0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, draaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulidis steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.

van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Rode Kruis heeft gisteren te Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. In het Limburgse Bel kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsalversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsalversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
5: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
4: Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer.
5: Kabel Noord, dat is goed voor elkaar.
6: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
7: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
6: Schitterend.
8: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Drommeester mij in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Rode Kruis heeft gisteren in Te Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat de woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Theatersneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punt tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen. Energie.
1: Overstappen naar Kabel Noord. Daar snel en voor.
2: Werkcentrum Friesnoorn is te vervragen om werk. Vragen die slaven net bloed opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker houdt.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die tot in toekomst keren.
3: Waar kan ik veel werk leren?
2: Vragen die praktisch spinnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
2: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vandaag.
0: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
7: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95 en bestel op vitepro.nl.
8: Wat een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is de part else in.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Past even wachten. Fiets ik mij die mij.
10: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is notitieën in Museum Magdena in Vrijntje.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 1200.12 FM.
13: Stijlvolle stielen dwang. Zet het tiert op 8
14: is Marjane Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorgapps gebruiken. De huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken.
15: Congo heeft sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels.
14: Ook zijn de apps een riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
16: Heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
14: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. De mensen menen te eisen dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken.
15: In het Limburgse Belgen,
14: Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Hoe is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen? Zorg ervoor te voorkomen dat kinderen van huis weglopen.
15: En de komende weken worden extra
14: campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties.
15: Oplopen tot wel honderden per kubieke meter.
14: Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Maar daar komt hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van weer pensioen. Zijn AOW stond al even binnen, zegt hij.
17: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij.
15: In de middag stijgt de temperatuur.
17: Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
14: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
18: En het is nu 2 minuten voor 8. Dit binnen Radio Spannenburg, Omroep Zilt, RTV NOF en Omroep Friesland. Maar nu op radio en televisie de fietshalfsterktocht. Van de morgen om 4 uur is hier de aanzetten. En bij ons volgens de 15.000 fietsers de hele dag op haar reis bij de Alpensterrendel. Maar de start is dadelijk hier op radio en televisie van Queen, Bicycle Race.
19: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antennes, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
20: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en
21: werken. Aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
22: Even beter de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op dik.nl.
23: Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
24: Meer info op het raadsel van de
1: eerste snedermat weg van het loon. Maar meent deze boer nog op dijs of nachts?
4: Focus, focus. Time for focus.
5: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
1: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevoels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoels.nl.
22: Kijk, Green Farries actie. Geen 1034, maar 924 euro. Inclusief installatie.
23: Men wat komt met mijn drie uit die stoel. Zelf hoor ze soms je naar zijn steen op stoel. Maar leven, dat is om net te betellen. Wol nemen. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik beroepte. En altijd mooie onbierings. Nou, ik jij het dan. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
24: Ze hebben alles jongen.
25: Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Tijd voor focus.
24: We dragen de tiet. En het beeld is wat een minor bewaardigt.
25: Eten, slapen, brouwerij, ja, alles met een lach.
24: Stichting Oude Frieske Tjerk.
25: Zolang je maar geniet.
23: Waar een noffelijke stingen op stoel en na je naam broek niet zit gemaakt op een jouw. Des is goed.
26: Pinkstermandi.
27: Jan Durk de Haan.
26: Personenvervoer.
27: In Gearworking by Omroep Zilt.
28: Radio Spannenburg.

0: Hoe kun je een Pinksterman die programma met de fietsalbesterentocht centraal gesteerd beter beginnen als maar Bicycle Race van Queen?
1: Pinksterman die.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Het is nu 4 minuten oerachten. Goeiemorgen en welkom bij Pinksterman die tussen 9 en 8 uur joen doch wij wiewaardig verslag van de fietsalbesterentocht. De 89ste editie, waardoor het in gewerking met Radio Spannenburg, RTV NOF en Omroep Zilt. De start van de fietsalbesterentocht die nefs traditie weer in Bolzert. En na 20 kilometer binnen de 15.000 fietsers dan bij de eerste van de Alpensteden. Dat is Haans en daar is Jesse van Wieren.
3: Goedemorgen. Ja, hier in Haans libbet het echt en dat jest en dat feels en hoe schugst het. Ja, de fietsers die schuggen de fit uit en de vrijwilligers die stinnen kleer om de stempelkaart te stempelen. Maar de aandacht is echt richten op Agen Tichelaar die dit hier voor de 50ste keer stempelt.
0: En dan nooit zien verderop op de route op 70 kilometer van de start. Daar ben we in Holvert bij Esther Bethlehem.
4: Ja, in Holvert, een dwarp, net in een van de Alvensteden, maar toch wordt er wel stempelen om te voorkomen dat de mensen hier net alles naar je kennen. Van Frentje in één keer tron uit Dokkum, dus hij in ieder geval wel genoeg kilometers in de voeten.
0: En dan naar de Treddensted op de route, Frinser, daar hebben we letter meer van. Dan ben we in Dokkum, dat is naar 80 kilometer en daar is Ben de Jager.
5: Op een tredde van de route, ja, ben intussen de eerste per 100 fietsers terug. Van 8 uur mocht men hier stempelen, dus ze ben al een liedje 4 minuten aan het stempelen. Agnes Waterval, een feest?
6: Ja, een feestje nou al.
5: Tot straks.
0: Ja, en hast familie, vrienden, boerlui of collega's die het mooi fietsen, stuur die berucht om haar aan te moedigen. Maar de app van Omroep Friesland of 06 20 499
1: Pinksterman.
0: Ja, van de morgen om 4 uur de Wietsafier. De start van de eerste van 650 fietsers. Van de, 15.000 in totaal. De 89ste editie. En het startschot waar het Jontrog Paralympisch zwemster Lisette Brunsma.
7: Ik maak aan de start van en dan ging ik 234 kilometer fietsen om Jeltien te samelen voor het Foppenfonds.
8: Ja, want ik heb dit, wat is dat nou, het Foppenfonds?
7: Het Foppenfonds is een fonds van opname van Foppen de Haan. En dat zet zich in om bij mijn handicap ik te litten meidwaan om te sporten. Bijvoorbeeld met tandems, met sportrolstoel. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen mooi sporten kan. Net alleen nog op de Paralympische Spelen, maar ik woon hier in Friesland.
8: Maar waar is deze tocht lang?
7: Ja, we gaan in een groep van totaal 8 meesken. We doen de Siep van de Ploeg. De zanger van de Kast. Ik denk dat iedereen hem wel kent. Dus ja, super mooi dat Siep. En ik zie broer Jacob, maar ik Tom en Henk en Melvin en mijn achterneef wil begeerd mooi fietsen willen.
8: Want hoe ben je hem Samiel gekomen?
7: Via contacten en ik volg de simmer heb ik wel eens wat zwom in Wommels en Ella Siep naast mij te trainen voor de triathlon. En ja, ik hoor hem net bij moet fietsen, maar hij bij net moet zwemmen.
8: En wat ben je verwachtingen? Want hast al een beetje traind?
7: Je beetje traind, jouw keer of zo. Maar vooral dat we er een mooie dag van moeten zien, dat is het belangrijkste.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
0: En zo klonk dat van de morgen om 4 uur bij de start. Bij prachtige omstandigheden binnen 15.000 fietsers hier en betiet begonnen een hartocht.
8: Goedemorgen.
10: Morgen.
8: Nou, vroege vogels.
10: Ja, bij de letters net, hè?
8: Nou, ze zitten het, hè?
10: Ja, zeker. Nou, ik hou van betiet wezen.
8: Maar een uur voor de start is wel heel enthousiast.
10: Wow, ach. Ik ren een soort en dan is ik in de regel. Ik woon die hele uur van tevoren een trajectier. Ja, een bakje koffie, maar ja, dat heb je dan.
8: Nee, slechte service.
10: Nou, nee.
8: Ik denk dat het nog wel een dunner zaak is, hè? Die is nog wel hier,
10: ja,
8: denk ik.
10: Ja, dat denk ik ook wel, maar dat heb ik geen verlet van.
8: Nee? En hoe, wat worden de verwachtingen dit hier?
11: Ik denk dat gewoon lekker fietsen. Het is mooi waar, dus dat zit wel mooi.
8: Ja, net te warm?
11: Nou ja, dat is even een afwachting. Dus wat denk ik wel het grootste ding wat iedereen leest van hek in.
8: Ja. Ah, goeie.
12: Goedemorgen.
8: De vroege vogels.
11: Klopt.
8: Ja. Want dat is je jouw roer, hè?
12: Nee, maar nee.
8: Verdomme. Ben je er een beetje klaar voor?
11: Nou ja, hoi, ben je er klaar voor?
12: Dat is jouw mooi, joh. Ja. Ik ga achterop zitten.
8: Ja? Je hebt toch een begin op een tandem?
11: Ja.
12: Dat is jouw mooi, ja.
11: Het zit net zo vol, dus die kunnen het sturen.
8: Oh, dus dat maar stoet wel?
11: Ja.
8: En En wat minder tarieringen west?
11: We hebben rond Simant gaan binnen, ja. 30 kilometer.
12: En daar fiets ik ook wel.
11: En wij de fiets ik ook wel, uit moet zeggen.
8: Rond Simant gaan?
11: Van Adromariep.
8: Oh.
11: Ja.
8: Nou, en wat wordt het hier?
11: Nou, ik denk dat wij een Oerenzaan achterom binnen, dan hebben we het knap dingen.
12: Maar ik zelf er blij van.
11: Ja.
12: Ik vind je net als idioten.
8: Je bent de fietsenmakkers?
11: Ja.
8: Ja?
11: Ja.
8: Wat worden de verwachtingen?
11: Mooi weer, weinig lekke banden en een hele leuke dag.
8: Ja?
11: Ja.
8: Oh, die zien we kennen lang uit.
11: Ja, zeker.
8: Ja? Maar wat zie je maar geregeld voorbij komen?
11: Van alles. Mensen die hun schoenen vergeten, helmen die kapot gaan, spaken die eruit breken, lekker bandjes, toch nog even een bidon mee, voeding vergeten. Van alles. Maar we gaan ervoor.
8: En wat is je dan?
11: Dan helpen we ze en dan wensen we ze veel succes.
8: En wat is nou het raarste wat je mij maakt? Fiets vergeten?
11: Fiets vergeten heb ik nog net yet. Nee, nee. Oh, oké, met Fries, yes. Nee, een tandem met 12 spaken eruit. Yeah. Ineens. Buitenbanden die verkeerd om op de fiets zitten, binnenste buiten. Je kan het zo gek niet bedenken.
0: Nou, van morgen om 4 uur dus de start van de fietsalbesterrentocht. En ze krijgt voor 8 toen in de allerlaatste groep voortgang. En de jaren stal dus verslagjouwers Jesse van Wieren, Esther Bethlehem en Ben de Jager om de route van de albesterrentocht. Zij kunnen een heel goed beeld schetsen van hoe het gaat met de, nou, zo wat 15.000 deelnemers. Exact ontal jaren we letten nog. Maar hoe is het nou echt om in dat peloton mee te fietsen? En is het waar wel echt zo gunstig? Wat ben nou dregen steken op een route? Nou, dat verhaal komt uit van uw verslagjouwers Isa Visser en Demi Hoekstra, want zij fietsen de tocht Joet voor de allereerste keer. En dat doen ze op een bijzondere wijze, tier op een tandem die ik nog eens hendel vol hing met camera's, zodat ze thuis mij zien kist. Isa en Demi, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Isa voorop en Demi achterop, klopt dat?
2: Ja,
0: ja. Ja. Ja, voor de meesten niet meisjeugen, maar de televisie die kennen Jim ik meisje. Maar voor de radio omschreeuw ik dat je mooi in het Omroep Friesland blauw en in het logo's van RTV NOF mooi fietsen. De verplichte fietshelm hebben je hem op. Vanmorgen om 4 uur mocht je hem starten.
2: Ja, dan moesten we toch echt onder
0: jou, hè? Ja, Isa, hoe wie de start?
2: Nou, eigenlijk best wel loffelijk. Het wie nog een beetje fris, maar dat wie wel lekker. En wanneer ik nog even een Joske door in en nou, maar we zijn aast in Holwert. Dus dat Joske, dat jet straks wel uit. Maar wie echt een hele mooie zonsopgang. Dus dat wie heel mooi. Sinds wie mooi reert. Dus ja, gewoon een blaadje.
0: Nu hebben je verhaal al vrij wijdwaardig dingen op de social media en dus op radio en televisie. Maar toch, van mensen die het mist hebben, Demi, waarom doe je hem dit tiëren op de fiets, op de tandem?
2: Nou, Isa en ik hebben de oorronde trein hier te gerne verslag dienen voor de fietsafstemtocht. We hebben hier wat vaak niet Holwert stien hebben en een keer in Dokkum. Ja, en toen zijn we over hoe leuk zou het een keer wezen dat we hem te gerne fietsen op de tandem. Nou ja, toen eigenlijk dit hier kwam de koers en daar hebben we vat grepen. En nu zijn we van de morgen eigenlijk heel onwerkelijk en nu zitten we hier echt al.
0: En je hebt wel getraind, je bent heel sportief, maar echt fietsen, hoe vol ga je hem dienen?
2: Nou, op de racefiets fietsen we beide wel een soort. Dan wijzen we echt wel leuke tochtjes. Ja, maar het is echt net van 200 kilometer, hè? Maar wel leuk van 60 of 70 keer 80, 90. Maar ja, op de tandem gaan we net een soort kilometers maken.
0: En wat is je verwachting dan, Demi? Hoe denk je dat het wijzen zal?
2: Ja, nou, als ik het een beetje onveel goed nou geef, ja, dan komt het eigenlijk helemaal goed. We zijn vanmorgen eigenlijk veel uur super goed en fit. Het is super mooi waar, de sfeer is goed. Dus ik denk dat de hele dag wat terugzet, dan...
11: Maar waar nou ik 10 mei, hè?
2: Dat is nog lekker.
11: Dus nou is het nog lekker.
2: Maar die door lekker rustig gewoon lekker stem een beetje zelf bepalen. En we zijn Hassing Holwert, dus we zijn een beetje eigen om jou in waar we nou komen.
0: Nou, ik zoek ze fiets lekker terug, dat doe je hem toch wel. En wat we de eerste start is nou Dokkum eigenlijk, hè? Maar je komt eerst nog bij Esther langs.
11: Ja, we gaan even stempelen met Esther en dan gaan we ook even snel wat eten mee. En dan wordt de eerste volgende start inderdaad Dokkum.
0: En daar is Ben de Jager. Maar eerst waarom op de route en dankjewel dames en een heel soort succes. Doch het veilig En de dames onmoedigen dat kind. Ze bent dus in het blauw kleid. Voorop het Isa een zwarte helm, een donkere helm. En Demi het een witte helm op. Er zitten camera's op de fiets en we blijven haar volgen. En de kist, als het op televisie meisje is, die beelden van hun dus ik gewoon meisje in. En de kist, nou, het field als fietsje de tocht maar. Dus dat is wel heel mooi. Nou, Jess van Wieren dan. In huis. Want ja, dat is de eerste start, maar 900 kilometer dat de deelnemers aankomen. En bij Jesse zit de sfeer, of ik dit zei, Jesse, wel enorm drin, hè?
3: Ja, de sfeer is hier al de macht is goed. De zinnen die skint hier echt al aardig uit. Fielst ik wel echt dat het warm wordt hier. En nou ja, naast het grote feest, mijn muziek is hier echt oorfeest. Want Aage Tichelaar die zit hier voor de 50ste keer op Sint-Roon om te stempelen. Ja, Aage, van harte gefeliciteerd.
6: Dankjewel.
3: Een bijzondere mijlpaal. Hoe voelt dat om nou na 50 jaar nog steeds te stempelen?
6: Best, uitstekend. Ja. Ik mis een hoop dingen.
3: Een hoop regen?
6: Ja, nee. Ik mis mijn familie.
3: Ja.
6: Ik ben blij dat ik hier sta.
3: Ja, dat snap ik. Want u bent, als ik het goed heb, bent u al 80 jaar.
6: Ik ben 40 jaar alleen 80 geworden. Ja. En dan heb ik 50 jaar blijven zitten.
3: Ja, en als u nou een moment mag uitkiezen wat nou het bijzonderste is aan eigenlijk het 50 jaar stempelen, ja. Wat zou u dan kiezen?
6: Nee, misschien doen we nog wel 50 jaar bij, zolang ik in gezondheid ben.
3: Ja. En wat zegt u? Zullen we er nog een paar jaar achteraan plakken?
6: Ja, dan heb ik nog een paar dingen vertellen. Nog drie dingen. Ik blijf hierbij. Ik blijf bij de voorzitter. Voetbalclub en bekansen.
3: En zijn er ook mensen die de Elfstedentocht al vaker hebben gefietst die u dan ook herkennen?
6: Er was net één. Ja, al 46 jaar gedaan.
3: Dus u bent eigenlijk een bekende Harlinger hier?
6: Ja, zeker. Ik ken ook het Friese record.
3: Ja, het Friese record zelfs?
6: Ja.
3: Nou, kijk eens aan. Laten we dat record dan alleen nog maar vergroten.
6: Ik laat het niet kennen, hè?
3: U laat zich niet kennen.
6: Ze halen mij niet in.
3: Kijk eens aan, zo mogen we het horen.
6: Okay.
3: Heel veel succes nog vandaag.
6: Op televisie of zo?
3: U bent nu op de televisie.
6: Kan ik het nog herhalen?
3: Jazeker.
6: Of Friesland?
3: Ja, u bent nu op Omroep Friesland.
6: Oké.
3: Kijk eens aan, dat is ook weer van de bucketlist af.
6: Ik doe ermee. Aan Geert van Duin.
3: Daarom, kijk eens aan. Veel succes nog.
6: Bedankt, hè.
0: Nee, Geert van Tuin, die hebben we verderop nog in het programma. Want we doen ik nog verslag van de Boenspartij. En daarbij is hij een van de verslaghouders.
13: In gearworking met Omroep Zilt,
14: Radio Spannenburg
13: en RTV NOF.
14: Is dit Omroep Friesland.
13: Pinkstermandi.
0: Omroep Friesland. 06-20-4-9-9-9-9 op de app van Omroep Friesland. Dat is het adres van die aanmoedigingsbericht hier op Pinkstermandi. Meewilt nou, Rio,

0: Maar je ziet als wie het in Rio meewoedt wie dat Pinksterman die bij Omroep Friesland en de Geerwerk in de streek Omroep. Ja, de fietsalversterrentocht die blijft het juist zien, 89e editie. Dat betekent dat het tak meer de 90ste wordt, daar zal ik wietwaardig besteld in worden. Maar de alversterrentocht van motors, auto's, strikes, brommers en solexen, die besteedt eigenlijk al lieke lang. En ik die had juist zien, 89ste editie. Nou ja, er kon wel jijder dat de belangstelling daarvoor dit hier heel groot is. Want motorrijden is populair de laatste jaren. Kwartier verzonnen, wie de stad. En voorzitter Hein Groeneveld van de Friese Motorclub is onder telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoi.
0: Hoe wie de stad bij hem?
1: Ja, het is druk. Iedereen heeft er zin om. We hebben nog een... dit jaar weer te gaan en dan is iedereen voor de boot is. Dus het is een grote stroom. Meesten die de rechtszin aan hem professioneel te toeren. Ja.
0: Ja, er kon wel melden dat er een heel soort deelnemers binnen. Hoe volle Gendrit Arneke verstart?
1: Ja, volgens mij gaat het... we hebben het net helemaal goed gezegd, maar ik denk al dat we nu niet verkocht. Dus, en met dat mooie laag kon natuurlijk heel veel mensen opzetten. En er zijn weinig afmelders natuurlijk.
0: Ja, je hebt toch net de organisatie van de motoralversterrentocht, maar ik van de Solexen en de Brommers en zo. Heb je daar intussen al wat van jet? Hoe het helemaal gaat?
1: Ja, die ben om een uur of zes ben niet vertrokken, maar een auto voorop en een zorgauto erachteraan. Dus die ben onderwijs. En ik zie dan net berichten van hoe dat gaat, maar dan neem ik gewoon dat het goed gaat. Geen bericht is goed bericht.
0: Ja, dat liep het mij ook inderdaad. En,
1: in de maar die liet het dus in een kolonne zit, maar mijn zorgers erbij.
0: In de refusiesturing komen we daar nog wel weer op waarom. De laatste jaren is je route, is mijn gevoel wel wat onpast. Voor hinne gong je met de motors eigenlijk vooral om de sterren hinnen. Maar staardigom kom je meer in de centra. Voor hinne wie het idee van dat je hem dan de fietsers in paard zit te zonnen. Maar hoe las je hem dat op eigenlijk?
1: Nou ja, we hebben steeds better rulers met de stichting fietsafsteden toch? En toen begon in Dokkum, daar kregen we de vragen van de horeca in de gemeente. En van alles zit er klaar voor de fietsers. En die horen daar horen wie in de veld. En dan kom je hem rijden aan de stad heen. Maar kom net voor de stad. Nou, dat hebben we regelen. Aanpraat met hun afstand. En dat weer een heel groot succes. En en dat het vervolging kregen op meer steden. Dus Vincent Haas, Sneegame een stukje te hinnen. En dit hier ik voor het eerst terug bij oud.
0: Oké, en hoe doet dat
1: dan? Die doet het ook voor de derde keer. Dat. En wij willen benaderen terug voor de gemeente. En in samenwerking met de fietsafstedentocht hebben wij nog de route terug voor de binnenstad.
0: En dat betekent dat de motors gewoon door de liefste stretjes in de binnenstad van Leeuwarden maaien?
1: Ja, die volgen in principe de route die de fiets ik al leefde. Dus vanaf Hoekstrem geven we voorstreek Ewal op. En dan om de Walrus heen en dan richting de Grote Kerkstraat. Richting de Holdenhoven.
0: En hoe doe je dat met de auto's dan? Want die maak ik maar dan, maar die kinderen net los, toch?
1: Nee, die volgen de route eromheen, zeg maar. Maar dat werd tot verkeersregel als we dat splitst. Ja.
0: Krijgt dus bij
1: de... Dat vinden inderdaad net terug in de trijk, zeg maar. Alleen de motoren.
0: Kijk, dus bij de Alversterrentocht van fietsen ben je op de 89ste editie. Ik heb al loeden niet van de organisatie van de fietsalversterrentocht dat die er een groot spektakel van maakt zien willen bij de 90ste. Hoe zie je hem daar als Friese Motorclub zien, hoor?
1: Ja, daar heb ik al gewoon. En daar de mannen komen hier de plannen voor smeden. Ja,
0: wordt het een speciale editie bij hem?
1: Natuurlijk. Wat zijn ze?
0: Wordt het een speciale editie bij hem?
1: Ja, de mannen nog helemaal uitwerken en zien wat we daar precies mee doen. Maar de mannen al iets bij de waan natuurlijk, ja.
0: Eerst de 89ste, dank voor de uitnodiging en een heel grote wille, Joort.
1: Ja, dat hopen we. En de deelnemers ik en de vrijwilligers en de fietsers. Ja, iedereen dat paard is en de toeschouwers ook uiteraard.
0: Hein Groeneveld, die dat van de Friese Motorclub, dat is de organisatie achter die enorme alversterrentocht. Met duizenden motors om mij doggen en ik nog een aantal auto's en brommers en dat soort van zaken. Daarmee is het nog hard, Jelwe Njoggenen. We blijven het hier volgen, verzeld de fietsalversterrentocht. Nou, Njoggenen is de tijd voor de Moerspartij, die Frinser het Keertsen. En naast en eerst het regionale nijs, dat krijgen we van Erik Seijens.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelven Jochenen. Erik Seijns is hier met het Fries Knijs.
9: Goedemorgen. Om 4 uur van de morgen is de fiets over Sterrentocht uiteenzet. 15.000 mensen op een fiets langs alle Friese steden. En krijgt voor 8 die de laatste groep voort. De eerste die binnen intussen al in Dokkum. De tocht die wat van de morgen iepende trog Paralympisch zwemster Lisette Bruusma. Ze stapt hier op een pedaal voor het goede doel.
10: 234 kilometer fietsen om geld in te samelen voor het voetbalfonds. Dat zet zich in om bij mijn handicap ik te litten om te sporten. Bijvoorbeeld met tandems, met een sportrolstoel. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen mooi sporten kan.
9: Ja, dat is Lucette Bruinsma dus. Verslagjouwers Isa en Demi die stappen jou together op de tandem om op die manier verslag te doen.
11: Nou, Isa en ik hebben de aanronde trui hier together verslag dieren voor de fietsafstemtocht. We hebben hier twee keer in Holwert stien hebben en een keer in Dokkum. Ja, en toen zijn we over hoe leuk zou het een keer wezen dat we hem together fietsen op de tandem. Nou ja, toen eigenlijk dit hier kwam de koers en we hebben vat grepen.
9: En voor als het wist, is het Safir. Het verslag het is vanzelf te volgen in deze uitsturing en ik op de live vlog op omroepfriesland.nl. En bij de fietsalversterrentocht hield Joet in je duidelijk advies: drink genoeg. Het wordt warm, er worden temperaturen om de 24 graden verwachten. De organisatie had daarom extra maatregels nom, onder andere extra wettertaappunten. En boppen dat had GGD Friesland bij de oude houding laten staan in de Smartstrit ingerichten. Fietsers die kunnen haar daar iets maar in de zinnen. En ik de 29e editie van de Step Over Sterren, toch? Dat wie er in mijn soort zin, hè? Er wie een hitteprotocol van Kraft en dat hadden 400 autopetters goed opvolgen. Nevens de organisatie hadden maar een peer lietse dingetjes west. De warmte die maakt het voor de ene deelnemer wel wat dreiger als voor de oor.
12: Dreig. Heel warm.
13: Oh. Mooi waar. Zinnen wie eigenlijk de hele dag en nacht goed. Ja, minimaal win. Dus ik denk dat dit wel een hele, ja, perfecte editie kan bestempelen.
14: Het laatste stuk is echt ook wel op karakter, hoor. Het is natuurlijk super warm, maar nee, echt een super mooie tocht.
9: En hoe het komt met het waaien, hoort dat jij even bij Jan Jonkman. Een goeie morgen.
15: Ja, hier heb ik een goeie morgen.
9: Ja, een soort zinnen, dat weten we dus al. Hoe warm wordt het van de morgen al eigenlijk?
15: Nou, begin van de morgen weer het vannacht weer naar rechter en helder. En maar sinds opkomt zien we zo'n 10 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Dat zijn 12 graden, dat in juist en zijn 13 graden meer in het westen van de provincie. Maar die temperaturen die zijn al omheen vlaaien, want hier in Egmarieb zit wel om 8 uur, zitten wel op zandje, komen 8 de pijndel op zandje. En dan wordt ik ook goed zandje graden, laagst dik 18 graden, dwaaien zijn 16 een hele graad. En Vlieland zit ik al op 18. Nou, bij Joer dan weer een prachtdooi, maar de zin in Hadrol. Mooie blauwe loften, wat enkele stapelwolkjes van een midden en een enkele vliegtuigstreep. ja, dat is alles wat het Cindy wordt zien hoort. En dan hebben we weer temperaturen op de teller van zo'n 23 graden op een waadeiland. En wat dan is op Markkusten, dat zijn 26, 27 meer de provincie. En vooral die heeft de temperaturen in het eerste en het zuideerste van de provincie. En met al die, zinnen erbij hebben we ook weer een hege UV-index. Een droegere lucht, dus een goed smaren. Vooral binnen en van buiten. De wind staat er amper en die komt vanmorgen uit een zuidelijke richting. Je vermiddelt tijdelijk om even naar het noordwesten te en dan bloedt in die bloed zwak. Jong is ik nou lang warm, want jong om 9 uur is ik altijd naar zo'n 22, 23 graden. Vannacht is ik rustig en ik wil dat ik net verder hoor, dat zijn 14 tot 15 graden. Hebben wat, komen ze op wat deze en dan gaat de wind alweer om naar het zuiden te.
9: Dan hebben we een paar prachtige dagen op een rij. Hoe ik het op morgen? Zet dat nog even terug?
15: Dat zet morgen even terug, want morgen komt echt een klapper van de dieken, zat ze dat dan zitten. Want morgen komt maar een zuidenwind, warmer lucht, uw kant op. Ja, en dan werden daar maar vol op de zinnen. Van manier 4-11-6, nou had dat morgen de jong dat hij weer onder is om die 11 te zien. En dan binnen de temperaturen morgen weer heeg zijn 23 graden op een waadeiland. Dat mogelijk de tropische 30 gasten in het eerste en het zuideerste. Nou, en met al die zinnen hebben we weer een hege UV-straling, dus maar even goed rekening houden. En het begint morgen de warmste dag van een week, we willen ze even worden. Zelfs de warmste dag van een maand mei. Ja, en op een naaimiddag gaat de wind wat om naar het noordwesten. En dan komt er heel, heel staar gewoon wat al frisse poollucht dus kant, die komt op gang. Maar we hebben er een oduin net zo volle les van in de eerste part van juni net. Maar pas in de nacht kunnen we vielen dat het dan wat alcoholt. Want het is dan, nou ja, morgen de nacht om 12 uur altijd naar zijn 15 graden. Letter in de nacht gaat de temperatuur om. Die de temperatuur naar zijn 10 graden. Ja, en er staat hoe daar een matige, vooral in de midden, een krachtige, maatelijke wind. En die in de nacht bloedt die dan stingen. En dan, ja, dan vielen we echt dat het dan begint al te kwolen. En ja, dan kun je natuurlijk even openvloeien. Arco, alle ramen kunnen dan open.
9: En de neemste Tom, morgen dan de warmste dag van de week, dat betekent dat de denij weer wat zakje gaat nemen gewoon.
15: Dat is toch goed in het snotje, want we zitten dan waanzinnig, dan hebben we denk ik als de koudste dag van de week. We zitten dan echt in die koude poollucht, zo wordt en dan mooi noordwesten, noordelijke wind. Ja, hebben dan ook geregeld zinnen, maar die koude lucht die stroomt binnen, dat merken we ook onder temperaturen. Zandje, dat 18 graden, en is die de matige, dat krachtige wind. Nou, Thomas en Freed herstelt het eigenlijk, we hebben de wind wat meer om naar het eerste dag. Ja, die hege drukgebieden, die boel wat bouwen met zinnen, zwabber in, en dan merken we dat dat Thomas al werd. 20 tot 22 graden is en vreet ik op een 22 tot 24 graden en beide dagen bloedt het droog. Nou ja, sageerversen, sageerwoord en morgen, maar de zinnenbron in de hand, die hebben we mooi terug het Frieske land.
9: Ja, jongman, dank u wel en ontzaf hier ek het Frieske Nijs.
16: Dank u wel, Eriet.
17: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
19: Als het even wacht, fiets ik mij niet mee.
20: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota sjen in Museum Achterna in Vrijntje.
18: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
21: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
23: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom, de grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
24: Mij toeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
1: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeesje mij in beheining.
3: Maar gewoon CA plus een certificatie.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
4: Pinkstermandi.
6: Jan Dirk de Haan. In Gear Working My Omroep Zilt,
4: Radio Spannenburg
6: en RTV NOF.
16: Omroep Friesland.
6: De hele dag op radio en televisie.

0: kast en op een fiets. Kieron, veel succes met het fietsen. Groet van Nelly en oma Pompie uit huis. Is een van de berichten die je binnenkomt. Via de app van Omroep Friesland of 06-20-4-9-9-9-9-9. Die een bericht kende er ik bij zitten. We litsen Sjen in beeld als Marsjust en op Radio Jesse. Een protte succes bij Gries. Johanna en Siebe Beidelij en Leo Vogels op naar Dokkum. Leers van Omke Fokko en tante Tieneke. En Daan en Nienke, succes en veel plezier vandaag op de fiets. Groetjes van tante.
1: Pinkstermondi. Mij Jan Durk de Haan.
0: Hopen te zien van de plakken dat we het onwijzig binnen de verslagjouwers van de streekomroepen. Dat binnen de streekomroepen die Geerburg hier mooi. Omroep Friesland, Omroep Schild, Letter van de Midi, Radio Spannenburg. En RTV NOF is goed verzint burger in de persoon onder oren van Esther Bethlehem der in Holvert. Dus daar is het al, Esther. Het is gisteren, maar ze willen voorkomen, de organisatie, dat de 15.000 fietsers heel afstekken naar Dokkum. Dus Holvert moet ze mee pakken, daar wordt dus stempel. Ja, het is een toch maar mooie omstandigheden. Betekent dat ik dat het gauw drok wie je al in Holvert hebben bij?
2: Het wier inderdaad al gauw drok. En net al in mijn fietsers, er zit hier ik al meestal lekker boeten van het zintje te genieten. Jo, wanneer je hier aan de route bij de stempelpas, jo, tref het maar mij het waar.
3: Ja, helder. Ik tref het heel mooi hier, Joet.
2: En jo, hier elke hier de Alversteden toch?
3: Ja.
2: En wat vind je nou het mooiste daarom? Want het is vlak voor jouw huis. Wat maakt het zo mooi?
3: Het is zo lekker gezellig dus. En in de tijd kwamen like, mensen naar die fietsen mij. Die kwamen hier zo'n 18 jaar konden.
2: En jouw hard bakje koffie, hij jou dicht bij huis. Dat is natuurlijk ook treffen.
3: Ja, dat is heel lekker. Ja.
2: En hoe doe je het nou dan? Jou gong je nou om de haven klap en de winter voor een nieuw bakje? Of?
3: Ja, dit is bakje Fiebel.
2: Jou, wie in de van de morgen betiert bij of ben je ook krek wekker?
3: Zijzoeren. Dat is traditie. Beetje wekker.
2: En waarom zijzoeren?
3: Nou, dan heerst hij hier al bezig. Nou, dan lees je voor, nou, dan ben je wekker.
2: Jou wil niks missen?
3: Nee. Nee, want ik ben ooit tot jou het over en dan heb je kans met eten.
2: En jou had net zo volle beweging dan in de voeten. Het fietsen, dat is niks voor jou?
3: Nee, wel op plekjes. Dan kan je weekend al 80 kilometer gaan. Dus, dat wel.
2: En elektrisch, dat mij bij de fiets afzetten, dacht mij dat helaas net. Dus daarom doe je het op deze manier, even genieten.
3: Ja, lekker genieten, zei je.
2: En HOX volle bekijkt.
3: Oh, dat weet ik niet. Maakt me echt niks uit.
2: En wat was HO al jij schoen al?
3: Nou, ja, verschillende meer al je wel. Ja. En ik ga er net volle bekennen, zo.
2: En jouw zussen, jou doet het elke keer. Hoe volste je hier dat jou je staat bij de dik zitten?
3: Nou, ik ben hier 22 jaar, dus. En ik zal lang weet je ook.
2: En jou zelf dus nog nooit de Alversteden-tocht fietsen?
3: Nee, nee. Mijn familie wel, maar ik niet. Ik ga bedoelen, die wordt iedere keer fietst.
2: En wat is nou het mooiste dat deze route staat vlak bij jouw hoersdel gaat?
3: Het is ideaal. Nou, hoe je net zo zijn.
2: En het bakje koffie kan je binnen waar je hel je. Maar wat is nog meer het fijne dat het lekker dicht bij huis is?
3: Nou, dat zou ik zo net weten.
2: Dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Op naar bakje nummer 6. Zoek ze maar de koffie.
3: Ja, dat lukt wel.
0: Nog een bakje koffie daar in Holvert dus. En dan 10 kilometer verderop. Dan ben we op ongeveer 80

0: En daar is Ben de Jager bij Lisette Brunsma. Lisette Brunsma is een speciale deelnemer, Joert. Ze is Paralympisch zwemster. 2016, 2020, 2024. Hoe ze goud, zilver, brons, had het hele palet vol. Maar nou dat ze een heel oor, categorie ons sport. En dat is fietsen. We volgen haar, Joert, op haar route door de provincie. Want ze fietst voor het Fappenfoes. En nou in Dokkum, daar bij Ben, of net?
1: Ja, dat klopt. Ik sta hier naast de vrouw die het uiteindelijk van de morgen het startschot doen had van de fietsoverstedentocht. Lisette, van zwemmen naar fietsen. Hoe is het met de voeten naar een derde part van de route?
2: Nou, maar de voeten eigenlijk nog best wel goed. Ik vond het stikje tussen van Halvert vond ik best wel lang. Maar we wien eigenlijk samen in Dokkum. Ik denk, oh, we binnen nu al, hè.
1: Dus... En het waar zit echt mij, denk ik.
2: Ja, vooral nu is het echt nog wel te dwan. Dus dan is het wel heel fijn dat je nu wel wat kilometers maakt kennen. Maar als het wel warmer, dus dan moeten we wel even een goed rekening mee horen.
1: En wat hopen ze nou, Joert, uiteindelijk op te halen met de hele groep? Want ja, je hebt toch het vader Fappenfoes uiteindelijk.
2: Nou, eigenlijk bewust we dat mensen bewust worden dat je maar een handicap gewoon mooi kan kennen. En dat het, dat het Fappenfoes echt wel een hele belangrijke fonds is van mensen met een handicap, zodat ze ik mooi kan kennen. En net alleen gewoon topsportniveau als een Paralympische Spelen, maar ik de Elfstedentocht gewoon hier in de regio. En ja, dat je dat heel goed mooi met kort kan kennen, mooi of zonder handicap, dat maakt het niks uit.
1: Dat is helder. Dan even naar Siep van de ploeg. Jo fietsen, Joert, ik mij voor het Fappenfoes, mij Lisette, mij. Hoe is dat?
3: Nou ja, dat is onderwijs. Kom op, Lisette. Een heel soort meester wiet natuurlijk al. Had aardig wat publiciteit gekregen. Maar ik moet zeggen, het wordt aardig onfietsen. Dat is dat hartstikke goed. We hebben al een gemiddelde van ongeveer 24 te pakken. Dus dat is hartstikke best. Het is het zien van jongen en we binnen in Dokkum. Dus we lezen voor op het schema. Maar we moeten ook net de hut. Want ze moeten ook geld ophellen worden. De meeste kunnen dit kaartjes scannen. En dan kennen ze dus heel zwart naar het Fappenfoes om meesten te helpen met een beperking om echt te sporten, te ontspannen en hetzelfde plezier te beleven wat wij Joert ook gaan met deze geweldige tocht.
1: Lisette, dan ga ik nog even waarom naar die. Is hier een heel mooi rood pakje met witte letters erop. Hoe let hoop je hem ongeveer binnen te komen, binnen te wijzen, in Bozert?
2: Daar hebben we eigenlijk net echt een heel erg plan. We hebben een beetje een schema maken zodat de promotieteams is, maar op die het binnen en er wordt dan communiceerd. Maar het doel is echt gewoon een hele mooie duim aan elkaar hebben en yield op Helifat Fappenfoes. Dus wij hadden net echt een tiert op vast boende.
1: Maar nou al voor op schema?
2: Ja, dat wel. Dus dat scheelt.
1: Goeie dag.
2: Ja, dankjewel.
0: Lisette Brunsma dus. En verderop bezieken we haar ik te volgen op haar tocht. En joen hoop we zelfs bij de finish te steken.

0: Maar toen kwam die ik bij mijn plaat. En wat is dat dan een goede plaat voor het dadelijk? I Just Might van Bruno Mars.
1: Op radio, televisie en online. Pinkstermandy. Maar Jan Dirk de Haan.
0: Van de man om 4 uur wie de start van de eerste groep van 750 deelnemers aan de fietsalversterrentocht. Daarna volgen nog 22 groepen die het hield dit na ongeveer 8 minuten voor start gaan mochten. Nou, die krijgt een beetje verachten gongen de allerlaatste voet. Hoe is die start voor hem? Hoeveel fietsers ben er nou echt onderwijs? Dat ging vreeg je aan. Voorzitter Stefan Rekker van de fietsalversterrentocht. Goedemorgen.
2: Ja, hoi, goedemorgen.
0: Hoe is de start gongen, Stefan?
2: Nou, het roem vrij goed, maar ze zijn redelijk tam. Komt natuurlijk ook door het mooie waar. Dus ze roem is heel rustig naar de start. Dus de start roem aardig uit. Ik denk de laatste groep, jij hebt normaal inderdaad vaar achter te starten. Maar dat zie je nou een dikke kwartier uur achter met de laatste footgong. Maar de opkomst is ik echt heel heeg. Er zijn 14.820 deelnemers starten. Dus... De opkomst is enorm heeg.
0: Ja, want dat zullen we net vaak, toch? 14.820 die het echt mooi doggen.
2: Nee, zeker net. We vergeten altijd 15.000 kaarten. En ik krijg even nog de cijfersjongen. Zelf in, bij het 100-jarig bestaan, toen weet ik mooi waar, doe het fiets waar. Toen binnen zijn 14.250 starten. Dus dat is echt hele grote groepen. Maar gelukkig, ze zijn heel taam.
0: Dat zou ik
2: wat doen.
0: Ja, het zou ik bezitten. Kennen dat er jongens meestal bij zitten die net zo volle traind hebben. Tenminste, die de oorzaaien niet nou denken, nou ik door het wel aan. Wat is die verwachting voor deze dag?
2: Nou, dat ze net al 14.820 in finish is. Heb ik van alle dagen.
0: Ja.
2: Nee, dat zullen natuurlijk wel per 100 minuut volle. En dan krijgen we start. Net iedereen is helaas finishen.
0: En ben er verder nog bijzonderheden op deze route? Ben er nog laatste wijzigingen?
2: Nee, net ten opzichte van de laatste informatie die we in Trojongens hebben. Dus het waarboek in de gaten horen. En we hebben vanmorgen al steeds bij elke groep ik was gaan eten en drinken nog. Want het is eigenlijk nogal warm.
0: Dank u wel, Stefan. En een hele mooie dag. Daar wijs ik in de ring van de dag. Hebben wij zelf verder even contact met jou om te jaren hoe het gaat.
2: Ja, dankjewel.
0: Stefan Rekker, de voorzitter van de Fiets Alpensterrentocht. En bij die 14.820 fietsers, er zitten 2 speciale fietsers. Dat binnen Us fietsers, dat binnen Isa en Demi. Isa Visser en Demi Hoekstra. Op haar tandem, Clyde in het blauw. En een tandem die het helemaal volhangend met camera's. Als de meisjes bij Us op televisie of bij een van de deelnemende omroepen. Dan kist hun ik zin. En in mijn rechter eerhoeken zag ik ze nou al. Want hier in de studio zit ik een scherm. Isa en Demi, eerst maar eens bij Isa. Hoe vier ben je hem op dit stuit? Waar zit je hem?
3: Nou, we zitten nu, meteen hebben we een horloge. We zitten nu bijna 24 kilometer. En ik denk dat we over 4 of 6 kilometer ongeveer in Dokkum binnen. Dus eigenlijk is het best wel mooi. Ja, van het Joske kreeg me uit die, want het waait nou wat warm. We gaan nu lekker de kwarte mouw. Maar ja, het gaat mooi zo.
0: Achterop zit Demi Hoekstra, dien collega. Ik van RTV NOF, een van de omroepen dat we dit grote project hier het mooi doggen. Ja, dat kist net sturen, dat best normaal wel bent, maar dat zit nou achter op de tandem. Hoe is dat eigenlijk? Want je hebt helemaal net zo vreselijk volle oefenen.
3: Nee, klopt. Maar toen eigenlijk het testen moesten we bij Omroep Friesland zelfs. Toen werd het eigenlijk al goed. En die van de moment toen we opstappen, moesten we wel even wennen. Want dan had ik een best weer de fietstas bij ons. En het gewicht hing toen in je kop. Dus het weer even woord opstaat tegen Isa mij te sturen. Maar ik heb lekker mijn handjes omheen. En lekker genieten van Cynthia achterop.
0: Nog even nooit
3: ze treft het mij, hè?
0: Ja, nog even naar het advies van Stefan Rekker. Je hebt hem jet gekregen. Genoeg eten en drinken. Toch in den op het mooi, maar dat advies.
3: Nou, we hebben nog iets.
4: Pinkstermandje bij RTV NOF. De fietsalversterrentocht.
3: Ik heb Isa hier achter in die hoofdvakken.
4: Rond 8 uur in ons.
3: Live. De snoepjes.
4: Radio, televisie en RTV NOF.nl. De fietsalversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
0: Succes weer, Claudia, Isa Visser en Demi Hoekstra. Heel hoi, wij willen haar een volging en onmoedig in mij verzeild zijn. Dat geldt voor Isa en Demi, aan de kant op Kim Destene. Je kunt ze herkennen op de tandem dus. Een tandem werd een grote meest achterop zit. Dat is om de beelden mij te kunnen. Met een camera in voorop zit een camera. Ze had een zwarte helm voorop.
5: En dat maken ze waar.
0: helm.
5: Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag.
0: Dat mag ik maar de
5: daarom heb
0: bij
5: ik mijn ogen
0: Fieslon
5: laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over
0: of,
5: bril of lenzen.
0: De app van Omroep
5: nu
0: Fieslon.
5: Heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik
0: dus dat
5: voor een scherpe prijs.
0: Jazeker, de boelspartij. We doen er dadelijk een verslag van.
6: Bij Specsavers door
1: van de morgen bij Zuidhuizen. De 5000 deelnemers van de Fietsoversterrentocht. Friesland docht verslag.
7: Live van 8 tot 8.
1: En daarna van 8 uur al.
7: Met alle hoogtepunten in de gearvetting.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wacht maar, die haal ik dan voor je bij Raadsma.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: 90 jaar alles om het voorjaar.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl. De omroep app 92.2 FM.
10: 24 Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt €1 minder vergoeding voor andere zorg. Mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk.
11: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stiel en dwarm. Zet het tiert op, njoggen oeren.
10: Te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar
12: in een andere groep binnen en
10: buitenland.
13: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
10: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden.
14: En dat was zaterdag kwam er ook lokale
15: zagen inslagen in buurt van overheidsgebouwen, museum dat is
14: het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger
15: controleert.
14: In de eerste drie maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen.
10: Sinds vorig jaar treedt
14: de fiscus harder op als blijkt dat de ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen.
10: Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog.
14: De prijs van een vat Brent-olie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatie.
10: Dit was het NOS Journaal.
14: In Limburgse Belk kwam een Duitse man
16: is nog hard 3 minuten nog joggen een tijd voor de 12 uur van Pinksterman die bij het VNOF Omroep Schild, Radio Spannenburg en Omroep Friesland.
14: Die persoon werd uit het water gehaald
16: door een verslag van de fietsal
14: sterntocht.
16: Frinser begint om dit te zien in de boelspartij Help Bluesma en Geert van Tuin. Die praat hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen.
14: Waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden.
17: Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Van nou,
18: het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant dat gelegen is.
17: Steunt Stichting Aardevisie Checken.
19: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier.
20: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net bloed op stelst. Hoe kom ik je was? Of in die te wekker was?
21: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toe in takkomst zijn.
22: Waar kan ik veel over werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
23: Hoe vind ik personeel?
24: Doe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
25: In van de Wadden. Bestel nu op vitepro.nl.
26: Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer.
27: Eer belofte die je brengt in mei en juni. Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? Epelof.frl.
28: Wij onderhouden en verkopen alle merken.
29: Pinkstermondi. Jan Dirk de Haan.
30: Ervaren en betrouwbaar. Met alle operaties blijft de eerste.
0: Schild,
1: Radio Spannenburg
0: en RTV NOF.
2: Omroep Friesland.
3: Net opkopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF TV.

Franse nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK

0: openen de twaalf uren van deze Pinkstermandy uitsturing fleurig. Maar de Gibson Brothers, que será mi vida.
1: Pinkstermandy, maar Jan Dirk de Haan.
0: 8 minuten oer njognen is. Nou, dit is Omroep Friesland in gewerking met Radio Spannenburg, Omroep Zilt en RTV NOF. Maar Pinkstermandy van 8 tot 8 door bij verslag van de Fiets Alpensterrentocht. In Holwert, daar is voor RTV NOF Esther Bethlehem.
2: Ja, in Holwert is het ik al een nieuw njoggen oeren. En het begint je nou ook echt aardig drok te worden. De meuters komen hier nou binnen en net al in is het nou drok. De zinnen komt ik al aardig boven, dus het begint ik wel aardig warm te worden. En dit hier has een extra watertappunt installeren, tjin de warmte. En we zorgen dat de warme bidons, die worden al leeggesmieten, één mijn koud water vult. En het koude water wil je Rick even in een nekje smieten.
0: Ja, dat kan je intanken. Van Holwert naar Dokkum is een kilometer afzien, daar is Ben de Jager.
3: Ja, hier in Dokkum is het intussen hekken mooi waar, ik was bij Esther in Holwert, maar het rint ik aardig terug. De eerste paar duizend fietsers binnen nog wel terug. Dat je nog gezellig druk en ja, de meesten die kraan je stempel en ging even om het water en ging dan op richting de volgende post.
0: En het is wel toevallig, want precies tussen Holwert en Dokkum in, daar ben u en Bert verslagjouwers, dat binnen Demi Hoekstra en Isa Visser.
4: Ja, een van die toerzende mensen die je steen bij Ben, dat ben wij. Want we willen echt correct omgaan in Dokkum. Dus we kunnen stempelen.
0: Ja, duidelijk dus het stempelen. En die aanmoedigingsberichten van vriend, familie, collega's, ben welkom. We lezen ze voor en we vinden het ook leuk dat ze in beeld komen. Stuur die bericht maar de app van Omroep Friesland of stuur hem naar 0620-4-9-9-9-9-9. Jennifer, de macaroni staat voor je klaar. Groetjes uit Bolvert, uit de Brandenburg hier. En Ilona, zet hem op. Succes en veel plezier.
1: Pinkstermandy.
0: Pinkstermandy is de dag van de Alpensterrentocht. Dat is al haast 90 keer zuidwest. Maar het is ik de dag van het keersen. De boespartij, zat ik het altijd maar neer. Maar officieel heet dat het NK Senioren. We houden in Frenzer op twee plakken. Het Sjoekeloon en de Hertog van Saxenlaan. We doggen er verslag van 50 partour op de list. Maar Geert van Thun, ben je direct alweer welkom?
5: Nee, die ben er net komen, want er is een partour uitvallen. Dat is de partour van Haas hier. Het zit als nummer 20 op de list. Ik vind het als de list waar die haast. Maar zet hem maar eens kras terug. Dat wordt een reglementaire skinnevierweers, een skinnesize verlierspartij in Mantchem. En dat betekent dat, ja, waarom had ze er net binnen? We weten het net, maar Gert-Anne van der Bos, Gelsjerk de Groot en Timme Jonker van Mantchem. Die ben vliegend naar de tweede list gaan. Verder op die list, nou ja, nog stickers zo'n Wiesringen in Petoeren. Die is er niet en die is er niet. En die staat doepel op de list. En die moet even vervangen worden trouw die. Kortom, we hebben nogal wat administratie hoor. Maar we zijn er klaar voor. De KNKB is van 18 zon en 90. Dat betekent dat we voor de 130ste keer een boespartij keertsen. Net heel dal, ja, want in de oorlogsjaren en in de coronajaren is het al wel eens wat misgegaan. Maar vertellen, krijgt dus bij de PC gewoon terug. En dan ben we hier op het Sjoekeloon. Nou ja, zon overgoten. Ik zal het cliché maar even nu te kast halen, want het is werkelijk fantastisch om te zien. We hebben hier dramatische waarsomstandigheden mee maken naar Roenieren. Maar dit is stik boeter in de brei. Ik zal hier de warmte, denk ik, wel eventjes een rol spelen, want het is een conditionele slijtageslag voor de partouren die verder komen. 14 partouren keert hier op het Sjoekeloon, de rest keert op de Hertog van Saxenlaan en Noord omlopen. En dan komt het hier in geen rind van de midi al die bijlkoor. En dan zullen wij zien hoe Dron Riep de titel pakt bij deze boemspartij, want dat kan haast net oors. De finale, Tjin Minderskeer, dan hebben we dat ik vast maar even invult. We hellen alle spanning erdoor. En dan maar hoop je dat er ergens of van die 50 of 49 per toer één per toer is die zegt, ja ho, wacht eventjes. Maar daar zullen wij even de stokje versterken. Dan zullen we een geweldige verrassing hebben. En dan wordt sport weer leuk. Het zullen we al je samen kennen. Wij zijn los hier op het Sjoekeloon. Jesterij in Achlem. Droriep 2, Haas 2, Zwijns Tjin Frentje 2. Dat binnen de toeren die het los binnen. Helemaal in de beginfase. Stan neem ik nog net. Maar we zijn los bij de 130ste boerspartij. En dat zil Helco Broersma Griff Ekjilde voor de Vilden onder de Hertog van Saxenlaan.
6: Dat klopt. Voor hierin wel list van Jen 50 per toer, nou 50 dus. Maar dan mag ik steeds nog vanzelf dubbel tellen. Want Haas dat hem aanmeld heeft, het wil Haas 2 en Haas 3 nog op een list. Waarom is Haas hier? Dan heeft je handen van de vent Jitsen, Ben Hoekstra en Jamie Koel een blessure. En Aron de Sneun, ik nog voetbalblessures op rond bij AVC. Dus het besjut dat Gerda van der Bos, Galtjaert de Groot en Tieme Jonker van Mantrum gewoon even aan het inslaan winnen en zijn. Dan maakt ze weer rond voor het per toer, wat er wel in de keertje kent in zijn stander. Ja, ik zit hier bij Field C. Er zijn drie velden, maar drie kritis. Dus Njoggen plus Njoggen is die binnen los uiteindelijk om samen te drukken. En er zit eigenlijk bij de, ja, de winnaar van vorig jaar, Maarten Bergsma, Hendrik Koster. Hey, net meer Jacob Wassen, maar Jurre Toosinga, die docht nog mooi van Menske. Ja, vorig jaar zo dron riep eigenlijk ik winnen. Maar toen stuurt Menske er een stokje voor. Ze dochter trouwens in Exmar. Maar Jan of Veenster en Maarten Leijnaar, Germ de Boer. En hij ondertussen een eerste en een zesde waar voorsprong. Achter mij is de ene Peer Frenzy. Dus wat is Johan Nij? Tjemeer heb je een Frenzy. Lennart Veenstra, Alad Hoekstra en Jan-Tim Meijsma. Wat de eerder verdedigd is Willem Heringa, Mark Reitsma en Sietse Kloosterman. Die komt dan van Tjemeer. Ja, een blokje renner bij een partij is de zoon van Patrick Scheepstra. Hij doet het met mij. Hij leert hem hoe hij de blokjes deel zetten. Maar het eerste wiet en dan de rede. En Patrick Scheepstra het zelf vroeger ik blokje rond. Dat deed hij op een PC. Met Martijn Oren blokje renners. En ja, dan krijg je een mooie foto bij de finale. Er staan dan vier balkeerders. Alleen het is vier blokje renners. Alleen dat staan met rijden. Want zodra Patrick zijn geld kreeg hier. Toen zei hij van ik ga naar de Mercantile hier op een voorstreek in Frenzy. Dus hij staat net op die eigen foto. Maar zijn zwansie. Nou, ik stek Tom omheen. Hij had trouwens een Ajax-shirt, jongen. Die leert het ook goed, Patrick, hè?
7: Jazeker.
6: Komt helemaal goed. Ja, Samaya begint als blokje renner. En letter op de woenspartij, je keert ze.
1: Op radio, televisie en online. Pinkstermandy.
0: Succes, Sybrand, voor de 23e keer op de pedalen. Veel succes, liefst uit Jouren, komt van Tilly. Henry, Elka, Jildau, Suus en Reinier, geniet en maak er een feestje van, zuid Joke. En de groetnis van Paken en Beppe, zuid Doutje. Dus verrast mij lustest en als mij zust, dan wist dat al vast. Ja, Esther Bethlehem, die sightings krijgt al in Holwert, daar hebben ze extra wettertuipunt nieuwen. Want Esther, dat maakt er wel bij, hè?
2: Dat moet er wel bij. Het is warm, maar volgens de bidons kan vult willen mij wetteren. Maar volgens mij kan ik wel bier in, want ik ga hier een vriendenteam op klompen. Team Bitterbal, blauwe shirts on. Waarom Team Bitterbal?
8: Ja, dat is op een donderdagavond ontstaan dat we even een biertje drinken met elkaar en een bitterballetje. En we zeiden, wat gaan we met elkaar doen? Nou ja, één wou fietsen, één wou niks. En uiteindelijk nog één fietsen en uiteindelijk wouden er 6 fietsen. En inschrijven maar. En we waren erbij. Ja.
2: Inschrijven maar. En ik zie je wel een beetje een gekke fiets. De toeter zit erop van alles nog was.
8: Marktplaats, ja. Een mooie gezelle. Die moest het maar doen, ja.
2: En hij dan ik een beetje traind voor deze tocht?
8: Ja, wel een beetje van beide, ja. Ja. Ja, een beetje trainen. Een beetje bitterballetjes, ja.
2: Want de bitterbal, die meint je het verschil, jongens?
8: Ik hoop het. Ja. We zien het straks bij de stop in Wommels, geloof ik, hè, jongens. Ja. Dan staat de familie op te wachten. Dus ik ben benieuwd.
2: En dan wil ik echt bitterballen eten, of?
8: Ik laat me verrassen, ja.
2: Want ik weet net of het mogelijk is dat we voor mensen die naar de televisie sjuggen, dat we misschien de klomp, die sjuggen inderdaad al, mooie Friese klomp, mooi, wordt dat wat fietsen?
8: Ah, oh, heel best. Ja, heel best. Ja, een echte klompenboer die komt er straks nog aan, maar die is even naar de wc natuurlijk, hè?
2: Het wordt wat lang op een wc.
8: De echte bitterbal zit op een wc, ja.
2: En ik weet net, als ik nog snel even het shirt Schenk kennen, als ik een fiets even beet hoor, dan draaien we even om en dan hebben we het shirt ik team bitterbal. Ja, wat zullen we daar? Hij heeft dat zelf ontworpen, een fiets, mij als wiel een bitterbal, of hoe zit dat? Dan toch geen...
8: Ja, dat is de wederhelften, hè? Die hebben dat georganiseerd. Dus die kregen we deze week. Ja.
2: Die hadden er een wat moois van maken.
8: Ja, zeker.
2: En die woonden net mij op een fiets af?
8: Nee, die waren niet heel enthousiast. Nee.
2: En dit idee is dus ontstaan in de sportkantine toen je hem onbitterbaltje ziet. Gewoon thuis. En hoe nou verder dan?
8: Ja, fietsen. Fietsen. En nog verder fietsen. Want dit is nog niet het eindpunt. Nee.
9: Bijna toch?
8: Ja.
2: Ze ben je aardig positief. Ze zitten hier inderdaad. Zeker. We zijn er bijna. Dus het mooie waar, dat goed.
8: Ja, zeker. Het is hartstikke mooi waar. Ja.
2: En ben je hem krijg ik alleen bij het Wettertap.west West? Of hij hem echt bier in de bidons?
8: Nee, zit wet erin. Ja. Ja.
7: Wij drinken met maten.
2: Drinken mijn maat. En vooral wetter drinken, dat is goed. Het bier dat komt straks van de finish wall.
8: Ja, dat zal een latertje worden. Ja.
2: Hoe let verwacht je in binnen te komen?
8: Ja, kan wel een stadhuis worden. 10 uur geloof ik, hè? Ja.
2: En hoe zit het met de bekijksonderwijs? De klompen, het shirt, de toeter. Wordt die onderwijs ik wel eens bellen, zoek ze. Maar het wordt net echt beld.
8: Ja, we moeten steeds aan de kant eigenlijk, hè? Iedereen heeft haast. Ja, ze willen allemaal als eerste in Bolsward zijn. Ja, ja. Dus we gaan aan de kant.
2: Dan wens ik je een volle succes. En dan hoop ik dat er straks voor je in Bolsward inderdaad een skaal met bitterballen kleren zie je.
8: Hartstikke mooi, dankjewel.
2: Top.
0: Dat wie Esther Bethlehem in Holwert. 10 kilometer verderop daar binnen is en bij het verslagjouwers binnenkwam. Dat binnen Isa Visser en Demi Hoekstra. Ben, steen ze al lekker relaxed naast hij daar in Dokkum?
3: Ze hebben correct stempelen. Vrouwen, hoe is het?
9: Ja, nou, we zijn eigenlijk wel echt heel enthousiast. Maar we zijn correct. Misschien moeten we net te enthousiast zijn, want misschien wordt het nog zwier. Maar we zijn alleen nog maar ontgenieten eigenlijk. Ja.
3: Want je bent een 4 woorden start. Deze tier die in Dokkum. Demi, is dat wat? Ja, de tier die je verwachtte hier.
9: Nou, volgens mij net helemaal. Want we zijn van me binnen echt een hoek. Zie je jou gewoon pas in Dokkum. Nou, ik weet net hoe let het nou is.
3: Maar
9: het is echt ja, het is echt bizar, maar we gaan zo goed. Zo leuk.
3: En verneem je hem onderwijs, ik heb een support?
9: Ja, het is net normaal. Echt, elke groep fietsers die ons eigenlijk wel in het is, hey, Demi, Isa, Omroep, Bert van OF, alles. En daar wist ik gewoon een beetje van ophyped. Elke keer dat ik zei, oh, hey, we gaan weer trots. Dat is echt wie je net toch dat saffele meesken dus herkennen zoen of enthousiast ik weer. Dat is echt super leuk.
3: En nou straks de rug tegen jou en dan krijg je even een hapje.
9: Ja, lekker potje macaroni. Isa Men is heel goed bezig geweest. En een bon beetje verteerd, maar die energie hebben we allemaal broeken voor de komende kilometers, denk ik.
10: Hier zijn tussen Alphen en Tolven macaroni, maar als het nog wel 20 onion is, dan wordt het petit aan de macaroni. Maar dat is echt prima.
3: Een petit hapje en dan hopelijk petit finishen. Op die iets.
9: Ja, door de ginte hier te horen, maar altijd zeg je toen we nou terug en dan hoop ik dat we op mooie tijd binnen.
10: Ja, precies. Ja.
3: Jouw en heel oer ben je ongeveer onderwijs en je bent om te redden.
9: Ja, klinkt goed.
10: Ja, eigenlijk wel.
9: Op naar de twaalf redden.
3: Volle plezier, Brian.
9: Ja, dank je.
3: En ben jij hem, hè?
1: Pinkster Mandy. In gearworking my Omroep Zilt.
11: Radio Spannenburg.
1: En RTV NOF.
0: Roelof en JW, succes. Zet hem op, Stuart Geken naar 0620 voor jou in Jochen Jochen of in Jochen Jochen. Dit is Avicii. Wake me up.

0: Liefst van Harold en Erna komt je kreet binnen. Toppers, Jindy en Martijn, heel veel succes vandaag. Jullie kunnen het. Kaam binnen, wilst wij je Avicii draaien. Helaas is die net meer onder u, maar zijn muziek lippen terug. Wake me up. Begin naar Frinser. Daar hebben we nog net eerder wat van Jetson. 20 kilometer hij er dan op zit. Naar je in Frinser binnen. Op een dag als deze zoest verwacht hij dat er net al te volle vallen wordt. Dat er net al te volle materiaalpech is. Lekker band. Nessa. Maar hoe dat echt zit, dat weet Jesse van Wieren, uw verslagjouwer daar van Omroep Zilt. Dat is bij de EHBO, hij daar al meestal maar problemen best.
1: Ja, ik zie je nou bij de EHBO en meesten die komen je nou binnen. We zitten je gelukkig in het skaat. Ze worden ontvangen door een DJ. En het is een gelukje dat ze hier in het skaat zitten. Ik zie je mij Anneke van de EHBO. Goedemiddag. Hebben jullie het een beetje onder... Goedemorgen. Ja, het is helemaal gek met de tijd. Hebben jullie het een beetje onder controle?
2: Ja, gaat hartstikke goed. Ja.
1: En de mensen die binnenkomen, zijn ze dan ook blij dat ze hier even op adem kunnen komen?
2: Ja, de meeste wel. Ja. Ja.
1: En wat is nou de grootste tegenstander vandaag voor de fietsers? Het is natuurlijk warm. Of zijn het de kilometers?
2: De kilometers en ik denk ook inderdaad de warmte en dan vooral misschien niet goed eten. Het is belangrijk dat je goed eet eigenlijk en goed drinkt. Dat je toch wat zouten binnenkrijgt en wat suikers en zo. Dus dan moet je zorgen dat je dat goed op peil houdt. Dus,
1: ja, en het is echt al een tijdje geleden dat het op de fietsenhofsteden toch zo warm is geweest. Het wordt bijna 28 graden vandaag. Dus hebben jullie ook extra maatregelen getroffen voor vandaag?
2: Wij zorgen inderdaad dat er voldoende water is. En de organisatie heeft er ook voor gezorgd dat er voldoende waterpunten zijn. En onderweg ook nog wel voedselpunten en zo. Dat ze bananen kunnen krijgen en dat soort dingen. Wij hebben ook nog wel sportdrank eventueel voor mensen die een beetje flauw worden. Dus dextro, dat soort dingen. Ja.
1: Dus mensen zijn wel dankbaar dat jullie hier in Vraneker zijn.
2: Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Kunnen jullie zelf nog een beetje genieten van de sfeer en van de gezelligheid?
2: Oh ja, we hebben hier een mooi uitzicht. Dus lekker de sfeer meepakken van vandaag.
1: Nou, kijk eens aan. Heel veel goed. Dankjewel.
0: Jesse van Wieren daar dus in Frinser. Als het maar is bij u op televisie of bij Omroep Zilt of bij Radio Spannenburg of bij RTV NOF. Dan zus ik dat de professoren daar weer staan te stempelen. Het is vanzelfs een universiteitsstad uit het verleden, in elk geval Frinser. Vandaar dat ze altijd in Tolgheimers en Wietbefke daar staan te stempelen. Om dat wat extra accent te jan. Dus even zien wat er nog binnenkomt hier na je beruchten. Het is Rins Twarm. We bezieken je zo goed mogelijk ik voor die in beeld te krijgen. Hey Benjamin en Anna, ik ben super trots op je. Leer van Beppe Annie uit Twiesel. Nog even terugzetten. Jarne, groetnis van Anna en Betty van het Jereveen. En veel succes. Hoid, Alme Dirk, Nick en Remy. Groetjes uit de Steens van de familie De Vries en van Zandwijk. 06 20 Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of de app van Omroep Friesland steert hier voor die beruchten. Hoe beruchten spretsen? Nijs beruchten. Onderoren hoe de Alve Sterrentocht zit er rond te komen, maar Erik Seijens.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou jou wat zien. Tiet voor het Friese Nijs, maar Erik Zijers.
13: Goedemorgen. Om 4 uur van de morgen is de fietsalversterrentocht uiteindzet. Rond 14.000 mensen op de fiets van Bolzert aan, langs alle Friese steden. Krijgt van 8 hier de laatste groep voort. Stefan Rekker van de organisatie, die vertelt.
14: Nou, het roept vrij goed, maar ze winnen redelijk tam. Komt natuurlijk door het mooie waar. Dus ze roemen zich heel rustig naar de start. Dus de start roept aardig uit. Ik denk de laatste groep, jij hebt normaal inderdaad voor 8 te starten. Maar dat zie je nou een dikke kwartier uur 8 met de laatste verdong.
13: Ja, die tochten die volgen wij vanzelfs de hele tijd terug. Maar toch op bijzondere wijze. Verslagjouwers Isa en Demi die stappen jullie together op de tandem om verslag te doen.
15: Nou, Isa en ik hebben de oude trein hier together verslag dienen voor de fietsafstemtocht. We hebben hier wat vaak niet Holwert stien hebben en een keer in Dokkum. Ja, en toen zijn we al van hoe leuk zou het een keer wezen dat we hem together fietsen op de tandem. Nou ja, toen eigenlijk dit hier kwam de koers en daar hebben we vat grepen.
13: Ja, en dat is nou zo vier. Er is traind, onder andere mijn peer Roentjes Roen, het omroepgebouw. Of dat al je slagen, dat de spierpien het afvalt. Dat jellen we dus letter, Joert. En ze hebben het zaterdag gewoon drokker op de route, of een skaten plakken. Bigelix in Holwert, dat het sintje van de morgen al betiert kinde.
16: Het wier inderdaad al gauw drok. En net al in mijn fietsers, er zit hier ik al meestal lekker boeten van het sintje te genieten. Jo, wanneer hier aan de route bij de stempelpas, jou treft maar mij het waar.
17: Ja, heel goed. Ik tref het heel mooi hier, Joert.
16: En jou, sjur, hier elke hier de Alversterren toch?
17: Ja.
13: Ja, kort maar krachtig. Ja, die zinnen die hadden haat al, Joert. Tenminste, op nota. Bij de fietsalversterrentocht hield één duidelijk advies. Drink genoeg water, want het wordt dus warm. Er worden temperaturen om de 24 graden verwachten. De organisatie had daarom extra maatregels nom. Onder andere extra wettertaappunten. En bovendien had de GGD Friesland bij. De Oudehouw in Ljouten staan in de Smarstreet inrochten. Dat fietsers haar insmarkinnen zien de zinnen. En net alleen de fietsers die binnen Joert los. Ik op de motor. Kistverskaten meestal zien komen, Joert. Goed. 2400 deelnemers die doggen daar om mij. Die binnen starten bij het WTC Expo in Ljout. En ik zei ze liet 240 kilometer van de Alversterrentocht al lissen. Het waren vanzelfs dus een soort zinnen. Van een moment wie die er al bij. Er zit een zwakke wind, is duidelijk letter noordwestelijk. Temperaturen om de 22 on 23 graden op het water. Maar via de provincie in 24 on 22 graden. Met amper wien viel het wel warmer om.
0: Dank u wel, Erit. Op naar mem, Harnassi. Ja, donut. Oh. Maar Jan, ja, steentjes toe dat berucht. Ja, het is wel lekker trouwens.
13: Nee, maar het kring.
0: Ja, en Bernard Gijs vanuit Balk fietst het voor de 48ste keer. Marieke, Bernard, David, Henk en Bodjel, die fietsen gezellig mooi en mooi. Zet hem op, toppers, zoit Veronica. 06-20-99-99 of de app van Omroep Friesland. Om die berucht terug te gaan, als je het in beeld en wij lezen het voor. En de doeleersen, die komen eraan snoren.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
20: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Pinkstermandi.
23: Jan Dirk de Haan. In Gearworking My Omroep Zilt.
22: Radio Spannenburg.
23: En RTV NOS.

0: Verder een plaatje maken. Ze is zelf een beetje een dom plaatje. Maar het zwingt wel weer de pan uit. De doel is een illegale taxi.
1: Op radio, televisie en online. Pinkstermandy. Maar Jan Dirk de Haan.
0: Nou, soort in die illegaal wijze had je de taxi nemen om die 234 kilometer auto te lezen. Dat is zeker net de bedoeling, maar dat doe ik vers net. Want ja, waarom zie je dan inscrollen als fietser voor de fietsalversterrentocht? 14.820 fietsers doggen mij. En ze komen al jaar langs bij Ben de Jager. En Ben, ik schat ze in dat ze dan in Dokkum, zo na een kilometer 80, dat ze wel wat hongerig worden.
2: Ja, dan wordt men inderdaad wel een beetje hongerig. De eerste win je trouwens al om kwartier uur zonen heen. En ja, dan is er een man in Dokkum die kan je vrijen voor de appelgebak, voor de koffie. Normaal gesproken ook voor het bier, maar dan wordt het wat dreig fietsen. Theo Kingma, onder oren van Erik's Café en de Halve Maaier in de stad. Je hebt toch direct de catering voor de fietsers, laat ik het zo maar zeggen. Ja, hoeveel appelgebak heb je er nou op zijn tijd nog heen?
3: Nou, ik had van de week nog even extra bijbesteld. Ik had normaal 1000 puntjes. En ik had opschaald naar 1200 nou. Dus en we hadden bulten koffie natuurlijk en een prutte wetrek. Ja, maar dit waren we warm met die goede drinken. En dus ja, en het is altijd weer de vraag van rijdt je alles kwijt, hè? Maar het gaat de goede kant op. Dus, ja.
2: Het waren voor het drinken in elk geval, ja. Werkt het sowieso voor mij.
3: Ja, dat werkt voor mij, ja. Ja. En iedereen is ook vrolijk, dus hartstikke leuk. Ja.
2: En wat muziek erbij, want ja, je staat, of deze staat, die libbert mij zijn dag, mijn koningsdag natuurlijk, maar no ek. Hoe zorg je naar dat de zoveel mensen even dag omhoog doen?
3: Ja, prachtig natuurlijk, hè. Het is voor de stad natuurlijk super. Hè, mensen die voor het eerst komen, die denken van wat is hier mooi, hè. Misschien komen ze even een weekendje deze kant op. Dus, en zeker het mooie waar helpt zeker mij. Want dan de terrassen zitten lekker vol en het is gezellig. Dus ja, dat is fantastisch. Vanmiddag hebben we de motors nog. En die hebben we sinds een paar jaar in de stad. Daar ben ik altijd voor vochten. En ja, dat is toch leuker dan als je een industrieterrein riest en daar stempelst.
2: Ja, nou, absoluut. Want de band staat hier libbert op zijn dijk heel dal. We zijn 1200 stukjes appelgebak. Ben er dan een soort meisje die gewoon even bij hem omwerpt van nou, doe ik maar een stukje appelgebak?
3: Ja, het zijn vaak groepjes. Zijs appeltaart, 12 appeltaart, 10 appeltaart. Maar ik de meisje hier in de stad, wij komen even daar om een bakje koffie. En even een appelpuntje en een verste gasten en zo. Dus, dat is gewoon leuk, gewoon gezellig.
2: Ja. Ja, want normaal zit je een soort achter de tap, dan is koffie, taapje en wat appelgebak al heel is, gewoon een beetje oors, denk ik.
3: Ja, dat klopt, ja. Ja. Biertappen gaat sneller, hè. Dus, vanmiddag om 12 uur, dan één uur dan met een fietsersport. En dan hebben we de motorrijders nog en dan komt altijd een prille publiek op. Dus we hadden tap al klaar te staan. En dan proberen we ook nog een biertjes te verkopen vanmiddag. Hè? Dus, dat is gezellig.
2: Een heel soort willen, dank u wel. En nou, dan zijn we straks even zien hoe het smaken.
3: Ik zit weer aan de slag.
2: Oh, hoi.
3: Hey, hoi.
0: Ben de Jager in Dokkum. Haaien en Afke, zet hem op. Het is maar 230 kilometer, maar mooi waar. Zou je ziet ze. Heel veel plezier, Huid. We wensen je veel sterkte en plezier. Groetjes en kusjes van Anna en Rosalie. En zet hem op. Abe Jan en Mariska, je kent het. Groetnis uit Jobbegeer. Die groetnis die komen dan van Bart, Nienke, Sven en Silke bij Pinkstermandy. Het programma van Omroep Friesland en de streekomroppen. Omroep Silt, RTV, NOF en Radio Spannenburg. Juist letter van maar Omroep Silt is verzintwoordiger troch Jesse van Wieren in het gebied, uitstuurgebied van Omroep Silt in Frinser. Ja, die fietsers, 14.820. Hoeveel heeft dat er al, jongens?
4: Nou, hier in Frinser is het echt heel druk op dit moment. Het rint echt een beetje vast. Ik denk dat al die fietsers echt wel heel erg blij binnen dat ze nou even in het skaat zitten. Maar van die roem 14.000 fietsers had ik hier 32 mee staan. Sjurgen Zoon, hoe gaat het ons, Safir?
5: Ja, ik geef dat nota hartstikke goed. Het is gezellig, het is lekker waar en het fiets lekker.
4: En hoe laat ben je vanmorgen begonnen?
6: Nou, we hebben weer startkaarten van 20 voor 8, maar voordat we bol zit uit, weer het al 8 uur. Maar we hebben super naar uw zin.
4: Sjurgen Zoon, helemaal goed. En nou Jerk al, er is je hier mijn ervaring.
5: Ja, ervaring. Mijn tweede keer en het is mijn heid zijn eerste keer dat hij mij doet, want hij is helemaal inspireerd rekken terug is.
4: Sjurgen Zoon, de eerste keer?
7: Ja, je eerste keer. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben krek met pensioen. Ik hou altijd bij de politie werk, de laatste jaren in Bolzet. En dan moet ik altijd werk op met de Pinkster van Zelts. En nog heb ik de kans, dus ik zijn nog maar het wezen.
4: Nou, en hoe viel de eerste kilometers in de Fjotten?
7: Ja, ik had het idee dat ik meer rond had op fiets, maar het gaat prima nog. Dus, wat een mooi baby.
4: Ja, zeggen zoon. En wat verwachten je hem dan van de komende dagen? Een beetje goed tar hier, nek?
7: Ja, we hadden proden nog dan en het is heel warm, we proden drinken. Maar het is gezellig en het wordt een feest, dus ik had er bot zin aan.
4: Ja, maar een fjardiel dat je hem dus met je trainen binnen?
6: Nou, we zijn eigenlijk nog meer mensen. Je naast je mijn tweeling broer. En er zijn nog een paar, maar die zijn al vooruit. Maar die komen straks wel wat zien.
4: Oh, die hel je hem dus wel even in?
6: Ja, zeker.
4: En hoe laat denk je hem om te komen? Heb je hem al een beetje een indicatie?
5: Oer is 8, denk ik. Is dat realistisch?
6: Dat is optimistisch, denk ik.
5: Optimistisch? Oh, nou, ik zeg altijd blijven lachen.
4: Ja, zeg eens hoor. En daarna een bierke.
5: Daarna een bierke, zeker.
4: Zeg eens hoor. Helemaal goed. Nou, heel veel succes nog.
5: Hey, hartelijke bedankt.
4: Hoi, hoi.
0: Jesse van Wieren dus voor Omroep Zilt daar in Frinser. Verderop in het programma Doorweek verslag in Liaout bij Kliks. Nienke Tunstra die had er haar plak dadelijk. En we hier in Oude Mardem dus wordt verslaan terug de collega's van Radio Spannenburg. We zitten nog in Starem en verzeld op het finishplak Boltert. Nou, dat ik dan toch maar de tjenstmaardelingen dwanden ben, dan is het aardig om te melden dat wij de hele dag een live blog bijhouden op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Daar vindt foto en alle lijstenaars over de fiets Alvesterretocht.
1: In gearworking bij Omroep Zilt,
8: Radio Spannenburg
1: en RTV en OF.
8: Is dit Omroep Friesland?
1: Pinkster Mandy.

0: De band van Mark Knopfler, der maar waard het 12 minuten voor 10. Twisting by the Bull.
1: Thanks, Amandie.
0: We volgen niet alleen nog de fietsalbestedentocht, maar ik het NK Senioren, oftewel de Bondspartij in Frenzer. Die Bondspartij is op 12 locaties, dat is het Chocolon, maar dat ben ik wat we dan nemen de bijvelden. Dat ben de voetbalvelden van de Hertog van Saxe-Lene. Maar eerst naar Geert van Thun, daar op het Chocolon, de zorg is dat al. Een list werd oorspronkelijk 50 partouren op steen, dat ben er minder worden. 49, er zitten wat wikselingen in. Ik had die list hier voor me, dus ik beziek je dat al hier een beetje te volgen. Kisto, ja, wat helder vertellen van wat er al is en wat nog komt.
2: Ja, zeker kan ik dat vertellen. Dan begin, ja, dat is toch de primeur. De partij speelde hem al onder de reek van Helco Sinegers, zal ik maar zeggen. Maar Corsa Verminneskeer, die had nou rap werken, die een werk maken met Exmarra. Die de eerste partij die dit weer is, Kine 4 weer is, en Zwijs Galiek. Exmarra, toch maar Jarno Veenstra, Matten Leijenaar en Germe de Boer. Giskein van Kortsen, het trio van Minneskeer, Matten Bergsma, Hendrik Kooster en Judith Ozinga. Hier op het Sjoekeland is de eerste partij, dus de tweede partij van Dissedoy die dit is. En daar het Achlem het al lang net rijden kennen. Tjen Jesterijn, Rutme Faber, Melle Talsma, Willem Hiedema. Willem is mooi werken van de kei. Nou, hij had hier minder succes dan dat hij achter zijn bureau had zitten met deze. Want hij heeft Lies mooi, Achlem mooi, 4-12 van Jesterijn, Auke Boomsma, Jan Schuren. Ja, Jan Schuren, we even waarom op de film leuk. En Bouke Dijkstra, mooi, ik zei ze, good old Bouke Dijkstra is er dan ook weer bij. Nou ja, in Sasje, waar je rek naar je Droriep 12 in Haas 12. Ja, Haas 12, die doet dat heel goed. Nick Leijstra, Gideon Swans. Bilkens van oorsprong, Kevin de Boer. Ze staan bij 412 voor Tjen Droriep 2. En dan Swijs Tjen Frenzier 2. Ja, even zien hoe het veel zijn. Ja, daar is nog wel de nedige spanning. Want daar is het 312 voor Swijs en Swijsfjouwer voor Frenzy 12. Nou, dan heb ik, ik weet niet als die ook hebben was, maar dan maakt hij een hele list aan. Maar is keertjes die er net binnen en vervolgens binnen te horen. Ik zou zeggen, Jan Deur, liet het lekker zitten. Het komt al hier wel op die hoor aan de rin van de dag. En dan zullen we dat wel weer. Ik mag liekwels al eventjes één man nemen die er goed net is. En dat doe ik met een protte respect en een protte mailibien. Want het is Sipke Hiemstra. Sipke Hiemstra, wie vorig jaar hier de wedstrijdleider. En toen nam hij dat kloeke besluit, weet je misschien nog wel, doet de petoeren tussen Van Bolsert en Sijs Berum. Ja, eventjes een rare wiksel hier in het petoer van Bolsert. Hier reglementair net goed. Een hele protte gedoogd, Sipke Hiemstra, die zei van en zo doof het. Het is de minst slechte oplossing, maar we doen het al zo. Hij nam een beslissing, de partij koert terug. En die Sipke Hiemstra, die is al jarenlang belutsen bij het Keertsen. Die ging op 18 augustus vorig jaar in de lofballon omheeg. En die gier, je weet dat, bij de hoeve, daar gier het verschrikkelijk mis met de lofballon. En daar is Sipke Hiemstra vier verwonden rekken. Zijn vrouw ook trouwens. Zijn vrouw is hier, maar Sipke nog net. Want nou, even zeggen, de revalidatie geef ik wat mij vallen en opsteen. Sipke zit thuis. Ik neem aan dat hij de radio aan had. En dan zei ik, Sipke, geweldig dat je er weer bent. En wij, Sipke, hebben een afspraak in PC Café. Dan vertelt Sipke Hiemstra exclusief aan ons zijn verhaal van dat ongemak bij de hoeve, maar die Rutte lofballon, van de revalidatie, van het vallen in het opstaan, van het knokken en weer teruggaan. Want één ding steert Sipke Hiemstra voor regen en dat is zijn geliefde keersport. Hij zal weer op het keersveld staan en wij willen dat absoluut ook. Sipke, een protte sterkte en dan ben ik nou klaar met het nemen van mensen die er net binnen en dan ging ik naar Helke Broersma, Mathieu de Wol.
3: Ja, en de skierstrechter van vorig jaar, die dat betrof maar dat incident tussen Skrapkes, dat is Lolke Bierma. Hij is ik weer skierstrechter. Vorig jaar roende ik met hem op toen ik van het bijveld naar het haardveld ging. Ik zei zien Lolke, jong, ik is beter maar naar huis gaan. Ja, net negatief bedoeld, maar er komt alleen maar gedonder haast op het haardveld. En dat was heel tijd onsprutsen. Met hem toen ik net de middags net misschien op het haardveld. Maar nu is je weer skierstrechter. Het is trouwens gewoon een goede skierstrechter. Het kan elk mens hoe komen. Minstens keer dus in die mooie skin de Telegraaf, skin de vier wezen, de size. Het liek er even op dat ik smaar bij een size 12 vast. Sprong toch nog een bootje.

0: pakken zoe maar. De tocht onder een opslager Maarten Bergsma oer hij een prachtige zitbal bij die skinne vierweersende cyclic. Wie het einde daarvoor ex-Marre. Ja, Oor zit direct nog bij Pieter-Jan Leijna, maar die komt nu uit voor Makkum. Een hele aardige partij, maar ja, ik moet een soort opslag laten. Zit die tussen Tjemerem en Frens zit, waarbij Frens zit wel heel tijd, ja, dan even het patoer van Tjemerem weer omkomen liet. Maar nou, ondertussen, maar is het dadelijk weer een god, denk ik, van een spul. Dat zon ze voorkomen met vier van mijn treien. Den Jongen keert ze nog, ja, dat hij ik, Twatal. Jelmer Miedema en Redma Wienstra, Sjen Bertram Twa, maar Gerard de Vries, Walter Snieder en Yannick Hielkema. Die stien voor, maar misschien het treien eerst. Er waren treien met Twa. En cyclic, maar toen smeert Jelmer midden met de bal boeten en dat het de knakjoen dit hadden dan overzorgd dat ze nog maar 4 om het 2 achter staan. Dus het ligt erop dat Bertram 2 op waai is met de 2e list en dat Frens het misschien nooit die een werkmaatje zal als ze aanste voorkomen met 4 om het rijden. En Jonker mij binnen hier nou dwanden Jereveen. Jereveen dat keert ze in de Marilussus 2. Ja, Marilussus heb ik meerdere toeren hierin gestuurd. Dit keer met Douwe Dijkstra, Jacco van Omme en Siebe Terpstra als het 2e team. Sien Jereveen en daar komt nog correct het eerste boordje van dat patoer onder Telegraaf.
1: En we houden het bij. Het keert ze dus op deze tweede Pinksterdag, op deze Pinkstermandy. En alweer waarom naar de fietsalbesteden toch dat oren grutte evenement werd zo'n 15.000 fietsers binnen. Krijgt iets minder, maar 1200 minder. Dus 14.820 fietsers on maidogen. In Hovert, daar is uw verslagjouwer Esther Bethlehem. En Esther, wat ik me afvreeg, we zeggen in mei op televisie, hier scherm in de studio, en dan zullen we een heel soort van die fietsers die het ja, zo'n officieel fietsbroekje aan hebben en helemaal kluit bij mijn helm en dat soort van dingen. Ben er nog wel ludieke fietsers?
2: Ja, zeker. Ik zou haast zeggen dat ik hier van de fiets al is. Ze zou bijna terugrijden naar Dokkum, maar ze wacht het hier toch nog even. Ik zie mij Petra. En Petra, zou je misschien uitlezen kennen wat voor kleren dat ze aan haast?
3: Dit moet een bruidsjurk voorstellen, want nou, ik vind de meeste mensen zo saai, allemaal als racefietser. En ik denk gewoon iets gezelligs aan. En ja, het was eigenlijk ter herdenking van zoveeljarig bestaan. Maar dit is een nachthemd van mijn oma. En omdat ook uit die tijd was, leek me leuk gewoon een beetje oppimpen met wat kraaltjes en zo. En de mensen vinden het allemaal zo leuk. En die zijn allemaal zo enthousiast. Riep net door iemand van, je hebt een schoonheidswedstrijd gewonnen. Dus dat is echt geinig.
2: En inderdaad, de witte jurk is om, maar er zit ik nou wat boven op de helm.
3: Ja, er zijn gewoon bloempjes hè, en een pruik. Hè. Dus je moet er echt wat van maken, want zoals, ik vind die helm zo lelijk.
2: Inderdaad, lange witte hieren op de helm en mooie witte rozen. Waarom is dat dan? Wordt dat net te warm in mijn zintjes aan?
3: Nee, de helm zit van die luchtgaat en die pruik zit er bovenop. Nee, dat valt gelukkig wel mee. Het isoleert juist, joh. Dus meer mensen zouden bloemen erop moeten. Ik heb het warmer van mijn lijfje dan van de helm eigenlijk.
2: En jouw zussen al krijg je volle bekijks, onderwijs, volle reacties van de mensen. De schoonheidswedstrijd die Soenjo al won haar, wat ben nog meer leuke reacties?
3: Nou, de meeste mensen roepen gefeliciteerd, hè, omdat er als een bruidje uitziet. En dan mijn man van ook, hè, je hebt een leuke vrouw en dat soort opmerkingen. Dus het is ook wel heel grappig.
2: En jou ben je ooit mij begon toen de herdenking weer, zou je daar wat meer hoe uitlissen kennen?
3: Ja, ik weet het, stom is dat. Het was zoveel 100 jaar bestaan, geloof ik, hè? Dat die dokter Wiersma, of hoe heet hij ook alweer, het verzonnen had. En nou ja, toen heb ik deze nachthemd genomen en er een trouwjurk van gemaakt.
2: Hoeveelste keer fietsen jou om Joets?
3: 28 keer. Al ben ik verleden jaar, was het weer heel vreselijk slecht, moest ik mee ophouden. Want we kregen van die stortbuien over ons heen niet normaal meer. Dus ik ben helemaal afgekoeld. Maar nu nog weer eventjes een pogingtje wagen.
2: En is een outfit dat hij al 28 keer uit de kast halen of?
3: Nee. Ik denk dat dit de 20ste keer is of zo. Dus, maar het fietst gewoon heel lekker en ik vind het wel leuk.
2: Dan mag je ook snel maar weer op de fiets stappen, het windje maar weer even vielen, want het begint je al aardig warm te worden in Sintje.
3: 26 graden hier, joh. Dus iedereen die nog moet fietsen, vergeet de zonnecrème niet.
2: Een goede reis.
1: Ja, ze had de zonnecrème net echt nee, dat ga ik het idee, want ze had een hele mooie jurk aan. 4 minuten vart zien, dadelijk meer van de fietsalversterrentocht. Maar nu geven we naar Michel Vugain, Le Big Bazaar, Le Printemps.

0: Friesland.
1: Van hem al een beetje uit aanzetten.
0: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
1: Omroep Friesland docht verslag.
0: Live van 8 tot 8.
1: En daarna van 8 uur al.
0: Alle hoogtepunten in de keervetting.
2: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
3: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
2: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 2 4 2 1 6 2.
6: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
0: Omroep Zilt,
1: Radio Spannenburg,
0: RTV NOF
1: en Omroep Friesland.
0: Pinkstermandi.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: 3 minuten oer 10. De Brugtense stremen binnen. Succes al jaren. Groetnis van Ilse en Marjolein uit Skeerne Goutem. Zet hem op Lisette. Dat is van Lisette Bruusma. Die het mij docht voor het Vappenfonds. Siep en zijn team. Je binnen toppers. Beppe Kolm juicht alle dammetjes en aanhang toe. Zet hem op. Succes. Wiebe, Haaien, Harm, Tom, Sietse en Pieter. Zuid, Sietse. Die Brugt is ik van harte welkom. En we volgen vanzelf de Fiets Alwe Sterrentocht. In gewerking met RVNOF, Omroep Zilt en Radio Spannenburg. En op zo'n heerlijke, warme dag als deze, wat is dan heerlijk om dadelijk te starten met BZN. Rocking the Trolls, komt er aan.
9: Als even wachten, fiets ik mij die mij.
10: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Fietsland is nota sjen in Museum Achterna in Vrijntje.
11: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
13: Personeel tekort?
12: Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
13: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit je jou goed.
15: Ze hebben alles jongen. Us. Us ouden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewarje. Steun. Stichting Oude Friese Kerk.
16: Pinkstermandi.
17: Jan Dirk de Haan. Kom verder. In Gearworking by Omroep Zilt,
16: Radio Spannenburg
17: en RTV.

0: Het is een heerlijke start toch van de treinenwoorden van dit Pinkstermandi-programma. BZN en Rockin' the Trolls.
1: Pinkstermandi.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Het is nu 9 minuten uitzien. Dit is Omroep Friesland in gewerking met Radio Spannenburg, Omroep Zilt en RTV NOF met Pinkstermandi. Van 8 tot 8 doen wij verslag van de fietsalbesterentocht. En in Holvert, daar is Esther Bethlehem van RTV NOF.
3: Ja, topdrokte hier in Holwert. Appeltaartjes, het wetterpunt is ik een drokpunt. Jere, het wetter is net om te slepen. Iedereen die vult de bidon even met koud wetter en dan krijg ze trol.
0: In Holwert zit op 70 kilometer, 10 kilometer verderop, dat zit op 80 kilometer. Ja, dan heb je al een flinke afstand gewoon, maar je mat ik nog een hele eind. Daar is Ben de Jager.
4: Dan ben je in die op één treden en dan mag je nog twee treden van de route. Want uiteindelijk mag je 235 kilometer fietsen. In Dokkenbrug het mooi terug. Meng had een beetje ja, een voordeel, dat ik het zou zeggen, omdat de zin nog net zo heeg zit. Dat ik de Tjerke nog een mooi schaadje houdt. Maar rent je in elk geval mooi terug. En we zullen straks even met de organisatie heren hoe dat je precies rent.
0: Zond een aantal jaren komen de fietsers ook in Ljouwt terug de binnenstad, zodat het in Dokkum ook het geval is. Dat zit op 108 kilometer, daar is Nienke Tunstra.
5: Ja, en als die stempel er binnen heeft in Ljouwt, dan komt je bij de Oldehou. En de drokte is bij de toiletten, maar het is je nog drokker bij de Smeerstraat. En de GGD het al wat nooit, die binnen de openingstijden van de drogisterij hier al ontchecken, want het gaat heel hutje, maar het smassel.
0: Ja, want die zinnenbroncrème die is wel nodig. Ja. Als tip, smaak die goed in, want vorigens het wist, best verbrand. Die aanmoedigingsberichten binnen, ik werd van harte welkom. Voor familie, vrienden, collega's, kunde, wij lezen ze voor en ze komen ook in beeld. Stuur die bericht maar de app van Omroep Friesland of stuur hem maar dat bekende WhatsApp-nummer 06 20 4 9 9 1 9 9. Herhaling 06 20 4 9 9 1 9 9.
1: Pinkstermandi.
0: Uw embedded verslag jou, zo neem ik ze toch maar eventjes, hoe zoen je dat nou in Gay Fries precies is en matten. Dat winnen Isa Visser en Demi Hoekstra. Ze doggen de tocht voor de allereerste keer en ze hadden verkeersen om dat op een tandem te dwan. De beelden daarvan, die sjust bij Omroep Friesland en bij de Onsluitende Streek Omroepen. Ze hadden twee camera's op die fiets, hij is er helemaal maar volbouwd, maar de technologie. En het mooie is, we kennen ik continu zien, werd ze binnen. Nou heb ik stiekem een beetje maasjoen en ik hier het idee, Isa, dat je hem krijgt wiens voorbijgang binnen?
6: Ja, dat was het inderdaad goed, Sjoen. We winnen nu de wijs naar Nieden. En dan komen we nog terug lekker, maar dan zijn we eigenlijk al bijna in Ljouwt. En ja, dit stukje wie wat meer in de wien.
7: We hebben lekker een tempo.
6: Ja, voor zo'n volle de wien.
7: Zeker.
6: Nou, we krijgen al complimenten voor uw stempo. Maar ja, dit stukje weer dus een beetje in de wien. Maar we hier nemen een beetje een groep gevoen. Daar gaan we een beetje achter scholen en dat... Dat werken wel goed.
0: Nou zeg ik je rugs op mijn scherm dat je me op de Kantelandse weg bedaren bent. Althans, dat denk ik daar bij de BM. Wel een hele mooie om. Hoe ervaar je het eigenlijk, Demi? Hoe ervaar je het tot nota? Dit voor de allereerste keer ja, maakbaar bij deze omstandigheden.
8: Ja, fantastisch. Het is gewoon eigenlijk net te beschreeuwen. En ik zit ook heel iets in Isa. Ik kan niet echt even beseffen. Dat de Jerk op de tandem zit en de oversterren toch doggen. Dat is zo leuk. En de meesten nooit rond die heren. Ja, kom goed. En de meesten rond die heren zijn echt super leuk en de support. En ja, het is echt geweldig. Ik vind het eigenlijk echt net ons om schreeuwen.
0: Wat zou die voorbij fietsende fietsen nou zien rijden, Isa?
6: Ja, wat een vaseline smaak, hè?
8: Ja, die vaseline die komt vaak weer om, Juwet.
6: Die hebben we inderdaad al een paar keer vaker, Juwet. En inderdaad, had je hem de paracetamol hoor. Maar die hebben we nog net hoor, hè? En de vaseline is echt nog net smart. En we zitten ook bijna 100 kilometer. En nou, volgens mij is het nog net nodig, toch? Bedij?
8: Nee.
6: Nee.
0: Nog even naar die vaseline, want dat is wat een running gag worden. Maar hoe zit het ik alweer, Isa, maar die vaseline?
6: Ja, Isa.
8: Vertel
6: maar
8: even.
6: Dat kan bijna Demi beter uitleggen.
0: Demi, vertel even.
8: Ja, ik weet wel toen Isa, toen het een beetje bekend aan dat Isa en ik fietsen gingen. Toen zijn er echt heel grote dames met dat vaseline mee nemen. En dat is goed, want dat die les krijgt van de kont. Goed vaseline smaren. Dus ja, ik denk, hoi! Ik denk dat is ook echt een ding. Dus nou ja, toen gingen we bij de socials die opnames. En toen flopte de trek al uit. En ja, nou willen we vaseline dames, denk ik.
0: Maar het is helemaal net een goed idee, toch, die vaseline?
8: Nee, het is toch wel meer een pseudocreme die ik van mijn coach heb. Want die zei, als de vaseline smaakt, dan wordt het alleen maar erger. Dus hij adviseerde toch om de pseudocreme erbij te pakken.
0: Nou, maar die is nog net nodig, leuk, hè?
8: Nee, zeker net.
0: Wij blow je hem mooi volgen, maar de camera's op de fiets als het maar zit een kist en vierde juist zeker gewoon op de radio vanzelf. En was dan ik juist binnen al die beruchten om die vriend, familie, et cetera, om te moedigen. Herre Klaas, Wieberen en Orenmaarten, zet hem op, zei Klaas. Hey, Aletta en Laurens, zet hem op, toppers. Geniet van de elf steden fietstocht en van de gezelligheid. Groetjes Marco en Anita uit Zwolle.
2: Radio Spannenburg.
1: Omroep Zilt.
2: RTV NOF.
1: En Omroep Friesland.
2: Pinkstermandie.

0: TikTok, TikTok.
1: Donnie.
2: Waar blijf je nou?
1: En Senna, wie dat? En waar blijf je nou? Succes Janneke op een racefiets. En de Tandem Boys Rutger en Wisse. Jurgium in Malgwar. Berucht komt van Paula.
3: Op radio,
4: televisie
3: en online.
4: Pinkstermandie.
1: En die berucht is dus ik van harte welkom om die vreun familie kennissen on te moedigen. Esther Bethlehem in Holwert. Het advies is drinken, drinken, drinken. Van Stefan Rekker, Jedder, hij de voorzitter van de fietshalversterrentocht. Horen de 14.820 deelnemers haar daar on?
5: Dat zullen we samen zien, want wie zit nou bij het watertappunt? De kraantjes die zien al jaar om. En het is aardig druk, er zit al een hele riegen. Hoeveel bidons haast hier in de hand?
6: Ik had er vijf bij me.
5: Haast vijf bij die, hoeveel haast in totaal al leegdronken?
6: Twee.
5: Het wordt goed drinken, blauw, of gaat Tinks, ik smiet het warme wetter nou een minuut en een vullen mij wat koud?
6: Nee, goed drinken, het is niet waar.
5: En dan geven wij naar de persoon die naast die zit, want die had ik al twee bidon in de hand. Haast ze helemaal leeg dronken of haast ze snel even oer de kop houden?
7: Nou, ik deels oer de kop natuurlijk, want het is warm.
5: En het wetter wie ik wat te warm waren of?
7: Dat vooral.
5: Ja, en dan smaakt het natuurlijk net meer zo lekker. Dan smaakt het helemaal naar dat plastic van die flessen. Er haast nou twee bidons. Haast dan ik al twee leeg dronken?
7: Toevallig wel.
5: En wat is de planning voor je hoed? Hoe volg je het erin?
7: Ik zou het echt net weten.
5: Dan gaan we weer even naar de volgende. Hoe volle bidons hast u er al leeg zo?
8: Speak English.
5: Do I speak English? Not so good. So, naar de volgende.
9: English.
5: Oh, ik Engels of...
9: Duits.
5: Duits.
9: Of Nederlands.
5: Nederlands, oké. Okay.
9: Nou, doe maar Duits. Hè? Maar ik spreek ook wel wat beetje Nederlands.
5: Beetje wat? Nederlands. Ja. Johan, net een normale bidon in hand. Dit is een wat een oren gekke wettenflessen.
9: Ja, nu. Maakt niet uit. Hè. Het water is noodzakelijk.
5: Hoeveel water heeft u vandaag al gedronken?
9: Komt u tot hier?
5: Ja, hoeveel heeft u er, hoeveel bidons heeft u al?
9: Zo'n fles. De blauwe fles. Een liter.
5: En u spreekt Duits. Wat brengt u hier naar
9: Friesland?
5: Van Duitsland. Waar precies in Duitsland?
9: Ik woon op Waddeneiland. Maar niet Ameland, maar Noordernij. Ja, kijk.
5: Is dit de eerste keer dat u de fietselfstedentocht mee fietst?
9: De 16e. De 16e keer. Ja, daar ga ik daar naar. Ik kom van Oost-Friesland. Maar dit is West-Friesland, hè? Of Frieslands gewoon, hè? Ja.
5: En wat vindt u zo...
9: Op bezoek bij de buren.
5: Wat vindt u zo leuk aan de fietselfstedentocht?
9: Fietsen in Nederland? Ja, dat is gewoon... wat zeg ik nu? Het is... als het maar geen wind is. Maar er zijn de bergen in het noorden.
5: Vandaag mooi weer erbij, dus dan is het tocht soepel.
9: Picobello. Wat?
5: Picobello.
9: Picobello.
5: Goeie reis.
9: Dank u wel.
1: Ja, je moet je taal niet nog kennen. Hè? Als verslagjouwer van RTV en OF bij de fietsalbesterentocht in Holwert. Het is Engels, Duits of misschien wel eerst Friesk. Hij komt dus van Noordernij. Nou, die zal daarnaast niet wel omkomen om een stempeltje te zetten. Want daar gaat het eier om. Stempeltjes verzamelen en op naar de medaille. Daar in Dokkum, daar willen ze zetten. Onder het tafelsjug van Ben de Jager.
10: Ja, hier in Dokkum is het in elk geval beter gezellig. Ik zit hier bij een fiets, met een heel soort tierenlantijtjes erom, laat ik het zo maar zeggen. Rianne en Ingrid, dit is Rianne die tweede keer?
11: Ja, dat klopt, ja.
10: En de taal is er maar de fiets, zeg maar een beetje opkallen, vader.
11: Ja, nou, vader hier op een racefiets, nou op tandem, ja, dan met de wol wat door, ja. Ja.
10: En Ingrid, ik ga je het, dit is die eerste keer. Ja. Hoe bevalt het dat nou daar?
11: Nou, tot nu toe gaat het hartstikke goed. We gaan sneller dan verwacht, dus helemaal prima.
10: Ja, want ik ging stiekem even op je stempelkaartje. Je bent krek hoe saai ze start. Nou, het is nou een eindje hoe het zien, bijna jelwe alven. Beetje op schema?
11: Nou ja, sneller dan verwacht. Ja, zeker. Mammy is nog net verwacht, is toch nog net klaar.
10: Nou ja, je had het er mooi waar bij. Hoe ging je om mij de hitte?
11: Ja, het is prima. Ja.
10: En ook even mee om, want ik zie je wel extra waterdinkjes aan de fiets hingen en bidons, dus.
11: Ja, ik wil een soort water drinken en een beetje blauw fietsen. Op een wind dan is het wel lekker.
10: Ja. En daar zit je mee wel lekker in het skaat. Daar zit achterop, daar is de gongmakker. Ingrid, hoe gaat dat nou? Daar haast al eerst aan de voeten?
11: Nee, valt nou nog wel mooi. Maar ik denk dat het letter nog wel komt, Jit.
10: Maar van Jim had nou bedacht dat Jim zo'n mooi pakje aan was zo'n.
11: Ik heb de outfit betocht, maar het idee dat is om te fietsen is echt vier violine keer ons doen. Dus...
10: En nou pas, nou ja, erbij.
11: Nou tocht we mijn mat denk maar een keer uitvoeren.
10: En dit smaakt naar meer, denk ik?
11: Ja, nou, dat bepalen jongen even.
10: Ja, verwachten ze dan prutten, zwier en rondjes?
11: Ik denk dat het dan wel, ik denk dat het wel dreig wordt, her en der, ja.
10: Best genoeg, een soort drinken, zou ik zeggen, een heel soort willen en... Nou, succes met de laatste twatrijdenpaar.
11: Ja, nou, dankjewel. Dank je.
1: Indokken dus, werd de stempel zetten worden en werd ik vrouwelie op mijn bijzondere outfits voor de camera's en de microfoon van Omroep Friesland verschijnen. Gerda en Koop, veel succes en zwaai even naar de camera. Hanneke Nieuwenhuis en fietsvriendinnen, heel veel succes vandaag. De groepen komen van Piet en Geke uit Serhuistervingen. Zet hem op, papa. Groetjes Emma, Irene, Lotte en Pelle. Komt hier nog binnen. Dadelijk het nieuws. No Van Halen. Dit is Jump.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
8: Het is nou hast Jelde, Jelde Alven. Het is tijd voor het Friese Nijs, maar Erit Seijens.
9: Goedemorgen. Ja, de fietsoversterentocht, Joert, daar gaat het vanzelf om. En bij die fietsoversterentocht geldt een duidelijk advies. Drink genoeg. Het wordt warm, het is al warm. Temperaturen om de 24 graden worden er verwacht. De EHBO-teams die binnen de koert op Tarret in Friendship Big Leagues.
10: Wij zorgen inderdaad dat er voldoende water is. En de organisatie heeft er ook voor gezorgd dat er voldoende waterpunten zijn. En onderweg ook nog wel voedselpunten en zo. Dat ze bananen kunnen krijgen en dat soort dingen. Wij hebben ook nog wel sportdrank eventueel voor mensen die een beetje flauw worden. Dus ja, dextro, dat soort dingen. Ja.
9: Ja, die EHBO-passen die spelen er goed op in. Maar daardoor ook de horecaondernemers bekijken deze cafébaas in Dokkum.
11: Hoeveel appelgebak heb je er nu op zijn tijd nog in?
12: Ik had normaal 1000 puntjes en ik had opschaald naar 1200 nu. Dus, en we hadden ja, bulten koffie natuurlijk en een prutte wetrek. Ja, maar dit warme water met die goed drinken. En dus ja, en het is altijd weer de vraag van rijdt je alles kwijt, hè? Maar het gaat de goede kant op.
9: Ja, maar het warme water, dan pas je voor zelfs echt de fiets te nu de goed op om. Toch?
13: Dit moet een bruidsjurk voorstellen, want nou, ik vind de meeste mensen zo saai, allemaal als racefietser. En ik denk gewoon iets gezelligs aan.
9: Ja, net elke nieuwe dochter dus. Deze vrouw die is klaaid in een trouwjurk.
13: En de mensen vinden het allemaal zo leuk en die zijn allemaal zo enthousiast. Liep net door iemand van je hebt de schoonheidswedstrijd gewonnen, dus dat is echt geinig.
9: Ja, en dan had ze echt nog eens een proek op.
13: Nee, de helm zit van de luchtgaat en die pruik zit er bovenop. Nee, dat valt gelukkig wel mee. Het isoleert juist, joh. Dus meer mensen zouden bloemen erop moeten. Ik heb het warmer van mijn lijfje dan van de helm eigenlijk.
9: Ja, het is goed warm dus. Het wie van de morgen betiert al drok. Van de morgen 4 uur zette de fiets al de sterrentocht uiteind. Rond 14.000 mensen die binnen op de fiets. Langs de Friese Alversterren. Dan krijgt van 8 uur de laatste groep voort. Het wie wat letter als het de bedoeling wie. En Stefan Rekker van de organisatie die vertelde dat erover.
14: Nou, het roept vrij goed. Maar ze winnen redelijk tam. Komt natuurlijk door het mooie waar. Dus ze roem is heel rustig naar de start. Dus de start roept aardig uit. Ik denk de laatste groep, je hebt normaal inderdaad voor achter te starten. Maar dat zie je nou, nou dikke kwartier uur achter met de laatste verdong.
9: Ja, dan dat waar dus maar een soort zinnen van een mooi betiert wie die er al bij. En er zit een zwakke wien. Eerst zuidelijk, letter noordwestelijk. En de temperaturen die liggen om de 22 à 23 graden op het waard en op het IJsselmeergebied. En op orenplakken, dus op de plakken waar de fietsers actief binnen, kan het warmer worden. 24 tot zo'n 20 graden. Maar totdat er amper wien zit, voelt het echt nog warmer om.
8: Dank u wel, Erik, voor het laatste nieuws hoe de fietsalbestedentocht. Mooi oesjig van de dag om auto. Lianne, Ilse, Allard en Lammert. Heel veel succes, jongens.
9: Tot er amper wie zit, voelt het echt nog warmer om.
8: Dank u wel, Erik.

0: Noord-Austra, Friesen, Litjem Geen.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: We doen het verslag van de Fietsalve Sterrentocht, de 89ste editie. Maar we volgen ik de Bondspartij in Frinscher. Daar is Heiko Broersma op de bijvelden, zaten we dat dan nemen. Want we hebben het eerst nog keerst op de voetbalvelden onder de Hertog van Saxelaan. En Heiko, hast dan nog verrassingen, jongen, eigenlijk op de eerste list?
3: Nee, ik heb me geconcentreerd in op beide favorieten. Nou, mensen wonen maar misschien vier wezen en zei ik van ex-Marre. Maar dan riep die het nog een beetje beter. Ze winnen maar misschien vier wezen en misschien zei ze in het andere twee. Die is steeds aan Jan Lars van Beemer, Rick Minnesma. Rick Minnesma trouwens, ja, winnaar, Aron de Snuw en ik van de Jong Nederland Partij. Je moeite. Het is een opwarme ronde. Maar de huid van Rick Minnesma, Simon Minnesma, ja, je moet de hele dag ook geconcentreerd blijven.
4: Ja, dat zei de Aron de Snuw en ik wel. Ja, op een gegeven moment de vierde omloop moest het in bol zitten. Ja, dan verslap je een leads beetje, omdat de voorgaande partij vrij makkelijk ging. Ja, en dan maakt ze zichzelf wat moeilijk te draaien in de league. Uiteindelijk dan win je wel op 400 draaien. Maar goed, dan is toch altijd, er ben altijd van die omlopen erbij. Dan moest op scherp blijven.
3: De list is makkelijk, dan ben je het rekenen en denk, hé, dat wordt de finale door een riepje mensen. Dat ga je hem tuurlijk denken.
4: Nou, wij rekenen net zo heel vaak in de zin van dat we zeiden dansje die en dansje die. Want ik zeg altijd, met dit soort partijen dan wordt het altijd oors. Dus de Aron de Sneur en ik, dan zo de gedroomde finale.

0: Marat en Don Riepen worden, waren het ik net. Maar de eerste omloop helaas al. Dus ja, we zorgen wel goed komt. Ze hebben de eerste omloop won. Nu op naar de tweede omloop. En ze hebben bezorgd gewoon per omloop.
1: Ja, maar we hadden een heel schoof hebben om. Naar 2000. Toen de huiten. Wie win het?
0: Ja, Wiebe Visser en Jan Willem. Ja, dat wonnen we toen mooi. Ja, dat hier ervoor, toen ben ik nog in Leeuwarden. Toen won ik met Pieter van Tunen en Hatsa Rusticus. En in 2000 met Riep inderdaad.
1: Ja, nou, hij ze wel de favoriete rol op haar drukt, hè, Vercel. Want ja, ze wonnen in Weidem en niet zo meer.
0: Ja, maar goed, als je Sam Petuur hebt, denk ik, dan ben je altijd wel favoriet. Hè. Dat is meer een scale Jern. Hè. Die had ik natuurlijk altijd drie goede keertjes. En dat het, ja, en nog eens uit het voordeel dat ze Weidem wonen en Tjumeren.
1: Is dan een gouden tip mooi, Jon, of luister je in de midden daar?
0: Nou, ze luisteren wel, maar dat net iets speciaals. Dat ik denk van, hoe moest dit, of moest dat. Ze weet het zelf wel en Durk is Rick bij, dus dat komt wel goed.
1: Ja, Rick, hij heeft trouwens, we hebben de Rorie voetbal dat even tussen terug, maar hij heeft nog een soort bijgeloven met zijn vingers, hè?
0: Ja, ik zal het zeggen. Ik zo, hoe gaat het? De kinderen het haast al. Nou ja, zolang ik nog geen omloop heb verloren, dan hou ik het er mooi omheen. Dus nou ja, laat het er maar zo heel lang omblouwen.
1: In een puntje dan heb je niks meer te krijgen, maar we zien hun in een shirtje kiezen, dan is het verhaal.
0: Ja, er waren twee die hadden het juiste shirt aan en één die hier wel een shirt wat er een liefst beetje op lieken. Maar ja, dat kon net door de beugel. Dus ze moet even een shirt met er komen. Dus nu hebben ze de KNKB-shirts even halen. Nu is ze gewoon wel in hetzelfde.
1: Ja, ik ben 12 jaar geleden kiezen, maar daar zit ik een talentvol jongetje bij. Hè?
0: Sigurd Bauma, zeker. En, ik heb hier een bij de kidskolle gewoon. Een zeer getalenteerde jongen, die komt er zeker. Alleen ja goed, het heeft even tijd nodig.
1: Het heeft even tijd nodig, want hij moet eerst naar de Vreulen te acteren. Want we hebben één jongenspartij hand en de Vreulen is daar van harde weg tussen de wedstrijd. En die jongensafdelingswedstrijd waar het woont toch huis. Nou ja, middenskeer en er riep terug. Maar op het Tjoekeland zal ik al verskate afdelingen terugwezen.
2: Ja, zeker. Er zijn verskaten terug. Bijgelijks Haas 2, maar Nick Lijstra, Gideon Swanson en Kevin de Boer. Vier wisselgelijks 6, 4. Ja, het werd heel spannend, maar Droriep mat al beliers, Jan. Droriep 2 is dat. Die binden dus al Haas 2 keer terug. Het record lengte keertje, dat keert naar de patoeren van Swijns en Frenchier 2. Die hebben precies oorloeren dwalt de vest op die partij. Het ging ook helemaal nergens door. U te krijgen, 5 met 4, 6 gelijk. En dan gaat de wees uiteindelijk naar Swijs. Oorloeren keertje, wat heerlijk is dat. Zijn tannen, Ian, die moesten daarna keertje in Frensje Trij in Noordperk. Die wien jeder uit als die partij die het om Jochen Doerdiet uitzetten is. Zijn tannen wint vrij makkelijk met skinnen vier weersten van Frensje Trij. Nou, dan hebben we Wommelsje in Ayum, Snitsje in zijn tannen. 4-2-6-2, het is zijn tannen Trij. Snits wint. Aremtje in Ljout. 2-5-0-6, Ljout wint. Mantgemtje in Haas hier. Je weet dat reglementair hoe winnen skinnen vier weersten 6-0. Haas kwam net opdagen. En dan Weidem, Tjen, Rehu, Steus, 4-4, 6-Gliek. Vos Gerrit, Tjen, Hallem, Skinner, 4-Weersen, 6-4, voor Hallem. En Roriep Treijert, Tjen, Bolsvartien. Dat wint Bolsvartien bij 4-5 en 6-2. Dat binnen de uitslagers dat we die nou zo'n beetje op een rietje hadden. Maar het gaat al hier gewoon terug hier in Frensje, op beide velden.
3: En zo krijgen we dus daar gewoon wat tekening in de street. De Friese pompenbladen fietshelm van Jem springen eruit. Zuid-Aafke, die neemt de toppers, dan weet ze zelf wel bij de toegit, denk ik. Dit is een berucht werd wat, ja, er zit een dubbele laag in. Maar ze zult zelf wel weten bij de toegit. Baron Mark van Cardiologie Frisius, ben je er weer bij? Succes en groet van de Vreulen. En dit is ik aardig, Bouke en Klaas Hessel. Hou er de vaart erin. Groetnis uit het Brabantse Oosterwijk van moeders Aafke. Nou, die zal dan ik wel weten bij de toegit. En deze nog, Tessa, geniet ervan en goed drinken en in smeren. Sure, dat neemt bij mij. Naar Nienke Tuinstra in Leeuwarden.
4: Ja, je zou een haast weten dat er hier nog fiets wordt. Want het gaat hier alleen nog maar om het smaren. En net van de fiets, maar van de meesten. En het gaat hier heel hut. Jonke mist hier het Marije. Ze ben hier achter u zeker gewoon bijvullen. Hè?
5: Ja, klopt. Het gaat als een tierenlier. Het gaat heel hut.
4: Ja, je hebt van tevoren wel zo'n goed smaren. Maar...
5: Ja, klopt. En neem ik vooral zelf mooi. Goede voorbereiding is het hele werk. Maar toch tinken, de helft tinken natuurlijk net al. Als je om 4 uur op een fiets stappen, om dan al in te smaren.
4: Ja, nee, dan is het zelfs nog wat zuster. Hoeveel van die flessen heen won het mooi?
5: Nou, we hebben het zien mooi om. En we hebben Sinebron Pjelm. Dus daar hebben we drie Pjelm staan. En die gaan automatisch. Dus daar hebben we nog een heleboel van. Maar we binnen al even naar de winkel. Best de hel naar je hellen.
4: Ja, die worden nu achter onze bijvult met hem heb ik de zinnenbrillen is aan. Want dat, die gaan ik nog aan.
5: Ja, klopt. Ja, we hier een tocht van, de meeste mensen hebben al een zinnenbril op of een fietsbril. Maar dit vinden ze toch wel leuker, om even zo'n leuke bril. Ja.
4: Maar de watches, ja, meestal hebben een helm op, toch?
5: Ja, klopt. Maar er zijn wel een aantal die zijn, oh, dat vind ik leuk van mijn liedsband. Of dat vind ik leuk van iemand die is niet om te moedigen. Dus die gaan toch ik wel.
4: Nou, de zuistel, de steenik pjan met zinnenbrillen, ja, pak vooral een bril. Maar de steenik pjan met zinnenbrandcrème, ik zie hier dat de best die wordt om daar wat u te helling. De man hier,
6: ja, dat mag, hoor.
4: Hij is bijgevuld. Hè? Is het gelukt?
6: Ja, we hebben de pot is weer vol. Even kijken of hij doet. Ja, kijk.
4: Nog. Maar ja. Hebben jullie vanmorgen al ingesmeerd?
6: Nou, ik niet, maar hij wel.
7: Ja, ik wel.
6: Ik ben gewoon straal vergeten.
7: Factor 30.
4: Ja, ik sta ook half onder de parasol, maar wel ingesmeerd. Niet ingesmeerd, maar u heeft al een vrij rood gezicht.
8: Ja, maar dat komt voor inspanning, hè?
4: Oh, dat is de inspanning. Ja, ja, ja.
6: Ik had al een paar keer gefietst dus. Mijn armen waren er wel een beetje aan gewend.
4: En de benen ook?
6: En de benen, ja, want ik heb altijd hetzelfde broekje aan, hè?
4: Oh ja, dus die staat er nou helemaal in. Nou, ja, je automatisch, hij is krek bijvult. Ik kom weer even onder die parasol, waai. Het is hier dus heel druk. Het zit hier nou weer, ik ken net meer weer waarom naar rijden, want het zit hier nou weer vol. Dus een meesten blauw hier lekker smaren in jou bij de Olde Hou.
3: Het zit hier goed, die parasol Nienke. Heel charmant is dat. Ja, hoe ziet dat ik er werd? Mijn mooie jaantje, zo zwart als hoed, gingen ze wandelen zonder hoed. Nou, dat idee. Maar dan bij Nienke Tuustra, dus daar bij de ondervoet van Olde Hou in Ljouwt. En dan, had ik dan toch wat in de stripfiguren zit, geven naar Esther Bethlehem in Holwert. Maar toch heeft ze nou net striptease, maar stripfiguren.
9: Ja, ik stier inderdaad naast een paar hele bijzondere figuren. Voor de meesten die televisie sjuggen, de rode vlechtjes al. Wie moet jij voorstellen?
10: Oh, ik kan je een beetje verstaan, hoor. Ik moet natuurlijk Obelix voorstellen. Van de stripserie Asterix en Obelix.
9: En

0: En Asterix, die Chitter Nice, die had zijn kleren volgens mij al een beetje achterwege liggen.
1: Ja, ik had mijn onderste rode shirt al opgegeven, want ja, het is veel te warm vandaag. Maar
0: en hoe,
2: deze man nog.
0: Hoe zijn jullie met z'n tweeën tot het idee gekomen om verkleed te gaan?
3: Ja, om verkleed te gaan?
1: Ja, wat leuk.
3: Wij dachten, als we gaan, dan moeten we ook goed gaan. En wij spelen voor hetzelfde rugbyvereniging. En namelijk Obelix. En zo ontstond het idee. Ik dacht, nou gaan we eens als ik naar Obelix. En ik had het pak nog ergens verdwaald in de kast liggen. Ik dacht, nou, daar komt wel mooi uit dan.
0: En hoe komen jullie dan bij het idee fietselfstedentocht?
3: Ja, op zondag hadden we een keer een wedstrijd. En zoals bij rugby dan vaak gebeurt, dan eindig je in de Irish Pub. En nou, dan ontstaat dat idee eens een keertje. En van idee in de kroeg sta je nu opeens hier in Hobart.
0: En zo'n idee begint dus in de kroeg. Daar zit er waarschijnlijk al aardig wat bier in. Klinkt het nu nog steeds als een goed plan? Of hebben jullie nu inmiddels al wel spijt van?
1: Het klinkt nog steeds als een fantastisch plan. Ik krijg er meer en meer zin in hoe lang ik onderweg ben. Dus dat is alleen maar goed, denk ik.
0: En jullie krijgen dan denk ik onderweg ook al veel bekijks. Wat zijn de reacties van de mensen?
3: Vooral mensen die de verkeerde naam schreeuwen. Die allemaal Asterix schreeuwen. Maar voor de rest heel positief. Ze zijn sowieso naar alle tandems heel positief. Je merkte dat als je langs een huis komt waar allemaal mensen buiten zitten, dat het vooral als een tandem voorbij komt, wordt er gejoeld en gejuicht. En dus dat is wel super.
0: En het is voor jullie, neem ik aan, de eerste keer. Hoe is het?
3: Ja, het is inderdaad de eerste keer. Nou, het gaat, dat zeiden we net denk ik, 10 kilometer voordat we hier waren, zeiden we, het gaat verrassend goed nog. Dus ja, we hopen dat het ook zo blijft gaan vooral.
0: En denken we dat de outfit het einde van de dag haalt? Of gaat er straks nog meer uit?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat we hem wel uit gaan rijden met de outfits en al. Maar misschien de laatste 5 kilometer in een speedo. Gewoon een kleine weddenschap. De eerste die zeurt, die moet de laatste 5 kilometer in een speedo. Dus we gaan het zien.
0: Dus het zeuren is nog niet begonnen?
3: Nog niet, nee. En natuurlijk elke keer als iemand zegt, ik wil eigenlijk plassen. Dus ben aan het zeuren? Volgens mij aan het zeuren hoor. En dan proberen we elkaar een beetje op te naaien, zeg maar. Om het vooral positief te houden. Want we hebben weinig getraind. Bijna niet. En dan moet je elkaar maar positief houden. Want op een gegeven moment gaat natuurlijk alles pijn doen en wordt alles moe.
0: En we kunnen natuurlijk ook doen dat, het is mooi weer, jullie op het einde gewoon beide de speedo over die finish komen.
3: We hebben er maar eentje. We hebben er maar één meegenomen. Ook in de kleur van onze rugbyclub. Degene die de laatste 5 kilometer, dat zie je vanzelf.
0: Dan hier in Hobart nog maar even de bidons weer opnieuw vullen, even goed insmeren en dan verder op naar Dokkum.
1: Ja, dat is het plan, ja. Kom wel goed, denk ik.
0: Goeie reis.
3: Ja, dankjewel, kom goed.
4: En hoe Dokkum sprut, dan krijg ik een berichtje binnen. Dat ken je dus op 06-20-4-9-9-9-9-9 of de app van Omroep Friesland. Er is een stempelkaart voor in Dokkum. Startgroep zoon nummer 4-9-9-2. Hoe kan deze meneer zijn kaart weer krijgen, zei Paula. Ik zou het eigenlijk net weten, Paula, hoe we dat even regelen in Matten. Maar in elk geval, weet nou een heel soort meesten ervan. Startkaart dus voor in Dokkum.
5: De Fietsoversterrentocht
6: en de Boemspartij
5: in gearworking my Omroep Zilt,
6: Radio Spannenburg
5: en RTV NOF.
6: Is dit Omroep Friesland?
5: Pinkstermandy.

0: Het gaat echt in weer bij Matthias Rijm. Hij komt er net uit. Liep er haar nou wel of liep er haar nou net? Verdamd, ik liep dich. Het Pinkstermandi-programma bij Omroep Friesland. Een paar keer hebben Isa Visser en Demi Hoekstra de verslag van die voor RTV NOF. Ze stien al in Holwert, ze stien al in Dokkum. Maar de camera, Isa ervoor, Demi achter de camera. En toen zijn ze, wat zou het toch bijzonder wijzen dat wij hem een keer zelf fietsen. Dat plan is werkelijkheid worden op deze dag. Op deze Pinkstermandi 2026. En we volgen haar op de fiets, Isa en Demi. Demi, hoe gaat het bij hem?
1: Ja, supergoed. We hebben gekregen een lekker pandje macaroni gehoord van Isa en hem. En dat hebben we even iedereen. Oh, Isa,
2: versnelling, sorry.
1: Dus we zijn nu in Leeuwarden, dus we staan nog even te stempelen. En dan fietsen we lekker verder.
0: Wat gebeurde er?
1: Dat wordt. Verneemt zodat het. Ja, de versnelling.
2: Ik voel, we gaan omheen en ik voel hem ook. En ik voel hem even wat lichter zetten, zeg maar. Maar ik zet hem in zwidden, dus dat merkten we wel even. Maar hij zit nog weer goed.
0: Ja, want ik zeg maar op de televisie, want Jim ben ik op televisie te zien. Je matte die terpen van jou op en dat valt me net af, volgens mij.
1: Hey! Hey, klopt. Maar we hebben op zich wel wat energie in de voetjes te zitten. Dus een beetje interval tussen kroeg is net verkeerd.
0: En nou dus op wij naar de Smartstritten.
1: Oh, je mag
0: stappen. In Leeuwarden bij het oude Huis de Tjerkhof. Daar staat Nienke Tunstrijk. Hoe gaat het eigenlijk met jou in Smarten? Doe je dat regelmatig?
1: Ja, nou, kijk nog.
2: Oké, links. Ja, links.
1: Die heeft kijk nog even goed in Smart. Dus dat hebben we nu 2-3 keer gedaan. Dus ze zijn er nog, hè? Maar nee, dat gaat heel best. Wie denken er goed om?
2: Ja, en dan merk ik nou echt wel, het wordt nou echt heet. En nu merk ik echt van oké, mag nou echt wel de heet smarren? Want anders dan is het levend gedaan hier.
0: Nou, zij binnen in jou dus op weg naar de oude Houwetswet een stempel zetten kunnen. Daarmee is de treinrute voor Olven, beruchten, blauwe binnenstremen. Echt, het gaat geweldig. Dus tegendank voor al je berichten. Waar zou dat nou? Ik ben hem eventjes kwijt. Ja, nou, ik lees hem gewoon eventjes voor. Zet hem op. Alweer in snits. Zijt Anna. Hup, hup, hup. Ome Dirk en papa. Komt je binnen. Voor Shinky. Kim net wat Friese muziek draaien. Toch, het is toch een Friese evenement. Lijkt het mij een goed plan? Ze hebben daar nog een voldoende Tony. Zet hem op, Elbrich en Marit. Zijt Sjoerd. Henk, heel veel succes. We zijn trots op je. Nou, dat soort berichten. Ze blijven welkom. 06 20 4 9 9 of de app van Omroep Friese.
3: Van de morgen bij Zuid uitzetten.
4: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
3: Omroep Friesland docht verslag.
4: Live van 8 tot 8.
3: En daarna van 8 uur aan.
4: Alle hoogtepunten in de keervetting.
5: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
8: Even Love de Tienje brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? evenlof.frl.
9: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
10: Omroep Zelt.
11: Radio Spannenburg.
10: RTV NOF.
11: En Omroep Friesland.
10: Pinkstermandi.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: 12 minuten, Noor Alwin is ten maai. Welkom bij de vierde uren van uw smierskippelijke programma Pinksterman. Die maakt verslag van de 89ste fiets Alwensterrentocht. En we doen ook verslag van de Boerspartij. En we hebben noffelijke muziek. Wat is het lang lien dat we haar eens een keer jet hebben? Ze komt er aan, in Camarina.
14: Past even wachten, fiets ik mij die mij.
15: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Fietsland is nota bene in Museum Achterna in Frenchen.
16: Is jouw keunskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
17: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
18: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
19: Big Green Funny's actie. Kind 1035 maar €924. Inclusief installatie.
18: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
3: Pinkstermandy.
20: Jan Durk de Haan. In Gearworking by Omroep Zilt,
3: Radio Spannenburg
20: en RTV NOF. Omroep.

0: Is het die dat ik zelfs, begon nog net bierlid we dat maar sissen, want het komt u te simmer van Jontje 63 in Camarina en Viva España.
1: Pinkstermandy.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten oer alweer in snow. Dit is Omroep Friesland in gewerking met Radio Spannenburg, Omroep Zilt en RTV NOF. Maar Pinkstermandy van 8 tot 8 door bij verslag van de fietsalbestedentocht. Op 70 kilometer van de stad Light Holwert, daar is Esther Bethlehem van RTV NOF.
3: Ja, de gaswall die leidt je al vol met fietsen. Meestal die neem je dan al even een liedse pauze. Appelgebak leidt je kleer. Nog even wat wetter. De rij voor de wc die is ik. Ja, de gaswall die leidt je al vol met fietsen.
4: Helemaal wat. Nou ja, precies.
5: Nou.
4: Afstandsbediening al geregeld, dus. Ja.
5: En hoe lang.
0: Nou. Het gaat wat moeilijk, maar de verbinding met Jesse, dan is het verhaal wel heel moeilijk te volgen. Maar weer in elk geval de enthousiaste loeden. En nou, zodra de verbinding weer hersteld is, dan komen we verzeld bij waarom.
2: In gearworking met Omroep Zilt,
1: Radio Spannenburg
2: en RTV NOF
1: is dit Omroep Friesland.
2: Pinkstermandy.

Miley Cyrus en End of the World in Pinkster Mandy, het maatschappelijke programma van Omroep Friesland en de streek omroepen. Dit vooral over Pinkster Mandy, over de fietsalbesterentocht en over de Boelspartij. En er komen een soort berichten binnen, dat is hartstikke mooi. Maar de app van Omroep Friesland of op 06 20 4 9 9 9 9. Ik pak er even een keer bij. Hè. Stijn, Hella, Milika, zet hem op, zei Robert. Hup, hup, samen gaat het lukken. Succes Henk.

0: en Hannes, zuid Winanda. Succes Riemer en Hendrik, de pannenkoeken stinken kleer. De groetnis komen van Esther, Anne Rikst en Marlies. En hey Suus, ben je al in Leeuwarden? Ja, dat zoek in. Ik ken de geen antwoord op jou, maar Wim die vreegt het om haar. En aan alle fietsers en motors, Elsie niet maar docht succes. Je wordt verjaardag vieren en meekijken. Groetjes uit Deinem. En dit is er nog, Riens en Nienke uit Moldenhoek, dat is in Limburg. Succes op de tandem langs de 11 steden.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandie.
1: Maar Jan Dirk de Haan.
0: 108 kilometer steen op het Tellerke Asto onkomst in Ljout. Bij de Oudehout, daar is Nienke Tuinstra. Die krijgt nog maar haar gezicht onder de parasol. Maar de stist bij de Oudehout. Ik kan me indenken, dat op dat plan, daar wordt nou Jood wel echt heet worden.
3: Nou, Isa en Demi, wie in je krijgt die zijn, hier is het echt heet. Toen dacht ik, maar het is toch oeral heet. Maar zij hier in dat gevoel inderdaad ek. Wij staan in de beide Oldenhout ek. Daar worden de stempels nu uitdeeld. Ja, en een van de stempelers, die zit hier in haar speciale stoel. Jennifer, jij hebt deze stoel en daarom kun je nou stempelen.
4: Ja, als ik deze stoel niet had gehad, dan was ik hier niet komen te staan. Want dat was niet fijn voor mijn rug geweest. En voor mijn schouders ook niet, dus nu kan ik het wel. Dus dan ja, is het gewoon makkelijker en ik sta op ooghoogte. Dus fietsers kunnen er makkelijker bij.
3: Maar waarom wilde je hier per se staan?
4: Nou, ik heb altijd al iets met fietsen gehad en zo. En ik ben vaak aanwezig met wielerrondes. En ik had zoiets van, ik heb deze groep toen gezien bij de vrijwilligersbeurs in Leeuwarden. En toen dacht ik van, ja, waarom niet? Ik kan het altijd proberen. Dus dit is mijn eerste keer ook en ik vind het fantastisch.
3: Maar wat maakt deze stoel zo bijzonder? Kan die omhoog en naar beneden?
4: Ik kan nog verder omhoog. Als ik hem aanzet tenminste. Dus ik kan ook gewoon op jouw ooghoogte zitten.
3: Maar niet Oldenhout hoog, hè?
4: Oldenhout. Dat gaan we niet doen.
5: Het is wel een van de mooiste stempels, hè?
4: Maar dat niet. Maar hij kan bijvoorbeeld ook wel trap lopen en zo. En,
3: deze stoel?
4: Bizar. Deze trap kan. Deze stoel kan een rechte trap nemen. Maar ik kan bijvoorbeeld ook als ik iets lager ga op twee, gewoon vier grote wielen. Dan zou ik eventueel ook gewoon door het bos kunnen, over het strand en alles. Ik heb zelf een dochter van 6. En dat is fantastisch om met haar ergens naartoe te kunnen. En dat heb ik gewoon nooit kunnen doen. Dus dat is gewoon heel fijn en het is fantastisch om hier te staan.
3: Ja, het is fantastisch om hier zo bij te werken inderdaad. Ik zeg al een rechts, daar heb je drink in, hè, hier.
4: Ik heb hier mijn drink in. Ik heb 4 liter vandaag bij me, dus ik heb genoeg drinken. En al mijn eten en zo zit daar ook nog in, dus...
3: Toch nog een stempeltje, want wij staan een beetje in jouw beeld. Nu denken mensen, dat is ook sneu. Jij komt hier om te stempelen, dus wij zullen weer even een stukje aan de kant. Meneer, u kunt ook bij Jennifer stempelen, hoor.
6: Wat bent?
3: U kunt ook bij haar even stempelen.
6: Ja, oké. Okay, heel graag.
4: Goedemorgen.
6: Ja, heel graag. Dank u.
3: Nou, heb ik het nu misschien weer een beetje goed gemaakt. Succes hier.
0: Nienke Tuinstra bij een bijzondere stempelaarster, dus die in een bijzondere rolstoel zit. Maar net is het inderdaad gewoon lekker meidwank in, maar het spektakel van deze dag. Ja, hoe zoet hij al gaan? Hoe ben de statistieken op nota? Had je eens even naar Dokkumskerkeli, naar Ben de Jager. Daar heeft het rayon haat bij die. Bote Skoorstra is dat. Is die wat tevreden hoe het gekeerd bij hem?
7: Nou ja, ik ken in elk geval eerst zelf even om mijn heen zien. En dan zorg ik dat eigenlijk alles wel lekker droog rint. Dat is mijn zicht. Ik ben hier rayonhaard, dus daarvoor schakelen we naar Bote Sapa Skoorstra. De rayonhaard van Dokkum. Bote, hoe liekt het?
8: Knap, heel mooi. Het is mooi waar. Brudde fietsers, al die vrolijk zijn en dat komt helemaal goed, joh.
7: En ook weinig akkefietjes?
8: Ja, tot nota vernemen we weinig. De gebruikelijke gevalletjes, wat skavontjes, maar niks extra's.
7: En in deze hitte, ga je hem daar ook op anticiperen?
8: We hadden op anticiperen en door middel van extra wettertappunten. Voorheen hingen we in 12, we hadden nu draaien en er zitten 12 kraan op. Dus die werd gretig gebruik van maken.
7: En dat je zoggen naar 14 toe, of meer dan 14 toe is mensen die het starten binnen, dat het dan al een keer redelijk vlekkelijk is eigenlijk verrind. Denk je van tevoren wel eens, had je wel eens een nachtmerrie dat je denkt van, we komen hier net goed?
8: Nee, ik ga op dit moment ten nood nog net een nachtmerrie horen van, het komt net goed, absoluut net. Het is altijd even spannend, hè? Als de eerste stempel zet worden is, dan komen wij in de stationair modus, dat we dat nemen. En dan rint het alweer. Ja, hier en daar is een verloren kaartje of zo wat, maar Hey, het gaat mooi en we vertrouwen op onze vrijwilligers. En dan ben we tegen wie's mij dat u elke keer dus weer helpen wil. En wij mij naar hier worden de boel weer wat opromen.
7: Ja, dat is aanst. Nou nog even in de oorkomende oren, zeg maar. Het hechte punt qua stempels, kun je dat een beetje inschalen? In dat best komt dat nog?
8: Wij zitten nu wel richting het hechte punt, ja. Nou, alles is wat ieder geval waait qua ploegen. Het is Cabiet in Holwerd, het wel druk. En ja, dat komt al hier tuggelijk omzetten. Nou. Wat vroeger volle meer verwaait weer. Maar door de mooie ideale omstandigheden werd het gewoon in hele grote sliert. Mensen. En ja, die mag je even voortstempelen.
7: Even,
8: ja.
7: De heimgelukkige ervaren stempelaars voor. Dan nog even naar de oorleading Hewitt in Dokkum. Een van de bregen, die wie eigenlijk dicht. Maar daar ga je hem nog wat iets op voelen?
8: Ja, het Zonnemapleintje is dit hier natuurlijk weer helemaal op naar hier niet. En we konden even de helm bij de fiets afsteen, toch? Geweldig mooi. Totdat het fietens om de hoeken kwam om even de wetterbuis even te vervangen. Dus ja, toen zitten er 30 ton kraan op en rieplaten. Maar ze zien dus garandeerd, vreed, vlaar, pinksteren is skin. En dat is echt skin, dus wij winnen een pak van ons hart. Dus wij konden met onze fietsen mooi benel. En de motoren vermeed je natuurlijk ook, 4400 stiks.
7: Dat telt ook nog wel aan. Dan even allrondend, een feestdag denk ik vandaag. Nijkeningsdag.
8: Absoluut. Dit is mooi. Nee, ik zou zeggen, het is mooier dan Keningsdag. Nee, absoluut niet. Keningsdag, unieke ervaring. Hou maar snel klaarmaken. En fietsen als steen toch 50.000 fietsers. En grut deel toeschouwers. Ook. Daar redden we ook bij mij. Er wel een staartje in dat wij geschikt en klaar binnen voor dit soort evenementen.
0: In Dokkum, daar houden ze dus het hichtepunt staan. Van Hoorn, dank wel, Ben de Jager. Nou, zult dat helemaal Jelde verholven, stel ik me zo voor. Wat Esther Bethlehem is. Want daar begint de fietsenstrein nou wel wat op te droegen, denk ik toch?
2: Ja, dat zou je denken, maar ik vind Jerik nog wel aardig drok. En wat ik eigenlijk al zei, het is Jerik heel warm. En ik voel mezelf super underdressed, want ik zie hier naast iemand is helemaal in het roze. Alles is roze, zelfs de sokken, een rokje om. En het mat een flamingo vaststellen. De flamingo die zit ik al boppen op de helm. De lippenstift die wordt nou nog snel even opsmaten. Helemaal roze. Waarom een flamingo?
9: Ja, ik ben ooit mijn carnaval als flamingo verkleed gegaan. En sindsdien, ja, wel mensen mij alle flamingo spullen. En toen dacht ik dan met de kikkerkist aan de Elfstedentocht dan. Dus het is al de, ik weet niet de hoeveelste keer, maar ik heb een keer op een tandem mijn vriend fietst. En toen wierden we beide ik als flamingo. Hierden we nog meer versiering ik. En eigenlijk zoek ik dit hier gewoon normaal gegaan. Het zei een collega van, gisteren ik weer verkleed. En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk net? Dus vandaar.
2: Maar het is dus elke keer wel hetzelfde pakje?
9: Ja, ik ben ook wel als Minion West en als Smurfin. Maar het vaakst als flamingo inderdaad, ja. Ja.
2: Het roze, dat bloot wel plakken?
9: Ja, precies. Ja, letterlijk en figuurlijk, ja. Zeker.
2: En hier, kijk alleen hoe de fiets ik. Wat hebben we op de fiets al hier, Shen?
9: Nou, ik fiets hem dit keer voor een joggetje in de keer. Dat staat hier achterop. En voorop heb ik zo'n flamingo douche spons. En normaal hie ik dus ook nog van die opblaas flamingo's, maar die ben al heel lek. Dus vandaar dat het nou wat ietsje minder is dan normaal. Maar
2: En dan deze tropische temperaturen, dat jouw natuurlijk. Ik word dat hele flamingo gevoel erbij.
9: Ja, zeker, ja. Nou, het is op zich op de fiets nog goed te dwalen, vind ik. Als stilste is, dan merkt ze wel van, het is echt warm. En dan is goed insmaren, genoeg drinken, dat soort dingen. Maar al fietsende giet het eigenlijk wel aardig. Ja.
2: En hier in Holwerd gaan ze dan de 70 kilometer gewoon. Dan maakt ze nog een heel stik. Ja. Maar voor mij is het nou hier eerst gebeurd in Holwerd.
0: Esther Bethlehem, dank u wel voor al die bijdragen uit Holwerdwaai. En verderop, Jarrewek, orenplakken er nog bij komen. Ademadem steen we nog, Starem steen we nog, en Boltert steen we nog. En dadelijk schikken we weer mij uit. Muziek uit Friesland is er wel degelijk in dit programma Bounty Hunters, Pieter Wilkens. Ik ben een Fries.

0: op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het heeft nou praktisch betolpen, West. Tiet voor een oersig van het Frieske ijs. En dat gaat vooral hoe de fietsalbesterentocht. Maar eer iets zijn, dus ja, goeiemorgen.
8: Goeiemorgen. Ja, het is al vaker zijn. Die temperaturen die rennen van een beetje bot op. Een soort deelnemers van de fietsalbesterentocht. Die zie je dan ook de smarstritten op in Ljouwt. De flessen Sinnebron, die binnen daar net onder slepen.
9: Nou, we hebben het zien mooi om en we hebben Sinnebron Pjeln, dus daar hebben we drie Pjeln staan en die gaan automatisch, dus daar hebben we een heleboel van. Maar we binnen al even naar de winkel, best de hel naar je helle.
8: Nou, goed smar, Joert dus. En dat geldt in je duidelijk advies, drink genoeg water. Het wordt warm, er worden temperaturen om de 24 graden verwachten. En de EHBO-teams die binnen daar dan ook goed op tarret in Friendship Big Leagues.
10: Wij zorgen inderdaad dat er voldoende water is en de organisatie heeft er ook voor gezorgd dat er voldoende waterpunten zijn en onderweg ook nog wel voedselpunten en zo, dat ze bananen kunnen krijgen en dat soort dingen. Wij hebben ook nog wel sportdrank eventueel voor mensen die een beetje flauw worden. Dus ja, dextro, dat soort dingen. Ja.
8: En dat er een soort vriezen op de fiets zitten, joh, dat mij duidelijk wijzen. Maar deze Friese deelnemer die is vierde van hoes als de meeste vriezen die mij doen.
11: Ik kom van Oost-Friesland, maar dit is West-Friesland, hè? Of Frieslands gewoon. Hè? Op bezoek bij de buren.
10: Goeie reis.
11: Dank u wel.
8: Nou, dan zit er altijd baas Boppenbaas. Want deze twee celebrities die komen heel nauw vanuit Frankrijk. Maar wat het nou krijgt binnen, dat is net voor het dagelijks goed te zien.
12: Ik moet natuurlijk Obelix voorstellen van de stripserie Asterix en Obelix.
10: En Asterix, die shitter nice, die had zijn kleren volgens mij al een beetje achterwege liggen.
12: Ja, ik had mijn onderste rode shirt al opgegeven, want ja, het is veel te warm vandaag.
8: Asterix en Obelix op de tandem dus, dat kennen alleen bij de fietsalversterrentocht. Het idee dat ontstier in de kroeg, de Twamali, die hebben meer plan van Joert, als ze de finish helden te misten.
12: Ik denk dat ze hem wel uit gaan rijden, met de outfits en al. Maar misschien de laatste 5 kilometer in een speedo. Gewoon een kleine weddenschap. De eerste die zeurt, die moet de laatste 5 kilometer in de speedo. Dus we gaan het zien.
10: Dus het zeuren is nog niet begonnen?
12: Nog niet, nee. En natuurlijk elke keer als iemand zegt, ik wil eigenlijk plassen. Dus ben aan het zeuren? Volgens mij aan het zeuren, hoor.
8: En de vraag is natuurlijk dat ik een dopingcontrole geweest heb.
7: Ja, vast.
8: Toverdrank gewoon of niet?
7: Ja, dat kan natuurlijk bij Asterix en Obelix. Ja.
8: Dan is het er nou al.
7: Ik denk dat het waar in elk geval wel een toverdrank gewoon heeft, want het rint lekker op.
8: Nou, ze is dat wel. Een soort zin, dat mij duidelijk wijzen. Temperaturen van om de 22 à 23 graden op het waard en het isomaargebied. Maar op oren plakken, dus werd de fietsers echt actief binnen. 24 on zon 20 graden. En totdat er amper wind zit, viel het echt nog eens een keer warmer om. Dus respect voor waar het nou op de fiets zit.
7: En oer dan juist Jan Jonkman met Wiebaardige Waarbrugge en de update ervan. Je hebt er in het programma, die zelfs de allereerste plaat, draaiden we Queen en de Bicycle Race. Dan komt er een oore Queen aan van ABBA.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tieneke.
16: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
22: Pinkster Monday.
23: Jan Dirk de Haan. In Gearworking My Omroep Zilt.
22: Radio Spannenburg.
23: En RTV NO.

0: Het wie een noemer in het in Nederland, in België, in Duitsland, in Ierland, in Engeland, de Verenigde Staten, in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico, Zuid-Afrika, Tsjechoslowakije, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Portugal en de Sovjet-Unie. Daar haak er in totaal Sandjenhoorn. Enorme prestatie voor ABBA en Dancing Queen.
1: Mij Jan Durk de Haan.
0: Volg je de Boerspartij in Frentje 49 partoeren stender op de lijst en ik zeg, we volg je dat, maar dat valt nog net aan mijn 49 partoeren. Geert van Thun, soks 3 gaat altijd wat een griebus te worden. Dus ja. Kist eens eventjes bijpraten. Wat is de stand van zaken?
2: Dat onder de vermelding dat Dancing Queen net voorkomen is in de Friese top 100, vertel ik hem dat de tweede lijst zijn Pietje Roen is. De laatste uitslag komt hopelijk van het bijveld. En we hebben dan op de tweede lijst de keerst Jesterijn, Chin Haas 2. Het is daar op dit stuit spullen gelijk. Zwijs keerst op lijst 2, Chin Sintanne 1. Daar is het een eerst van Sintanne. Dan krijgen we dadelijk Wommels, Chin Snits. We krijgen Ljout, Chin Mantgen. We krijgen Weidem, Chin Hallem. We krijgen Deinem, dat woont van Sint-Jabek. Reense Pieter Hiemstra, oud Sint-Jebuurster. Sint-Teke, Triemstra en Sint-Maten, Bouke en Ferry van der Meer. Maar de man, de liedse man die Deinem wint dat. Maar nou keert ze Sint-Bolswert. Bitgem 2, Sint-Frenscher. Grutte favoriet, Minnetskeer, maar optreden Sint-Marra. Weensem, Sint-Beltsem. Dan krijgen we Dron Riep in, die oren Grutte Kooshouwer. Maar optreden Sint-Bolswert 2. Binnenloon het keertje vertelt Helco alles over. Helco, Helco, hoe zit het toch maar die laatste partij op de eerste lijst tussen Akrum en Jerbeam?
3: Dat die heel tijd saai gelijk, maar uiteindelijk komt er toch een keer line aan bij vier wees gelijk. En saai is het waar. Toen woon Jelbeem, Tjalling Veenstra, Jorrit van Smeden en Sven Bos doggen dat. Zij komen dus aars nu in Makkum en Bitgem het stede noemer. Dan gauw even melden dat Ljouw ondertussen al woon het van Mantgem. 4 van 1 en saai is 4. Frens zit maar 4 van 1 en saai is 2 van Bitgem 2. Een van de grote favorieten Minnetskeer wint maar 4 van 1 en saai is gelijk. Rensen Pieter Heemstra die neemt ze niet. Maar Dynam gaat nou sneuvelen. Ze is in 4 van 1 achter zijn balzet. En de andere grote favoriet Dron Riep die gaat aars los zijn balzet 2.
1: Pinkstermandi. In gewerking met Omroep Zilt,
4: Radio Spannenburg
1: en RTV NOF.
0: Dit is Pinkstermandi bij Omroep Friesland en Lid. We hopen dat het net echt voorkomt dat iedereen een beetje ruim loopt. Dat er geen gewonnen vallen, want oors ga je, ja, snap je het al, weet ik in de praat. Dan ga je een noodgeval. Dit is...

0: kwartier voor tolven we uit het mooie noodgeval van Goldband. Zet hem op, Meike en Marijn. Nu in Holvert en op naar Leeuwarden. Tot zo, zuid Peter. Dennis en Silke en Wilco en Simaten op de tandems. Een heel protte succes, zuid Liskje. Dan Willy Bonstra, die zuid de fietsers die maten kilometers lang rennen. Ja, dat zeggen wij ik, omdat het drok is bij die stempelposten. Wietske, Auke, Kobe, Natasja en Jacoba, zet hem op, toppers, zuid Karin. En ik ha jet dat de stempelpost in Holvert opheft is, zei Willy Bonstra. Nou, Willy is altijd goed op de hichte, dus die houdt zich goed op de hichte. Ja, ze zou van die kilo, die fietsers moeten hele eind rennen. En dat komt denk ik omdat het drok is, Nienke Tustra in Leeuwt, bij de Ordehouw, werd stempelen werd. Just al dat ik, dat ze lang rennen moeten, dat ze dus afstappen moeten.
1: Nou, de grap is, ik had correct was jongen, maar op dit stuit zag ik het anders net zo goed. Want de route is hier wat oors worden, dat is nog een aantal jaren zo. Maar in de grote kerkstraat, daar komen nu alle fietsers erin. En terug het ruut, zag ik al die fietsers. Maar de stempelpost is meer even in het zicht. Maar daar ben ik gewoon, die zitten hier gewoon lekker op een bank, liek als ik nou, naar al die fietsers te zien. Annelies, jou heer een daaldersplak, hè?
2: Ik heb een prachtige plek.
1: Ja.
2: Eerste rij, eerste rang.
1: Oh, ja.
2: En zicht op alle mooie mensen die voorbij fietsen.
1: En zocht op u, want ik zie nou mezelf op televisie.
2: Oh, ja. Ja, ja. Maar wij vinden nog steeds het leukst de echte fietsers. Die op de tandem en op de gewone fiets. En dat heeft mijn zoon ook een aantal keren gedaan. Gewoon op een halleluja fiets, spijkerbroek en daarna, wat niet goed is natuurlijk, zijn peukie roken. Maar hij haalde hem binnen de tijd. Dat vond ik prachtig. Dus dat vinden wij eigenlijk wat leuks. Dat je die er tussendoor ziet fietsen.
1: Ja, maar je moet hier wel opletten. Want ze zijn in Eerflits. Wij voorbij zijn trot, Ruud. Ja, ja. Steen ik wel eens boeten?
2: Nee. Ik hou het zo wel in de gaten. En een beetje op het eind van de dag, dan ga je die echte fietsers zien. Weet je wel? Dus ja. De tandems, hoeden op en manden op de fiets. Dat is een meneer, die rijdt hem ook geloof ik wel 80 keer al. Ja. Dus die zie je dan en daar gaan we dan naar kijken. Maar ik hoef niet daar buiten te zien.
1: Nee, dit binnen echte serieuze fietsers, die gaan te snel.
2: Ja.
1: En ik denk voor het, Jeo Heer Aljerhoen en het Ruud, ze kunnen ze achterom draven.
2: Nee, maar dat doen ze niet. Daar zijn ze benauwd voor. Oh. Ja. Ze vinden het leuk en dat hun er zijn. Want ik woon natuurlijk normaal alleen. Ja. Dus dan vinden ze het heerlijk. En dit vinden ze dan ook wel leuk. Maar ze zijn ook een beetje angstig. Dus dat gaan ze niet doen.

0: Nou, ik ben heel dan net angstig. Ik zal even, want Jan Dirk Dovregens krijgt al eerst je drok. Ik zal even de stritten nou inzien, terug het Ruud. Er komt een, er komt de tandem aan, Annelies, ja? Ja, tandem, hoi! Ja, de echte stempelpost kijk net zien, maar deze stritten, de Grote Kerkstraat, die is hartstikke drok.
1: Ja, maar ze rennen net, ze fietsen er nog, dus dat is hartstikke mooi. Nienke Tuurstraat dus in de auto op ongeveer de helft van de route. En we zien voor het gemak maar eventjes dat de helft van de route echt in Droriep is. Er hebben vaak een protte fietsers die ter afstappen. Dat Paken, Beppe, Huid, Mem, Freun, Vriendin, Familie, Kunde komt om macaroni aan te bieden. Jesse van Wieren is dus verslaghouder van Omroep Zilt. Hij is in Droriep. Wij stist op dit stuit.
2: Ja, goeiemorgen. We zijn nog steeds op hetzelfde plek. We zijn een beetje de andere kant op gang. Ietsje meer naar het Skata. En we hebben hier twee hele fanatieke supporters aan de kant van de dijk staan. Wat is je naam?
3: Leonie.
2: Leonie en?
4: Vrouwtje.
2: Vrouwtje, en voor waar ben je hem hier aan het aanmoedigen?
3: Nou, als het goed is, komt uw dochter aan zijn longens.
2: Je dochter die komt aan longen?
4: Ja, en niet zwaar.
3: Ja.
2: En hoe lang is ze nou al onderwijs?
3: Nou, ze hier de kaart van kwartier van zoon. Nou, in ieder geval mij wie is een kwartier oerzoon, zeg maar, op de fiets. Nou ja, zo lang is nou onderwijs.
2: En je hebt de box mee?
3: Ja, want een beetje muziek, ja, voor wat extra adrenaline. En, dus dat is wel goed, denk ik.
2: Zeg je merkt dat het publiek wat je dan deelt, je hebt eigenlijk een beetje mee, je hebt mij de muziek en dat ze dat dan mooi vinden?
4: Ja, heeft ze wel nodig, hè? Ja, een wat extra ontmoediging. Nou, wat extra motivatie om... Trotty heert hinnen, ja.
2: Dus de EHBO die zwaagt van de zinnenbron en de passen die zwaagt van het wetter en je zwaagt van de muziek.
3: Ja, zeker.
2: Zeg eens aan. En jij troon naar je oren passen om je dochter rond te moedigen?
3: Nou, eerst even die bolzen zien en dan zullen we wel verder.
2: En daarna een drankje?
3: Nou,
2: ijsje. Ijsje. Misschien ik wel wat beter mij dit waar.
3: Ja, ja, zeker. Ja.
2: Nou, let maar de zin hoe goed je mond wordt gekeerd.
4: Ja, zeker.
2: Dan een keer ze, hè?
4: Ja. Laat ze er al opkomen, hè?
3: Ja, nee, kom maar.
4: Ja.
2: Yay! Ah, dat kennen ze heel goed, Jere.
1: Ik dacht, Jesse, dat het nou wel een beetje loeder kind, toch? Kun je het nou een keer proberen?
2: Ken het nou wat loeder?
4: Nou, ja, ik ken altijd.
2: Daar komen ze. Ben je al aardig loerder?
1: Ja, dat lijkt het mij. Ze zijn trotter test, trotter ballotage. Kom op deze Pinkster Mandy bij Omroep Friesland. Jochem Rutten voor Tolven. Muziek nou van Tightfit. The Lion Sleeps Tonight.

0: The Lion Sleeps Tonight van Tight Fit. En als het op televisie marsjes, dan zust hij intussen dat de fietsers troch dron riep om het fietsen binnen. Daar zit een van uw camera's en ja, we verpleetsen die camera's, ik zo nou en dan. We binnen aanstek actief in Orde Madam, daar gaat de stempel past. Nou, een oer tolven, denk ik, Iepen. En we zijn nog in Starum verderop ik. En in Boltes zelfs, op het finishplak van de Fietshalve Sterrentocht.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandie.
0: Nick en Isa, nee, Lisa Bikkels op de tandem. Groetnis komen van Paken Verde en Beppe Doetie. Veel succes vandaag, Jaap en Wieke. Hoit en Mem, Sir Husterveen. Het berucht komt van Willem. Succes, Omke Wilco, de 20ste keer, net normaal. Grutskopdij, die allerleerste squansus, zo uit Maaike. En met het opheffen van de stempelpas Holbert krijgen de laatste ongeveer 400 fietsers geen kruske dus vanwege het ontbrekende stempeltje. Zuid Ipe Stienstra. Ik weet net wat dat ze is, ja. Maar de beruchten komen hier binnen. 06 20 4 9 9 1 9 9 of de app van Omroep Friesland. Nou, Dokkum, nou, Ben de Jager. Ben, hoe drok is het nog eigenlijk bij
3: Nou, het is hier nog ja, mooi droog, laat ik het samen zeggen. De regen, mijn fietsers die het eerst in file staan, zeg maar, die werd wel een beetje lietser, maar het kan direct nog samenwijzen dat er een broodje uit Hovert hier nog extra aankomt en dat er hier wel wat langer wordt. Dat wordt in de gaten houden. Ik ben hier intussen even bij de fietsenmakers. Tjeerd Boonsma, jo, ben een fietsenmaker. Hoe rent het, Joert?
4: Nou, een beetje droog eigenlijk wel.
3: Ja, het droog?
4: Ja, van al 8 uur weer het vattel bezig.
3: Maar droger dan zoals?
4: Nou, vorige keer weer ook al droog, ja. En we zijn maar zitten draaien. En maar dat gaat eigenlijk heel duivel trots dat in worden. Als de stempel pas sluit, dan ben wij vrij.
3: Ja, dan ben je ook, dan ben je ook vrij. Maar wat is nou het meest voorkomende malheur?
4: Een grote band en slag in het cel.
3: En je bent nou ook een droog douane met een chill van een van de fietsers?
4: De boetenband zit ook wat droog te scoren op. Dus dan moet ik wat even naar de boetenband op.
3: Nou, dat valt maar in één keer.
4: Ja, dan ben je vast klaar. Hij maakt dat 200 kilometer. Ja, toch?
3: Ja, nou ja, zo is het. En had je dan zorgen van, je hebt hier nou ja, al die verschillende soorten fietsen. Ja. Had je dan een kennis van al die fietsen?
4: Nou, van de meeste wel. Ik had op mijn racefietsen gaat wel. En mijn stadsfietsen, dat wordt wat lastiger. Maar over het algemeen ben je ook wel, wel goed te praten. Goed regelen op paard. Ja, zeg maar.
3: En wat ben je van Jono de mooie dingen op Sandai?
4: Ah ja, het contact met de mensen geworden en de sfeer. He, het is gewoon gezellig. He, het is mijn hobby, het is mijn werk net. Het is mijn hobbyist.
3: Oh, ja, en, maar het is wel hartstikke leuk dat je al Savarino concerten kennen. Ja. En dan naar deze tijd ten opzichte van vorig jaar, wat is er oors? Wat is er droger bij Gelies?
4: Nou, voor hier gingen we proten spijken, een challenge steken. Maar het betekent de spijk. Zeg maar dat mensen het zelf erom zetten hier en dat de spijk brutsen weer. Dus dat kwam wel vaker voor, maar nog minder.
3: Ja, nou heb je wat meer band.
4: Ja, een grote band. Nou, het valt verbazend. En meestal als het weer is, dan hebben we een grote lekker band. Maar
3: nou,
4: maar
3: de droogte?
4: Ja, echt nou. Ja, dat is bijzonder.
3: Ja, nou ja, we zijn hier in elk geval, dank u wel. Ja, we zijn hier in elk geval in Dokkum nog druk aan de gang. Er ben hier drie fietsmonteurs aan de gang. Je hebt nog even een spek hersteld. En de kilometerteller, die moet natuurlijk ook langs het systeem gaan, zodat kilometers wel bijhouden worden. Ons af hier vanuit een warm Dokkum hier in de fietsreparatietent.
0: En verderop juist meer uit Dokkum, Ljout, Droriep, Orde Madum, Snit, Starum, Bolzert. Nog vol meer plakken weer, ik hoe het gaat met Isa en met Demi op de tandem. En dat juist dadelijk van een nieuwe presentator hier onder microfoon. Ja, nee, in die zin van dat ik het net ben. Want Diana de Groot, die neemt hij dadelijk mee in de vijfde oren van Pinkstermandie.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep. Tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
5: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het hert giert.
6: Personeel tekort? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor elk.
8: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Friesland, land van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij erbij ons? Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nu en voor later. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
1: Omroep Zelt,
2: Radio Spannenburg,
1: RTV NOF
2: en Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: De eerste fietsers die binnen vanmorgen om 5 uur starten en de budget. Dat is de eerste fietsers. Ik al zo'n uren onderwijs binnen bij deze 89e editie van de Fietsalve Sterrentocht. Hoe het gaat, dat kiest jij het volgje.
12: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
13: Zin in lekker eten. Maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan de Orne. Kies het hele je terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel. Want restaurant aan de Orne is zuurweke nietje on het wetter.
14: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de voor Elsen hier.
15: Even wachten, fiets ik mij.
16: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota sjen in Museum Achterna in Frankrijk.
17: Hou je al hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidt je, met Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
19: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
18: Wol nee, men. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
19: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neemt zit, gemaakt op een jouwer. Des is goed.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
21: Pinkster Mandy.
22: Mai Diana de Groot. Kom verder. In Gearworking Mai Omroep Zilt.
21: Radio Spannenburg.
22: En RTV NOF. Omroep.

0: Rowenhazen en bestel maar.
1: Pinkstermandy.
0: Het is, even Sjen, hoe laat is het eigenlijk? Het is 8 minuten nu tol van een hele goede mini. Mooi dat je hem er al hierbij binnen. Ja, de temperatuur die rint lekker op. Het is een dui mooi, een strak blauwe loft. Het is warm. Maar wat een prachtige omstandigheden van een 89e editie van de Fietshalve Sterrentocht. 14.820 mensen die binnen van de morgen op de fiets stapt in Bolzert. En we zullen eens even op de route Sjen hoe het giet. Want in Dokkum, daar is collega Ben de Jager.
2: Ja, onder de reek van de Grutte Tjerke hier in Dokkum wordt tige drok stempelen nog steeds. De regen achter mij is ik wel aardig onwijzig. Deze kunnen gewoon wel lekker doorrinnen en het stempelen verrint op zich tige goed. Onder een warm sintje, dus meeste ziekjes zijn nog aan het skaten geven op. Ja, en het advies is water drinken en smarren, smarren, smarren.
0: Ja, die boppeste held die is van een grutpad nou al wel die in. Klopt meestal nog daar in Dokkum. En ja, dan kiest via Bols het verzelfs dat onderste rondje in. En dan komt op een gegeven moment in het prachtige Oude Madden. Maar binnen daar de eerste fietsers al, Doutzen?
3: Ja, er komen nu al wel wat fietsers om, maar ze moeten nog even geduld hebben. Want de stempelpost die gaat om 11 in Iepen. En wij staan hier met 2 man sterk zo op te wachten, want ik ga ook roelen of jaren.
4: Ja, zeker. Wij toch een mooi verslag, Maisje Twaan, Doutzen en ik. En we vielen eigenlijk hier het windje al een beetje van de IJsselmaar. Hier trot de Brinkneus, daar komt dus. Het is een oase van rest en van zinnen, maar ik wil misschien van een beetje verkoeling hier.
1: Pinkstermandy.
0: En mooie toerfietsers die nog even een lekker de route gaan. Dat kind nou nog, want straks dan komen al die kloftenfietsers daar even zelfs ik del. Ja, die kloftenfietsers die binnen al wol in Ljouwert. En daar is ik collega Nienke Tuinstra. Dus die is niet schrik nog in de Smarstritten. Er wordt omraaksmat en dat moet voor zelfs ik maar dit waar. Maar hoe is de sfeer?
5: Ja, de sfeer is geweldig. Ik hier muziek aan de ene kant. Nou, je hier al die fietsen natuurlijk. Dat vind ik echt zo'n heerlijk gezellige loert. Ja, elke keer is hier aan het praten en een van het eten. Want hier is wel een soort van rustmoment. En ik sta bij deze 2 jongens. Ja, ze liet je misschien op elkaar, dat klopt, twalling. Want hoe had met je wezen had je mij dan wel onder overstand, toch?
6: 16 van mij.
5: En hoe had ben je?
6: 16.
5: Dat is net volgens mij, dat ben je wist van.
6: Ja.
5: En wanneer heen je betocht? Wij doen mooi.
6: Vorige week het allemaal.
5: Ja, ik dacht dat ik hier net heel lang lien was, want hier zitten de dingetjes nog in, dat het broekje nee is.
6: Ja.
5: Maar waarom heen je deze kleren bij u zocht en deze combinatie?
6: Nou, wij bevonden het een heel mooi park, dus toen zijn we er maar niet meer aan.
5: Speciaal voor Beppe heen beide de pak on, maar waarom dit shirt eronder? Hier dat ik voor Beppe.
6: Nee, dat net. Maar we gingen van de morgen blouse zo in. Nou, maar het idee is heel warm dat we dit shirt er even onder.
5: Oh. En waar ben je de blouse nou?
6: Ja, die hebben we onderwijs in hand om dan.
5: Maar je weet er nou pas correct eigenlijk zo'n toonje dat je meid was zoen. Ja. Waar heb je hem alle regelen? De kaarten, de fiets, hoe heb je hem dat in?
6: Ja, bij een boerwerk aan het werk ben ik onder de fiets van broeken. Nou, en de kaarten hebben we via gaan we die dan wat regelen. Nou ja, wat eten en wat drinken en dan kun je wel fietsen.
5: En heb je hem Beppe als joen? Want je doet nou alles voor Beppe hek in de kaart.
6: Ja, ik krijg bij de hakken even.
5: Die het alles ook weer vult, want ik zie mandjes vol en taskes.
6: Ja. Ja.
5: Wat heeft ze erin die?
6: Ja, broodje, drinken, banaan, ja.
5: En ik heb nog een radio achterop. Ja, maar geen omroep Friesland, ik heb de Diana krijg
6: net.
5: Nee. Nou, eerste keer dus. Ja. En heb je hem nooit de smaak te pakken? Dat je met je 80 binnen, dat je hem nog hier op een fiets zit?
6: Al 80 ben ik net, maar...
5: Ik denk dat die broer die vindt het wat minder nevens mij. Is hij positiever ingesteld?
6: Nee, van me net. Je hebt ze maar wat nodig. Hè.
5: Nou, alles dus voor Beppe. Doe nog even de groetjes om Beppe. En ik zou zeggen, trap je dan vooral vierde.
6: Ja, nou Beppe, de groeten.
7: De Fietshalve Sterrentocht
8: en de Boomspartij
7: in gearworking by Omroep Zilt,
8: Radio Spannenburg
7: en RTV NOF.
8: Is dit Omroep Friesland?
7: Pinkstermandy.
9: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out.

0: I'm a fireball.
1: Ja, op dit tempo kun je het wel lekker even omzetten. Je fireball, Jerrest, van Pitbull. Als het dan in orde madden aankomt, dan heeft het al 190 kilometer in de skonken. Het is nou kwartier uit tolven, maar er binnen altijd rappe fietsers die dan heel graag als allereerste in Balzet wezen willen. Nou ja, dan rennen ze in orde madden toch even in hun fuik, want daar moeten ze even wachten. Duitse van Gosliga van Radio Spannenburg, binnen de eerste nog signaleert.
2: Ja, dus just, als de televisie zocht ze achter mij staan. Ik denk dat ze ik wel juist. Maar er zit al een flink groepje hier achter mij. Ik zal het zien hoe het mij ze geeft. Zo, het is haast meer wachtje dan fietsen, of net?
3: Ja, van mij mogen we wel beginnen hoor.
2: Ja, haast het warm je zijn in de volle zin. Ja,
3: we staan hier wel te bakken zo.
2: Net nog even naar achter, naar het skaat.
3: Daar hebben we net gezeten, maar ja, dan krijgen we het stempeltje als laatst.
4: Get on.
2: Ja, precies. Toch even eerst dat stempeltje, dan het skaat op ziekje.
3: Ja, die volgorde.
2: Precies. En hoe vind je me dat je hem zo lang wacht je met elke keer?
5: Ja. Wel vervelend, ja. We kunnen ook wel rustiger fietsen, maar ja, we doen het inderdaad wel zelf.
2: Want waarom inderdaad net gewoon een rustige tempo?
5: Nou, ik vind het wel lekker gaan eigenlijk, met de groep.
2: Maar waar fietsen je Malleke?
5: Wat bedoel je?
2: Met wie zijn jullie allemaal?
5: Ja, met een hele groep. Deze twee...
3: 15.000 man.
2: Kennen jullie elkaar allemaal?
5: Nou, allemaal. Wel een paar. Stefan staat daar.
2: En hebben jullie ook iemand achtergelaten of valt het mee?
5: Nou, nu nog niet. Hij schiet er mij achter.
6: Ik denk dat je dat in Bolzwart moet vragen.
5: Ja.
2: Precies. Is de concurrentie groot tussen jullie?
5: Nou, die is wel sterk. Een stuk sterker.
2: Jij staat een stuk sterker?
5: Nee, hun.
2: Oh, dus jij denkt dat zij sneller zijn?
5: Nou, we gaan aanpoten, hè.
6: Ja, kijken wat er
2: is. Helemaal goed. Nou, heel veel succes. Ik, volgens mij hebben we nog een liedje 10 minuten en als je het lint terugknipt was en dan geven we zien hoe snel het ze binnen.
1: Ja, nou, die gaan er heel rap van terug, denk ik, daar in Oudemarm. Ja, het keertje, dat volgen we, Joet ik, traditioneel de boemspartij in Frenscher. En we keertje in Tusken op de tweede list. Geert van Thun, hoe gaat het daar?
7: Ja, daar keert ze mooi terug. Sterker nog, we hebben al één volslaande confrontatie op de tweede list compleet. Maar dat had ik te krijgen maar uitsteen. Dan noemen we dat bitgum op die tweede list. Die poeiert dus in één keer terug naar die tweede list. Als noemen 49, wordt er als eerste pleert. Maar die weet dan al wat het tegenstander is. Want Haas 2, die wint met 5-3 en 6-4 van Jesterijn. En ik moet zeggen dat Haas 2 een alleraardigste indruk maakt. Ja, Nick Leijstra, Gideon Swanson. Het binnen, ja, hoe zal ik het dan zeggen? Het binnen wat import Hazes. En Gideon die komt vanuit Sint-Jabek. Het op de Vreulenpartij wel eens een succes hoor. Die vierde prijs. Nick Leijstra is ook een man die het in de lanenkeertserij heel goed uit de voeten kan. Nou, die meppen er vleurig op los. En die komen dus met de winst op Jesterijn op de treddellist. Dadelijk zit Sint Bitgem. Swijns keert op dit stuit Stin Sint-Tanne in op de tweede list. Nou, dat zal net zo vreselijk lang met worden, denk ik. Want Sint-Tanne staat voor met 4-1 en 6-4. Sint-Tanne, ze pakte nog een premie op de Jong Nederland-partij, Arroende Sneun. En ik denk dat ze nou, ze staan gewoon de partij echt inpakken. Want die keert, ja, die werd voldoende retourneerd, Kim, dat ik invullen. Swijns, Sint-Tanne, wij noteren. 1-5 is Fjouwer-Suis. Sint-Tanne terug naar de tweede list. Marl Jussens keert zijn Wiet Massimeer op dit stadje. Ja, die is even spannender. Spullingelijk is het tussen die beide patoeren. En nou een 6-4 vastsprong van Wiet Massim. Daar zit dus nog geen tekening in. En dat hielde ook voor de partij tussen Wommels en Snits. Want die is correct uit de aanzet. En dan weten we ondertussen dat de tweede list alwerken we zil ek op de velden van de voetbalvereniging Frenscher. Maar dat van de tweede omloop alles hier komt. Nou, Helco Broer. Maar kist haast om de lunch, hoe liep het?
8: Nou, dan net heel lang, maar dat wordt net zo lang meer. Trouwens, nog even door het haas sprutsen. Er kwam een man op me, een oude zoon. En zei, wees toch ook waarom het eerste niet, hij bedoelde het haas in, dat patroon net keert. Ik heb er niks van gehoord. Nee, ik zou die best nu een blessure bij het voetbal. Nou, dan moet ik me maar concentreren op het tweede. Nou, dat die best in de loop op het tweede list. Ljout steed ik op het tweede list, wint van Mantgen met 4-6-4. Weiden bleef op de Heldstation in Holland, draaien met 4-6 gelijk. Duinem, verrassend, wil winnen van Sint-Jacob, maar daarna van Balzert verliezen met 4-6 gelijk. Bitchem 2, zijn Frans het 1-5, 2-6, Maki, Minske, favoriet, 4-1, Cyclic, zijn Marlussus 2, hey, toch een eerst zin. Dan wees misschien Belsum, die keert ze nog, maar reken maar op dat Belsum dat winnen zal. Ze steen, tenminste, het bloot keert ze zelf, maar ze steen volgende 5, om 2 en schijnen 2. Daarom riep. Eerst omloop schijnen 4 wezen, nou zijn Balse 2, schijnen 4 wezen, 6 fjouwer. Ze niet weer schijnen 4 wezen en schijnen 6, dus nog geen enkele averij. En dan de laatste partij, maar die kent rechts gewoon, want Makkum, Shell, Jel, Beem. Nou ja, dat is een makkie voor de Makkumers. Ze steen voor mij schijnen fjouwer eerst en het daarna op de list nummer 3, de tweede list, dus het steende nummer. Die Kuiri, die kan onderwijs nog wel even oorsteken om een glaske wetter te hellen en dan op het zoekeland te komen. Nog 2 partijen in de wanden, ja, het is wel aardig vlot niet. Het je wel eens Jelwe 2 aan geweest, maar het is eigenlijk niet Jelwe 1 dat het voorbij is.
1: Het keert zijn derde zien, Fransje kist ik de hele dag. Je volg hier bij Omroep Friesland op de radio. De voorzitter van de fietsoversterrentocht is Stefan Rekker. En wij hebben begrepen dat de stempelpost in Holwert sletten is. Stefan, een goeie middie.
9: Goeie middie.
1: Waarom is die ticht?
9: Nou, het hoopt niet volop. Ze leert niet te vol verkeer erop. De fietsers te lang. Een mooie combinatie. Vanaf ze deze stempelie moesten en de bidon vullen, et cetera. Hier daar een hele grote rij fietsers. Dat hebben ze eerst rond even opstalen voor het aantal stempelaars. Maar dat die te weinig won, net snel genoeg. Dus hebben ze al in Holwert krijgt even duidelijk. Die stempel, dat staat eerst die de file van fietsers even oplost waard. Zodat ze gewoon trok in de stromen, nooit dokken en Ljouwert. En dan richting Balzen.
1: Ja, je ziet het.
9: Dat pakt dit moment goed uit. Dus het lost aardig snel op. Ja, wat ik trok hier net.
1: Dus is tijdelijk is die sletten. Hij gaat dus straks. Ik wil weg gewoon hippen dan?
9: Ja, maar dan, ze werd hier in ieder geval op fietsterrein. Maar de fietsers in ieder geval derde. We weten dat zij dat er een hele nursie fietsers hier in Balzen daar niet komt. Die vanuit Holwert geen stempel heeft. Dus dat is al bekend. Die maken. En misschien pakken we het op. Maar we horen eerst even dat het goed terugstroomde.
1: Ja, maar waar luidt het dan aan dat het net goed terugstroomde? Hoe wie dat...
9: Dat krijgt zo'n...
1: Ja.
9: Omdat ze het volle verkeerd rolden. Dat op de kruising krijgt voor Holwert.
1: Ah.
9: En het sampling en de bidon spullen. Dus ja. Die combinatie van drie draaien factoren. Dat vonden we dat de file van fiets een stuk rood waard. En ze daar het ingrepen hebben.
1: Maar dat heeft dus geen consequenties voor de mensen die geen stempel in Holwert krijgen. Die krijgen gewoon het kruisje als in Balzen komen.
9: Die krijgen gewoon het kruisje. En vanzelf krijgen ze het stempel hier van Holwert. We weten dat ze west binnen. Dus dat heeft voor hun gewoon een medaille.
1: Nee, nou hier neem die stempel past ik een beetje inzetten. Sinds maar zal dat mensen net stiekem een beetje afstekken richting Dokkum. Als mensen naartoe binnen, kunnen zij nou Holwert oerslaan?
9: Ja, dat ze zelf weten. Als zij zichzelf in de spiegel ook kunnen zien, dat ze er toch fiets hebben. Nee, dat was ik net. Het is slimmer nu door dat. De meesten, de bezit in 100 boetelanders, die weten vast net dat dit trok is. En de meesten nu door de provincie zit net. Dan ben het de wat vrienden die heel bekend binnen.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, als straks alles weer trotsrimt, dan gaat die stempel pas gewoon weer hier. Dus dan kunnen mensen wel lekker dat stempeltje helly. Hoe gaat het verder op een route?
9: Nou ja, dat we horen natuurlijk monitoren heel erg waar. Hoe warm wordt het? En nou, dat is wel mooi bezig. Dus de eerste die hier nou in Balzen trok komen, die hebben natuurlijk geen last van. Dat zijn de snelle en getrainde fietsers. Maar we monitoren het heel goed. Dus we horen het heel goed in de gaten van vanmiddag.
1: Ja, maar dan ben ik je meest gesignaleerd die het echt te warm hebben. Die het last hebben van die warmte, die het misschien te min drinken.
9: Nee, nog net.
1: Nee.
9: Maar toch was het wel goed in de gaten. Omdat het is gewoon warm vanmiddag. Dus het, en zeker in de steden zelf bij de stempelposten. We hebben net dat te volop hoopt dat ze te lang stil gaan staan, zonder wien en in de zinnen staan.
1: Ja, en hoe doe je dat met alle vrijwilligers die daar wel de hele tijd op hetzelfde plak staan in die hitte?
9: Nou, volle wetter, zwaar dat er nog drinken is bij ze.
1: Oké. Okay. Stefan Rekke, Tiegentank en succes de rest van de middag nog. Dank je wel.
9: Dank je.
1: Het Frieske Nijs, dat komt er dadelijk ik hoor, hier bij Omroep Friesland. Even een oorsjochtje van wat er al hier gebeurt bij die Alversterrentocht. Prachtig mooie dag, Joet. Eerst muziek van de Rolling Stones. Set

0: Omroep Friesland.
1: De fiets Alversterretocht.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
8: Het is Jelwien Dietver, het Nijs uit Friesland, met Jan Dirk Daan.
9: Ja, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag.
9: De stempelpost van Holwert, hier dat de kijk nog hoor, is van de morgen tijdelijk sletten, wilst alle fietsers dan nog lang net loswinnen. Het probleem wie de drokte in Holwert, zei het voorzitter van de Fiets Alversterretocht, Stefan Rekker.
10: Ze weer niet te vol verkeer de trok en de fietsers zetten lang. Een mooie combinatie vanaf ze de stempel moesten en de bidon vullen, et cetera, stier daar een hele grote rij fietsers. Dat hebben ze eerst ons even opstalen voor het aantal stempelaars. Maar dat die er te weinig komt, net snel genoeg. Dus hebben ze al in Holwert krijgt even tijdelijk die stempel. Dat staat eerst die de file van fietsers even oplost gaat. Zodat ze gewoon trok in de stromen, nooit dokken en Ljouwert. En dan richting Balzen.
9: Het is al vaker zijn, de temperaturen rennen van de middag flink op. 24 graden in Ljouwert nou. Een soort deelnemers van de Fiets Alversterretocht zie je daar dan ik de Smartstrit op bij de Oudehou.
11: U heeft al een vrij rood gezicht.
12: Ja, maar dat komt voor inspanning, hè?
11: Oh, dat is de inspanning. Ja.
13: Ik had al een paar keer gefietst dus. Mijn armen waren er wel een beetje aan gewend.
11: En de benen ook?
13: En de benen, ja, want ik heb altijd hetzelfde broekje aan, hè?
9: Verslagjouwers Isa en Demi die stapten vanmorgen op de tandem. Zij doggen dus embedded mooi onder Fiets Alversterretocht voor de eerste keer. Intussen ben ze een oerenzoon onderwijs. Wat ben de laatste beruchten? Hoe gaat het?
14: Ja, supergoed. We hebben gekregen een lekker pansje macaroni gehoord van Isa Hamem. En dan hebben we even iedereen... Oh, Isa,
11: versnelling.
9: Wat gebeurde er?
14: Dat woord. Ja, de versnelling.
15: Ik voel de gier omheen en ik voel hem ook. En ik voel hem even wat lichter zetten, zeg maar. Maar ik zet hem in zwidden, dus dat merkten we wel even. Maar hij zit nog weer goed.
9: En verderop in het programma juist hoe het haar vergeet daar op de Alversterretocht. We hadden al fietsers op klompen, verkleid als Asterix en Obelix of in een trouwjurk. Er zitten dus verskate vreemde vogels tussen, bewijst ik deze vrouw. Of misschien maar ik wil zeggen flamingo.
16: Eigenlijk zoek ik dit hier gewoon normaal in. Het zei een collega van, ja, gisteren ik werd verkleid. En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk net. Dus vandaar.
11: Maar het is dus elke keer wel hetzelfde pakje.
16: Ja, ik ben ook wel als Minion West en als Smurfin. Maar het vaakst als flamingo inderdaad, ja.
9: En de beelden van al die aparte outfits binnen te zien bij u op televisie. Dat is live en joen om 8 uur is er een geervetting van de Fiets Alversterretocht editie 89. En dan nou, het waarbericht van deze dag. Dat veel besproken waarbericht met Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
17: Ja, goeiemiddag, Jan Durk.
9: Laten we maar eens even zien naar de temperaturen op dit stuit. Wat staat er op de thermometers? Waar staat het kwik?
17: Nou, de kwik is aardig omheen groen van een morgen, want de lucht is strakblauw. De zinnen er volop bij. Ja, dan zie je hier in Eekmeriep is dat gedikt 23 graden, de pijn. En gisteren is er op 25 graden, dan water op 24 komen zo'n Bakkeveen op 25 graden. Dwijn ik op zijn 25 graden, Vlieland op 23. Maar zie je even naar Laaksem, dat is en Staren, dat is 21 graden. Er komt een heel zwak windje vanuit het noordwesten bij Oerdiesel, maar heen. Dat is dan even wat frisser. Dat, nou, ik denk altijd dat het wel onnoffelijk is in die om jou. Maar verder hebben we het invloed van hege druk boven ons hollen. We hebben dan van de middag de koperen ploertrek volop bij en het warmt van de middag dan verder op. Want de boppenlucht op 500 meter is ik al 24 graden. Dan hebben we van middag temperaturen van 23 graden op het water. Ja, het is de Waadzee kwollet het nog wat over. En langs de IJsselmar en zo'n 28 graden meer de provincie. En die 28 kunnen we eens even in het eerste en het zuideerste van de provincie verwachten. Nou, dat al mooi een droegere luchtsoort en amper wien. Ja, dan viel het warmer onder en luidt verbaling ik op een loer. UV-index van zon en zelfs heger. En ik wil denken, ik ben in het skaat staan, maar zelfs in het skaat kun je maar deze droge lucht dan wel verbanen. En mooi een zwakke wien, die doet het na het eerste. Niet nou uit het zuidwesten komt, letter van een beetje uit het westen waai, en dan omgeet naar het wat-westen ta, en maar die bloed zwak. Mogelijk in, langs de kust even wat verkwolling, wat ik wel onhoffelijk is voor de fietsers, denk ik dan. Maar jong, is ik nog lang warm, en dan is ik mooi een amper een zuchtje wien, is het om jong om 9 uur naar zo'n 23 tot 24 graden. Maar zit je in de bebouwing, ja, dan straalt die steen, die straal ik nog warmte uit, wil uit de temperatuur nog wat heger. Dat houd ik in, dat de temperaturen vannacht om de 14, 15 graden binnen. Ja, en maar in de bebouwing daar is het nog wat zwitterig, want dan loopt de temperatuur richting de 20. Letter kan er in de nacht nog wat diesel ontstingen en in de wind weer omgaan naar het eerste en het zuideerste.
9: Ja, dus zo is al de wind gaat even tijdelijk naar het westen, maar het draait dus ik weer naar het eerste, dus dat zit meer warm.
17: Ja. Dat zit vanmorgen wat meer warmte, want er komt mooi een zuidelijke streming morgen. Echt warmer lucht op. Is dat het daar we maar vol op de zinnen erbij. Van morgen, tot morgen te jongen om Jelwe te zien dat er onder gaat. Ja, en dan mooi een zuidelijke warmere lucht. Dan wordt het de warmste dag van de week. Nou, het is maar van een maand mooi, want we hebben net eerder zulke hege temperaturen gehad. 23 graden op het waterland, tot haast de tropische 30, of misschien wel de tropische 30 in het eerste en het zuideerste van de provincie. En de temperatuur, ja, verderop lezen er wat tussenin, maar het wordt morgen echt een warme dag. Maar we hebben in de middag hebben wel wat meer wind. Er komt een matige wind te staan. En vooral in de middag die wordt die even krachtig. Maar op het eind van de middag gaat die wind al om naar het westen. Ja, en dan komt de omvoer van kwollere lucht die komt op gang. En zo wat merken we er in de middag nog net van. Maar in de jong beginnen we dat al wat te merken. Want woont de jong in de nacht is het 15 graden om 12 uur. Maar verder in de nacht dat de koelere lucht op gang komt is, zakken de temperatuur naar zo'n 10 graden. Nou, dan kun je de ramen en het warm wel even neerzetten om een hoogte weer wat te kwollen. En dan stiert er ik nog steeds een matige tot krachtige wind uit het noordwesten bij. Dit in de nacht ik steen bloed.
9: En dan naar de dagen daarna, aardvolling zit er dus wel om te komen?
17: Eén dag, we hebben waarschijnlijk, dan zit we echt in die koudere poollucht, maar in noordwestmatelijke streming. We hebben geregeld zinnen. Uit een trots een enkele stapelwolk. Het bloed droeg en het is een zandje tot 18 graden. En er stiet een matige tot krachtige wind. Een toontje vreed bloed dat ik al droeg. Maar in de wind al waarom ging nooit. De eerste ta. Hege drukke biert boven de waadeiland. En dan hebben we al west aan 20 tot 22 graden. Nou, en vreed dan hebben ik nog geregeld de zinnen erbij. Het bloed ik droeg. En dan heeft dat west aan 23, 24 graden. Nou ja, zageervetje. We kunnen wel stellen. Wat hebben we nou aan een fietshengje? Zes maar gewoon. Dat is de simmer.
9: Dank u wel, Jan, voor het waarberucht. En hoe de berucht naar de fietshalversterretocht kan ik nog melden dat ik waarom te lezen binnen in het liveblog op de app van Omroep Friesland en op omroepfriesland.nl.
18: Hartstikke leuk. En ook te zien, liedse filmpjes en foto's en van alles en nog wat. Hij stond trouwens wel eens fietsen, Jan Durk?
9: Nee.
18: Nee, ja, ik net, ja. Dus wij kennen Hans Kortje. Het is net echt mijn ding, fietsen. Maar respect voor al die mensen die het wel doggen, zo'n 1234 kilometer. Maar dan ben er ik nog mensen die dus vanuit Brabant eerst op de fiets hier komen, dan die Alversterretocht fietsen en dan morgen wel fleurig weer waarom fietsen naar Brabant. Daar krijgen we een appje over. Hey Douwe, papa en opie, we zijn mega trots op je. Gefietst vanuit Brabant, vandaag de tocht en morgen weer terug. Succes, een tuut van Myrthe, Justin en Faye. Nou, mooi bericht. En Hester, nou ik hier die is oormoedigje was, dan kind dat gewoon. Stuur even een berichtje dat kind via uw Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen in Njoggen Njoggen.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
21: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
22: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
21: Big Green Fari zakje, kind 1035 maar €925, inclusief installatie.
23: Als even wachten, fiets ik mij.
24: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota sjen in Museum Achterna in Vrijntje.
25: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
26: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
25: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels en Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
27: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
28: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
29: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
28: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
30: Pinkstermandy.
31: Jan Dirk de Haan. In Gearworking My Omroep Zilt.
30: Radio Spannenburg.
31: En RTV NOS.

0: Voor een soort meisje van Boeten Friesland had dat Jood ik wel ambitie. Ze komen speciaal hierheen voor het fietsen van die Alversterrentocht. Even waarom van Eddie Dijkstra.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: En dat ben net alleen nog de fietsers die dan actief binnen, maar ik de keertjes in Frensje, de boemspartij. Helco, die laatste partij en derde op de bijvelden.
3: Ja, die binnen Aron Belsum wint uiteindelijk bij 4,12 lik terug aan de zitbal van Corné Tuninga van Weesem. En Makkamsje en Jel Beem hier dezelfde eindstand, 4,12 lik. Jelle Adema Smeer Traaien boet met een hier de 12 zitbal. En Makkam het daar straks op het vierde list het steende nummer. Hier is het dus niet. Oh ja, had Ian Aast niet Frens het. Rennen zocht bij een bril, maar één glas erin. Het orenglas is vol. Dat is hier inleveren bij de reportage van de KKB. Dat wordt mooi om dat chocolade. Dus die kan daar dat glas ophellen. Hoe de orenlist straks via de industriesturing van Geert.
0: Ja, wel handig. Maar twee glazen in zijn bril. Dat is wel zo veilig voor de eigen. We binnen intussen ik in Snits. Want ik daar komen de fietsers terug. Daar is Gjaldo Sietsma. Gjaldo, goeiemiddag, verdij ik. De sfeer daar in Snits.
4: Goedemiddag. Ja, dat is mij het sfeer hier wel goed. In is dit. We zijn hier bij de Martini Tjerke. Zoals meestal daar de hoek om komen, houden ze net bij krek de stempel hoorn en dan stiert hem bij vierde fietsen. Ja, maar net elke nieuw keer vierde fietsen. Want nu is de EHBO is hier ook een fietsendokter. Dus als een euvel haast met die fiets, mast hier wezen. En er is hier aardig wat meestal. Er zit hier één iemand die had nog maar één shell op zijn fiets. Dus ik zal even jaren. Meneer.
5: Ja.
4: Maar in het shell fietsen, dat gaat net, hè?
5: Dat gaat niet, nee. Nee, dus hij is gelukkig met de andere bezig. Dus,
4: wat is het probleem, de mooi?
5: Ik had een lekke band. Ja. Ja.
4: En wist ik goed het kind?
5: Ik had geen idee. Hij liep heel langzaam leeg. Dus toch maar even naar laten kijken. En er zat een klein zat iets in.
4: En rit het net achter op schema,
5: we hebben geen schema. Okay. Nee, we hebben geen schema, gelukkig.
4: Hoe gaat het voor de rest, Jood? Had je het zin?
5: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik doe voor het eerst mee. Ik vind het superleuk. Dus het is een hele belevenis. Dus ja, gaat goed.
4: Nou, dank u wel. Succes met je fiets nog. Die wordt weer even verder oppompen. Dan drink je even een oorta. Want hier ging het ek weer een fiets. Meneer, wij wachten jou op. Wat is het probleem met jouw fiets?
6: Mijn cassette zit los, dus die moet even vastgedraaid worden.
4: Okay. Ja. En voor een net fietsen zonder ruus, een cassette?
6: Ja, dan met tandwielen. Die zitten niet goed vast. Dat maakt heel veel lawaai. Die jongens zijn helemaal gek van me. Dus daarom hoop ik dat die mensen vast kan zitten.
4: Dus die vriend zijn van je mat even naar de fietsdokter, want zak even net bij die vierde fietsen.
6: Precies, ik moet even naar de fietsdokter en die gaat me helpen. Ja, ja helemaal.
4: Oké, okay, nou ik sta even verder in de display. Succes nog, succes met je cassette. Dat weet je het, hè? Oké. Jouw kinderen met vierde, mevrouw?
7: Sorry, ongeveer.
4: You can go on. Your bike is okay?
7: My bike is okay, but I have a friend. The bike is not okay anymore, so we need help there.
4: Oké, okay. Good luck. Nou ja, dat zou wat. Ik zal even vragen jullie ertussen. Meneer de fietsendokter, ja. Hij had nog in de macht?
8: Ja, zeker. Ja, ja het is veel drukker dan ik verwacht had.
4: Ja? Hoe kan dat, denk je?
8: Het zijn hoop spaken, wiel en bandjes toch ook alweer met droge weer. En dat verwondert eigenlijk wel. Dus de wegen zijn nog niet zo heel schoon. Dus het blijft veel hangen.
4: Het lijkt echt wel het waard dan dat het
8: normaal gesproken met de regenwater, dan weet je dat je heel veel banden hebt. En het verbaast mij dat met zulk mooi weer dat we zoveel banden hebben. En gewoon een hele hoop wielen met spaken dat we aan het doen zijn. Een hele hoop aparte spaken. Deze meneer van Sonet die was in Wommels. Had ze juist spaken niet in op voorraad. En even via de app contact onder elkaar hebben wij het wel. En dan helpen we de mensen weer verder op weg.
4: Hey, maar je valt me op, hè? Je doet het al maar de blote hand. Ja. Geen moffen of geen... Ken dat wel?
8: Ja, we zijn sterk.
4: Ik weet je wel, vissen. Ja, ik deze man gaat weer even verder. Maar er zit hier echt nog traaie oren vooral omheen. Dus zie ik hier even naar je staan. Oh, een snoepje. Nou, dat wil ik wel even. Lekker. Lekker. Even tussen een snoepje. Ik eet hem aanstop, want anders ben ik zo aan het kalken op televisie. Dames, ben je hem heid aan het helpen?
9: Ja.
4: En wat bistel het dan?
9: Ik hou dit vast zodat hij het omkiept.
4: Oh ja. En is het belangrijk dat je hem heet, je moet even helpen?
9: Ja.
4: Ja, kan je hem goed, je hem helpen broeken?
9: Ja.
4: En wat doe je nog meer al hier?
9: We brengen eten. En we kijken naar de fietsen.
4: Oh, ja. Nou, eten brengen, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Gestoot nog in de controle? Je het goed, Joet?
9: Ja.
4: Ja? Is het leuk?
9: Ja.
4: Nou, hartstikke mooi. Elke keer in spier dus jullie om de fietsen met te verhelpen. De band die helpen Heid. En ondertussen is Heid alweer druk in de bus om spaken te zieken. Dat kan je gewoon terug.
0: Prachtige beelden van u net tussen Elsenin op Wijholpenwut. En we zoeken zo tussen trog ik prachtige beelden van op de route. Nou, die komen van een motor die het mooi riet in de koers, maar ook van een fiets. En die fiets die is van Demi en Isa. Die fietsen op een tandem de route. Nou, er wordt al heel bot naar ze wuift, zo is de Shen. Ja, prachtige beeld. Nevens mij hoor een klinkendiekje nou, Isa.

0: Maar we zijn hartstikke in Bolsvat, hè? Dus dan kunnen we beginnen aan de tweede lus.
1: Ja, en hoe gaat het op Malta?
2: Ja, supergoed. Hier krijgt even een lietse technische fout, maar dat we juist ook wel momenten mee lekker wat te eten en te drinken. Maar toen zijn we op een gegeven moment van, nou, we starten toch lekker weer de fiets op. Maar dat is verkoelender dan was de Loonse Dijkstos, want dat die wel echt ontzettend warm.
1: Ja,
2: dit is lekker zo.
1: Wat voor technische fouten heb je mooi maken?
0: Dus roert het beeld die het volgens mij nog wol, maar het roert die het net meer. Dus.
1: Oh, zo. Oh, jongens, een valpartij.
2: Oh,
1: ja, de giet in onderuit.
2: Oh, gaat het goed?
0: Oh,
2: ja. Oh, gaat het goed?
0: Ja, er winnen al meesken bij, maar oké.
2: Zo, ja, dat is echt wel meer groen erbij, is wel lekker een battle. Afgeleid
3: door de camera.
2: Nou, ja.
3: Omkijken en dan.
2: Ja, dat is niet handig.
0: Nou ja, in elk geval, dit is al de tweede keer dat het gebeurde, jongens. Dus dat is even schrikken, maar ja, die wel goed.
1: Ja, gelukkig.
2: Ja, die man zit net als Mio bij Rob de Rijn. Zo, ja, dit is wel mooi, we schrikken,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, we moesten even remmen.
2: Ja.
0: Maar er binnen meesken bij die man, ja. Dus we hadden nog omzoen op de helpen komen, maar dat... Dat de wie al hulp.
2: Ja,
1: ja, maar dat beschut dus ik, je hem wel bekijks ik onderwijs.
0: Ja, het is echt bizar. Echt, iedereen die bijna langs fietst, dat is wel even hey, op hoe keert het dames. En ja, het is echt net normaal. Wie echt net van tevoren toch dat zo'n soort werd. Zo.
1: Nee, we zeggen ik prachtige beelden van je. Dit ziet er heel mooi uit. We zeggen daar helemaal in het blauw, Isa. En dan die helblauwe loft erboven. Het ziet er al prachtig uit. Je hebt toch deze tocht voor het eerst. Nou, tocht ik eerlijk. Zijn van tevoren van nou die zit op een tandem, dat giet dan ik twakken zijn hut, maar dat is ook net zo, hè?
2: Nou, het valt is toch een beetje, we zien toch dat we langzamer winnen eigenlijk. En dus nu we toch misschien 20 kilometer gemiddeld per uur, maar we zitten nu constant rond de 24 kilometer per uur. Nou, dat voelde eigenlijk best erop.
1: Dat is wel.
2: We aardig wat gewicht op een fiets. Met alle camera's en accu's en zo'n soort ding. Dus ik vind het eigenlijk wel heel goed. En best wel snel.
1: Nou, fantastisch. Nou, nog een paar kilometer, dan ben je hem super op een held. Succes. Dan ben je weer in Balzet en dan clear voor de onderste lus. Succes nog even.
2: Ja. Dankjewel.
0: Dank je.
1: Ja, zij ben dus hartstikke bolzend, maar dan ben ik nog een heel soort meesken. Die binnen nog maar die eerste lus bezig. En dan is Dokkum verzels ik een heel belangrijk stempelpunt. En daar is collega Ben de Jager.
4: Ja, hier is het stempelpunt. Nou ja, je kent het zien in de achtergrond. De bierzenwijn die staat al clear. En dat betekent eigenlijk dat de meeste meesken wel west binnen. Agnes Waterval, daar mocht dus Jude een heel soort meesken een stempel, Jan.
5: Ja?
4: Om hoeveel gaat dat dan?
5: Je flauw benul. Je hebt echt geen idee. We gaan zoveel stempel, is ongelooflijk.
4: Ja. En het kwam eigenlijk wel mooi gespreid, net een prette files. Nee. Hoe zorg je waarom op deze stempelmannen?
5: Deze stempelmannen is de mooiste sinds een PR hier. Wie fantastisch waar. We gaan een mooi team om zinnen. Heerlijke muziek, dan willen we dan meer.
4: Ja, dat wie genietje dus.
5: Ja, dat wie echt genietje.
4: En als je dan zorgen naar de fietsers die je nou nog binnendruppelen, ja, die binnen wel oneind. Maar ze...
5: Dat is het net. Jawel, dat heb ik net.
4: Ja, nou, maar de laatste mensen die er aankomen, jou die nog even wat extra's mee?
5: Nou ja, de stempel natuurlijk. En snoepje krijgen naar mij, dat is.
4: Ja, daar komt nog één aan.
5: Ja, daar komt nog één aan, maar die fietst er al. Nee,
4: die fietst net er al.
6: Dus we doen nog een stempel?
5: Ja?
4: Nou, dan rennen we er even heen, hè? Nou meneer, je bent een van de laatste die dag mijn stempel krijgt.
7: Ja, ik ben er van op de hoogte.
4: Okay.
7: Iedereen vertelt me dat, ja. Je moet een beetje harder fietsen.
4: Nou, het valt op zich mee, als u nu zo meteen richting Leeuwarden een beetje gas geeft, komt het wel goed. Ja. Veel plezier.
7: Het is goed met die is het valt verkeerd dat ik het doe, dus...
6: Nou, kaart open.
4: Dit is de laatste stempel die ik in Dorkum.
6: Twee stempels, één voor Holwert en één van Dorkum. Wow. Alsjeblieft.
7: Het is geweldig, of niet?
4: Succes richting Leeuwarden.
6: Ja.
4: En rustig aan.
7: Ik ga nog even verder. En ik ga gewoon rustig.
6: Helemaal gelijk in.
7: Ik laat me de kop niet kind maken.
6: Nee.

0: Ik heb zijn knoppen genoeg.
1: Ja, de mat Ian de laatste wijze verzels. En dat is deze man der in Dokkum. De Biesemwijn die riet er. En om Ian horen, dan gaat die stempelpost officieel dicht.

0: Friesland.
1: Voor de mooie bezig uit aanzetten.
0: De 50.000 deelnemers van de Fiets over Sterrentocht.
1: Omroep Friesland docht verslag.
0: Live van 8 tot 8.
1: En daarna van 8 uur aan.
0: Alle hoogtepunten in de geervetting.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
4: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
3: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Omroep Zelt,
10: Radio Spannenburg,
9: RTV NOF
10: en Omroep Friesland.
9: Pinkstermandi.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
12: Pinkster Mandy.
0: My Diana de Groot. In Gearworking by Omroep Zeelt,
12: Radio Spannenburg
0: en

0: gaan we even schoenen naar de temperatuur in Mexico. Maar daar is het op het stuit 16 graden. Kinderen, ik maar te krijgen hebben dat het er nog 5 uren moins is. De les Humphrey Singers Jerrest in Mexico.
1: Pinkstermandy.
0: Het is de dag van de 89ste editie van de Fietshalve Sterrentocht. Een editie die te boeken ingeert als warm. Ja, de temperatuur die luidt om de 26 graden hinnen. 14.820 fietsers die binnen van de morgen uiteenzetten voor die 8 route in Friesland bij de Halve Sterrendel. Dus jongens, even ik mooi eens eigen route zien. Mijn collega's die het roenom in de provincie steen. En beginnen in Ljouwert bij collega Nienke Tuinstra.
2: Ja, en als je dan 100 kilometer opzetten hè, en je hebt een verlet van een massage, dan kan dat je. Maar dat ken ik natuurlijk als je gewoon verslag doet van de Oversterrentocht. In Ljouwert, daar is het heerlijk vertoeven, Ljouwert.
0: Ja, Nienke heeft het goed van me gehoord, die luidt lekker op de massagebank dus. Hoe is dat bij Jesse van Wieren in Wezen?
3: Ja, we merken hier wel dat hoe letter het wordt, hoe warmer het hier ook wordt. En daarom nemen meestal hier in Winsum even de tijd om een verkoeling te dwaan. De watertappunten, die meisjes hier oeroeren, de energiedrankjes ek. Maar over het algemeen is het hier beren gezellig. En je wordt echt nog mooi muziek draaien. Dus meestal kunnen en genieten van het wetter en van de muziek.
0: Nog geen sprake van oerverhitting daar in Snits, Gjaldo Sietsma?
4: Nou, het is als denken vol. Als meestal voorbij komen, zoals de Bondi, loeken het de rits van de shirt even beneden. Even wat wapperen. Ik zag vooral in die haat shirt ook even uitlutsen. En die rennen maar even in de sport bij haar doen. Nou, ik jou is een keer ongeliek. Het is ook hartstikke warm hier. Ze nou hier vol in de zinnen. En dat doen we de stempelage hier ook. Dus die staat ook in de warmte. Gelukkig wel onder het knot van een muziekje hier op de achtergrond. Dus gezellig hier is ze wel. Maar ik heb wel respect voor ze dat ze dat al hier in de baan de zinnen doen.
0: Ja, als dan terug bals het kaam is, dan doe ik die onderste lus in. En dan komt in de bosken van onderoren Oude Marm. Is daar een beetje ska te vinden, Rolof?
5: Nou, ik steen in het skaat en de kist misschien een beetje onder de vlagen op televisie. We hebben zo'n EHBO-vlaag van Orde Marm. Ja, er komt hier een heerlijk windsie terug in. Ja, dat ken ik net door eens, want de IJsselmaar, daar zit ze aan zijn tassen, maar dat het reek klevenhoer, een beetje verkoeling. En nou ja, de eerste golf, de eerste weg gaat west. De echte snelle man binnen al die kant op. En de snelle vrouwie. En wij wachten nu wat op die mensen die het iets stariger ronddoggen.
1: Pinksterman.
0: Van het fietsen naar het keertsen der de boemspartij in Frentje. Geert van Tuin.
6: De perken in opslagvakken die binnen oprommen op de Hertog van Saxe-Leen. Op de voetbalvelden van de sportclub Frentje. Dat betekent dat alles hem nou concentreert op het Sjoekeloon. Een warm Sjoekeloon, dat mag je weg constateren. Maar trotsetten, eventjes nog wat uitslagende van die bijvelden. Weensum en Belsum, dat is een 4-2 cycle-league overwinning voor Belsum. Dron Riep, ja, geen enkel problemen. Bols voor 12, kinder 4 weer een 6 4 in Makkum Tjenjerbeem, dat wint Makkum mooi 4-2 en 6-6. En dat betekent dat Makkum in de prijzen zit, want ze hebben steeds nummer op de treadlist. En dat betekent dus dat zij dadelijk ze al om de prijs een keertje maaien. Dan pakken wij de treadlist erbij. En wat zeggen we dan? We zeggen Bitgem Keertsen Tjen Haas 2. Nou is Haas 2 best een aardig patoer. Maar die jongens Leistra, Swanson en de Boer. Maar ik denk dat ze het net helemaal redden kunnen het zien Bitgem. Want ja, Bitgem die komt er wel even opzetten. Maar Paul Dijkstra, ja, dat is een eerste klasse. Leon Villa en Hans Wassenaar. De man die het jarenlang dominant was had in het Malisch Keersen. Hij is er nog altijd bij. Het is daar een 3-1 vastsprong van Bitgem en Swijs Gelijk. Als ze de Fjouwer eerst pakken, dan komt dat helemaal goed. Dan krijgen we dadelijk zeker de partij tussen Sint-Tanne en Moral Jussus. Ja, dat moet ik nog even nemen. Moral Jussus woont van wie het Massam niet krijgt. En dat dienen ze bij 4-2 in Skinner Swijs. Dus gewoon je denken vindt, nou, dat is een vrij makkelijke overwinning voor Moral Jussus. Niks is minder waar, kan ik hem vertellen. Maar op de 6, 2 keer op 6, Gliek en 1 keer op 6, Fjouwer. Wie daar het prachtige opslagwerk van de opslager van Moral Jussus. Ja, die kennen we vanzelfs ook van de haatklasse, Johan Sipma. Hij scoorde zijn patoer naar de overwinning. En hij maakt dus dadelijk keertje in Sint-Tanne. Dan hebben wij Ljouwert ook op die treadlist. En dan moet ik even zien wat hij dadelijk ziet komen. Ja, dat is ook een verhaal, Sees. Want we zitten te zien naar de wedstrijd tussen Snits en Wommels. Nou ja, Snits die is handicapped. Want van Pieter Vogels. Die kent het keertje. Kein Petals, maar zijn vervanger. Dat is een 50-plus keertje. Nou, kunnen 50-plus keertjes soms ongelooflijk verrassen. Want die mikken die bal wat naar het perk in die haardklasses en ex-haardklasses. En dat gaat het bij Wommels om. Maar Jelte Pieter Dijkstra en even Pieter Talsma. Ja, die hebben dan een idee hoe die bal naar dat perk te komen. En het vier sommen fjouwers kunnen eerst vast niets. Maar Wommels herpakt hem. En ik denk dat ze de partij pakken. Want het is daar ondertussen fjouwer eerst een geliek worden. En dat betekent dat Wommels dadelijk naar alle gedachten de tegenstander van Ljouwt wijzen zal. Op het veld binnen verschijnt de petoeren van Halm en Bolzwart Ien. En Frenchier Ien Tjen Minnetskis zit hier dadelijk op de rol. En ik Belsum Tjen Dronriep. Een echte onvervalste waardhoekenkreger. En dan ben we benieuwd dat Dronriep eindelijk Ien voor het eerst eigenlijk deze dag wat serieuze tegenstand krijgen van Corné Tuninga, Thomas Dijkstra en Wietse Wasnaar. Het is een mooi partoer. Kwalitatief komen ze te kwatsen in Dronriep. Maar je witte het maar nooit dat dit misschien een partoer wijze kan dit nog van een verrassingsvaart kan. Nou, dat is het verhaal van de Treddelist. Werd Makkum dus dat steen de noemer had. En die kan rustig tassen hoe de komende tegenstander Mitchum of haast waar tot de romloop roegelt. Ik gok dat we dadelijk op de Fiddelist een eerste confrontatie krijgen tussen Makkum en Mitchum.
7: Radio Spannenburg.
8: Omroep Zilt.
7: RTV NOF.
8: En Omroep Friesland.
7: Pinkstermandie. Omroep.

0: Een dikke hit via 10/2016 van Justin Timberlake en Can't Stop This Feeling. Nou, ik hoop dat het gevoel bij de meeste fietsers in elk geval nog hartstikke goed is. En ik zag prachtige beelden van een Mario, is dit Leo? Ik, Jesse?
1: Ja, dat klopt. Je ziet twee animatiefiguren naast me. Zou je misschien voor de meesten niet de radio hartje vertellen wat je me aan haar?
2: Nou ja, ik ben als Luigi en dit is mijn maat Mario.
1: En van waar had het idee opperen om zo verkleid te gaan?
2: Ja, dat weet ik net. Ik zei, ze hebben misschien hetzelfde shirt onderaan. En toen zei hij...
3: Toen zei ik, oh ja, we kunnen wel een matching kostuum aandoen. En als grap natuurlijk. En, maar dat was uiteindelijk een beetje uit de hand gelopen. En nu staan we hier zo te fietsen. Dus... Ja, nee. Zo een beetje gelopen, ja.
1: Nou, het valt echt aardig op. En we zien ook hier even niet het rustpunt in Weensum. Ja. Hoeveel bidons zijn je hem al achter hoe het tikken?
2: Ik denk dat wij de stuk of jou of vijf heb ik op. Dat is ik zoiets, denk ik. Dat is wel nodig, hè? Het is wel warm.
1: Het is echt warm, inderdaad. Hou je hem een beetje tar hier op deze tocht?
2: Nou, wij hebben just een mini Elfstedentocht fietsen die er op de tandem. Dat we dus primeur op de tandem eigenlijk. Maar verder, ja, nou, ik heb nooit werkfietst en hij is kwallen. Dus dan heb ik al wat zadelkilometers. Nou.
1: Ja, daarom. En iedereen Ian die altijd bijvoorbeeld wat zwittertje, dat de oren wat meer trapen en altijd een beetje afwisselt wordt?
3: Nou, volgens mij fietsen we een beetje op hetzelfde tempo. We helpen elkaar, dus ik fiets voorop.
2: Ja, precies. Ik zoek rechts deze. Volgens mij ben ik dat, maar...
1: Zijn er nog mensen aan de kant? Je moet te moedigen?
2: Ja, ja, we hebben al verschillende mensen. Tjen komt onverwacht, steeds maar. Dus hartstikke leuk. En nou ja, we komen in Balzen, dus we fietsen naar het Sap. En dan zullen we bij Zuid-Amerika even een Sap eten in Alon. En dan gaan we verder.
1: Dus je kruisig je bols wat straks en dan ben je maar haast. En dan drie keer naar de finish.
2: Als wij een keer in Balzen binnen, dan hebben we het gevoel als ben we haast, ja.
1: Nou, sure, zoon. Ik zou zeggen, heel veel succes nog. En op naar de laatste loodjes.
2: Ja,
1: heel goed. Succes.
0: Ja, prachtig om te zeggen dat meisje toch ik de moeite doggen om krekt even iets ludieker op de fiets te stappen dan gewoon. Een prachtige Mario en Luigi. Als ze nou toevallig tjin komt op een route, zwaai even een extra hut. Nou, wie is ik extra hut zwaaien, meisje? Die ik op een tandem fiets. Dat is Lisette Bruinsma. Zij fietst een bijzondere tocht, joh. Want dat docht ze van het Foppenfoens. En Gelder Sietsma, ze is intussen niet snitsel aan.
4: Zeker, ik ben jullie snits. Ze hebben de pet al aan. De pet haak ik heel dit op, wat ze in de zinnen. Maar die doe ik wel even al. Ik ben inderdaad iets snits. Het product is gezellig, soort fietsers. Maar wat hier ek is zelfs van Lisette Bruinsma en haar team. Nu ben je krekte of fietsenkaam. Ik zal ze met iedereen bijhelden. Lisette!
5: Hallo!
4: Hoi!
5: Hoi.
4: Wat je zegt, de Ries is haast bij de oren krekt.
5: Wat zo?
4: De Ries is krekt haast oren.
5: Ja, ja, ja. Heel begeerd, hè. Die, dat is iets wat gaat willen, ik hier. Hij zei dat ik moest bukken van de vlag.
4: Oh, okay.
5: Het komt precies goed.
4: Ja, precies. Ja. Je bent exact op het goede plak. Dus ja. Dat is mooi. En binnen er. Ja. Hey, hoe was het? Ging het goed?
5: Ja, beter dan ik verwachtte hier. En eigenlijk ik nog wel makkelijk. Dus dat bevalt me wel. Hier in de stad is het wel een beetje warm. Maar goed, nu is het prima te doen. En af en toe stoppen we even en vregen we meestal om donaties. Dat gaat hartstikke best volgens mij.
4: Had je een idee van waar de teller al op zit qua donaties?
5: Nee, wij zijn lekker rond fietsen. En we willen maar mijn koor. En dat je waas. En daar hebben we had Sietse Kijlstra zich maar bezig. Niet met tellen.
4: Je mag gewoon fietsen?
5: Ja, precies. Dus,
4: en hoe zit het met de energie? Had je het eten wat op de mag?
5: Ja, we krijgen in Nijlon hebben we een pasta eten. En ik heb heel veel mooi, heel veel eten. Want we hier toen zien al rondje fietsen. En toen dacht ik, ik moet wat meer eten dan dat ik dacht. Dus ik denk, dan wist de mama de hamer of wat dan ik. Maar dan ben ik gewoon voor. En dan bloot het leuk.
4: En meestal mag ik gewoon jij eten als stinkst, hè?
5: Ja,
4: maar hoe krijg je dan?
5: Eigenlijk gewoon in het begin heb ik gewoon bij elke stempelpost eten. En denk, mag ik nou alweer eten? Nou ja, dat levert hier onthoud van de dag wat op, zeg maar.
4: Vijf van de dag, dan merk je dat inderdaad.
5: Ja, precies.
4: Hey, en best nog de tweede lus begonnen, zeg maar. De tweede lus.
5: Ja.
4: Zit het een beetje op schema voor de rest?
5: Ja, nou ja, we fietsen eigenlijk harder dan dat we dachten. Dus dat valt dus alles mooi. Ongeveer 26 kilometer per uur, dacht ik. Dus dat gaat best nog wel hard. En dan neem ik even de tijd om te stoppen en even met de meesten te praten. Dus dat is wel, het gaat echt heel goed en ik heb nooit zin. En ik vind het heel mooi hoe iedereen ja, bezig is. Net alleen nog de fietsers, maar ik woon de meesten eromheen. Dit is volgens mij Friesland op zijn best dat het op mij loopt.
4: Friesland op zijn mooiste. Ik nog even, dank u wel, succes samen met hier nog. Ik ga nog even naar die piloot. Dan maak ik nog even steuren, meneer.
6: Ja, inderdaad.
4: Wat gebeurde hier, Krek? Je riet nu haast voor de sokken.
7: Nee, je moest bij de camera komen wie me hier opdraagt. Dus ik dacht, dan stappen we de rug van. Oh, dat,
4: een centimeter van, heel goed.
7: Dat is dat genoeg.
4: Zeker. Hoe is het?
7: Ja, lekker. Mooi waar. Net de hele wien. Gewoon, gaat hartstikke goed. Dus,
4: Zo wat vlekken op de shirt. Is dit van Miggen? Of wat is er gebeurd?
7: Het past dan wat Krek gewoon het, denk ik. Dat, nee, dat krijg het niet meer op. Dus vol energie om het water rondje nog even te doen. En dan op naar de finish.
4: Ik had nou het zwit niet van de hand vallen op dit moment. Maar hoe zit het mij de warmte bij je?
7: Zolang we in beweging bloeien is er niks van de hand. Dan hebben we wel de wien onderwijs en dat is wel lekker. Maar als je hier in de stad binnen, dan merk je het wel dat het best wel warm is.
4: Hey, ik ben nog benieuwd, waar haal je hem het oer op de fiets? Praat hij hem wat of is het vooral meer...
7: Ja. Lisette praat vooral maar alles wat achter haar rent en daarnaast komt. En voor de rest... we kijken onderwijs vertel ik, we hebben een beetje binnen en wat ze joggen. We hebben binnen een plak met het inkomen en ze houden wat pratende. Maar Lisette, ja, die...
4: Die pebbelt wat erop.
7: Ja, die praat het erop.
4: Hartstikke mooi. Nou, ik zie dat je stilsteen is te warm, zei de stal. Dus ja, dan zul je hem gauw bij vierde gaan litten. Succes!
7: Yes.
4: En Twaalle Roentsen.
7: Ja, kom goed. Hoi.
0: Ja, Lisette zei het al. Het is een prachtige manier om Friesland te ontdekken. En dat stuurt ik Frans. Hij zei met de Elfstedentocht ontdek je Friesland op zijn mooist. Er komen een heel soort brugjes bij ons binnen. Dat vinden we hartstikke leuk. En we beziek ik zo volle mogelijk brugjes onderin op de televisie Chantelitten. Dus als de televisie erbij on heeft, dan zie je die brug en ik al hier voorbij komen. Ik pak er even een peer bij. Even Sjen Sander, die zei het Jeltje is goed voorbereid. Gisteren de slag uit zijn voorwiel gehaald en daarna een testronde op het erf. Zet hem op. Jelmer de Boer, zet hem op. Jullie zijn er bijna, wat je zijn. Zet hem op. Hyde van Lasse, Siebren en Jan. Go, go, go. De groetnis komen van Sven, ik uit Jereveen. Die wil Eltsen in oormoedertje. Gijs is lekker on het gamen. Nou, dat is ik mooi. Dat is fijn om te weten. Maar er komen een heel soort mooie lokweesken binnen. En dan wil ik nog even reclame maken voor een orenoversteek. Sterrentocht. Die is komende sneun, de Zundap over Sterrentocht. En die begint om 8 uur van Ut Langwaard. Nou, ik Jim alvast een hele mooie tocht daar wensken. Als dan het is van, nou, ik vind het ik leuk om nog even wat berugjes trot te sturen. Dat kind vanzelfs. Die beruchte app die stiekem gewoon lekker iepen op 0620 4 en Jochen of via de Omroep app. Alle lokwensken die maast daar even trog, ja. Dit is Ilo en Hold on Tight.

0: zij op radio en televisie.
1: Pinkstermandy.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: Twaanjochtig.twa.fm.
11: Het is hastjalve twaan, maar toch al even een oesje van het Nijzit Friesland. Maar Jan Dirk Daan.
12: Goedemiddag. Een motorrijder is van de moon verwonde raken bij een eenzijdig ongeluk onder de Kiestersiel bij Frenser. De motorrijder trok nog onbekende oorzaak van het dik en eindigde op een kop in de sleet. De motorrijder bedaarde in de graden. De man is terug ambulancepersoneel behandelen. Daarna opgebracht naar het ziekenhuis. De stempelpost van Holvert, de fietsoversteden dus, is van de moon tijdelijk sleppen, wilst alle fietsers daar nog lang net los winnen. Het probleem weer de drokte in Holvert. Fietsers moesten daar terug te lang wachten in de gleurende zinnen, zo het voorzitter Stefan Rekker van de fietsalversterentocht.
13: Ze weer niet te volle verkeer erop. De fietsen zijn te lang. Een mooie combinatie. Vanaf ze deze stempeling moesten en de bidon vullen, et cetera. Stierde er een hele grote rij fietsers. Dat hebben ze eerst honderd even opstalen voor het aantal stempelaars. Maar dat die te weinig, kon net snel genoeg. Dus hebben ze in Holden, krijgt even tijdelijk. Die stempel, dat staat eerst in de file van fietsers even opgelost waard. Zodat ze gewoon trok in de stromen, nooit dokken en Ljouwert en dan richting Balzen.
12: De Alversterentocht is geen wedstrijd, maar een toertocht. Het zit nadrukkelijk in de communicatie van de fietsalversterentocht. Maar toch zijn er altijd deelnemers die horen van stevig terugfietsen. Bij de stempelposten herinneren ze dan wel eens in een probleem hoor. Om het fietsers te ontmoedigen, zijn er tijdscontroles in Arnhem bij Kliks. Daar stier van Jelwe in al een flinke groep te wachten die het nog net verder mocht. En dat vonden ze toch best vervelend.
14: Ja. Ja, wel vervelend. Ja. We kunnen ook wel rustiger fietsen, maar ja, we doen het inderdaad wel zelf.
15: Want waarom inderdaad net gewoon een rustige tempo?
14: Nou, ik vind het wel lekker gaan eigenlijk met de groep.
12: In het verleden moesten deelnemers van de fietsalversterrentocht 18 jaar of ouder wezen. Het Sint-Wurgen moet je minimaal 16 jaar wezen om uit te fietsen. Nienke Tunstra, uw verslagjouwer, trof deze beide jongens bij de stempelpost bij de Ordehouw in Ljouwert.
16: Ja, bij een boerenwerkend werk ben ik onder de fiets van Broeken. Nou, en naar de kaart, nou, via gaan we die nog wat regelen. Nou ja, wat eten en wat drinken en dan kun je wel fietsen.
12: En dan waren op deze Pinksterdag van de middag volop de zinnen erbij. En temperaturen om de 23 ontwol 28 graden in de Zuid-Eersten. De kans op verbranding is Joet Grut. Daar mag je wel om denken. De UV-index is zo'n of zelfs heger. Jong bleef het nog lang warm. Morgen op naar een hele warme dag volop zinnen. In het Zuid-Eersten kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en kolt het al. En waar is die wordt het dan ik een stuk koeler.
11: Soms is het net heel vervelend om gewoon binnen te zitten en te werken.
12: Nee, het valt mij hier nog ta.
11: Ja, mij ik wel.
12: Ja, ja. Dat is eigenlijk prima.
11: Ja, ja. Nou, dan horen we dat Joet maar even zat, denk ik. Dan litten we het oor, de oren oer wat ze boeten al hier gebeurt. Ja, die prachtige beelden van de fietsalversterren toch. Kist het al hier volgen bij ons op televisie. In het liveblog, ik op internet en in uw omroep-app verzels. Ik weet net of dit een teken is, Jan Durk. Maar Arune Vreet, hier ik al deze plaat dat we hier te Gerre zitten. Nou krijg hem toch ik weer de reservo's en opzouten daar.
12: Ik weet wat mij te baas dit.
1: Pinkstermondi.
4: Mai Diana de Groot. In gearworking mai Omroep Zilt.
1: Radio Spannenburg.
4: En RTV NOF.
17: Omroep Friesland.
18: Ja. Yeah.

0: de Douw. Ja, binnen een paar hele enthousiaste muzikanten die dit nummer makken hebben. Mooi help van AI. En de rapper die stiest, dat is dus net een echt persoon. De reserve als Jerrest en op Zoute Douw.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandie.
0: Ja, die fietsers van die Alphensterrentocht die komen dan op een gegeven moment terug het mooie Oude Gasterlands. Dan nemen de meeste mensen het toch nog heel tiet in Oude Marum. En ik weet toevallig dat ze in Bols het altijd wat sop krijgen. Krijgen ze in Oude Marum ik nog wat te eten, Roelof Vlausma?
3: Ze krijgen hier een heel soort. En dat, ja, dat joeg eigenlijk echt een antwoord op een vraag die ik hier. Want wij staan bij de stempelpost. En dan wien al die mensen die toch, nee, dan kunnen we wat verzinnen. Dus dan verkeep je wel lekker drinken. Even verkeep je blikjes cola en neem maar op. Maar net in je keep het wat. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Nou, als een goed journalist keer dan even op onderzoek uit. Ja, en een paar rond met je erop stiert dit hier. En dat is een grauwe tent. Vol met al je drankjes. Sportdrank krijgen ze hier. Ze krijgen snelle jelles. En ze krijgen ook van dit spul. Dat ben van die, ja, die siroopkus. Die kist dan op slurpen. Krijg je een heel soort energie van. En dat wordt Ollie Rudeel tussen deze vrouw Ollie. Nou hoi.
4: Hallo.
3: Ja, wat ben je hier al hier aan het uitdelen?
4: Lekkere sportdrank, jelletjes, pijnenburgkoeken. En we hebben ook water waar mensen zich helemaal door onder laten sproeien. Want ja, het is natuurlijk wel warm vandaag. Dus. Ja,
3: we zeggen dat ze al hier daar komen bij de stempelpost helemaal vol. Maar eten, drinken. En waarom doe je hem dat?
4: Nou, omdat wij deze bikkels willen aanmoedigen op deze supertocht. Want ze fietsen toch 240 kilometer. Hè? We staan hier in Oude Mirrum, dan moeten ze de dijk nog op. En hebben ze nog 47 kilometer te gaan. Dus die laatste hallootjes, daar helpen we ze graag bij.
3: Zullen wij gewoon eens even proeven? Want iedereen vult je die bidons. Maar ja, wat zoet wezen. Powerdrank, het is geel. Het zal wel heel zweet wezen, denk ik.
4: Dat mag jij proeven.
3: Nou, mag ik eens even proeven. Oh, dat is dextro of zo.
4: Nou, precies. Het is iets van limoen, citroenachtig. Dus dat ja, valt bij de meesten wel vreemd goed.
3: En dit dan? Want hoeveel kepen is dit?
4: Nou, ik zeg dat het of een bosvruchtenachtig iets. Ja, het heet fruitpunch. Maar wat dat precies is, dat weet ik niet. En orange hè, hebben we ook in aanbieding. Dus dit zijn ze.
3: En dat is al je vergees?
4: Ja, dat worden allemaal weggegeven. En volgens mij is van het merk Quinn. Maar daar
3: nou, maar eens even pril. Ja,
4: ja, we hebben deze al. Anders proef jij die andere. Want wij hebben die andere al geproefd. En die vonden wij niet zo lekker. Dus,
3: okay. Nou, dan get de poetsie. Ja, de poetsie maar hier. Dit is een jelletje.
4: Ja.
3: Hoe lang kan ik hierop? Want ik mag toch tot 8 uur steen bij hier. Hè? Dus...
4: Ik denk dat je wel 3 uur suiker
3: hebt. Wat, hoe doe ik dat nou?
4: Ja, gewoon zuigen. Eerste reactie.
3: Bah. Ja. Oké. Okay.
4: Misschien wel de cameraman ook nog wel even.
3: Jorrit, was er ook nog wat? Nou, Jorrit, die had een hele zure kamer oprecht.
4: Die ziet dat niet zitten. Nee, dat snap ik wel.
3: Maar dit gaat natuurlijk al hier voor die mensen die kracht nog even nodig hebben. Ja, ja, en ze komen wel aardig fris en fruitig gewoon, hè?
4: Zeker, ja. Ze zeggen allemaal dat ze het warm hebben, maar verder gaat het goed met ze. We moedigen ze aan om goed te drinken en dan komen ze een heel eind.
3: En ondertussen staan er al hier aan de oorkant van deze tjerk. Is de mensen drinken te verkepen, hè?
4: Oh, ja, nee, hier is het gratis. Ja, dus die weten wel dat ze hier moeten zijn.
3: Die
4: ja,
3: verkeep je helemaal niks,
4: nee,
3: trouw je?
4: Nee. Maar wij moedigen ze ook enorm aan, natuurlijk. Ja, en dus je krijgt er ook een leuke glimlach bij.
3: Die glimlach en wat lekker sweet spul in de moelen. Helemaal goed.
4: Ja, helemaal goed.
3: Ze moeten nog zo'n 40 kilometer vanuit Aldemarum. Nou, maar dit spul al hier in het bloed. Dan hel is dat heel makkelijk.
0: Ja, nou, dan moest ik nog een perenhoekers rol af. Dus dan moest hem wel leeg zoeken, nou, hè?
5: De dames er even leuk op.
3: Ja, maar het is... ik wacht ze. Ik zet het er even voor. Dit, je kist volgens mij, het is nou eens een keer zo, je kist ongeveer iets om maar oren zwemmen als die in zo'n dingetje opslurpst.
0: Oh. Dus
3: onenergie.
0: Oké. Okay.
3: Nou, dat maakt het net de volle stuitering.
0: Mis net de volle stuitering, nee, zo is het. Collega Nienke Tuinstra, die had er, Joet, ik al aardig wat oerkenswerk op zitten. Ze stier al een paar oeren verslag te dwan, daar in Ljouwert, in het centrum. Die koeten van haar, die binnen krekt even masseerd. Ze konden we Shen en Jerre bij de EHBO. En dat koer dan krekt even tussen trog, Nienke, want het is net heel drok daar.
6: Nou, daar bij de massagetafels is het net heel drok. Maar ik steer nu iets verderop, de Rere Cruz. Ja, daar is het wel heel drok. En we het hield dit maar over oververhittingen, nog drinken, tinker om, het is warm. Jan, het is toch gebeurd, de oververhitting?
7: Het is gebeurd, ja, het is gebeurd. Het fietsen ging heel goed. Lekker vanochtend gestart. En ja, je smeert je in, je drinkt, je hebt je voeding op orde. Dus alles ging prima. We konden lekker inhalen. Niet jagen, maar wel lekker inhalen. En ik moest naar het toilet toe. De darmen lieten het eventjes afweten, zeg maar. En op het toilet is het en warm. En je zit te transpireren en ik loop naar buiten. En ik denk, ik val flauw. Dat? Ja, voor het eerst. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, nee, nee.
6: Maar dan een paar wat drinken naar het Rode Kruis en weer door?
7: Ja, dat dacht ik. Ja, dat dacht ik. Ik heb van dit soort flesjes. Ik weet niet of het in beeld mag, maar AA. Ja. En dan doe je een paar flesjes. Je krijgt wat lampjes op je hoofd. Dat zag er niet uit trouwens. En je koelt weer. En ik kreeg weer praatjes, want dat had ik even niet hoor. En als ik geen praatjes heb, gaat het niet goed met me. Dus. En ik kreeg weer praatjes. En met die jongens leuk zitten dollen. Zo van, wat is de beste voetbalploeg van Nederland? Ja, Ajax met een Amsterdammer. Dat moet je niet in Leeuwarden zeggen, dat snap ik wel. En ik denk, nou, ik ga weer door, ik sta weer op. En niks. Nee, echt niks meer. Dus het is klaar. Het is de vierde editie, moet een jaartje wachten. Ja, wat zal mijn vierde keer worden. Ja. Ja. Ja,
6: en u zit nu gewoon hier in een rolstoel te wachten op de bezemwagen?
7: Ja, klopt. Ja, de rolstoel dat ziet er nou erger uit dan het is, hoor. Het is op de bezemwagen, de fiets gaat zometeen mee en dan netjes naar Bolsward. En dan volgend jaar opnieuw. Ja. En de rest van de ploeg was door. Maar die waren geschrokken. Ja, die kijken nog geen tv, maar die waren geschrokken. Maar dat is niet nodig. Dat is, dat gaat wel weer. Ja.
6: Groep uit Loosdrecht, het gaat goed met Jan, kunnen we stellen.
7: Het gaat helemaal.
6: Ja, nou, we gingen het correct al even over de bezemwagen. Ik reed even, ze stonden ze hier lekker mooi op. Hoor. Maar eerst die het Erik. En Erik zei van de mediëder al, er kan hartstikke wel een bezembus komen in Stefan de bezemwagen.
2: Nou, hier wel ja, want we hebben al verschijnen en had die ongemakken gehad hebben. Beste mensen gaan onder u door de warmte. Dus ja, we hebben genoeg gehad hier. Ja. Ja,
6: maar nou even, je krijgt even, je mag je vrouw een steen even rustig, maar dat jouw een vertekend beeld, denk ik.
2: Ja, dat is echt wel een vertekend beeld, want we hebben ook een stukje brood gehad, dus het is alleen maar een plein op, mensen de weg halen, in de koelte, in de drukte weg. En zorgen dat ze tot rust komen.
6: Jim, zeggen hoe meestal de boeten bijsteen en Jim pikken ze eruit of komen ze bij Jim?
2: Een hele hoop komen al bij ons, maar we pakken de mensen ook wel ertussen uit. Dat we zeggen van nou, gaat het wel goed komen. En, zo straks ook een meisje die was van de fiets afrijden. Ja, dan vraag ik even hoe het verder gaat en ze wil wel deur. Nou ja, dat is wel eigen risico. Maar wij geven wel aan van, nou, is het niet beter om even binnen te komen om de boel te verbinden of wat ook maar.
6: En heb je hem hier al vaak zijn, het is beter dat je hier nou ophoudt?
2: Ja, we hebben vanmorgen een had die beste man die weer deur. En toen, die was onderuit gaan met een gangje van dikke 40. En die had zwaar gekneusde rim. Nou, hij wou deur. Ik zei, nou, neem eens een diepe ademzucht. Nou, dat wie dus niet. Nou, ik zei, dan gaan we ook niet deur. Dus dat is gewoon het advies, stoppen.
6: Ja, het is natuurlijk een advies, je kunt ze net dwingen. Maar ben je mooi best wel een soort meesten. Heb je dan, kun je een beetje inschatten hoe drok het hier is qua aantal meesten?
2: We zijn natuurlijk hier met 5 EHBO's. En, we hebben nog nooit gehad dat we alle 5 druk in het spier moeten. Maar we hebben vandaag, vanmorgen hebben we tussen de 12 en de 15 slachtoffers hier gehad. En dat we het aan de handen naar volle hebben.
6: Ja. Maar is dat soort op 40.000 meesten?
2: Nou ja, ik zeg van niet, maar in het geheel, als je alles meetelt, dan is dat wel veel. Want als ik zeg, vorig jaar hebben we maar 2-3 gehad. Ja. Dus ja, dan is het nou wel veel. Ja.
6: Hoe laat is die bezemwagen hier?
2: Dat is nog de vraag, dat weet ik dus niet. Die hebben we dus wel gevraagd om te komen, maar die staat in Dokkum en het schijnt dat het nog vrij druk is. Ja. Veel uitvallen.
6: Hier wordt dus wachten onder oren Trojan op de bezemwagen en EHBO is het je dus redelijk behoorlijk druk.
8: Onder Friesland. De fiets over Sterrentocht. De fiets over

0: Ricky Martin en Livin' La Vida Loca. Collega's.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: Collega's Isa en Demi die fietsen de tocht op de tandem. Maar al je camera's erop en die beelden die kennen we. Ik prachtig mooi bij Shen op televisie. Nou, ze zullen nog hartstikke fris en fleurig uit. Want ik dat ze even bij Shen mooi. Demi, ja, er werd een heel soort raaster rond. Dus ik hoop dat je hem hier kennen. Ben je een boze toch voorbij?
3: Ja. Ja, we hebben nou in, zei ik in het
4: eerste. Dus zij is het krijgt nog.
3: Hoe heet het nou?
4: Ja, we binnen in Isbrechtum.
3: Isbrechtum.
4: Demi, zij krijgt nog. Ik kom hier recht op plakken waar ik nog nooit weg ben.
3: Nee.
0: Nou, dat giet dus.
3: Verbinding.
0: Hartstikke mooi daar. Krijg je hem nou een douche daar vlak van Balzat? Zeg ik dat goed?
4: Ja, klopt. Ja, dat hij hem schoen dus. Ja, dat weer heerlijk. Dat is het enige. Maar het is soms gewoon eigenlijk als fietst. Is het echt prima te dwalen, maar dat moment als het dan stilsteen is, oh, dan wordt het in één keer heel warm. Dus dan had het gewoon, krijg ik wat minder zin in eten. Maar we horen ook hoor wat scherp van, oké, wat echt eten brouwen, drinken brouwen. Maar door die warmte had het gewoon wat minder zin hoor ofzo.
0: Ja.
4: Maar die douche, ja, die weer echt heerlijk verkoelend.
0: Is dat een tip voor de komende kilometers om misschien op meer plakken zo'n douche even lekker del te zetten?
4: Oh, nou dat meisje wil wel, ja. We zijn nog, ik weet net ook Germen er heel blij van, wat de apparatuur met kan je wat bier.
0: Ja.
4: Maar die voor u is wel heel nof.
0: Ja. Nee, dat is inderdaad wel een beetje een uwaging, want die camera's die hadden net al te wierd worden. Volgens mij heb ik een heel soort publiek in de kant van de dik, Demi.
3: Ja, klopt. Het is echt fantastisch. En echt, hoe meer we voor u gaan, hoe meer mensen er binnen. Oh, wat een stapje is, hè?
4: Ja, ik let op.
3: Oh, ja.
4: Ja, we kennen.
3: Ja, oh, super. Dank je. Maar klopt, er zijn echt groepen met mensen gewoon die ik mij wetter en muziek en ben die al je dingetjes uitdelen en high fives en dat is echt machtig. Het is zo leuk.
0: Ja, en ondanks de warmte, hoe gaat het verder, Mayim? Hoe is maar de bil?
3: Ja, goed. We zijn eigenlijk, kijk, we hebben nou nog een liedstuk, dan hebben we het

0: Ja, en het mooiste, we binnen nog gewoon heet het heel vrolijk.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk nog in het moment echt stil geweest. We kletsen de hele tijd, we wat trog. Hey. En we schreeuwen alleen nog maar hey.
1: Oh god, dit vind ik mooi.
2: Ja, dus de stem is straks minder onthaald als de skonken zelf misschien.
0: Ja, misschien wel.
1: Zo in België.
2: Nou, nee, prachtig.
0: We zijn nog helemaal in goede moed.
2: Ja, nou, schitterend om te zien en te heren. Die beelden ik van de fiets. Succes nog even voor de komende kilometers. En we blauwen je in volging. Om te aanstreek verzels in Balzen dat je hem daar bij de tenten omkomen. We gaan nog even verder naar het keertsen in Frenscher. Helco Broersma, hoe gaat het daar?
3: Nou, we moeten nog een partij van de tweede list even melden. Wommeltje Snits. Snits kwam als kinderfjouwer eerst naar voren. Maar uiteindelijk wint Wommels Wol met 5-4 en 6-4. Arjen van der Zee had de Pieter Dijkstra en Evert Pieter Talsma. Die kwamen op de tweede list. Dus aanstaan opnemen ze in Ljouwt op die tweede list. Dan gaat het om prijs of niks. Want je moet rijken winnen om in de prijs te komen. Nou, Bidgem had het al dien. Die won van Haars 2 met 5-2 en 6-2. Sint-Anne is hier een Moire Lussens ondergang. Daarbij staat Moire Lussens met 2-1 voor. Wommels in Ljouwt, nou, dat komt aanstaan dus. Dan Holmes en Balzert. Ja, slagje bij Trijmien. Dan zou ik gelijk meester Peter van Zuiden van Balzert het perk. Dus Holmes is weer omkomen tot 12 treien. Frenzit neemt het nog in de Minske. De eerste boordje is de Minske gong. En Belsen moet het naast opnemen. Is een riep. En Makem heeft het steende noemer. En Makem weet dus dat het op een vierde list uitkomen. Zien Bidgem. Ja, dat toch nog even over die Alsteen. Dan 50 jaar verlengd. Dus hier bij Groot Sneek. Dat is een mannenblad. Ziet een bijlage hoe de Alsteen toch van 50 jaar lin. Jontje 66. Dat vind ik een enorme warme simmer, weet ik wel. En ik fietste mooi toen die naar 6800 mensen mooi koest. Zou Henning in feite. En de volgende rond 1000 mensen. Ik antwoord die hitte. Dus die hitte die het altijd wel invloed. Ik hand bij die Alversteentocht op een fiets. Ik fiets hem al uit trouwens. Dus ik heb zien gedien. Maar het weer dus een toch een atje dat in percentage omrekening. Een heel heeg aantal uitvallers.
2: Ja, dat kink me ik wel intinken. Altijd zo warm is dat het dan op een gegeven moment ambitie te volle wezen kind. Maar mooi te jaren Helco. Dat sto, want daar heeft hem dus uitfietst hè, toen.
3: Ja, ik heb het zien gediend. Ik ben als jonkje van sectie begonnen. En toen heb ik hem achtergediend. Want ik dacht, ik hoor jij erop. Maar toen jij je dat je bent zien, ik kreeg een gouden speeltje.
2: Ja.
3: Nou, toen heb ik het er maar terug fietsen. Ik heb dik een peer gediend. Dan zet ik de fietsdel ergens in Workum. Pikten ze me op. Moest ik verslag maken van de Moonspartij. Gewoon een keer jongens weer naar Workum. En dan zei ze, je bent 4 uur start. Het is nu haast 11 uur. Je komt wel een beetje laat binnen. Moest ik elke keer even uitlezen dat ik eerst tussen nog wat overwerk dien hier. Want ik kreeg van de organisatie altijd wel een kaart van 4 uur.
2: Ah, schitterend. Nou, wat een mooi verhaal van Helco Broersma. Nou, dat is wel respectvol. Even tussen trog verslag van een boemspartij. En nog even 234 kilometer fietsen. Maar Helco is een heel fanatiek fietser. Hè? Die giet dan alle keertswedstrijden op een fiets. Dus dat kin hij. Even Sjen, er komen prachtig leuke berichtjes binnen. Via de Omroep app en via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Zet hem op Sandra, mega trots op je vee liefst vanuit Zwolle. De groetnis komen van Joyce Bergsma. Kees en Harmen even terugzetten. Jim kennen het, de groetnis komen uit Tjerkwet. Kees en Harmen even terugzetten. Wacht even, dat is dezelfde. Ja, die komt even dubbel binnen. Nou, dat kan soms eens even gebeuren. Hoe gaat het maar? Jim. Undercover collega Simone. Ja, die hebben natuurlijk vrienden hier helemaal volgen op haar laatste tocht van de Omroep. Ze docht mooi. Misschien als haar just onderwijs, dan kist haar nog even een hert onder de riem stekken. Dat zocht ik even. We zoeken weer even op de route, denk ik. Ik weet zo het even net meer waar we heen gaan. We gaan naar Weesem. Daar staat Jesse van Wieren.
4: Goedemiddag, we zijn hier in Weesem en het is hier echt heel warm. Meesten die nemen je echt de tijd om even wat wetten te drinken, even bier te komen. Hier is in al je grote tanks, mijn giel wetten erin. En we zien je mij ervoor zitten. Ja, goedemiddag. Je zal nog even het flesje water bijvullen. Goedemiddag. Hoe is het hier nou op dit moment?
5: Nou, het is, ik doe het nou een eerste keer zoals hier. Dat is nog nooit zo druk geweest.
4: Nee, het is aardig druk. Mensen hebben wel zin in een wat verkolling.
5: Ja, klopt. Ja. Mensen hebben een heel soort water nodig en sportdrank. En dan nemen ze hier een optimale gebruik van.
4: Ja, want wat in deze ton zit, dat is dus sportdrank.
5: Ja, dit is sportdrank. En via erop, op ons stek hebben we nog gewoon drinkwater.
4: En hij hem hier op dit plak extra maatregelen troffen in verband met het warme waar?
5: Ja, wij hebben hier in een fabriek hebben wij een

0: mocht naar meest kunnen overhitrooid, hier hebben we de plak bij de EHBO. Dan kunnen we meest mooi in het kaart zitten en dan kunnen ze verkoeling krijgen.
1: En hij heeft hier ook een mooie figuren, Sjoen, meest met mooie pakken en mooie...
0: Ja, je bent hele mooie figuren, maar daar riet ik nog een maat van mij, van Heinheid, de penningmeester, die riet op een Heinheid fiets. Fiets met heel groot houten boord achterop, die had het wel heel zwaar, denk ik.
1: Dus die had extra kilo's mee?
0: Die had extra kilo's mee, maar je moet er wat voor horen.
1: Ja, en die komt je dus aan?
0: Ja, die komt je zeker aan, ja. Ik weet net hoe laat, maar...
1: Dus die zal dan zou wel even een sportdrankje nemen?
0: Die net wel een sportdrankje, ja.
1: Nou, zullen we eens, ja, wat zit er al hier in die ton? Nou?
0: Ja, dit is van Powerbar, die staat hier elke keer. Dat is die man, die, drinkt, die regelt de drinken hier. En ja, voor de rest is het wetter, snelle jelles, banaantje. Dat is wat je hier krijgt. Het
1: is alleen maar energiebomkes.
0: Alleen maar energiebomkes, ja.
1: Nou, zullen we doen. Dank u wel.
0: Ja, alsjeblieft.
2: De fietsers die worden goed verzwargen onderwijs in elk geval. Hartstikke mooi. We binnen alweer een uur verder, dadelijk nooit twaalf, dan juist meer verslag van de route. Dit is Sarah Larsson.

0: van hem al een beetje uit aanzetten.
1: De 5000 deelnemers van de Fiets over Sterrentocht.
0: Omroep Friesland docht verslag.
1: Live van 8 tot 8.
0: En daarna van 8 uur al.
1: Alle hoogtepunten in de keervetting.
2: Iepen Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, iepenlove.frl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker houdt.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
5: Waar kan ik veel over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Ze hebben alles jongen. Us. Us orden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewarje. Steun. Stichting Oude Friese Kerk.
10: Omroep Zelt.
11: Radio Spannenburg.
10: RTV NOF.
11: En Omroep Friesland.
10: Pinkstermandie.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Klaster in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: Pinkster Monday.
14: My Diana de Groot. In Gearworking by Omroep Zeelt,
15: Radio Spannenburg
14: en

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time.
1: Pinkstermandy.
0: De fietsers die binnen njoggen oeren onderwijs als ze al te eerst om 4 uur van de morgen starten binnen. En wij

0: 25 kilometer lang in de Sinne. Binnen in Tusken wat uitvallers vanwege de warmte, maar over het algemeen giert het best. We zullen eens even op de route bij Nico Tuinstra in Ljouwert. Ja, Nico, hoe lang duurt het voordat daar de stempelpost dichtgiet?
1: Ja, op Achtergroen inderdaad de stempelpost. En ik denk nog drie kwartier om... Ja, kwartier voor drie heen dat je de stempelpost dichtgeet. En dan is het je nog net in. Want de motoren overstentocht, dat vinden ze dadelijk ook in Ljouwert. En nu staan eerst nog bij de blokhuis Platten te wachten. Want als de stempelpost je dichtgeet, maak je ze er even motoren. En dan kunnen die nog een bij de oude houdel.
0: Nou, die zullen het ik warm hebben, denk ik, maar die motor pakken om. Hoe is het hebben daar in Weensum, Jesse van Wieren?
2: Hier in Weensum is het nog steeds warm en sommige mensen daar hakt het er echt wel een beetje in. Maar heel veel ben ik motiveren, want ze binnen je al over de helft. Er weer een man van 70 hier en die hier de mooie spreuk, de fiets al sterrentacht, is krekt als een neus. Je maakt er alles eruit halen wat erin zit.
0: Schitterend. Duitse van Gosliga, die is in orde, madam. Duitse, hoe komen de mensen daar bij Dijf voorbij?
3: Nou, ik word enigszins oververhit. Lokker ga ik hier achter mij het wettertappunt en die wordt hier echt goed bezocht. Ik zie mensen mij netjes onder de helmen, maar echt sommige zonder. Ik zal Aasen eens vragen hoe die de holle koel hadden.
0: Pinkstermanie. En nee, dit oren is collega Geertje de Vries. Geertje, goeiemiddag. Mooi dat je er nou ik bij bent. En dat in Starum. Is daar al drokte?
4: De drukte begint hier zo ongeveer te komen. De drukte van de fietsers is er al een skofke. Vanuit zie je voor ien. Binnen komen hier al fietsers del. En het publiek begint nou ook zo'n beetje te komen. Maar wat ik het eerst als allereerste even door heb, dat is dat speciale dweilorkest wat hier zit. Dat is een dweilorkest uit Ammerzoden. Nou, ik weet net als Toe wist waar dat luidt, Diana. Ik wist het net, maar dat werd me nou verteld. Ja. Waar luidt Ammerzoden?
5: Ammerzoden ligt aan de Maas in Gelderland op 10 kilometer van een bos. Dus ja, wij zijn halve Brabanders. Maar het ligt net in Gelderland.
4: Het is Gelderland, maar u praat als een Brabander.
5: Ja, klopt. Klopt helemaal. Ja.
4: En waar komt dat Brabantse accent weg?
5: Nou, ons dorp is heel erg Brabants georiënteerd. Dus wij gaan in Brabant naar school en we praten Brabants. Dus daar kunnen we niks aan doen, dat is zo.
4: Ja, nee, inderdaad, daar kun je niks aan doen. Daar moet je maar mee leven, hè? Ja, de vraag is natuurlijk, hoe komt u hier verzeild? Hier in Stavoren, bij zo'n groot Fries festijn?
5: Ik ben een halve Fries. Mijn vader komt uit Baard, uit de Oosterlitters, de Oosterlitters Adeel. En ze zijn in 1950 met mijn moeder getrouwd, terwijl mijn moeder een echte uit Ammerzoden is. Dus ik ben echt een mix van beide. En ik heb familie wonen in Tjum en in Franeker en in Stiens. En bij die familie hoorden ze dat wij als dweilorkest muziek gingen maken bij de Vierdaagse in Nijmegen. En die zeiden, ga toch ook eens naar de Fietselfstedentocht in Friesland. Elk stadje heeft graag een dweilorkest. Dus in 2017 heb ik de Fietselfstedenvereniging aangeschreven. Van waar kunnen wij muziek maken? En die zeiden, nou neem maar contact op met het Rianhoofd van Stavoren. En zodoende spelen we al vanaf 2017, ja, nu voor de achtste keer hier.
4: Voor de achtste keer present in Stavoren. Ja. Ik heb uw naam niet eens gevraagd, moeten we natuurlijk wel even weten.
5: Heel frappant, ik ben namelijk een Durks. En dat is een echte Friese naam, Durks met SZ. Ik moet wekelijks bijna verklaren, waar komt die naam vandaan?
4: Durkszoon.
5: En het is dus, Friesland zeggen ze tegen Dirk, zeggen ze Durk. En vandaar Durkszoon. Dus, ja.
4: En de voornaam?
5: De voornaam is Wim.
4: Wim Durks dus. Ja.
5: En, ik heb een broer, die heet Wiebe, dus echt een Friese naam. Ja,
4: ja dat Friese bloed, dat zit er duidelijk in. Ja. En u wilde hier natuurlijk spelen, u speelt van alles, we hebben al heel veel gehoord. Het Fries volkslied, zit dat er ook in?
5: Natuurlijk, wij komen uit de Bommelerwaard, zei ik al, dat ligt tussen de Maas en Waal. Dus ons lijflied is het land van Maas en Waal. Maar speciaal voor deze activiteiten hier spelen we elk jaar een paar keer het Fries volkslied. En dat kunnen ze eigenlijk best wel goed.
4: Nou, zullen we eens even horen?
5: Ja, laten we maar starten.
4: Ja. Kom op! Het Friese volkslied. Troch een dweilorkest uit Gelderland, uit Ammerzoden dus. Daar komen ze.

0: De Wellerman Song, Jerestier, ja, van een heel soort artiesten. Maar Nathan Evans, wie de grote initiatiefnemer van dit feske. Een heel oud Seemonslied. Het keert zijn in Frensje traditie op Twadde Pinksterdag is dat. Die Twadde list die is intussen helemaal kleren, Helco.
1: Ja, die weer kleren, hè, want Wommels dat die wonders met 4-4 en 6-4 van Snits. Dus zij komen op het reddenlist. Dan mochten ze even scoff heffen zelf. Ze komen nooit veel tien dadelijk zien Ljout. Met Bitgem zien Haas 2, hier je maar meld. 4-2 en 6-2. Ondertussen het Bolzendijk die een werkmaker, dat de nummers 24 en 28, zien Halm. Het weer in met rijden 6 liek, doet Peter Verzijn het perk miste. Maar daarna kreeg Halm geen bordje meer. 4-2 en 6 liek. Ik Bolzendijk terug naar die vierde list. Dus in elk geval ik in de prezen. Nou, minstens keer de favoriet. Pakken die nou de laatste 12 punten. Nou, haast al. Ze zijn misschien hier weer eerst de voorste in Frensje. Dat echt geen voestmaatje is heel aan het hoesten zijn van we zijn het dreigmaatje. Nou, dat blijkt heel ander het geval te wezen. En bij 4 van het waren zou ik liefst dik bij Sint-Anne zien Moire Lusjes. Sint-Anne kon in het begin de boel bijhoren. Toen kwam het spel in gelijk. Maar nu verliezen ze op 4 van het waren zou ik gelijk. Dus het is het besjut dat Moire Lusjes ik naar de vierde les gaat. Dan krijgen we dus nog Belsum zien Ron Riep. Conné Tuninga hoopte dat Ron Riep ik een keer een zwakke loop hier. Nou ja, dat zal dan ook blikken, maar als zien Ron Riep zelf en zij zelf 100% wijzen matten. Misschien zelfs wel meer. En Wommels zien Ljout nog. Dus even een resume. Bitgem wint van Haas. Sint-Anne verliest van Moire Lusjes. Wommels zien Ljout mat nog. Halm verliest van Bolzert. Frensit verliest van Minskeek en Demmer van Uit. Belsum zien Ron Riep. En ja, maak hem hier het mooie stenen nummer. Die is die al lang op die vierde list.
0: Ja, ja, blij dat Steven een resume dost, Helco. Want ik wie de drie ambitie kwiet. Want het nog eens afvallen een paar toeren. Maar dat ik het al net meer bijbenen koe. Maar dank hem wel.
1: Nee, dit wat oors als leden keert ze niet eens.
0: Ja, daar hingen we net zo volle patoren. Nee. Even zien. Ja, we zagen beelden op dit stuit op televisie van een brege die het hier bestiet en een hele kloft fietsers die het ervoor stiet. En daar steen ik, Demi en Isa. Oh, je bent zelfs even lekker afstapt. Even de voeten strekken, hoe is dat?
2: Ja. Nou, lekker.
0: Ja, wel lekker.
2: Dit is al een tweede keer dat we stoppen wat hier voor de brege. Maar als het doet, is kunnen we er nou aan ze weer hoe heen een keer weer verder.
3: Stempel je hem toch?
2: Ja.
0: Ja, en dan zou je hem jij er al even, als het dan stilstiest, dan verneemt die warmte heel bot. Is dat nou ik, Sa?
2: Klopt. Ja.
3: Wie dat krijgt ik met iemand te weer oor. Die zei ik, hou iemand wat uit met de warmte. Zei nou, zolang we fietsen is het echt goed. Maar nou, dan brengt het echt oor al uit. Dus dat was eigenlijk wel wat teruggeworden.
0: Ja, ik zie meestal achter dat ik wel een beetje wapperen met papierkens en zo. Misschien maar de stempelkaart, maar ja, die moest ik net kwiet wapperen in vanzelfs. Dat is net de bedoeling.
2: Nee. We hebben hem zelf ook goed verstoppen onder het shirt en onder de keycord ook nog, zodat we echt net kwiet rijtje kunnen. Dus dat keert onnood, dat bij u zegt wel, ze ben nog net kwiet.
3: Nee, hij zit hier mooi eronder, dus dan kist hem ik net echt kwiet rijtje. Dus
2: klopt.
3: Ik zie heel veel meesten die hadden hem in de boes, ja. Dan denk ik toch van niet.
2: Geef we fietsen?
0: Ja, de bomen die hier weer omheen, dus ik denk dat je hem opstappen, Matt, hè?
2: Erop.
3: Oh, ja. Links? Ja, links. Ja, oké. Okay. Ja, maar ja, okay, even tussen handen gieten van het opstappen met haar.
2: Draaien.
3: Ja,
2: en fietsen.
0: Oh, je moet echt afspraken, Matje, om die fiets weer op te komen.
2: Ja, nou, hoe scheelt het net? Ja, net soepel, maar we hebben dit vanaf het begin nog wel dingen. En en nou, doen we het eigenlijk elke keer weer. We trokken gewoon echt een goed ritme hebben. En we ekken eigenlijk net vol, hè. Dus eigenlijk is het top.
0: Nou, zit al achterop, Demi. Kist dan af en toe ik een smokkelie, of heeft Isa dat in de gaten?
2: Oh. Nou, Isa heb je wel terug, hè? Dus een smokkel zit er jongen net in, helaas, want dan krijg ik ook niet donder van Isa. Dus ik maak lieke het mij trapen. Ik maak trekken voor.
3: Ja, dat was trekken
2: hoor. Dus ik maak lieke het mij trapen, jongen.
0: Oké, wij met je nou vooral stappen weg van de stempel?
2: Ja, wie kent er nou een stempelje?
0: De stempel van Driels.
3: De stempel van Driels en... ja, dan geven we trof. We zitten ook al op... Hoeveel zitten we?
2: Zie ik ze? 154. Ja, bijna.
3: Het is bijna al bij die en eigenlijk.
0: Ja, nou, dan kunnen we als we verder. Even verdij, Isa, wij jaren daar min. Dus ik weet net waar die microfoontje op het stuit zit, maar er klinkt zo'n 4 voor. Dus misschien moest daar even een Shen dadelijk. Hartstikke mooi. Ja, nou, haal die stempel binnen en dan kun je hem daar weer verder. En dan kun je hem op naar Oude Madem. Ja, en dan tref je hem dan misschien wel collega Doutzen. Die is daar. Doutzen, dat is niet uitziekje. Maar dan ben ik even kwijt. Was het uitziekje, Soerest?
4: Ja, nou, ik sta hier inderdaad in Oude Madem. En ik zoest ze een warm welkom. Maar dat geldt net voor elke nien. Ik heb hier een groepje bij en die... Die proberen meer een koud welkom te bieden. Maar ik zal even vragen hoe dat zit. Kun je mij uitlezen wat je om mijn haan haast?
5: Wat heb je op de hand?
6: Wat heb je op de hand?
5: Een handdoek.
4: En is die koud of warm?
5: Koud.
4: En waarom doe je hem dat?
5: Dan kunnen ze het warm houden.
4: Kunnen ze koud worden, bedoel je?
5: Ja.
4: En waarom doe je hem dat? Waarom vind je hem dat belangrijk?
5: Omdat ze hun heel warm hebben.
4: Precies. Hartstikke mooi. En binnen er al volle, Delka?
7: Ja, heel veel.
4: En wat voor reacties krijg je dan?
7: Nou, net dat ik een ijsje in mijn hand zei, die geeft het ijsje maar.
4: En had ze make you?
7: Nee.
4: Nee, toch leffen zelf? En dan ga ik even naar je mem hier. Ja. Hoe grutsk best op die ben?
8: Heel grutsk. Ze doen het elk hier. En nou ja, we hebben minder mooi waren en heel slecht waren. En nu zie je weer mijn handdoek om de supporters mooi naar wie te doen. Maar nou ja, dit weer innovatief betocht om zo'n high five te gaan.
4: Ze sneeën hier in weer en wind.
8: Ja. Zeker
4: dan is dit toch wel wat beter dan.
8: Ja, zeker weten. Dit is beter, hè, Tijn?
4: Ja, hartstikke mooi. Nou, ik wens je nog hartstikke succes. Ik hoop dat je hem nog volle mensen verkoeling bieden kennen.
8: Ja. Ga nu naar de finish.
9: We zijn bij de finish. Aan de rechterzijde.
4: En ze rieden hier nou aan het wetterpont Del. Dus als ze nog net al kwallen binnen, dan kennen daar nog.

0: Met het Veskoel Geert, die tocht van nou, ik wil gewoon lekker die vrijheid van in een band spelen. En daar giet het Veske de zoer van Albert Hammond en de Free Electric Band. Als het op de fiets in Ljouwert omkomst, dan heeft de San 108 kilometer opzitten. Nou ja, als de eerste fietsers van de morgen om 4 uur start binnen, dan hoop ik dat Elseny en Ljouwert intussen een beetje achter hem litten het. Want die stempelpost die zelfs staat er gewoon echt wel dicht bij ze, Nienke.
1: Ja, officieel is hij nog open, maar had je nou nog je loonsfietsen, moet je echt waken. Want de motoren binnen intussen echt loslitten bij de blokjespatten. We hadden eerst een kraktjoen. Nou, er komt weer een heel zwikje aan. Ja, je sjugt, maar je jerre dadelijk echt wel. Dit is een soort van ere roentje, want zij hebben bij de blokjespatten wachten. En gaan nou via dit roentje, via de Aldehou, nog naar het WTC. Wiels die hier nog loonsrieden, ging ik nog heel even naar Ike van de GGD. Doop is heel tijd naar de drogist rijstuurd, hè, om maar en weer naar smeerstel te helly.
2: Ja, we hadden 12 flessen meegenomen, maar dat bleek niet genoeg voor vandaag. Dus ik ben nog 2 keer opnieuw gegaan. En ik denk dat we in totaal iets van 30 flessen gebruikt hebben.
1: Ja. 12 flessen, dat klinkt net heel soort, maar je hebt hier net nog van die zuilen erbij. Wat zit daarin?
2: Ja, in de zuilen hadden we ook zonnebrand zitten. Daar zitten zakken in met 750 smeerbeurten. Dus daar zijn er ook 5 van doorgegaan. Dus er is heel goed gesmeerd vandaag.
1: Maar er weer dus één drogistje dichtbij Iepen. Hoe ging het daar in de winkel? Heeft ze heel tijd die schappen maar leeg geschraapt?
2: Ja, de eerste keer heb ik hem leeg gehaald. Dus toen dacht ik, nou, de volgende keer dan is er niks meer. Gelukkig gingen ze net vandaag bijvullen. Dus het slaasje die was weer vol. Dus daar kon ik weer een hele lading van 12 flessen uithalen.
1: Het stier nog leren in de doos en door. Heeft het voordat het werd in het schapkoer.
2: Ja, toen heb ik het er alweer uitgetrokken, ja. Dus de andere mensen in Leeuwarden hebben een beetje pech vandaag.
1: Heb je wel een stempelkaart gekregen bij die winkel?
2: Nee, niet eens. Dat had wel gekund, ja.
1: Nou, in Leeuwarden weer dus de smeerstraat. Ja, die is Romino Ek op. Er zijn nog een paar flessen, maar de fietsers binnen hier haast net meer, want de stempelpost nog heel even een paar minuten zien. Maar ondertussen wij hier ook nog even naar de motoren die voorbij komen.
0: Ik krijg er super warm van, Nienke, had ik die motoren al in je sjug met die mensen in die dikke pakken.
1: Ja, boem. Ja, verschrikkelijk. Maar ik spring er net voor, want ik wil heel graag vreten hoe dat is. Maar...
0: Nee, zoek ik net wel.
1: Ik doe het net.
0: Nee, maar ik heb vijf voor eigen leven. Nee, dat moet er maar net wel. Ik bel je straks nog maar de organisatie van de motorhalversterren, toch? Dus dan lis ik daar dan die vraag wel even, Delden. Hoe stoot het net te dwan? We krijgen nog leuke appjes binnen. Sjoerd, die zei het. Succes, Rolien en Monika. Dat komt vast helemaal goed. Even Sjen. Ik zit hier lekker met mijn broerke en neefke en nichtje te Sjen. Kom op, Jan Pieter. En die is ik nog, Jiddy. Hartstikke mooi. Succes, Farid. Je gaat als een speer. Liefsomme Griet, Adam en Stef. En zo komen er 100 brugjes binnen. En die just ik voorbij kom op de televisie in de scroll de Roende Trog. Was er nog een brugje sturen? Altijd welkom voor zelfs 0620 4 en Joggen of via de Omroep app. Het Frieske Nijs komt er dadelijk om.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van. Want met

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is Jelle Trijen op deze Pinkstermaandag van 24 mei. Mei het Nijsno. Marjan Dirk Daan.
5: Goedemiddag. De organisatie van de Fietsalversterrentocht schaalt de maatregels in verband met de warmte extra op. Dat betekent dat er 2 extra auto's inzetten worden om mensen te voorzien van water of om mensen die uitvallen ter de warmte weer om te brengen. Het volsluine beeld ontbreekt nog, maar in Ljouwt is het al 10 gedrokt bij de EHBO, zo zegt Erik van het Rode Kruis.
6: Ja, we zijn natuurlijk hier met 5 EHBO's en we hebben nog nooit gehad dat we alle 5 druk in het spier moeten. Maar we hebben vandaag, van de morgen hebben we tussen de 12 en de 15 slachtoffers hier gehad en dat we het aan de handen naar volle hebben.
7: Ja. Is dat soort op 40.000 meter?
6: Nou ja, ik zeg van niet, maar in het geheel, als je alles meetellen, dan is dat wel veel. Want als ik zeg, vorig jaar hebben we maar 2-3 gehad. Ja. Dus ja, dan is het nou wel veel. Ja.
5: Het advies is om op tijd te eten en vooral te drinken en goed in te smarten. Maar lang net bij alle deelnemers helpt dat genoeg. Bij Jan uit Loosdrecht bij Glis kwam het net goed.
8: Lekker vanochtend gestart. En ja, je smeert je in, je drinkt, je hebt je voeding op orde. Dus alles ging prima. We konden lekker inhalen. Niet jagen, maar wel lekker inhalen. En ik moest naar het toilet toe. De darmen lieten het eventjes afweten, zeg maar. En op het toilet is het en warm. En je zit te transpireren en ik loop naar buiten. En ik denk, ik val flauw. Dat? Ja. Voor het eerst. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee.
5: Om deze tijd heen begint in Bolzert een oerlis, maar de organisatie dan moet duidelijk worden hoe de situatie in de hele provincie is. Als Paralympisch zwemster had Lisette Brunsma meerdere wereldtitels en Paralympische medailles op haar naam staan. Maar Joet gaat ze voor een nieuwe uitdaging. Ze fietst de Alversterrentocht voor het Vappenfonds. Het idee is om de tocht der tochten te fietsen is ontstaan. Ontlierend verliend maar de kriesdagen bij de familie Brunsma. Terug al haar kampioenschap, deelname aan de Paralympische Spelen en trainingen, is ze daar de Arunieren geen tijd voor. Want dit jaar, ze docht de tocht op een tandem. Vanwege haar behinding had ze een piloot nodig. Want ze kan zelfs net zien. Verslagjouwer Gelder Sietsma trof haar in snits en jeerde dat het maar haar boven verwachting goed gaat.
9: We fietsen eigenlijk harder dan dat we dachten, dus dat valt dus alles mooi. Ongeveer 26 kilometer per uur, dacht ik. Dus ja, dat gaat best nog wel goed. En dan neem ik even de tijd op te stoppen en even met de meesten te praten. Dus dat is dat gaat echt heel goed en ik heb nooit zin. En ik vind heel mooi hoe iedereen... Ja, bezig is net alleen nog de fietsers, maar ik gewoon de meesten eromheen. Het is volgens mij Friesland op zijn best dat het op mij loopt.
5: De Alversterrentocht is geen wedstrijd, maar een toertocht zit nadrukkelijk in de communicatie van de Fietsalversterrentocht. Maar toch zijn er altijd deelnemers die het houden van stevig terugfietsen. Bij de stempelposten rennen ze dan wel eens in een probleem aan. Om het fietsen te ontmoedigen, zijn er tijdscontroles. In orde maar een bijgelijkste stier van Jelwe in al een flinke groep te wachten zien die het nog net verder mocht. En dat vonden ze best vervelend.
10: Ja, wel vervelend. Ja. We kunnen ook wel rustiger fietsen, maar ja, we doen het inderdaad wel zelf.
11: Want waarom inderdaad net gewoon een rustige tempo?
10: Nou, ik vind het wel lekker gaan eigenlijk, met de groep.
5: In het verleden moesten deelnemers om de Fietsalversterrentocht 18 jaar of ouder wezen. Het Sint-Wurg moet je minimaal 16 jaar wezen om uit te fietsen. Nienke Tuinstra is verslagjouwer trof deze beide jongens bij de stempelpost bij de Oudehouw in Ljouwt.
12: Ja, bij een boerenwerkend werk ben ik onder de fiets van Broeken. Nou, en naar de kaart, nou, via gaan we die dan wat regelen. Nou ja. Oh, wat eten en wat drinken en dan kun je wel fietsen.
5: En wat voor waar hebben we er nog bij? Nou, van de middag volop de zinnen erbij. Temperaturen om de 23 graden heen. On zee, ontwol 28 graden in het zuidoosten. De kans op verbronnen is Joet Grut. De UV-index is zon of zelfs heger. Jong bloot het nog lang warm. Morgen op na een hele warme dag volop zinnen. In het zuidoosten kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en kwalt het al. En waars die is dan ik een stuk koeler.
4: Dan heb ik wel vervelend nieuws voor de inwoners van Ljouwert. Want ik weet dat als krek de bijdrage van Nienke nog jij het hest.
5: Nee.
4: er is zoveel zinnebrand crème broekt in Leeuwen, dat een hele drukkisterij helemaal leeg gekocht is, maar alle flessen zinnebranden. Ja. Dus, nou ja, maar er zijn meer winkels in Leeuwen, toch?
5: Ja, daar hing ze zo'n smartstrijd. En wat ik me dan afvraag, dat spul is best duur, hè?
4: Ja.
5: In Nederland. Ik bedoel, we betalen samen 20, 30 euro
4: voor een tube.
5: Ja. Dus ja, het is wel handig dat je daar even in erin.
4: Misschien hebben ze daarom hun flesjes wel gevuld met dat zinnebrand. Dat zou natuurlijk ik nog kennen. Dat het daar nog zo rap gien is. Maar goed. Dank u wel, Jan Durk, oor en oren. Dan brengt ze weer op mij op de hichte van wat er al hier gebeurt in de provincie. Maar dat fietsen vooral. Ik lees niet correct een berichtje van Sjoerd. En die wenske Rolien en Monika een heel soort succes. En toen dacht ik al van volgens mij ken ik Sjoerd. En dat klopt. Want Sien Broeke, die app nou ik. Sjoerd en Riemer, die komen bij mij uit het dwarp uit Jinsum. En Monika, dat is juf Monika van de Squallen. En Rolien, dat is de mem van Sjoerd en Riemer. Dus hij stuurt nou ik nog even een berichtje. Dus bij deze ja toch even een liedse persoonlijke noord bij mij uit het dwarp. Rolien en Monika, een heel soort willen en succes.
2: Pinkstermandy.
13: Mai Diana de Groot. In gearworking mai Omroep Zilt.
2: Radio Spannenburg.
13: En RTV

0: Pieters Brotters en Best Genoeg.
1: Op radio, televisie en online. Pinkstermandy.
0: Dus verslagjouwe Gjaldo Sietsma, die stier die krijgt nog iets snits, maar de stier in Tusken in Driels. Wist er op de fiets heen ik in Gjaldo of Samal giet het dan net, Joert?
2: Het is best leuk, liedje om mooi te fietsen, maar Joert haak gewoon even bij de auto dienen in de airco, dus ik ga iets meer luxe als tussen meeskamieren. Maar dan maak ik de willen er net minder om, we zijn intussen in Driels onkaam. Je kent wel van de Bregen die dat dichtgit en dan zijn we eens te wachten en is hier in het centrum een beetje leeg en in de Bregen beriepen en er komt weer een hele stroom meesken. Ja, het begint al heel wat warmer te worden met deze gezichten, zag ik de gezichten worden reder. En ja, als het ze warm haast en een beetje wurg begint te worden, dan kan je vanzelfs ook wel wat eten broeken. Ja, in Driels staat heel goed vark, want er zit een hele stritte vol met meesken die dus eten nu deel. Ik tik deze vrouw in op de reg. Mevrouw.
3: Ja, goeie.
2: De koekjes, mevrouw.
3: De koekjes, jazeker.
2: Goeie. De dooruit?
3: Ze gaan als lietjarend, ja. Meesken hebben zin in wat. Ja. We beginnen met koekjes en we hebben wat drapjes en wat piepermuntjes. We beginnen aan de andere kant allemaal zout stokjes. Door de meesten zit ik heel goed op. Alsjeblieft.
2: Wat voor gezichten komen er nou voorbij? Dus ja, is er een beetje de puff erin?
4: Oeh, of
2: is
4: het al met,
3: Nou, ik zou eigenlijk, ik vind ze eigenlijk best nog wel fitter uitzien. Van dit waar en ze hebben al een heel mooi hand. Koekjes.
2: Dat is koekjes. Ik ga nog even verder naar hierachter. Want hierachter in de... Dank u wel, mevrouw. Is dit hier in de koekjes, kom je volgende riegen, dan komt je erbij. Wat gaat Dielsto uit?
5: Pepermuntjes.
2: Ah. En willen wees ze wat oornemen?
5: Ja, wat volle.
2: Ja?
5: Drap en pepermunt gaat altijd wel goed.
2: En waarom werkt dat zo goed als je sporten wist?
5: Dat is goed voor de zoekers. Ah. En voor de frisse adem nou.
2: Precies. Frisse adem op de fiets is echt fijn.
5: Nou, daarom.
2: Hé, hey, en waar stoot het net warm, Joet?
5: Ja, maar kijk goed te drinken van mijn vriend, gelukkig.
2: Ah.
5: Je bent goed voor mij, zware hondenzijlijn.
2: Nou, dank u wel. Succes nog even. Dan hebben we hierachter nog één persoon. Even zien. Oh, meneer. Ik mag je net zien je oren in. Dit is de meneer die vult de bidons bij. Oh.
6: Oh ja, nee, tuurlijk.
2: Oh, nou, schrik hier. Nee, ik moet altijd vreemd voor de bidons. Maar ik wil eigenlijk zin dat je mijn bidons vullen. Dat is het eigenlijk. Dat is wat je vult.
6: Maar dit waren met z'n aardig hydrateren. Dus nee, dit gaat best, hè, Jinten? Ja, hydrateren, maar dit waar is denk ik wel het allerwichtigste wat er is.
2: Drinken. En bijvullen.
6: Drinken. Kom maar die bidon vullen.
0: Ik kan me indenken dat ze die tuinslang ik wel op een holle hebben willen. Net alleen in het flesje of in de bidon.
2: Ja, daar komt hij al, hè?
0: Ja, jasje, even. Oh, kort in de nekken.
2: Net alleen wie het spuiten. Oh, ik zat er net heel
6: niet verstandig dat ze wie het spuiten, maar sommigen die vregen er echt om. Dus dan zwaar ik even dat ze wie het spuiten worden. Ja. Het innen was wat raar voor de spieren, maar dit doet ook mijn hartstikke best.
2: Gelukkig maar.
0: En wat een heerlijk enthousiasme daar in Driels. Nou, dat enthousiasme zit er ik de hele dag al in bij collega Jesse van Wieren van Omroep Zilt. Jesse, dus die is nog heel tijd in Weensum. Wordt het er intussen een beetje rustiger?
7: Nou, ik ben nog steeds in Weensum, maar ik vind je zo gezellig dat ik je nog steeds wel even blow. En we hier in het secret hier toe hydrateren. Nou, meesten die haren je echt aardig de kap onder het water. Want het is hier echt heel warm in de zinnen. En dan is het natuurlijk nodig als dat verkoeling op ziek is. En Sjoerd Pieter van de organisatie hier in Weensum, die zit je eigenlijk al de hele dag flesjes te vullen. Sjoerd Pieter.
8: Ja, goeie.
7: Hoe is het op dit moment?
8: Het is hartstikke goed lekker hier.
7: Is het in Aron hier een wolle zadrok best?
8: Nee, volgens mij hebben wij nog nooit zo'n volle water eruit tappen.
7: Ja, en nou ja, dat water moet ergens wij komen die erin gielen, buizen eigenlijk ergens wij. Hoe zit dat systeem in elkaar?
8: We hebben op de andere kant van Stritten, daar hebben wij een water. Van daar zitten we op een watertap. Dus dan moet je slang doorheen. En nou ja, we hebben nog wat dikke slang, dus we hebben genoeg druk erop.
7: En dat is dus wel genoeg voor dik fietje toe, meest?
8: Dat is nog wel genoeg, ja. We gingen eerst altijd nu te wulwaai, maar op een gegeven moment in we veel te weinig druk. Dus we gaan dit maar wel oppassen. Dus nou ja, hebben we zo'n op de andere kant hebben we genoeg verder.
7: En binnen nou meer mensen die het bidontje vullen, of binnen meer mensen die het door de hollen heen doen?
8: Het is nou beide. Ja. Dus, ja, die mensen zijn ook helemaal, sommigen die zijn al aardig oververhit.
7: Ja. En is dat nou echt de grootste tip?
8: Nou, sommigen vinden het lekker. Normaal niet vreemd krijgt ik, zou je eerst verstandig. Ik zou willen, maar we proberen het gewoon.
7: Nou, ik denk dat dat echt maar de slogan is van deze fietsafstand.
8: Ja, zeker. Ja, maar het is zoekbaar hebben we eigenlijk. Maar we doen het nog verder zesde zonder keer dat we hier nou, een mooie ploeg organiseren. Gaan we oppakken voor de vierde Elfstedentocht. En nou, we hebben nog van mij nog net zo dat het continu warm is. Dus... het is wel eens warm best en dan in één keer weer een omwas bij en hozen. We heet ik al, dat weet alleen maar wetter. En nu is het, komt wetter uit de kraan bij.
7: Dus om je en mij dit wel ook editie zou worden?
8: Ja, voor mij wel ja. Maar ik weet net dat heel soort mensen er blijven worden, maar sommigen, ja.
7: Jim wordt dus.
8: Ik denk dat de meeste mensen die hebben wel even de zinnen dan Roin.
7: Ja, dat denk ik echt wel. Nou, je maakt het nog maar even trok in en dan druppel je de laatste kandidaten die druppelen je zo binnen.
8: Wij gaan nog een uur keer trok ongeveer en dan kunnen wij het weer opnemen.

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. We sjoggen weer even in Frencher bij het Keertsen der. Ook al, er zijn al heel wat partoren die zijn er al. Hoe volle zijn op dit stuit nog de Keertsen?
1: Nou, we zijn alle treinperken binnen bezet. Er onriep door het nou in Belsum. De eerste list won er onriep misschien vier wezen. De tweede list won er onriep misschien vier wezen. En nou in Belsum kon hij Tuningen hier naar hoop hand dat ze wat zien staan bieden zullen. Nou, ze willen gewoon omslaan. Dus ze staan ondertussen achter Belsum. Maar vier van meer. Ja, de eerste boot is van Dronriep. Maar dat maakt natuurlijk maar iets verzeld. Dus Dronriep is dadelijk ik opwaai naar die vierde list. Op die vierde list keert ze al Makkum en Bitgum. Nou, de eerste boot weer van Makkum. Maar ondertussen het Hansie met Bitgum. Ja, Hansie is net alleen gezeld, Hans was naar Paul Dijkstra Leeuwenje. Die steen voor mij Trimie. En dat is een partij van de vierde list. Maar dan maken we net vierde. Op de derde list, die ben wat later uit aanzet. Ben ik aan het wandelen, Wommels en Ljouwert.
2: Ja, dat heeft van alles te krijgen. Maar die bijzondere, curieuze partij die het Wommels keert, staat Tjen Snits. Kan mij Fjouwers in de eerste en achter. Tjen Keerster, ja, die het in de 50 plus nog wat priestjes bij elkaar slacht. En het perk van Wommels volslaan variërsel stelde. Die herstelde op het juiste moment. Pakte hem toch nog de wens. Maar dat worden ze koffen voordat dat kleer weer. En dat Wommels met Arjen van der Zee, Jelte Pieter Dijkstra en Evert Pieter Talsma zit nou de keert zijn Tjen Ljouwert. André van Dellen, Sjoerd de Jong, Kevin Jordi Hiemstra. Wat is die overeenkomst tussen deze drie keertjes? None of them is een echte Leeuwarder, zal ik maar zeggen. Ze komen van alle hoeken in de provincie naar de Haardstedt, maar Kim Wol elke zee Sonneborg voor Tjent Wurgie. En dat doen ze wat nou daarnaar behoren. Wat wel zit met drie om hier voor Tjent Wommels. Maar dan mag het er wel bij zeggen dat de Wommelsers een zwaar vastprogramma hebben in punten. Het kind dus qua eerste ek weer bij elkaar komen.
0: We gaan naar Starum. Daar is collega Geertje de Vries. Wat Erik voor ambitie verkoelingswarige Geertje?
3: Absoluut. Ze hebben hier goed om de rieders tocht. Er is een soort van professorische douchemakker. Die is vastmaken met tie-raps aan het stek.

0: fietsers hier komen, dan kennen ze dat dus troginnen. Ze kennen het verkeers om dat net het van. Maar Aswin staat hier bij me, die heeft bij de eerste hulppost. Hij heeft een t-shirt om, er staat op NGS-masseur. Dus hij heeft bij de verzorging van de fietsers. Praat net Fries, dus ik schakel je even oer. U heeft hiervoor gezorgd. Is dit belangrijk vandaag?
1: Ja, het is heel belangrijk, want de deelnemers worden aardig warm. En met zo'n douche, even zo water, koelen ze een beetje af. Ja, en dan zeg ik, hou het hoofd koel. Heel belangrijk nu op deze momenten. Dus.
0: En je ziet ook dat het werkt, hè?
1: Het werkt. De deelnemers gaan eronder staan. En die hebben dan echt zoiets van, heel heerlijk, even een beetje water over me heen.
0: Ja, even over het hoofd heen. Dat is belangrijk, over het hoofd koelen.
1: Ja, even het hoofd koelen. Ja, even dat het hoofd koelt in nek. Dan is het perfect.
0: We zitten nog een beetje aan het begin van de drukte hier in Stavoren. Maar heeft u al wat te doen gehad vandaag?
1: Nou, we hebben net al twee, drie deelnemers gehad die een beetje oververhit waren. Nou, die hebben we even in de schaduw gezet. Even natte handdoeken in de nek gelegd. Dat ze even konden afkoelen, een beetje zouten gegeven. En daardoor konden ze weer lekker op de fiets stappen richting Hinderlopen en Borstwald weer.
0: Ja, precies. Dus ze konden wel door.
1: Ze konden wel door, ja. Er is hier niemand nog uitgevallen.
0: Nee. Verwacht u meer drukte?
1: Ik verwacht het wel, ja. Ik denk later op de middag, begin van de avond, ja, dat het nog wel drukker gaat worden hier.
0: Want u heeft wel ervaring, hè, hiermee, met ja, dit soort evenementen?
1: Ja, meerdere evenementen. Ik sta hier volgens mij al voor 7e, 8e jaar. En dus dan weet je een klein beetje ervaring dat het hoe later op de dag, hoe meer werk je hebt. Dus, ja. Maar dat geeft ook niet.
0: Maar heeft u dus wel eens eerder meegemaakt dat het zo warm was als vandaag?
1: Ik kan me niet herinneren dat het echt zo... Nee. Nee, dat kan ik me niet herinneren.
0: Nou ja, ik heb iets toegezegd, namelijk dat ik ook onder die douche ga. Maar ik zit wel een beetje met mijn apparatuur. Maar wat zei Diana? Mat ik er even onder?
2: Ja, ik weet net hoe warm was dat het hesgeertje.
0: ik heb best wel warm, hè, wat ik zei ze.
2: Ja, ja, maar just dan de rest van de uitsturing als een versopen katje uit? Of valt dat wel ta?
0: Dat valt wel taar, want als het begint, dan krijg je de volle bad, zo die hennen.
2: Ja.
0: Gen ik een beetje verder, dan is het een beetje nevel.
2: Oké, nou dan zoek ze jou die microfoon even oor en die stuurder, want die moet echt net weer het worden.
0: Oh ja.
2: En gen ervoor. Slag het dat?
0: Natuurlijk. Ja, nou ja, ik jou nou de microfoon aan Aswin. Ik domineer gezut.
2: Ja, die verslagjouwers die hebben van al je apparatuur om hun nekken verzelfs. Dat met al je. Nou, de gietse, hè? Ze draaft het achter. Ja. Oh. Het shut er wel uit alsof het heel fijn wie. Maar ja, ze kent mij net jaren nou. Ja, wie het lekker? Ja, ze kent mij net jaren natuurlijk. Nee, ze heeft alle apparatuur al. Nou, het ziet er heel verkoelend uit in elk geval. Nou, ik hoop dat Jim de hallen ik een beetje cool horen kennen. We zeggen ik prachtige beelden van, zelfs van die glitchbaan die dus makken worden. Een stuk zaal op een groen, dan wie het maatje maar wetter. En dan maar een zwembaan doorheen en glieden. Ja, het kennen alle hier. De makkers van alles mooi daar op die route van de Alversterrentocht. Applausje voor alle supporters, voor alle lekkers. Dat krijgen ik terug van Petra. En Ilke en Melissa, zet hem op. De groetjes van Gerrit Cinema. Prachtige berichtjes die er binnenkomen. Super trots op mijn schone zoon Germ. De groetjes van Bea. En Willem Breusma. Hoi Diana, de laatste fietsers binnen naar de stad Leeuwarden. En dat is Let, de motorriderskamer, de fietsers bij de Oldehoven en de Vrouwenpoort al

Antwerpen, Steyrden en Van Tjerk. Zie jij de buis? Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nu en voor later. Steunt Stichting Oude Friese Tjerk.

0: Omroep Zelt.
1: Radio Spannenburg.
0: RTV NOF.
1: En Omroep Friesland.
0: Pinkstermandi.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Pinkster Monday.
0: My Diana de Groot. Kom verder. In gearworking by Omroep Zilt.
1: Radio Spannenburg.
0: En RTV NOF.

0: En Phil Collins, Jerrist en You Can't Hurry Love.
1: Pinkstermandy.
0: Goed, 26 graden is het in de provincie en er binnen haast 15.000 enthousiaste meesken op een fiets stapt voor een tochtje van 1235 kilometer door het prachtige Friese landschap. En dat al voor de 89ste keer. De fietsalversterrentocht die bloot populair als evenement en de sfeer die zit er hartstikke goed in op de verschillende plakken. Zeker als het wist, dat is nog maar 44 kilometer hoogst, want dan wist hij in Oudemadden en ik bij Roelof Lausma.
2: Ja, dan komen ze hier en dan komen ze eerst bij een post waar ze lekker eten en drinken kennen. En dan komen ze bij de stempelpost en dan hebben ze heel toekhesse hier een parasoldel zet. Want het wordt gleun en gleun. Hier we hier nog even een beetje wien hier terug de stritten heen. Maar ik moet zeggen dat je dan ziet hoe die mensen hier komen. Maar ze zijn eigenlijk behoorlijk fris en fruitig. Ian die zei, nou, ik ben er wel wat kleer mee. Maar ze zijn fris en ze gaan aan zijn lekkere dreekleef op. En dan maaien ze op naar Starumta.
0: Ja, en op naar Starum, destijds collega Geertje de Vries.
3: Ja, het is krek wat Rolof zei. De paradijsvogels, die binnen je nog net. Het zijn allegaar nog hutfietsers. Meesken in racepakjes en meesken echt op racefietsen. En die paradijsvogels, de gekke kleien, de gekke fietsen, dat komt aan ze nog. Wat wel heel bijzonder is hier in Starum is dat er soms helemaal niks is. En dat komt dan omdat de bregen hier besteert. En soms dan komt er in hier een enorme kloft. Want ja, dan ben ze hoe die bregen hinnen.
0: Ja, dan zit maar op zien springen. Op zien springen, vroeg ik ze. Want dan staat Gietje er mooi midden in het paard. Maar die giet wel op die onderkant. Ik ben heel benieuwd wat uw verslagjouwer Demi en Isa binnen op de tandem. Ja, we jaren ze al wel weer. En als de televisie erbij on heeft, dan zucht ze nou. Ik wil fietsen al eerst. Ik zucht de helm van Isa die het voorop fietst. Vrouw, waar ben je?
4: Oh.
5: Voel je echt, Isa, ja, geen idee eigenlijk, zijn we correct.
4: We zijn correct, want zijn voorbij. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat nou de eerste volgende post is. Wie in het echt deed, die is best wel helder, maar ik weet het nou even net meer.
0: Volgens mij zag ik in de vierde de tour bij Spanburg.
4: Ja, dat klopt. We zitten op 170 bijna, dus... Ik denk dat dat ongeveer ook wel klopt.
0: Ja, nou, dat zou mooi wezen. Dan ben je hem aardig op een paard. Giet alles nog hield hij het maar wees?
5: Ja, super eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel inderdaad.
5: Het is bizar dat we al 170 kilometer in de voeten houden, want het viel echt net zo. Het viel eigenlijk steeds een beetje zoals van de moord is en we krijgen stand weer of zo. We eten en drinken doen we daar echt super volle energie. En misschien is het daar ook wel te grote goed, doch, maar echt heerlijk.
0: Ja, nou ben je natuurlijk wel trainde fietsers. Je mag wel graag even op een racefiets zitten. Dus wat dat betreft ben je wel aardig getraind. Maar had je hem nou denken van, goh, dit is de eerste keer dat wij die fietsalversterren toch doggen. Hier neem je het eigenlijk net volle eerder op,
5: hè? Nou, misschien wel.
4: Ja. Misschien achteraf wel, maar dat kan natuurlijk ook. We dienen elk keer verslag. En dat vonden we heel leuk.
0: Ja.
4: Dus wat doggen je dan?
5: En we binnen eigenlijk beide nog maar een ier om het racefietsen echt. En dat is eigenlijk een ier Limburgs beide een beetje begon te kriebelen. Dus zolang toch was eindelijk ik nog net niet is.
0: Volgens mij hem tandem Matties nestje.
6: Hoi.
5: Ja, stemmen, Matties. Was de camera een beetje draaien, dus is het misschien bed. Ik nog iets af.
4: Ja, ik moest de camera draaien vandaag.
0: Ja, nou, misschien net de camera draaien altijd op zo'n moment is, want had ik je een ongeluk kan hebben. Kom je in mijn soort tandem, shit?
5: Ja, de meeste die...
4: Nou, op zich wel.
5: Nou, hier nog een.
4: Ja, sure, nog een tandem hier in IJs dus.
5: Nou. Maar het valt mij. Ja. Stuk of zij zo'n verschillende misschien.
4: Maar we hadden wel een peer. Verschillende fietsers en tandems die we steeds wel wat zin komen. Dus dat is wel leuk. Maar de man bij de bananenpakjes, die komen we steeds wel wat zin. En nou ja, die tandem voor Krek, die een soort van neonkleurige pakjes, die komen we echt net iets zin. Dus dat is wel leuk.
0: Ja. Maar nadat je hem dit nou die in hebben, hè? En je bent natuurlijk nog net op de finish, maar dat zag ik helemaal goed komen. Denk je hem dan van, ja, dit moet gewoon takken hier, hè?
5: Nou, om 100%.
4: We zijn wel, we hadden het nou wel met hele goede omstandigheden.
5: Ja.
4: Dus ik kan alleen nog met zeer vallen. Oh, dat is er niet in terug?
5: Ja, lukt het zo?
4: Ja, we hoeven gewoon terug fietsen.
5: Ja?
4: Jij mag wel fietsen?
5: Ja. Hey. Zo, krammochie. Hey.
4: Ja, die Lietse bochtjes die zijn soms wat spannend, maar dat komt altijd goed.
3: Hey!
0: Ja, dus dit werd een heel soort volk daar bij die bregen bij Spannenburg. Ze binnen intussen de tour voorbij. Hartstikke mooi. Dank u wel, Isa en Demi.

0: just to give it all to.
1: Neil Diamond en The Beautiful Noise. De kist mooi dwaan om de oversterrentocht voor het sportieve element, voor de gezelligheid, voor het goede doel. Ja, Elsenien had wel ambitie zien of haar eigen reden om mooi te dwaan om deze tocht. En Roelof Lausma, de trefster in Oude Marm, ik meesken die het voor een bijzondere reden op de fiets stapt binnen van de morgen.
2: Ja, dat klopt. Je maakt hier als verslagjouwer ambitie om een inzicht te gaan in wat wij hier doen. Wij horen eigenlijk altijd nu zijn goed Ierpenek, om te zien wat valt erop. Nou, van de morgen of van de middag spruts van een man die hier een shirt onder, die zei, dus die op de kop ervoor jellen, want ik fiets dus van mijn huid, vertelde hij. En toen zeggen we, niets krijg dit, en dit is een tandem. En er zit al hier van dat tape omheen, waar, ja, wat tik je, ja, onderkant, de majonet erheen, dat is een afzetlint.
3: Ja, ook dat. Ja, ja, dat is, had mijn vader altijd in de auto liggen, want als er iets gebeurde was hij voorbereid. En mijn vader is 11 december jongstleden overleden, zat 40 jaar in het Elfstedenbestuur.
2: Van de fiets Elfsteden.
3: Van de fiets Elfsteden, 50 jaar vrijwilliger. En daarom fietsen wij nu voor hem en hebben wij de fiets versierd.
2: En ja. Hoe heet hij ooit?
3: Wietse, Fransen. Ja, 40 jaar secretaris geweest.
2: Ongelooflijk. Ja. En dit is nou dus een hele emotionele tocht, de sfeer.
3: Ja, dat is hoe dichter we bij Bosworth komen, dan begint dat wel te spelen, ja. Ja,
2: maar heel mooi naam. Waar zit er nog meer op een fiets?
3: Mijn dochter.
2: Hoi.
4: Hoi.
2: Hoe is dat?
4: Ja, wel leuk, hè?
2: Ja?
4: Ja.
2: Ja, want dit is dus bij die paken altijd een vriend zetten, hè? Ja. Dat al die meisjes hier op een fiets zitten.
4: Ja, ja, leuk.
2: Is er een moment ergens op Parijswest dat je... Hier zei nou het einde, dat werd wel pittig, maar helemaal ergens... Is je ergens even op het pakje drager West?
3: Ja, nee. Het gaat hartstikke goed. Maar als ik er even doorheen zit, dan kijk ik naar die sticker. Die hiervoor
2: zit. Oh, hier zit er... Oh, een sticker van...
3: Dat zat op zijn kist. En dan gaan we weer verder.
2: En wat zit er op die sticker?
3: Het stadhuis, de Elfsteden logo, zijn fiets, want hij fietste altijd. En Omke Romke, waar hij vrijwilliger bij was, het stadsorgel.
5: Van
3: Bolzert. Ja, prachtig. Ja. Ja.
2: Dus je eer hem op deze wijze. En wanneer weer er een moment dat je even schoen hebt? Weet je nog het moment dat je toch mag even schoen?
3: Tussen Leeuwarden en Bolzert en zo net naar Oude Middem toe.
2: En waarom?
3: Ja, dat was een saai stuk.
2: Ja, nou, denk je
3: dan, ja, dan denk je er even aan en dan zet je weer door.
2: Ja. Ja. Je kent natuurlijk nemmetjes rijden op zo'n tandem. Nee. Dat was een eigen fiets mooi.
6: Ja, ik heb mijn eigen fiets mooi. Ik moet ze van de wind horen. Maar ja, er zit weinig wind, dus van mij een makje. Dus, hè.
3: Ja.
2: En ja, dan is zijn hier is natuurlijk heel heftig, hè. Dan gebeurt er van alles.
3: Ja.
2: En had je hem dan in Bolzen door de streek komen? Ik weet niet of het zo is, maar kist er wat afsluiten. Is er dan iets wat je een plakje doen, hè?
3: Dat hoop ik, want wij zouden met 18 mensen fietsen, maar dat zijn allemaal snelle fietsers. Die zijn er straks al. Dus ik denk dat we daar straks met z'n allen even zijn en even op een proosten.
2: Ja, proosten op, nog één keer de namen.
3: Wietse Fransen.
2: Wietse Fransen,
3: ja.
2: Die
3: zit
6: dat over.
2: Zijn hele leven haast, als je een hele leven misschien wel inzetten hebt voor dit mooie spektakel.
3: Absoluut, ja.
2: Nou, succes, ja. 40 kilometer.
3: Dankjewel.
2: En peken naar die stickers in, dan kom je in de wat.
3: Helemaal goed, dankjewel.
1: Jonke, de haast 15.000 fietsers die het van de morgen starten binnen, is er ook een oversterrentocht van de motoren. Zo'n 3.300 mensen en motors die doggen daarom mee. En de eerste groep die is van de morgen om kwartier van zo'n starten in Ljouwert. En zij rieden een orenroute als de fietsers. En ik heb de voorzitter van deze oversterrentocht onder telefoon. Dat is Hein Groeneveld, een goeiemiddag.
7: Met je.
1: Is het, mijn deelnemers?
7: Ja, fantastisch. Natuurlijk, ik schitterend waar. Dus de eerste komen over bij Romy Leld. Dus die hebben toch erop zitten. En ja, we zijn een hoop blijde, vrolijke mensen.
1: Nou, kan ik me intinken dat deze warmte, als het op een motor zit die zo'n dik pak, ik net altijd om een ocht is?
7: Nee, als je echt een dik pak om hen hebt, maar daar ben ik heel genoeg. Die hebben van die doorwaaijassen gewoon. En ja, motorrijders die hebben wat vaak verschillende kleren. In de kast hingen, dus voor meer waar kort, maar ik van mooi waar. Dus dat, en zolang je rijdt, valt dat, ja, geht dat prima.
1: Ja, dus de warmte, het geen pad niet spelen bij Jim Alversterrentocht?
7: Tot nota net, nee, bij de verder dan geen moeder mij gewoon, nee, wat dat betreft net.
1: Nee, dus is er de eerste die binnen al, waarom in Ljouwen, die tocht, die zitten dus op, maar het gros is dus nog onderwijs.
7: Ja, is nog onderwijs, ja, die ja, richting Dokkum en dan Ljouwen en ja.
1: Ja.
7: Ik denk dat het jongen wel, ja, dan horen we zomaar dat waar het iedereen binnen is.
1: Die doet het lekker rustig gewoon.
7: Ja, ja, dat is helemaal de mooie waar. Hè. Dan kan ik wel in op het terrasje zitten, even een ijskootje ergens pakken. Dat, ja, dat lokt het meer dan op het rijnt.
1: Ja, nou, nog geen uitvallers aan?
7: Net als wij echt weten, nee. Daar heb ik nog geen echte telefoontjes over gehoord of berichten gehoord. Nee, dat net. Ja, dat is heel veel beste PR die natuurlijk pech hebben, of weet ik veel wat. Maar Wij hebben nog net echt officieel yet.
1: Nee, want dit zijn goede omstandigheden voor jem als motorrijders?
7: Ja, dat is natuurlijk perfect waar. En iedereen moet natuurlijk wel goed opletten en zijn eigen ding gaan. En geen risico's nemen, maar dat hield ik natuurlijk altijd. Maar mijn Rijnwetter is volle gevaarlijke natuurlijk. Hè. Dat is blij en zo. Dus wat dat betreft is dit wel een hele prima omstandigheid.
1: Ja, San, 3000 deelnemers, hey, en daar moet je de inscrowing ik vol. Is dat ik wel de max wat je hem herkennen?
7: Ja, dan winnen dus van 350 motoren en dan nog auto's en trikes en nog wat Solex. Dus er zit mijn record op iets van 3300. En dat is wel een beetje de max qua vergunningen die we aanvragen, heel links naar rechts. Dus ja, en qua organisatie natuurlijk, ja, zit er een max van natuurlijk, als je goed organiseren wil. Mijn parkeren en routes en stempelen en zo. Dus ja, dat maar een leuk evenement blijven voor iedereen.
1: Hè? Ja, zo is het. Nou, het is nou kwartier uur trein hinnen, maar we kunnen nou eigenlijk de conclusie wel loeken. Het wie een succesvolle editie van Jim.
7: Dat wil ik wel te stellen. Ja, zeker weten.
1: Hartstikke mooi. Hein Groeneveld, dank u wel. Een succesje er nog.
7: Ja, dank u wel. Doei.

0: in het land van Maas en Waal. Maar hier in Friesland is het vanzelfs volle mooier. Boudewijn de Groot Jerres. Danny Frensje, der is dik mooi. En de Wut Keert Stuart. Helco Broersma, hoe ligt het op de treddenlist?
1: Treddenlist, Dron Riep moest even die werkmaatjes in Belsen. Vier van mij en Saïs Gliek. En nou een boordje in hand in drie partijen. Ja, en nou is het aardig vanzelf der de partijen tussen Makkum en Bidgem. Dat is al op de vierde list. Bij Bidgem nou, die liek het nou dat nou echt van trottig is. Maar vier van mijn drie en vier, het was voor. Wel een pikje kans van Makkum om die aansluiting te krijgen. Maar dan pakten ze op Saïs het boordje net. Een keer dat Volkersma kweer sloeg. En een keer dat Hansen was naar de bal bobsloeg. Dertig kwamen ze op die vier weersen. En nou die vier, het was vastsprong. Maar ondertussen ben ik los op die vierde list. Bolzot en Minneske. Ja, de doodverfde finale is de Minneske. Sien Dron Riep. Maar Bolzot die denkt van, wij willen wel van een verrassingswaardig. Ze pakken het eerste bordje. Lietse Keerts, Joram Elzinga sloeg hem voorbij. Dat hij op Saïs Jouwer. En dan pakken ze het volgende bordje ik. En hij dus nou een spul hingen. Ja, ze vallen het Minneske in het Sien hand. Dat op een vierde list dus. Maar Marilusje, die wil ze staan rond. Ik wil eens weten. Sien, waar komen ze op die vierde list?
2: Nou, ik kan ze even een beetje helpen. Wat? Ik help ze helemaal niet te dreem. Dat zinstander voor Marilusje is dadelijk op de vierde list, dat wordt Ljout. Ze keert zijn chin Wommels op de tweede list. Het weer de laatste partij op die tweede list, omdat Wommels het die wat hele rare partijtje snits keert. Zie je dit een prototiet in beslag naam. Nou, en dit wie echt weer zo'n partij van, moet je daar een kwalificatie, Jan, wat even zitten we hier uiteindelijk, hè? Komt niet even vertellen hoe het dan keert wordt. Ja, is er komt altijd de winnaar. Dat is het leuke van keert zijn gelijk speeltjes Kevin het. Maar wat een gegrien wie dit zegt. Het is toch net een lul dat Tim dat in de prize keert. Stel, maar Ljout absoluut beter dan. Ze kwamen maar vier om in je voren, denk je. Van nou ja, kleur ophouden en uitmaatje. Dan maat je die energie ik weer te sparen. Nou, ze bakken er helemaal niks meer van. Het ging helemaal verkeerd aan de opslag. Hè. Ja, dan maat Kevin Jordi Hiemstra die tweede opslag verswaar, of die opslag verswaar hier in. Dan doet hij dat maar in protte hege ballen. Dat snap ik wel, want daarachterin is die Evert Pieter Talsma. En ik hier de indruk dat Evert Pieter Talsma bij een van die acties in het achterperk wat les kregen van de Liesk. Stier ik even te rekken en te strekken. Dan weet die man natuurlijk opzag, dat is duidelijk. Maar dan is het dus wel de bedoeling dat die ballen in het perk belonen. En dat gebeurt dus heel vaak net. En zo hadden we eigenlijk nog een partij zitten. En ja, hoe moet je dat? Een foutenfestival, een flaterfestival. Gip in Jussie te vier. Maar er wordt een vis te volle flaters maken. Om te zeggen van god, god, wat we hier leuk en aardig keert. Hoe dan ook. Er komt de winnaar, dat zei ik al. Dat is Ljout. Vier bij Fjouwer in Saïs-Gliek. De partij hier in stijl uit. Ja, kan ik je vertellen. Want Jelte Pieter Dijkstra mist op die staan het perk. En dat betekent dat wij op de vierde list hebben. Makkum tjen Bidgem. Drokken het keert. En Helco krijgt verteld. Dadelijks Moral Jussus tjen Ljout. Denai. Ek nog. Ook al aan het keert. En Bolzwart tjen Minneske. En die hele finalist, die is ik al bekend. Dat is Dron Riep. Met 12 vingers in de neus door de list. En dan heb ik nog een stingend noemer. Makkelijker kind het net.
0: Nee, nou ja, soms heb je wat mazzel, hè. En dan komt dat hartstikke mooi uit. De eerste finalist dus in Frensje, dat is Dron Riep. Het is Hastiel van Fjouweren. Het oersje van het Frieske Nijs. Dat komt eigenlijk bij die terug Jan Dirk Daan.

0: op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer, iets dat geen mening heeft, iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is Jelve Vjouweren, die het vaar het Friske IJs nou maar Jan Dirk de Haan.
7: Goedemiddag. De afstudiek van Noord-Holland in de richting van Friesland is op dit tijd aansletten. Het had een ongeluk west met een caravan en een auto. Omdat er een grote brakstekken op het dik lezen, is de volsluine rijbaan aansletten. Hoe lang het die afstudiek richting Friesland nog dicht wezen zal, is nog net bekend. Verkeer met omrijden Trudepolder, Oer Almere en Lelystad. De organisatie van de fietshalvestijdentocht schuilt de maatregelen in verband met de warmte extra op. Dat betekent dat er 2 extra auto's inzetten worden om mensen te voorzien van wetter of om mensen die het uitvallen door de warmte weer om te brengen. Naar Bolsen dus. Het volslaande beeld ontbreekt nog, maar in Leeuwarden is het al 10 gedrokt bij de EHBO, zo zegt Erik van het Rode Kruis.
8: Ja, we zijn natuurlijk hier met 5 EHBO's. We hebben nog nooit gehad dat we alle 5 druk in het spier moeten. Maar we hebben vandaag, van de morgen hebben we tussen de 12 en de 15 slachtoffers hier gehad. En dat we het aan de handen naar vol hebben.
9: Ja. Maar is dat zo op 40.000 meter?
8: Nou ja, ik zeg van niet. Maar in het geheel, als je alles meetelt, dan is dat wel veel. Want als ik zeg, vorig jaar hebben we maar 2-3 gehad. Ja. Dus ja, dan... Ja, dat is nou wel veel.
7: Het
8: ja.
7: Advies is om op tijd te eten en vooral te drinken en goed in te smarren. Maar net bij alle deelnemers helpt dat genoeg. Bij Jan, hij komt uit Loosdrecht bij Glikse Kamer, net goed.
10: Lekker vanochtend gestart. En ja, je smeert je in, je drinkt, je hebt je voeding op orde. Dus alles ging prima. We konden lekker inhalen. Niet jagen, maar wel lekker inhalen. En ik moest naar het toilet toe. De darmen liet het eventjes afweten, zeg maar. En op het toilet is het en warm. En je zit te transpireren en ik loop naar buiten. En ik denk, ik val flauw. Dat? Ja. Voor het eerst. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee.
7: Om jouw treinen wie er in Bolt zit een oerlis. Maar de organisatie, daaruit ben verder geen maatregels meer naar voren kwam. In Starum komt de streamfietsers krijgt op gang, maar ik daar ben al een paar fietsers bij de EHBO-kamer verschijnsels van oerverhitting. Ze binnen in het skaat zetten en alcoholen met wetter en wie te handdoeken. De EHBO had besloten om het vastwarig een provisorische douche te installeren, vertelt deze medewerker van de EHBO in Starum.
11: De deelnemers zijn worden aardig warm en met zo'n douche even zo water koelen ze een beetje af. Ja, en dan zeg ik, hou het hoofd koel. Heel belangrijk nu op deze momenten. Dus...
12: En je ziet ook dat het werkt, hè?
11: Het werkt. De deelnemers gaan eronder staan. En die hebben dan echt zoiets van, heel heerlijk, even een beetje water over me heen.
7: Op de verzorgingsposten ben je het extra wettertaarpunten inruchten. Dat wil je al aankondigen. En daar wordt dus ik malmachtig gebruik van maken om de bidons te vullen. Dat gebeurt ik in Weensum. Daar had nog nooit jij de saffele drokte west bij het wettertaarpunt. Daar is het systeem onpast om voldoende wetter leveren te kennen, vertelt Sjoerd Pieter Jousma van de organisatie.
13: We hebben op de oorkant van de stritten, daar hebben we een wetter. Van een zitten we op een wettertap. Dus dan moet een slang doorheen. En we hebben nog wat dikke slang, dus we hebben genoeg druk erop.
14: En dat is dus wel genoeg voor dik 40.000 meter?
13: Dat is nog wel genoeg, ja. We beginnen eerst altijd nu te wulwaaien, maar op een gegeven moment in we veel te weinig druk. Dus we gaan dit maar wel oppassen. Dus hebben we zo'n Oh ja, op de andere kant hebben we nog verder.
7: Van de midden, volop de zinnen erbij en temperaturen tussen de 23 en onzee rond wel 28 graden in het zuidoosten. De kans op verbranden is goed groot, dus goed insmaren. De UV-index is zo'n of zelfs nog heger. Nou, jong bloot het ik nog lang warm. Morgen opnij een hele warme dag, maar volop de zinnen erbij. In het zuidoosten kan het wel 30 graden worden. Jongens, draait de wien en dan kwalt het ik al. En woensdag is dan ik een stuk koeler.
15: Dan zetten we alle ruten en dwaren weer even van het huis, dan kan het weer even een beetje jou komen.
7: Ja, maar dan komen die miggen binnen.
15: Ja, dat is weer. Nou, er moest net altijd die problemen denken, Jan Durk. Een beetje positief blijven.
7: Dat is harder natuurlijk.
15: Nee, heb ik net. We hebben van die elektrische tennisrekkers. Dat is heel satisfying soms om die miggen dan. Nou ja, ik zal via de nette roer uitweiden.
7: Er is net een heeg plafond, want het is op het bed steen, maar dan om ze te pakken.
15: Nee, dat valt wel te.
7: En dan trot enkel dingen.
15: Nee, nee. Dat gaat al hier helemaal veilig bij u thuis. Maar het is, ja, het warme waar, het is heel moffelijk. Ik ben slucht op de simmen, het gaat helemaal veilig.
7: Oké, okay, wij wisten toch vorig jaar uit, maar de fiets halve sterren toch?
15: Ja, dat hier maar wat oors te krijgen, Jan Durk. Okay. Ja, nee, dankjewel, dat stel ik daar nog even aan herinnerst.
7: Een keertsongelukje.
15: Ja, ja.
7: Nog altijd lijst van haar aan, volgens mij.
15: Ja, dat is nog net helemaal. Mijn keerts wel weer intussen.
7: Oh,
15: ja.
7: Echt?
15: Ja, mis net Jen hoe, maar ik doch een poot. Ik steen weer op het keertsveld. Dat in elk geval wel. Wosto, dit programma volging blauwen. En ik weet er wat Jan Durk en ik al nog te bepraten hebben. Dan zoeken we vooral even bij blauwen. We binnen nog rond 8 uren van een jong.
7: Zullen we een extra stream beginnen? Van mensen die dit gelul net op radio hebben al en dan een zin dat er meestal meer niet hebben afstemmen.
15: Ik denk dat er weinig belangstelling is.
7: Dadelijk naar Fjouweren.
15: Dadelijk naar Fjouweren geven we dat maar los. Tot 8 uur is deze uitsturing in elk geval. En ik kist ik het live blog volgen bij op de website. Als het even wat oors, Shen of lezen was. Daar stel ik al een hartstikke leuke verhaal op. En hou vooral ik de socials in de gaten. Ik prachtig mooi verhaal om daar te vinden.
4: Pinkster Mandy.
16: Mai Diana de Groot. In gearworking met Omroep Zilt,
4: Radio Spannenburg
16: en RTV NOS.

0: Hij is de tiergrutskop, dit noemer, Johannes Riepma. Hij zei dit wordt echt de simmerhit. Dat het opnaam te gederen met Greidebraas. Het noemer Simmer in Friesland. Nou, simmer is het zeker. Jouw temperaturen 4 boppen de 25 graden. Warm ik onderwijs en in Starum sjoeg ik op dit stuit een beeld van een kartonnen boot met al hier hartjes, giel en reet. Geertje, wat is het verhaal?
1: Nou, giel en reet, dat zijn de kleuren van Starum. Dus daarom ben dat giel en reet hartjes. Maar ik ken beter de vrouw die het beet had zelf even vreetje. Dat katoen boert. Eerst even, wat is die naam?
2: Sandra.
1: Sandra, wat lees even voor wat erop staat.
2: Lieve vriendinnen, de mooiste stempel van de Elfstenen is binnen. Nu niet verslappen, maar nog even 30 kilometer deur trappen. Hey. Zet hem op, Wananda, Sippy en Esther. Toppers.
1: Ja, dan staan hier drie vrouwen in mooie Simmerse kleren. Eén in werkkleren. En de wien drie in fietskleren. Er binnen nu nog 2 uur, want er is hier nooit huske.
3: Die heeft zin niet wat.
1: Die heeft zin niet wat.
3: De sop ziet kleren verderop. Ja.
1: Oké, okay, die neemt even sap. Maar je binnen dus mooi zien om ben je vriendin.
2: Ja, klopt.
1: En hoe kan het dan dat Stone net in de fietskleren best?
2: Ja, ik heb andere talenten.
3: Wij zijn volgend jaar aan de beurt.
1: Wat zei ze?
3: Wij zijn volgend jaar aan de beurt.
1: Oh, dan was het heel voorzichtig wijzen, hè? Want dit wordt geregistreerd.
3: Ja, misschien wel. Misschien.
1: Ja, ja. Ja, zou je dat leuk vinden?
4: Ja, dat zou ik superleuk vinden, ja.
1: Je ziet er opvallend fris uit, moet ik zeggen.
4: Ja, klopt, maar dat gaat ook hartstikke goed. Ja.
1: Want het is best wel warm, zo. Ik haal even onder de douche west. Je bent nog. Het is krek als Bim krek het bed, stap Joost. Sim eruit.
4: Maar er staan zoveel kinderen ook met waterpistolen en jongens met emmers water te gooien, dus we koelen wel af. Ja, ja. Ja.
1: Hey, is dit de eerste keer dat je hem fietsen?
3: Voor mij de tweede keer. Voor het famke wat nou fut is de eerste keer. Okay. Ja, maar voor haar de derde keer.
1: Ja, dus een liefstbietje ervaring. Hey, hoe is deze editie?
3: Nou, beter kind net. Echt, het waar is heerlijk en we hebben in Wien. Dus normaal hier we moeite, maar dit is sick. Vorige keer hier zei een mental breakdown bij alle mannen in traan. Ik kan niet meer en ik stop ermee. En nou, wie een nice hebben koe. Ja, en nou zit ze dus uit. Dus ja, dat zou ik nog.
1: Ja, die mental breakdown, die krijg je net meer.
4: Nee, die krijg ik niet meer. Ik heb nu beter getraind. Ja. Ja.
1: Nou, Frali, Sandra heeft ze krijgt de tassessing die. En hoe lijkt het van volgend jaar?
2: Nou, mijn mem met wel een pikke stept en ik zei dan moet ik wel elke morgen een kopje discipline thee. Om dit, nee, het is wel mooi weer. Het is Fries, is het wel leuk. En zo is ik nog wat een keer.
1: Het is toch ook heel leuk, een mooie vriendin?
2: Nou, dat liek het me wel mooi. Dus dat zei ik hier misschien er meer volgen.
1: En Do?
2: Nou, ik zeg niks toe. Ik heb al 2 keer stept, dus wat dat betreft heb ik er wel een.
1: Oké, okay, dat vind ik echt knap.
2: Ja. Nou ja.
1: Ik heb ze juist de sjoen, die steppers. Po, po, po.
2: Ja. Je doet het gewoon, hè, op karakter. Krijg zoals hun allemaal.
1: Ja, precies, op karakter. Nou, karakter hem wel, toch?
2: Dat hebben
1: we. Als echte Stavensen.
2: Als echte Stavensen hebben we dat.
1: Precies. Hé, hey, je moet aan zijn werfjeder. Je moet ons op. En dan op naar Balzen. Nog 35 kilometer.
2: Klopt.
1: Komt goed, hè?
4: We gaan het halen. Komt even goed.
1: Doe maar.
2: Komt goed. Doei, lieve.
5: Ja, doei.
0: Ja, en als ze dan 35 kilometer verder binnen, dan komen ze dus on in Bolzert. Dan fietsen ze die Giesbert-Japix-lenen op en dan zien ze in de verte al die tinten en dan wist dan bister. En dan zie ik Jantine Weidenaar, want die is daar in Bolzert.
4: Ja, zeker.
0: Oh, en er stiet altijd zo volle publiek, hè, daar op die Giesbert-Japix-lenen.
6: Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ja, net zo volle publiek, maar Diane, ik moet eerst even wat omtinken hebben. Dit is de beste manier, want ik hoor 50 keer.
6: Dat klopt, helemaal.
7: En hoe wie is de 50ste keer van jou?
6: Nou, heerlijk. Heerlijk.
7: De beste van alle 50 keer?
6: De beste van alles, maar het was heerlijk weer. Dus, en een lekkere groep, dus super lekker gefietst.
7: Ja, want jou heb je een hele groep bij, hè? Hoe je dat beteert, Joet?
6: Er staat er nog eentje van 50, die was vorig jaar in de beurt. Dus we gaan nu op het treintje af.
7: En ik heb al zo'n, er zijn huldigingen hier, hè? Ben je een beetje klaar voor die huldiging?
6: Nou, klaar. Maar dan ben je klaar voor een huldiging. Maar het gaat wel lukken, denk ik.
7: Ja, ben je wel in het midden van de aandacht staan wel?
6: Wow, het gaat wel lukken, ja.
7: Wat is er nou zo mooi aan de Alversterrentocht op de fiets dat je al 50 keer rijden hebt?
6: Nou, ja. Ja, ik snap het. Het is gewoon een hele belevenis hier. Dat is gewoon het ideale. hele weekend hier met die grote groep. En het publiek is, ja, is ook langs de route ook. Dat is super. Ja,
7: want waar kom je al bij?
6: Zoetermeer.
7: Zoetermeer, nou, dan versteer je het Fries prima. Maar 50 keer, maar dat ik wel,
6: ja,
7: hè?
6: Ja, ja, ja, daarom. Daar ben je wel een paar keer geweest. Dus.
7: Daar ben je wel een paar keer geweest. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Je hebt verzinnen.
6: Dank je wel.
7: En een koud biertje, wat wordt het?
6: Oh, dat gaat wel lukken, denk ik. Die gaat er wel in.
7: Hartstikke mooi, dankjewel. En lokweers, zeggen we dan, hè?
6: Ja, dankjewel.
7: Hartstikke mooi. Ja, 50 keer. Ik moet er net ontdekken, Erik. En 10 keer die en dat voel ik meer dan genoeg. Maar Diana, de zus het al. Het is nog wat rustig, mooi publiek. Ja, achter mij misschien. Maar de zus het al. Er komt echt van alles binnen. Meedoen, ja. Volgende keer misschien. het stroomt hier vol, Diana. En ik denk dat ik die vraag nog wel een paar keer krijg. Maar ik was sinds ik hem zie, daar bloot het bij mij bij. Ik vind dit prachtig. Meestal binnen, Helly. En ik zorg eigenlijk alleenig maar grutte smiles bij elke nier op het gezicht. Dus geniet hier in het volle zinsje.
0: Ja, prachtig. Nou, ik kan me ook wel intinken. Ja, dat is maar een grutte glimp. Daar binnenkomst in Balzet, want dan hest het maar weer helle. En respect ik van Jantine Weidenaar. Die had me wel even zien, Maidien.
5: Pinkster Mandy. In gewerking met Omroep Zilt,
8: Radio Spannenburg en

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Ja, het is nou ook een beetje de tijd van het afwachtje van komt mijn familielid ter Hastel hoor. Nou, Duitse van Gosliga die is in Oremarum. En Duitse, daar steen ik meesken weer op oren meesken te wachten, hè?
1: Ja, het is sowieso heel druk. Het begint wat winter in mijn fietsers. En ik spruts krek twee famkes en die wachten op hun ouders. Ik zal even zien of ze ondertussen al omgaan binnen. Wat heb je in mijn mooie boot?
2: Ja, deze hebben we gemaakt.
1: En wat ziet erop?
2: Er staat op, we zien jullie bij de finish.
1: En voor waar is dat bord?
2: Het is voor mijn moeder,
3: voor mijn vader en mijn moeder en een vriendin van onze ouders.
1: Zo, dat is een hele club. Binnen zijn ze al sportief?
2: Ja.
1: Maar zet al vaker die in of is dit de eerste keer?
3: De tweede keer. Ja.
1: En wat geef je hem dwan als hij aan zijn oorrinnen komen, onfietsen komen?
2: Knuffelen. Ja.
1: En juichen?
2: Ja. Ja.
1: En hoe klinkt dat dan? Hartstikke mooi. Nou, ik hoop dat ze er snel aankomen. Ja. Ik ga weer even via de scherm waar er allegaar hier nog aan het wachten is. Ik zou hier ook nog mee eens kunnen staan. Op waar wacht je me?
4: Op de knieën.
1: Nee?
4: Nee. Ja, gewoon wie het voorbij fietst.
1: Oh, je moedigt gewoon iedereen aan?
4: Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Dat vind ik wel knap.
4: Ja.
1: En hoe moedig je hem nou die mensen het beste aan?
4: Eigenlijk non-verbaal. Een beetje klap en voor de rest niet zo volgen.
1: Het is vrij passief onmoedig.
4: Dat klopt helemaal. Vrij passief. Ja, ja. Dit is een belevenis waar we hier in Arnhem hebben aan de mennen en nu in Harig. Als je dit niet mooi leeft, dan is het gewoon leuk om het op te zien. Je moet er bij wezen.
1: Je bent elk zie je bij.
4: Elk keer ben je erin bij, ja. Ja, bij alles.
1: Hartstikke mooi. Nou, Jim Sjochert, het is een drokte van belang hier en genoeg ontmoediging, dus dat zal helpen.
5: Radio Spannenburg.
6: Omroep Zilt.
5: RTV NOF.
6: En Omroep Friesland.
5: Pinkstermandie.

0: Maar de stemmen van 2020, die liet denk ik ik wel de boeken in als een hele mooie. Bryan Adams en The Summer of 69. Het Kitsen, Helco Broersma, binnen alle partijen op de vierde list los?
1: Die binnen los nog. En dan ben ik al een paar uur. Maak hem zijn Bitgem hier niet meer om 11. Vier om het rijden zoals jou van Bitgem. Bitgem dus in de hele finale. Dadelijk zijn Dron Riep. En Bolzer zijn Menske is ik voorbij. Menske kwam wel mooi een spul achter. Omdat ze goed Bolzer deed een tactisch keertsen. Jorrit Oorsing een beetje meer inschakelen. En Hendrik Koorts in het perken wat miskeertsen. Maar toen zie ik het lijkt Bob in Menske. Ik al omdat bij het spul en zoals ik Peter Verstijden het perk miste. En dan werd in één keer eigenlijk gebeurd met Bolzer. Ze verliezen uiteindelijk maar 4 om het 2 en 6-2. Dus Menske ik naar de hele finale. Ja, er mag nog één partoer komen in die hele finale. Eén aandeel. En dat gaat tussen Moira Lussens en Ljout.
2: Ja, en het is nog net als ze wat had willen. Het is wel jou dat het eerste busje pakt. Nou, ik een 6-4 vastsprong had. In die 6, die mag ik toch absoluut eventjes neer met dit verslag. Want wat een schitterende boppenslag. Wie dat van Teun de Jong. Teun de Jong, zei ik. Ja, nee, zo hits in huid. Van Sjoerd de Jong. Maar als dat het een rappel wie in de beste fleur van het leven. Pikt hier mij een dropkickje onderhoos. Ja, werkelijk schitterend. 4 uur de boppen heen. En daarmee pakt hij de size. Maar dan maakt hij nog een keer in het tussenspel. In die slag verliest hij. Want dan maakt hij een hele lijn achter die slag hem kweer. Met het size gelijk in dit eerste. En is de spanning dus absoluut aanwezig. Marl Jussens een eerste achter chill-out. Met de tussenstand in punten is size gelijk.
0: Komen er een heel soort berichtjes binnen hier op de Omroep app. En ook is ik nog sturen via 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen of via de Omroep app. Ik pak er even gauw een peer bij. Dirk Bade uit Ede wens iedereen succes. Zelf 20 keer gefietst, zal lid Dirk even witten. Grutskopdij, Thomas, Sandra, Nienke en Jisse uit Pijnakker, die sturen dat. Even doortrappen.

0: Nog allemaal Bikkels, Minnie en Leo, die litten dat witte. En als mazzel heeft, dan komt die brugje ik nog op de scroll te lonen op de televisie. En dan kiest die brugjes daar ik waarom lezen. In Starum wordt op dit stuit wachten op Lisette Bruinsma. Want die fietst op een tandem voor het Foppenfonds. We zullen... Geven we naar Geertje?
1: Nou, je kent altijd naar mij, want er komen nu weer een heel soort fietsers. Die Bregen, die het weer even niet op een west. Dus dan hoopt het op en dan in die Bregen Del. En dan krijgen we in één keer een heel soort honderden fietsers die hier bij de stempelpost Delmatten. Ja, en wij wachten in die op het team Lisette. We hebben begrepen dat het team een beetje in twaanen deelt is. Dat Lisette met haar achterneef op het tandem vol in de eerste groep zit. Maar dat er achter nog weer een orengroep komt van het team Lisette. Die ben dus een beetje achterop rekken. En ik zit dus uit de sjen naar rede shirts. Want ze hebben rede shirts aan. En zodra ik die shirt, dan ken ik ze even een vreetje hoe het mooi ze geert. En nou ja, we kennen maar vanuit dat het goed geert, want ze ben hier nu al. Nou, ze doet heel vlot. En in tussentijd kan ik mooi wat oren rieders praten. Dus even sjen. Ik stap gewoon even naar deze meneer ta. Ha, goeie.
2: Gaat goed hoor.
1: Hoe geert het?
2: Oh, warm.
1: Warm, ja. Warm. Nou, dat is een hele goede geervetting voor de dag. Het is warm, Joet. Ja, team Lisette is er dus nog net, maar ze ben in ontocht.
0: Ja, nou dat jaren we dan dadelijk nooit fjouwer oeren. Want dit oeren, ja, zit er ik alweer op. Het giet dat het slietjagen, het hartstikke mooi. Al die fietsers die toen de wijs binnen. De kist is volging blauwen ont 8 oeren van de joen. Harm Wijstra, die neemt het stokje hier dadelijk zoer.
3: Van de morgen bij Zuid uitzetten.
4: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
3: Omroep Friesland docht verslag.
4: Live van 8 tot 8.
3: En daarna van 8 uur al.
4: Alle hechte punten in de geervetting.
5: Als even wachten, fiets ik mij die mij.
6: We lopen de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Fietsland is nota sjen in Museum Achterna in Frentjer.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne? Bij Is aan Orne. Kies het hele hier terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
10: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moet om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
11: Omroep Zilt.
12: Radio Spannenburg.
11: RTV NOF.
12: En Omroep Friesland.
11: Pinkstermandi.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker 1,5 dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond 2 mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De 2 reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
10: Een record aantal fietsers op weg naar Bolzert. De komende uren weer verslagjouwers op de stempelposten. En vanzelfs gezellig muziek, want Dr. Alban komt er aan.
14: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
17: Ieper Lofde Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, ieperlof.frl.
18: Pinkstermandy.
19: Harm Wijstra. In Gearworking by Omroep Zeelt.
3: Radio Spannenburg.

0: Dr. Alban en Sing Hallelujah.
1: Pinkstermandy.
2: My Harm Wijstra.
0: Ja, misschien jong je dat wel, als je aan het eind van die 1234 kilometer aasen in Bolzert stjennen. De 89e fietsalversterentocht, zinneskien waar, smarren en drinken, dat is het verhaal van deze dijhoed. Eerst maar eens even zien hoe het in orde madem is. Doutzen van Gassen, die gaat.
3: Nou, het is je topdrokte. Het is wel even dringen geblazen. Ik zeg, aasen krijg zelfs een fiets delvollen, dus het is wel even voorzichtig. Rinnen met de fiets aan de hand. Fietsen is er even net bij, heren. Maar aasen moeten ze terug nog het rede klif op, dus het is misschien wel even goed dat ze hun krachten sparen.
0: Verderop in Warkum, daar wacht het Jaldo Sietsma de fietsers op. En ben ze daar een beetje nog ja, fit?
4: Nou, fit ben je nog net knokken je fietsen terug het stempelpunt hinnen. Maar ja, als ze dan even net kunnen doen, doet zin hebben, dan is het in elk geval hele loere muziek op de achtergrond. Waarbij ze dagzong worden. En ze willen opwachten terug meestal die ik nog. Mooie wark op vlakje.
0: Ja, we kon Jaldo Washen, maar net echt Jerre. Voor de mensen die te de radio aan hebben, voor de mensen die de televisie zeggen wel dat de sfeer er direct goed in zit. Die sfeer zal op de eindstreek nog beter wezen misschien wel. In Bolzert is Jantine Weidenaar.
3: Ja, het is, ik heb geen idee wat zijn heeft Harm, want er is hier een soort drokte en een soort leven. Dus we zijn in Bolzert. De mensen komen hier blier oer de streek heen. Opluchting, maar ik een heel soort zwit. Ja, want 1234 kilometer is net niks. En dan in deze hitte, ik doe het ze net nooit. En wat ik hier zeg wat wel leuk is, de meesten die zeggen, oh, kan ik dadelijk even wat koorts drinken? Kan ik even een bierke, een glasje cola? Nou, dat kun je regelen voor de East Coast. Ze heer alles en vanzelfs dat felbekeerde Kruske.
1: Pinkstermandy.
0: Krijgt voor Fjouren wachten we in Starem van zelfs Lisette Bruinsma mij haar geval op. Geertje de Vries, ben ze al in zicht?
5: Ja, ze ben er. Ze ben in Starem. Lisette is rijdt. Is Istarem arriveert. Ik steer bij Lisette en bij haar piloot. En dat is Romke Geert, haar achterneef. Lisette, ja, het is een hele domme vraag, maar ik doe het toch. Hoe gaat het?
6: Ja, eigenlijk bij mij heel goed. We winnen eigenlijk bijna als het eerste over de hele route. En maar Yildi Samelien, dat werd wel even een verrassing. Dus hadden een meestal doneren willen een kinder natuurlijk. Via www.foppenfonds.nl/Lisette. Maar ben je mijn handicap? Misschien kun je daar toch wel meer bij. Mijn handicap, ik de Elfstedentocht fietsen. Het bij jou zie ik goed.
5: Je bent een echte ambassadeur van het Foppenfonds. Want ik vroeg die ze krijgt van al enig idee hoe volle yield dat er is. Nee, dat is net belangrijk. Het gaat op het boodschap.
6: Ja, de boodschap is heel belangrijk. En iedere euro is welkom. Sinds maar we wel laten zien wat het Foppenfonds doet. Maar ik dat ik ja, gewoon maar mijn handicap mooi fietsen kan. Dat val ik laten zien. En ik vind de verbinding die de Elfstedentocht bij me kort brengt. Dat vind ik gewoon mooi. De fiets en peer mooi. Die mooi is mooi. Die het dan wat dreiger heeft. Dus dat, ja, dat is dan mooi dat je samen mee kan leren kennen onderwijs.
5: En dat je me kort ik wat helpen.
6: Ja, precies. En ik denk dat wij daar als Friesen heel goed in binnen. Dus helpen kon net alleen gewoon de was, maar help ik maar een donatie, dat zo hartstikke mooi werd.
5: Precies. Hey, toen zie je er hartstikke fris uit. De hes geen zwit, de hes net naar eerder hollen. Hoe doe je dat?
6: Ik heb volgens mij werd twee naaien bij ons. Maar ik denk dat ik al wel 3 of 4 liter dronken heb, misschien nog wel meer. Dus echt heel volle drinken. En ik eet ik echt heel volle. En vooral koolhydraten, dus bananen. Kijk, jelletjes. Er zit dan in ieder jelletje 30 gram koolhydraten. Dus dat is niet eigenlijk, ja, glycon 2 stukjes ballen. En dat de hele dag en echt droog. Ja, dat is eigenlijk mijn geheim. En genieten, dat is ik belangrijk.
5: Ja, want dan wist ik een heel soort herkend en oor op
6: ja,
5: me.
6: Klopt, ja, ja.
5: Hoe is dat?
6: Ja, ik vind het wel heel leuk dat mensen me herkennen. En ik vind het wel jammer dat ik al die mensen net ken. Maar gewoon dat iedereen zo enthousiast is. En we dit ja, als Frieslo marmerkoor doggen, dat is toch fantastisch. Daar moeten we toch een grutsk op wezen.
5: Absoluut, absoluut. Nou ja, het team Lisette is volle grutter. Hè? Het is natuurlijk Lisette en Romke Geert. Fietsen wel een beetje mooi, Romke Geert. Of had ze... Ulbegeert, sorry. Maar of had ze die voeten wel eens even stil?
7: Zag ik jij van de meesten wie je zien. Helle dat ze van zetten voeten net op de trappers. Maar het gaat hartstikke mooi. Dat, het was weer, maar het gaat lekker met je beiden. Dat we hebben dezelfde slagwaarde te pakken en dezelfde snelling kunnen we wat rijden. Dus dat gaat hartstikke mooi.
5: Mooi zo. Nou, verder ben er wel wat mensen die het sfeer heen, team.
7: Ja, uw stempel uit wat te hegen. Wij traapje wat de hut. En wij willen aanremmen. En ze zoeken u te winnen, Helly. Maar wij rieden het wat te vol op kop. En ja, we hebben het tempo wat te hegen geweest. Dat, nou ja.
5: Nou, nog 24 kilometer, toch?
7: Ja, nou maar. Nog eventjes 12 hoekjes, denk ik. Mud stops erbij. En dan weer Rick.
5: Ja, nou en misschien even bij de EHBO-lons. Eventjes Aukwally. Dat helpt, ja?
7: Ja, nee. Nu schiet alles goed, maar zat de zin erin niet, dat is wat regen. Ja, dus
5: precies. Nou, zet hem op, die laatste 34 kilometer. Dat komt helemaal goed en dan treft mijn collega in Balzen.
6: Ja, helemaal goed, dankjewel.
5: Oké. Okay. Ja, Lisette, Geert en Zazen, we verder misschien nog eventjes een beetje opfrissen. Even wat wetter hoeren hollen. Dat hoeft voor Lisette misschien net, want die is hartstikke fris. Maar voor de orenleden van het team misschien wel even goed.

0: Noem maar wat in Jotje en Son 50 op de plaats zetten, troch deze Jackie Wilson, Reed Petit. Maar wat pas in Jotje 86 doet de BBC een animatiefilmpje maken met het noemer een dikke hit. Een noemer in een hit. Reed Petit, jerst. Ja, we zullen eens even jaren hoe het met de collega's gaat op de fiets. Ik tref ze dagelijks haast op de werkvloer in de Westrein. We streken op RTV NOF. Isa Visser en Demi Hoekstra. Vooral je onderwijs naar Orde Middem.
1: Ja, ja, machtig. Ja, klopt. Ja, we komen correct. Gaan we even naar een pauze hoor bij de familie en wat koud drinken en wat eten. Toen zitten we er gewoon een beetje terug even. De koek weer even op. Nou, toen moesten we weer zitten, maar toen gingen we trop balk en het weer in balk. Nou, het wie in balk zag gezellig, dat is weer helemaal opfleurd. Dus we binden er eigenlijk weer helemaal.
0: Maar je ziet er dus toch een beetje doorheen. Want jij er op het dij wie het verhaal van, nou, twee vingers in de noos. Maar dat is toch wel een beetje oors dus.
2: Ja, nou, en de twee vingers in de noos is nog steeds wel in een game met die hitte. En even, nou ja, wie we toch vooral hier een beetje honger ha. Ja, dan maar we besteden toch even wat eten. En daar wie misschien een krek even wat let bij. Maar we hebben nu bij het goed omvuld en we viel dus echt. Nou, het is echt dit om jou in houden. Het is prachtig. Zij zei het is kijk om in Frankrijk fietsen. Het is zo mooi.
0: Het is wat oors als de Frieske Waarden in die, want daar ben je vooral actief. Ja. Maar je zit nu in de bossen van Gaasterland, liep het wel. Hé!
2: Hey! Sorry, Harm.
0: Dit is heel wat oors als de Frieske Waarden.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Maar de Frieske Waarden. Ik heet hartstikke, hè?
0: Hoe komt het nou de komende tijd? Want je had de moed er weer in. Kun je een beetje tempo fietsen of ben je hem de hele net morgen al?
1: Nou, we zitten nu een beetje route 23 kilometer in het oer. Dat is wel een beetje onder het tempo wat we de hele tijd fietsen. Maar wat we al zijn, we gaan het nog even met oppakken. En we gaan net de volle pauzes meer nemen. Dus alleen een stempelje, even snel wat drinken en terug.
0: Ja, want dan kun je hem bij de bollen sportief en ik wil fanatiek. Dus maar even lekker trotraapje, vrouwje.
1: Ja, dat komt goed.
0: Zorgen wij even bij het oren wat Joert speelt. Want jonken al die fietsers en motors en orenzaken die langs de Frieske Alversterden gingen, is het vanzelfs op Pinkstermandje ook altijd een traditie. De Boerspartij. De eerste hele finale weer al bekend. Die oren, die moest nog bekend worden. Moral Justus Chinley Out, Geert van Toen, wat in de storm van zaken daar?
3: Ja, we gaan het nog in. Het was de hele finalist. Of tweede hele finalist van die Harm. Want het is Marl Justus dat wel een efterstand op Roen had. Tjen Ljout. Ik moet zeggen dat die treie import Ljouters. Dat al die best wel aardig door. André van Dellen. Normaal spritsen is het een Belsen. Maar die witte dat. Sjoerd de Jong. Wij kennen bij de omroep Eggoed wat hij had bij uw stage Roen. Hij is een echte bilket. Een echte boerenzoon van de Ardebeldiek. En Kevin Jordi Hiemstra. Uit de Stienzer Dreven, zal ik maar zeggen. Nou, dat is dan uit al hier, eigenlijk al hier in de Haatstijd er aankomen. En dan mooie keertje voor LKC Sonneborg in het blauw-giel. En dat doen ze meer als voortreffelijk. Want ze staan op dit stijl voor mij 4-2. Maar het is nog net dien. Ik zoek ook altijd eventjes naar de opslager aan de orenkant. En dat is Johan Sipma. Die had in de rin van deze dag gezien dat hij met die opslag toch de nodige problemen forceren kan aan de kant van de chinstallers. Dus het is al hier nog net clear. Maar voorlopig binnen de papieren van Ljouw dus best wel goed. Zij staan voor mij 4-2.
4: Ja, en de eerste finale is Woldwander. De Ron Riepje in Bidgem. De eerste boersiegong toch wel een beetje verrassend op Bidgem. Bij Sijs van Jouw en een kwederslag van Jorn Lars van Beem. Maar Lieke Vlot kwam Dron Riep via een schenen Sijs. Want Hans was aan het keers net voorbij. Koe op eerste liek. Ja, Dron Riep is vanzelf de favoriet. Ze hebben dan net schenen staan aan hand. Eerste omloop schenen 4 wezen. Tweede omloop schenen 4 wezen. Tweede omloop 4 van 1. En doen een steen dummer. Ja, ze maakt haar nou echt inspannen om die finale te herinneren. Ze doggen dus in Bidgem. Partij is nog maar in het beginstadium. Eerste liek hing het onder de Telegraaf.
5: In gearworking met Omroep Zilt,
6: Radio Spannenburg
5: en RTV NOF.
6: Is dit Omroep Friesland?
5: Pinkstermandi.

0: Op zijn duizend hoort mij Hazes net ontbreken. Hazes is de basis. André Hazes en ik meen het.
1: Thanks to Mandy.
0: Soort briochen komen er binnen hier bij ons op de redactie. We hebben mooi blow die sturen via de Omroep-app. En waar wit komt die briochje ook nog even onder in beeld. Bij deze uitsturing die het toch Omroep Friesland en de streek omroep verzwaren wordt. En er komt ook een briochje van E-Post. Ik dacht dat zult dan uit Bierwezen. Het is E-T-Post en die ziet op de EHBO-post van Dokkum. Ze zei, wat mooi dat je hem de hele dag zou brengen. Even een lietse update van uw post. We winnen om Jalwagen aanwezig van de morgen. Het weer gezellig, het weer mooi, er weer live muziek. En op de EHBO-post nu is aan 30 mensen die het helpt nedergingen. Slimme ongelukken minder net bad. Ien vrouw is maar mij de bierzemwijn afviert. En ik de masseur die het aardig drok. Maar het is goed voor hem, dus daar in Dokkum. Ja, dat weer Dokkum. Maar uiteindelijk kom je naar 234 kilometer uit in Bolzert. En daar is ik Jantine Weidenaar. Jantine, wat sjoft om die heen, hè?
2: Ja, ik zie vooral dat het heel tijd drokker wordt hier. De eerste fietsers die kwamen hier nalen, we zijn omstreeks 11:12 al binnen. We zijn de echte rappe fietsers. Hè. We krijgen nu ze staan gewoon echt de toerrieders. De mensen die daar de tijdnaam hebben om te genieten van deze toch wel prachtige Alpensteden editie. Hè. Ik zal eens even jaren hoe mooi het ze het voelen hebben. Had ik ze steenharen keer, want ja, iedereen zit natuurlijk te wachten op dat koude bierke of dat Alpensteden kruiske. Dus even zien, je zit hier en die zit bij het publiek. Nou, goeie. Hoe is het met mij?
3: Ja, goed.
2: Ja?
3: Maar blij dat het klaar is.
2: Blij dat het klaar is. Hoe vier de tocht?
3: Ja, super. Ja, we praten waar. Het kon net beter.
2: Is die wel goed, Ismat?
3: Ja, dat zijn we mooi, ja.
2: Oh, dat klinkt.
3: Ik denk het wel, maar ja, het moet warme waar wordt wel zweten. Dus, nou ja, we wachten het al.
2: De rest het publiek, dat is die op de te wachten, maar smart.
3: Ja, het ook. Warm onthaal, hè.
2: Ik zoek in Blom. We hebben in Blom.
3: Ja. Ja.
2: Dames, vooral, ja. We hebben die Blom.
4: Je leest nog in de tuin.
2: Oh.
4: Ja, ja.
5: Nee, is net uit. Wij moesten wel gelijk in de auto. We zien of dit mist. Dus we zijn dan komen we zo naar Blom.
2: Ja, dan is dit toch belangrijker dat ze er binnen neem ik hoor, toch? Of is nou het meeste nog in, na die 224 kilometer?
3: Nou, een bakje patat.
2: Bakje patat?
3: Ja, en wat zout.
2: Oh ja, dat snap ik wel.
3: Ja, zwiet en spaardrinken en dit en dat. En wat zout.
2: Ja, dat snap ik. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Van de aandacht ik van elke dier. Blokweerske. Ja, het is prachtig. Ja. Dat bakje patat, dat had ik net verwacht. Maar ik ken het me dan ik wil weer voorstellen. Hier is even Sjen. Ik zie je nog hier met een Canadese trui, hoor. Wat voor taal? What language?
6: Dutch.
2: Dutch, gewoon Nederlands.
6: Nederlands, ja.
2: Dus ik zie een Canadees shirt.
6: Ja, past er goed bij de fiets.
2: Oké. Daar heb je wel over nagedacht vanochtend.
6: Zeker, ja. Vooral stijl eigenlijk, ja.
2: En hoe was de tocht vandaag?
6: Ja, heerlijk eigenlijk. Ja, weinig rijden, konden lekker doorrijden, goede groepen. Dus ja, genoten.
2: Hoeveelste keer was dit voor je?
6: Derde keer, ja. Maar wel de beste, denk ik.
2: Ik zou dat zeggen, waar zit die in je ranking?
6: Deze zit bovenaan, ja. Ja. Heel top.
2: En is het dan op je hoogtepunt stoppen? Of,
6: Dat is elk jaar weer de vraag. Dus elk jaar denk ik, nou, ik weet niet of ik volgend jaar meedoe. En tot nu toe sta ik er. Dus wie weet.
2: Wie weet volgend jaar nog een keer.
6: Is er.
2: Die kans is er. Nou, na zo'n editie wel, toch?
6: Het smaakt naar meer. Ja.
2: Hartstikke mooi. Succes, geniet ervan.
6: Hey, dankjewel.
2: Ja, prachtig mooi. De wees ik niet omkomen. Zat ik zo van een smile al ik en mijn glim om het gezicht. Want je bent er. Het is een fantastische editie. Hier in Bolzert zit de sfeer er goed in. Ik zie echt niet, ik krijg al een dweilorkest. Dus wij horen je gezellig.
0: En gezellig zullen het ik bloe denk ik. Goed, het is echt gezellig in de app van Omroep Friesland. Ik zei het al, een soort briochies daar. Ik pak even toch waar mij. Tini Koning, die staat lieve Leida. Mooi op schema. Wat best ek en kan je. De groetnes komen van de Hietlandjes. Els, zet hem op. Je benen doen het goed. Je bent er bijna, stuurt Wietse de Jong. Wat hier haast is Diana met Nijs uit Friesland.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is precies half vier van Onderscoot van het Nijzuid-Friesland is Diana de Groot. Goedemiddag.
6: Jo, het is net alleen nog de 89ste fietsalversterrentocht. Ik de motoralversterrentocht belibbert zien 89ste editie. En van die motoralversterrentocht binnen de omstandigheden prima. De doggen dit hier zowat 8900 motors, strikes, auto's en oude brommers mooi. Oor uitvallers binnen geen beruchten bekend bij de organisatie, de Friese Motorclub. En het warme waar is van motorrijders geen probleem, zo zei het voorzitter Hein Groeneveld.
7: Daar ben ik heel genoeg, die hebben van die doorwaaijassen aan. En ja, motorrijders die hebben wat vaak verschillende kleren in de kast hingen, dus zwaar meer waar kort, maar ik van mooi waar. Dus dat, en zolang je rijdt, valt dat, ja, geht dat prima.
6: Onderwijs binnen net alleen nog mensen opvallend verkleid, maar ik fietsen. Het eer van verslagjouwer Roelof Lausma in Oudemadum voel op een tandem die het versiert wie mooi een offsetlint. En dat offsetlint kwam uit de auto van Wietse Fransen, oud bestuurslid van de fietsalversterrentocht. Zijn dochter en pakensisser die fietsen op de versierde tandem om Wietse Fransen te betinken.
8: En mijn vader is 11 december jongstleden overleden. Zat 40 jaar in het Elfstedenbestuur.
9: Van de fietsalversterren.
8: Van de fietsalversterren. 50 jaar vrijwilliger. En daarom fietsen wij nu voor hem. En hebben wij de fiets versierd.
9: En ja. Hoe heet hij uit?
8: Wietse, Fransen. Ja, 40 jaar secretaris geweest.
6: Paralympisch zwemster Lisette Brunsma is starem voorbij. Brunsma fietst de tocht voor het eerst en dat docht ze op een tandem met een piloot omdat ze zelfs net schenk in. Maar de tocht was heel tien samenleer voor het foppenfonds van meisje met een behoining die dan exporten kunnen. Brunsma had dan ook goed 200 kilometer op zitten en ze is nog tegen fit. Hoe docht ze dat?
10: Ik heb volgens mij nou werd waar naar je bidons, maar ik denk dat ik al wel 3 of 4 liter dronken heb, misschien nog wel meer. Dus echt heel volle drinken. En ik eet ik echt heel volle, hè. Vooral koolhydraten, dus bananen. Kijk, jelletjes, er zit dan in je jelletje 30 gram koolhydraten. Dat is eigenlijk mijn geheim. En genieten, dat is ik belangrijk.
6: De Oostredijk van Noord-Holland in de richting van Friesland had van de middag een skofte afsletten west. Er was een ongeluk gebeurd, maar een caravan en een auto. Om er een protte brokstikken op de dijklijn werd een volsluine rietbaan afsletten. Verkeer moest daarom een skofte omrijden via de polder. Dat is nou net meer nodig. Verkeer kennen we hoor. En als het goed is binnen beide rietbaan van nou al ik weer volsluine iepen. En dan het waar van de middag volop zinnen. Het is nog heel iets een graad als 28 op sommige plakken in de provincie. De kans op verbranding is goed. Ik grut, dus goed smarren blauwe. De UV-index is zon of zelfs hegen. Dat schijnt echt heel heeg te wezen, Harm.
5: Dan mag wij maar blij wezen wie je zit.
6: Nou, dat heb ik al tje Jan Durk zo. Ja. Dat is best wel fijn. Jong bloot het nog lang warm, dus als wij je kleer binnen, Harm, dan keer wij ik nog even het terras op. Morgen wordt het op mij een tige warme duim volop zinnen in het Zuid-Eerst. Eerst kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en dan kwalt het een beetje af weer terug het waanzin een stukje cooler is.
5: Dankjewel Diana. Meer nijs en ik het waar vindt op omroepfriesland.nl en in uw app.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Iepe Lofspul, wie het Marsum speelt van 12 mei 6 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
13: De eerste snedematwet van het land. Maar meent deze boer nou dijs of nachts?
14: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
13: Doch ik mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdenvoels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvoels.nl.
15: Wacht even, wacht eens. Fiets ik mij die mij.
16: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is notitieën in Museum Achterna in Frentje.
17: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
18: Pinkstermandy.
19: Harm Wijstra. In Gear Working My Omroep Zilt.
18: Radio Spannenburg.
19: En RTV en

0: denk nog ook dat ik weet hoe warm het hier in Ljouwt is. Ik ben stiekem even net onder op Friesland terras gang. 26 graden.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: Ja, 26 graden, dat mij je met jocht zinnenwarm te nemen van die twa. Omliggen nog 20 van 5. Je bij de uitsturing van Pinkstermandje, de fiets al besteden toch, de binder nog om 8 uur. Ja, gewoon fietsers gaan last van die zinnenwarmte, maar gelukkig binnen er genoeg zaakkundige mensen die haar dan helpen kunnen. Nog 44 kilometer is te gaan dat je bij Oude Madam de stempelpost voorbij komen. En daar binnen mensen mee bijzondere outfits en uw eigen collega's binnen direct bij Doutzen van Gostiga.
3: Goeie, ja, ik ga hier een hoop tandems. Het is blijkbaar een trend dit hier. Onder oren uw bekende gezichten Isa en Amy. Ik jette dat je hem genoten had van Gastelum.
4: Ja, nou, het vind je inderdaad heel mooi. We fietsen hier eigenlijk net zo vaak, überhaupt komen we hier net zo vaak. En we zijn, nou, het ligt wel een beetje Frankrijk of Limburg. Ja, we gaan alles wel opnemen. En ja. Het wie voor alles wat skaat. Dus we wel lang bleert.
3: Ja. Horen jullie hem dan wat vol?
5: Ja, op zich wel. We hier nemen krijgt nou, een paar kilometer waarom. Hier nemen we zoiets van poeh. Ik wil even wat warrig. Maar toen al die mensen die wien alle keer van hoppatee, teruggeen. En de sfeer die helpt hier gewoon terug in eigenlijk. Dus dat is echt klopt. Fantastisch.
4: Het is hier echt best wel leuk. Het wie een bal gezellig en het is ja. Hier weer gezellig. En dat jouwt hier echt wel wat goede moed om weer terug te gaan ofzo. Dus dat nee, is echt top. Ja,
3: ja, want aasten het klif op, heb je hem er vertrouwen in?
5: Ja, op zich wel. Les even zien nog even. Dat is nog een lied stukje. Dus ik vind dat we gewoon echt nog super fit binnen voor wat we fiets hebben. Ja. Dus dat laatste stukje, dat komt dan gewoon helemaal goed.
4: Ja, en ze zeggen dat die cliff altijd wel echt een zwier punt is. Maar ik zie hier al je medetandem strijders en krijgt als u's. Dus als die het al je kennen, dan matten wij het toch echt kennen, denk ik dan.
3: Precies. Ja, want ik ga je Mind en Job. En Jim fietsen net alleen op een tandem, maar Jim ziet er ook wel bijzonder uit. Ik zie heel veel zwart. Kun je me uitlezen wat je mogelijk eraan haalt?
6: Ja, een helm niet verplicht, maar ja, bij metal is een meestal een soort lang hier, dus dan gaan we er een pruik op maken. En we gaan een oude fiets kocht, gaan we een beetje leuk maken. Nou, wat leuke details en een stukje goede muziek erbij. Dat is leuk, ja.
3: Ja, want jij bent echt een metalhead.
7: Ja, we gaan straks ook weer into the grave. Ja. En dit is heerlijke muziek. En iedereen die je ook onderweg ziet, die niet naar deze muziek luistert, vindt het ook mooi. Dus dat ja, is te gek.
3: En je bent net hele ervaren fietsen, zou ik begrepen.
6: Het is mijn eerste keer. Dus ik kan het meer dan 50 kilometer fietsen. Dus ja, dit is wel wat anders, ja.
3: Nou, je hebt er wel wat vertrouwen in.
6: Ja, het is nog maar een liedstukje, dus nog 50, maar het moet lukken.
3: En waar had dit idee betocht?
7: Ja, we moeten gewoon soms stomme ideeën hebben. Ja. En dit was er weer eentje. Ik heb al vaker gefietst, dus ik dacht ik wou een keer samen met Mind deze mooie tocht op de tandem maken. En dat, maar daar moeten we wel een tandem hebben die onze waarde laat zien. Lekker ruige muziek en gaan. Ja.
3: Hartstikke mooi. Dus de rest van de route nog even genieten van de muziek. Ja. Heel veel plezier.
0: 15.000 mensen stappen vanmorgen op de fiets. Maar duizenden mensen die volgen die tocht ook on de kant. Want ja, het is ook mooi om al die fietsers voorbij te komen zien. In Warkum bij Galix, dan is het nog een goede 12 kilometer nog rond Balzert. Dus dan zie je de mensen ja, haast aan de eind. Geldo ziet, maar daar ben ik versnaperingen, zeg ik.
8: Ja, dat is juist hier lekkere grutte blokken cheers lezen. Misschien dat ze een Leeds blokje cheers. Ik ben echt flinke hompen. Maar die kunnen de meesten kijk wel broeken, want ze zitten op het laatste etappe van de fietsalbesterentocht. Dus als je nog een beetje de trechter om een merk. Meestal kan kijken om de wagen heen rijden, krijg je een stempel. En dan is er een blokje cheers helgen. Dan ga je wat wetter helgen. Ga je een mooi vlagje van worken trouwens. Heel veel mensen gaan hier gebeet. De meeste mensen zijn aan de andere kant, achter een stek. Maar hier eigenlijk om deze kant hier. Op een verheging, op een stand, verheging, onder een beam. Daar zit ook een paar mensen. Ik draai even naar Stasa. Hier hebben we een, hier bij zitten trouwens, van een meteen op Liekers Hichten. Hier hebben een mooi plakje hier.
9: We hebben hier een heel mooi plakje. We zitten hier nou voor het tweede hier.
8: Maar hoe lang zit hier het al?
9: Wij zijn hier een kwartier te holen, jij hebben hier een.
8: Net van je plakvest?
9: Nee. Ja, is even hier en daar is even zien wat het eten valt, maar hier is lekker zitten hier.
8: Wij komen hier in Waai, ben je echt Workumers?
9: Nee, Ljouders.
8: Ik kom helemaal uit Ljouwt. Moet je net in Ljouwt zelf zo'n moedigje?
9: Ja, hebben we wel dingen, maar nee, hier is dat volle gezelliger.
8: Oh ja? Ja. Dat op je een beetje zeer als mede-Ljouwter. Maar waarom is het zo gezellig?
9: Ja, ik weet het niet. De sfeer is zo. In Ljouwt is het zo gruts en hier is het gezellig. En ik heb een belofte die aan die man die daar plaatsen zit te draaien.
8: Wat dan?
9: Dat gaat zijn van, we komen bij die feest vieren. En dat hebben we vorig jaar hebben beloofd. Dus, en dit hier weer.
8: Ik zeg het al, je wien al even al je festjes rond mooi zong. Dus mij, nou ja, je kent de hits. En hebben ze mij, wil je houden beskutten om er op Friesland lezen. Dus je zoggen nou naar jezelf, wil je die interviewen.
9: Ja, leuk,
8: hartstikke mooi. Hé, hey, maar als je hier op de kop van dit stempelpunt zit, dan ga je alles al voorbij komen, zongen tegen je.
9: Ja.
8: Is er nog iets bijbleur, bepaalde meeschoen of bepaalde outfits? Of...
9: Nee. Net specifiek.
8: En in een moment of zou je misschien bijbleuren is?
9: Nee, ik heb net zo bot op let. Ja, wat ik hier nog bezig ben om bekenden te herkennen. Want de fietsen PMI, die komen bij ons uit de familie bij. Dus.
8: Hey, ik heb naar je achter. Maak je wat vregen, joh?
10: Ja.
8: Je zit hier op een verheging, op een tuinstoel. Je houdt echt onder een beam. Zinneklep op. Je houdt goed van elkaar, hebben ze mij.
10: Oh. Nou, ik zit niet bewust onder een boom, hoor. Maar ik zit hier gewoon omdat ik hier hoog zit. Dus.
8: Jij bent een beetje het boegbeeld van dit stempelpunt, haast zoek ze. Meestal niet je de vorken met verlitten, die zoeken jou. Ga je nog wun voor ze, moedig je ze nog om?
10: Ah, ik zou zeggen, zet hem op en het grootste gedeelte hebben jullie allemaal gehad. Dus kom op, zet hem op.
8: Hey, maar nog van die mooie vlagjes, ik heb die nog even zinlitten. Ja, als we naar die vorken binnen, maak het vlagje, ik wil even zinlitten. Kom op jongens. Zet hem op nog al hier even. Kom op, laatste stukje.

0: houd je dit noemer meidje, dan maak je Mac draaien op deze dij. Fiets Elfenstedentocht van The Rusty Coyotes, Jerst. We beginnen naar het keertsen, want ja, een Fiets Elfenstedentocht, leuk. Maar dat wordt ook gewoon keerst op chocolaan. Ben je er al uit tussen Marleusens en Lioud?
1: Nou, nee. Om eventjes met Leo Beenhakker te spreken, Harm, hebben ze aan de stoende. Want nee, dat is toch niet aan orde. Nee, het is net de leeuw, jongen. Het is weer zo'n keerspartij die het werkelijk aan alle kanten kantelt. Het is de bedoel van Liao dat mijn kindervier weer eens naar voren komt. Omdat op een zwijgeliek staan, ja, Johan zit met zijn eerste opslagmister produceert. Dan denk je, nou ja, nou is het wel kleren, nou is alles snitter wel uit. Maar dacht je, het is kindervier weer eens in het vadio van Liao. Het werd vier wel meer. Het werd 4-2 en het is nou 4-3 en de manier waarop die 4-3 te staan komt is werkelijk het is ondertussen 4-4 zeg ik nou echt al op het telegraaf. Ah, het is net leuk. Hoe die 4-3 te staan kan, het is ja werkelijk symptomatisch voor de enorme vorm dit werd Leeuwarden in verkeerd. André van Delen die krijgt een bal in het tussenspel. Nou ja, ja, pis je hem erin. Lezen Delen is volgens mij een enorm breed veld. Hij lepelt hem oer de voorinse heen. Maar is dan vergeten dat er nog een achterinse zit. Die luistert naar de naam van Jan Banstra. Banstra zet het handje eronder, passeert de keerts en pakt daarmee dan toch de punten en uiteindelijk kijk het eerst. En zo is er nou 4-4 onder telegraaf. Er komt geen ooit naar deze partij. Maar ja, ik denk toch dat hij zodanig kanteld is dat de beste papier nou wel eens voor Marleusens wijzen kunnen. Want die hebben nou absoluut het momentum wel te pakken. Hier. 4-4 nog altijd voor jou. Nou, dat ze maar 5 kunnen eerst een voorstelling hebben. Nou, ik denk dat Marleusens nou dadelijk te pakken zal. Maar we zullen het even afwachten, Matten. Maar dat is de tussenstand op dit stuit. Helco.
2: Ja, de winnaar van deze partij die mat dan in de hele finale zijn Minsk naar die eerste minuut zijn voetje verzeld. Deze beide partijen die matten elkaar aan en dan moet je daar stopnemen na een kwartier geschoft. Zijn Minsk de oren hele finale is al door de aanzetten. Dron Riep zijn Bidgem. Nou ja, wat een valse start van Dron Riep. Dat beskreun ik al. Ze kwamen op een gegeven moment zelfs met 3-1 en achter. Maar daarna is het herstel intreden en ze staan ondertussen 3-1 en hebben een 6-12 vastsprong. En Paul Dijkstra, hij moet op dit site opslaan bij die 6-12 om dit nog even te voorkomen dat het 4-3 werd van de Riepsters.
3: Ja,
2: ja, dan is het dus net goed. In elk geval Dron Riep het nog voor het eerste vastsprong genomen. Hij mist het perk. Dat beschut. Die 3-1 en achterstand is voortwerken. Dron Riep staat voor in de hele finale. Maar 4-3 is je Bidgem.
0: Kom maar eens even, Jerre, hoe dat in Starem is. Dan ga je dikke 200 kilometer in de voeten, Geertje de Vries.
4: Ja, dan hebben ze 200 kilometer al fietst. En dan maakt ze nog 34 kilometer. En dan ben ze er. Dus het zwiste hebben ze wel gewoon. Maar ja, ze binnen zelfs wel warm, want ze hebben een hele dag aan het fietsen best. Dan is hier verkwalling. Ze krijgen nog een stempel en dan krijgen ze in Hilpen Warkum nog een stempel en dan is Bolsward er. En wij als verslagjouwers, wij sjoggen om u heen van wat is hier al het sjen, wat voor bijzonderheden ben er al een. En er is regel meer toch wel groepjes in speciale shirts. Ik heb nu ook een groepje bij me staan, drie vrouwen, er staan verderop, ik nog 2, die willen net op beeld. Maar die hebben een shirt aan en er staat op onderzoek naar hersenstam kinderkanker, Stichting Senni. Dus dat moet even uitgelegd worden. Jullie fietsen voor deze stichting, wat is het voor stichting?
5: Deze stichting doet onderzoek naar hersenstam kinderkanker. En mijn vriendin Sophie hier kan daar veel meer over vertellen. Want die werkt als onderzoeker in het Erasmus ziekenhuis.
4: Ga ik naar Sophie.
6: Ja, dit zijn mijn buurvrouwen. En wij fietsen inderdaad voor Stichting Sammy. De ouders van Sammy hebben deze stichting opgezet na zijn overlijden aan hersenstamkanker. En met die stichting wordt het mogelijk gemaakt om onderzoek te doen op heel veel verschillende plekken in de wereld en verschillende ziekenhuizen ook in Nederland. En ja, wij dragen daar graag een steentje aan bij door te fietsen

0: te dragen. Dus wij hopen dat elke kilometer een euro oplevert.
1: Ja, want hoe heb je die sponsoring dan geregeld?
0: Door vooral bij veel vrienden, families en collega's bekend te maken dat wij dit gaan doen vandaag.
2: Als we een fietstochtje gaan doen zoals dit, dan sturen we in WhatsApp-groepen berichtjes van we gaan weer fietsen, willen jullie weer wat bijdragen?
1: Want jullie doen dus vaker dit soort fietstochtjes. Tochtjes.
3: Ja, zeker. Ja, nou, dit is wel de verste tot nu toe. Maar wij proberen er verschillende per jaar te doen en dan gaan we allemaal in semi en voor semi fietsen.
1: En waarom vind je dat het belangrijk is dat er onderzoek komt naar hersenstam kinderkanker?
3: Ja, dat moet natuurlijk de wereld uit. Je moet geen enkel kind overlijden aan zoiets ergs. Ik denk dat dat de voornaamste reden is.
1: En heb je ook een persoonlijke band of zo? Of is het...
3: Nou, wij fietsen natuurlijk wel regelmatig ook met de vader van Sammy. Dus daarmee krijg je automatisch ook veel meer gevoel erbij. En ook dat je meer medeleven krijgt. En het gevoel van hier moeten wij gewoon ons hart voor maken.
1: En hoeveel geld wordt er opgehaald met deze Elfstedentocht?
0: Nou, we hopen dus een euro per kilometer. En dat keer alle kilometers en dat keer alle dames die fietsen. En dat zijn er 7 vandaag. Dus we gaan het zien.
1: Dus ruim 1500 euro.
0: Ja, daar gaan we voor. Minstens.
1: Nou, heel veel succes. En dank voor deze toelichting.
3: Dankjewel.
1: Ja, en zo zijn er dus volle meer mensen die fietsen voor een goed doel.

0: Eilish en Birds of a Feather. Komt een briljantje binnen. Respect voor alle verslagjouwers en cameraman in die bloedhitte. Het is heerlijk te volgen hier van Hardeiland Skielge. Hoe is het eigenlijk met die hitte daar bij het Keertsen, Geert?
1: Ja, die is behoorlijk onwerzig, maar we constateren wat het Sjoekeloon dat is aardig vult met mensen, tribunes eromheen, tenten eromheen. Het is een soort van kuip, zal ik maar zeggen. Ja, en dan is het behoorlijk warm op het veld. Ja, want Tess kind de zinnen nog behoorlijk op het grootste part van het veld. Aan de kant van de balwerktribune, daar komt ze staan gewoon. Het ska, typisch van die Sjoekeloon beelden, maar de hitte is behoorlijk. Maar we zeuren er net door, zeker net. Wij zitten in een persstand die nog redelijk in het ska zit. En wij constateren dat er toch wel weer zo'n partij gaande is, namelijk die tussen Jout en Moral Justus, waarin je letter uit je er nog eens op waarom zit en denkt, hoe is het toch in godsnaam mogelijk dat dit gebeurd is. Keer een vier weers nachter voor het patoel van Moral Justus en nou is het vier weers een geliek. En dan gaat het om de laatste punten en dan kan het alsnog weer alle kanten uit wapperie. En dan is het de Keerts net voorbij en dan pakt het Jout toch punten in dit laatste eerst. Ja, het kan nog alle kanten uit. Hoe is het mogelijk?
2: Ja, van de Ripsje en Bitgemlieken het Hasteldingen wordt. Die VR om het rijden is ondertussen een vier om het rijden. Al pakt het maar een mooie retourslag nog misschien het waar datzelfde Bitgem en Hans slaagt op, Hans Wassenaar, en die zuchtte dat de tweede keer ik pakt werd door de bitter. Nou, pakken ze toch weer een schinnen voor jou, systeem maar 4 om het draai achter. Maar Beliers, jou is er dan net.
0: Wij gaan op naar het Nijs, uit Binnen en Boedelaar van de collega's van de NOS. Broze Sturen, de briochies op 0620, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Zet hem op, Walter van Os. Nog een liedstukje te gaan. De groetnis komen uit Snits van Ietsje. En zo gaat het maar terug.
3: Van de morgen bij Zuid aanzetten.
4: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
3: Omroep Friesland docht verslag.
4: Live van 8 tot 8.
3: En daarna van 8 uur aan.
4: Alle hoogtepunten in de keervetting.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Omroep Zilt,
4: Radio Spannenburg,
3: RTV NOF
4: en Omroep Friesland.
3: Pinkstermandi.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïense jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is een tige warme fiets alvestedentocht, maar ik ben er meesken die het verkwollingziekje. Hier hebben we aasen in de uitsturing. En we hebben muziek van The Ritchie Family, want de American Generation komt eraan.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slijven net loed opstelst.
9: Hoe kom ik je waai?
8: Of in die tij wekker houdt.
10: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel over werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen des alle dagen mij omrinst.
12: Hoor blauw ik zo in mijn werk?
8: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Ieper Lofde Tienje brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? Ieperlof.frl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Pinkstermandi.
3: Harm Wijstra. In Gearworking by Omroep Zilt.
4: Radio Spannenburg.

0: minuten over 7 bij muziek van de Ritchie Family, The American Generation.
1: Pinkstermandy.
2: My Harm Wijstra.
0: Dit is Omroep Friesland. Je manden mij Omroep Zilt, RTV NOF en RTV Spannenburg. Wij volgen de 89ste fietsalversterrentocht. We zijn vanzelfs ook bij het Keertsen in Frenscher. En een record aantal van haast 15.000 fietsers is onderwijs. Van 234 kilometer om dat kruske binnen te herinneren. Het is zinneskien waar. Smarren en drinken is het verhaal. Nog goed 34 kilometer te gaan als ze starem helje, Geertje. Nou, dat maakt het maar wezen, toch?
3: Dat moet het wel wezen. Dat zou al zeggen. Maar ja, het is warm, hè. En de klap die kan zomaar komen. Maar het is hier op dit stuit. Is daar een mooi fietsen. Stopdrokte. Dat kennen we net van het publiek zitten. Er is net een heel soort publiek. Ik heb wel vaker west. Dan weer er altijd volle meer publiek. Maar ja, als je in Starem binnen en het is zo kwaar. Dan kan je toch ik volle beter rond strand zitten.
0: Hoe is het met de publieke belangstelling dan in Warkum? Dat kunnen we vragen onder ons verslag. Jouw Gjaldo Sietsma.
4: Hier is het eigenlijk wel gezellig druk. Er zit een heel soort publiek langs de zitlijnen. Ik zie dat de mensen een nieuwsbestedigste achter de stempelpost krijgt van de mensen een stempeling in. Ja, ik zie heel veel wat burgerkopjes erbij komen. Ik zie heel veel wat meer verfrommelde stempeljetten moet ik het nemen. Met zijn stempels opzetten. Nou, de hitte had mij een beetje, denk ik.
0: Stempelkaart.
4: Er is muziek, ze kunnen muziekjes omvregen. De stempelkaart, dank u wel. Ik moest even uitdenken. Er is muziek, mensen kunnen plaatsen omvregen. Nou, ik wil weer mensen niet zo burger. Ik zoek het onze. Kijk, zei een man, ze mij in het Nederlands vol. Het is strok, maar het is een busterbalikbaar.
0: En de laatste stempel, die had je dan in Bolzert. En daar is ik verslag jouw Jantine Weidenaar.
3: Ja, die laatste stempel die kun je hier helle worden in de tent. En wanneer die stempel binnen is, dan zie je de meeste mensen het terras op. Even dat koude drankje erin. Even bijkomen, bijkletsen. Want ja, die 234 kilometer, die wil je natuurlijk even delen. Maar de mensen die hier op je staan te wachten zien. En ik heb ineens gekregen dat op godplakken wat minder publiek is. Nou, hier is genoeg publiek. Hier. Het is gezellig. Er is een dweilorkest. En wij blooien nog wel even, want het is hier mooi vertoeven, zussen ze dan, in Bolzert.
0: Wij zijn er nog rond 8 uur met deze uitsturing, dus we stellen grif aasen waar we omkomen daar bij de fietserij in Bolzert. Maar Jonken, het fietsen wordt er traditioneel vanzelfs ook keert in Frenscher, de boerspartij, Geert van Tunen.
5: En dan zist het beleven. De partij tussen Marl Jussens en Lial krijgt alles onder gang. 4 weersten gelijk, 6 gelijk in de keert. Het is Johan Sip maar niet opslaan, want het wordt stil op het Sjoekelon. Want oh, de spanning dript er werkelijk al. Bal komt voor in bij Sjoerd, die jongen. Die mept hem werkelijk op een prachtige manier. Oer, de binnen tussenspel steen de keertjes trainers, of heet het keertjes in. En dan wagen een ultieme poging om die bal in te houden van de kant van Johan Sip. Maar het slag het er net. En dan kom je dus waarom van 5 kinderen eerst en Efterstone tot 4 weersten gelijk. En dan wordt het 6 gelijk in de keert toch nog. Oh, het is hut dat keert zijn Ljout Geert Daleks in de hele finale van de slag. Zijn minnetskeer.
6: En Rory is dan heel piek nodig. Zijn pitgemini.
0: En doe weer het stil, want Helco Broersma die mij aan zou zien verhalen al, meidje. Ja. Het is weer aan de fietsers, want die fietsers ja, die zitten de hele dag op het zadel in de zinnen. En dan is het heel mooi als je een plakje vinden kunnen waar het even verkwollend is in het skaart. En we zien het niet gek bij de beelden uit de oude madem te zien. Daar zie je een man, ja, die ziet haast totaal los onder een BM. Wat is het dan heerlijk om het skaart op te zien, hier in Roelof Lausma?
7: Ja, dat is extra. En het is net alleen nog die man. Er zit hier een vrouw, die zit denk ik nou al aan jelle hoe het zijn oer is lekker op haar telefoon. Ik zag, kijk, was ik wat zei ze. Nou, ze zei, lip maar even. Dus ik ben even, zit er terug in. En ze zit er nog een man, die rint op sokken. Zit daar. En die heeft een banaan zien naar binnen werken. Want ja, die is misschien ook wel helemaal clear, maar ze mat nog even. En hier, bij mensen, die hebben krijgen een soort van verkoeling hoorn. Oh, toch een flesje. Wat kreeg jij over je hoofd heen?
8: Water.
7: Ja, maar het was niet zomaar water, hè?
8: Niet?
7: Nee, het was
8: Limburgs water.
7: Was het Limburgs water?
8: Oh ja, misschien wel, ja.
7: En volgens mij was het spaarrood. Dus een beetje prikkelend.
8: Oh, dat plakt helemaal, joh. Nee, volgens mij niet. Het was gewoon water.
7: Ja, maar we zien die mensen hier op dit plekje allemaal even bijkomen.
8: Ja,
7: even ontspannen. Even, wat voel je nu als je hier staat?
8: Nu verkoeling.
7: Ja, hè?
8: Even afkoelen, even bijkomen. Ja, was wel warm.
7: Had je het nodig?
8: Was wel warm, jawel. Ja.
7: Maar jij klinkt dus inderdaad, ik hoor het ook, jullie komen uit Limburg, daar word ik even gefilmd. Waar streamen jullie dit naar? Waar gaat dit nu naartoe? Naar L1?
8: Ja, zeker. Ja, instant. Ja. Ja, een livestreampje.
7: Nou, maar jullie zijn wel wat gewend, het is daar altijd 5, 6 graden warmer dan hier.
8: Ja, maar toch pik ik het hier wel even af, hoor. Ja, ik vind het wel een beetje te warm. De koppakking gaat kapot. Hier zo.
7: Oh, jouw koppakking.
8: Ja, is niet goed.
7: Nee, maar wat gebeurt er nu in je hoofd? Neem ons even mee.
8: Nee, nu is het weer cool down en nu gaat het weer allemaal beter.
7: Maar had je gekke gedachten?
8: Nee, veel meer mee. Nee, geen Fata Morgana's.
7: Maar je staat nu in een soort van oase, hè? Ja, oase van verkoeling en oude midden.
8: Ja, maar we moeten weer. We moeten eigenlijk weer.
7: Maar je gaat zo meteen op de dijk en dan heb je aan de linkerkant het IJsselmeer.
8: Ja.
7: En dan waait je ook heel veel geluk toe. Dat hebben jullie daar niet, hè? Maastricht of in Limburg, alleen maar heuvels.
8: Nee, dat hebben we niet.
7: Wel nog een klimmetje zo meteen. Je krijgt een heel klein klimmetje. Ja, hier zo meteen. Als je het dorp uitgaat, krijg je een klein klimmetje.
8: Ja, we hebben weer energie.
7: Ja.
8: Dus dat komt wel.
7: Hey, zet hem op. Ja. Ik ga nog even verder, want ik wil nog even naar die mensen die hier... Oh, ja, er komen nou weer een heel soort fietsers om. Want die zetten hier even om dit klif op te gaan. Ja, ik rin. Want je ziet een man. Tik toch even wat vregen. Goeiedag. Ja. Hoe gaat-ie?
1: Ja, goed.
7: Ik heb jou even geobserveerd.
1: Ja.
7: Ik dacht, dat gaat niet goed.
1: Ja, ik moet... Ik was heel snel gereden, bijna 30 uur gemiddeld. Maar nu was ik voel een beetje kapot.
7: Ja, een beetje wat slapjes een beetje.
1: Ja, ik was met een beetje burn-out in werk. Dus ik word sneller moe.
7: Ja.
1: Maar
7: toen dacht je, ik ga even 240 kilometer fietsen. Toen dacht je, ik heb een burn-out, ik ga toch maar even 240 kilometer doen.
1: Ik doe het elke jaar. Dus dit is mijn 9e keer. Ik ga niet... ik wil het nog doen.
7: Je gaat niet op de bank liggen
1: nee.
7: Om dan maar erbij te komen. Maar toch eventjes sokjes, hè? Je hebt je schoenen uitgedaan. Hoe voelt dat?
1: Ja, goed.
7: Ja?
1: Goed, een beetje...
7: ja?
1: Een beetje rust, een beetje... Ja.
7: Oké, nou, je neemt nog even zo'n jelletje.
1: Ja.
7: En gaan we je zien in Bolzart?
1: Ja, zeker.
7: Zet hem op.
1: Ik ben al klaar.
7: Okay, ja?
1: Geldje en nog 50 kilometer, 2 uur. En minder dan 2 uur ben ik klaar. Ja.
7: En heb je dan rust in je hoofd ook?
1: Ja.
7: Ben je weer helemaal ontspannen?
1: Ja, nu wel. Ja.
7: Hey, zet hem op.
1: Bedankt.
7: Ja, dat is toch prachtig in de orde, Marm. En volgens mij sjug ik direct nog een collega van u fietsen. Die het oor is altijd in beeld. Wie volgens mij is Simone Derdels. Is dat? Ja, maar het pompelblede shirt. Simone is dus nou incognito onder het fietsen. Dat is echt leuk. Ja, dit wil je dus even van u al. De Marm werd nog een heel soort mensen kunnen omkomen. En dit mooie soort van oaseplakje benutten om op te laden. Zet hem op.

0: Muziek van Drukwerk uit 1984, Dora, wie dat. Ja, als het goed naar de tekst harkens, dan is Dora wat onder het hemel. En ik weet net dat het van dat hemel waar is, joh, op Pinkstermandje. Maar goed, het is zontje minuten oer vieren. We maken ons even weer bij het keertensjen. Helco Broersma.
1: Ja, de eerste finalist is bekend. Ron Rip wint uiteindelijk met 4 van mijn vrouwen. Dan zal ik zien Bidgem. Nou ja, toch een compliment van Bidgem aan Paul Dijkstra, Leon Weining en Hans Wassenaar. Ze goed zien staan bij ze kwamen dus voor mijn treinen. En daarna achter mijn 4 van mijn treinen. Een boetenslag van Rick Minnesma bij Sois 12. Bij zitten 4 van mijn vrouwen. Pakt hetzelfde na een Sois 12 vastsprong op het Nijwer. Maar uiteindelijk bij 4 van mijn vrouwen. En zal ik is het Jesse Steenstra niet een dusdanig opslagbal. Ja, dat de keert net passeerd wordt. Daarmee komt een ein voor deze dag voor de Bidgemers. Helly de tredde prijs. Ja, de horen tredde prijs is nog net bekend, want Ljout krijgt vanzelf even schoft naar die spannende partijtje. Maar Lus is op 4 weerstelijk en Zuidelijk, maar is daar een opnemersje Minneske. Nou ja, Minneske het wel laken, denk dat Ljout zo'n soort energiedelijk verspillen het zien. Maar Lus is, maar wat weet, kan ze haar nog een keer oprichten. Maar het ligt erop dat we toch op waai binnen naar die finale, die dik al verzaaien weer tussen Dron Riep en Minneske. Maar ja, Dron Riep hier nog wat mindere partijen. Ze loeken hem er is wel doorheen bij 4 van jou en Zuidelijk. Minneske, mooi aas dat Ljout kwartier geschoft hand heeft. En nou ontreden zien diezelfde Ljouters tussen Schrapkes al je import. Maar goed, het is Ljout zelf, LKC. En Minneske wil ik die finale binnenstappen. Maar Dron Riep, die steent er al in.
0: Een soort succes met stempelien in Warkum, Jolien en Mirte. Briochje komt van Marieke de Vries. En daar komen er een heel soort briochjes binnen van mensen die support leveren je. Dat kan. Stuur die briocht naar de Omroep app of 0620-4-9-9-1-9-9. En dan komt het ek onder in beeld misschien wel voorbij de leukste briochen. Support leveren je, dat doen de vrouwen van de EHBO-post en rek in Warkum. Gjaldo Sietsma, die zie ik het op.
2: Ja, ze staan je vrolijk aan te moedigen. Dus krijgt even rest. Nou, kom maar, krijgt even je meeskoen. Maar vooral je, je bent echt een beetje het ontvangstcomité van de meesten die Warkum hier.
3: Ja, zeker weten.
2: Je had je pleisters te plakken.
3: Ja, dat hebben we volgens de Innenbeer en koud wetter. En verder valt reuze mij. Dus alles gaat heel gemoedelijk hier.
2: Ja, je bent aan het skikkerien. Ik kijk even al aan. Ik dacht, waar is die staat te juichen? Waar is die staat te jongen? Waar is die staat te zwaaien? Maar dan ben je hem dus.
3: Ja. Ja, we maken het extra leuk.
2: Dat is een goed teken, toch? Want dan is het de rest net druk, denk ik.
3: De meeste mensen die glimlachen nog als ze hier voorbij rijden. Dus dat komt goed.
2: Vol plakje had bezig wat meer vermoeid rijdt ze misschien. Dat ze wat meer denk van poe, we matten nog even.
3: Ja, nou, ik weet het net. Valt mij.
2: Ja. Meer nog opvallende?
3: Heel goed.
2: Ja, meer nog opvallende dingetje in kamer? Je moet opvallende, bijzondere meesken?
3: Nee. Ja, bijzondere meesken wel een peer. Maar nou, op de goede fietsen, op die ouderwetse fietsen, vind ik wel heel, heel stoer.
2: Ja, er komt daar enkele hoor.
3: Randoms.
2: Je komt even enkele. Het kijkt even rest. Ja, ik dacht, nou moeten we hier even Jerry voor na het verzelf. Dus het kijkt even op een restig momentje. Nou, let het er nog even hebben van, ga je het nog een ernstige verwondingsmooi maken?
3: Nee. Skaven en skaven knibbel. En plakken per hand, dus draai je pleisters plakt.
2: Minder druk als vader hier?
3: Ja, nou meer, toen niet meer paracetamol. En wetter. En dat is dit hier valt mij, zo zit ze dat nou, want nou is het warmer. Maar dus alles gaat nog heel goed.
2: Ja, het eerste boekje vol oormoediging, Germa. Maar het is even stil, hoor. Ja, hier stop ik daar, hoor.
3: Ergens zit in je
2: oh. Nou, misschien kun je dan even vaartwand weer doorgaan. Stel, er komt wel meestal dood. Wat doe je dan?
3: Yeah! Goed zo, nog 12 kilometer!
2: Nou ja, de fietsers moeten er misschien even bij inbeelden. Maar dit is hoe ze het telkens doen. Het had in elk geval een goed skik erin.
4: Pinkstermandy. In gewerking met Omroep Zilt.
5: Radio Spannenburg.
4: En

0: De George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Ja, waar had ze net zo'n in een feesttent ergens in Friesland? Over tenten sprutsen in de tenten in Bolvert is Jantine Weidenaar. Wat gebeurt er dan in die tenten?
1: Ja, van alles. Dit is eigenlijk dat die mensen alle keer van werken hebben. 235 kilometer en dan gaat het hierom. Die laatste stempel zat er ook op steert, die laatste stempel op die kaart, dan is hij vol, dan krijg je het kruske. En wat je hier ook krijgt, nou, als je hem 10 keer fietst hebt, dan krijg je een attestje. 20, 30, 40, 50, ja zelfs, ik is het haast net low. Er zijn mensen die hem 60 keer rieden hebben. Ik ben heel benieuwd hoe vol dat binnen en als al Delwest binnen. Dan willen we even zien. Want ja, dat werkt je gewoon terug. We dikke line. Dus even zien. Ik zie je, mevrouw. Hoe gaat het hier met alle jubilarissen?
2: Ja, het gaat prima. De 50ers die ben best wel heel snel fietst, Joet. Ze zijn samen binnen.
1: Die kennen de route natuurlijk.
2: Wat zijn je?
1: Die kennen de route natuurlijk.
2: Ja, zeker, dat denk ik, ja.
1: En hoe komen ze hier dan binnen? Want dit is nogal wat, hè? 50, ja, zelfs 60.
2: Ze zijn heel blij. Gewoon heel blij. En ze willen dan huldigen. Trouwens bestuur, ze krijgen een kroon, ze krijgen een heel mooi oonteken. Dus ja, helemaal opgelucht en blij.
1: Dat oonteken, hebben dat je ergens lezen? Wat is het?
2: Ik zal het even van je pakken.
1: Oh, Sjen, we moeten er even op wachten. Ja, het is een drukte van belang. Iedereen komt nou die tent ook binnen. Sjen, daar hebben we
2: hem. Het moet even hierpen.
1: Even hierpen maken worden.
2: Dit is het ereteken dat je voor 50 keer mooi doggen.
1: Zo, dat is een prachtige nier. Die kan op een squashy mantel, denk ik.
2: Dat dacht ik ook, ja.
1: En weet je, hoe volle had er voor de 50ste keer mooi doggen?
2: 8 keer.
1: Oh, zo, en die 60, is die al op Delwest?
2: Die is al bij een hoes.
1: Die is al bij een hoes.
2: We wachten nog op de man die het voor de 65ste keer gaat.
1: Sure.
2: Die wordt nog huldiger.
1: Die wordt nog huldiger. Nou, die hebben alle keer feeststemming hier in Bolzert. De laatste stempel, mooie athesjes en ja, genieten geblazen hier.
0: Is het ook nog, hield hij het geniertje op de tandem van collega's Isa Visser en Demi Hoekstra? Die vraag ik in Geertje onder vooral je stellen, want ze zijn in Starem, hè?
3: Ja, ze zijn in Starem en ik rin mooi ze mooi, want we gaan naar de stempelpost. Demi, weer een stempel.
4: Ja, fijn toch? Het is nou echt aantellen. Oh, dit kind krijgt maar de fiets. Ja, wacht even. Ja, nee, dat is zo fijn. Ik ben zo blij dat ik gewoon. En het is nog steeds. Ik had het nog steeds leuk, hè?
3: Nou, die straalt helemaal, joh. Demi, die straalt helemaal. En hoe is het met Isa?
5: Ja, best. Maar ik ben wel blij dat we deze stempel nog gewoon hadden. Ja.
3: Want?
5: Nou, volgens mij is die er nog in 30 kilometer. Dus. Ja, dat is echt wel lekker. Dan is het altijd een echt begoen of zo. Nou heb ik echt zoiets van, nou gaan we echt weer naar het eind.
3: Ja, dat klopt.
6: Lekker.
3: Je bent er haast.
5: Ja, nou dat viel toch wel lekker ergens, ja.
3: Zullen we die stempel even zetten?
7: Ja, ik ga hem al zetten.
3: Oh, oké. Ja, daar gaat er, hè?
7: Oh,
3: hoppa.
7: Nou, op naar het laatste stukje.
3: Oké. Nou, zet hem op, hè? Hoi. En daar verleerden ze weer. Op de tandem.
0: Op de tandem, ja. Ik mag dan heel die tinken, want dat noem maar op de tandem naar Marokko. Maar dit is op de tandem naar Bolzwart. Bolzert vanzelfs. Respect van de vrouw hier. Soort briochtjes, bloze sturen naar 0620-4-9-9-1-9-9. En de Omroep-app even nog in de ruut pakken. Veel succes, Jelle Jan, voor de laatste kilometers. De groetjes komen van Omke Aten en Tante Linda. En zo komen er nog meer briochtjes binnen. Aansieren, het Nijs Zuid-Friesland.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is op een kop al Jelve Seizen. Team van Nijs uit Friesland, Diana de Groot, goeiemiddag.
15: Goeiemiddag. Om goed te Jelve 12 van de middag wie in de eerste fietsen zo de finish in Bolzert voor een 89e editie van de Fietshalve Sterrentocht. En nou een paar uren later wordt het in het epicentrum van de tocht hield die drokken maar mensen niet binnenkomen, in Bolzert dus. Fans en familieleden die staan de deelnemers op te wachten. Het wie warm joert, maar er is goed smart en goed dronken onderwijs. En dat zorgt ervoor dat de meesten het net de dreigste editie voelen.
16: Ja, heerlijk. Eigenlijk. Ja, weinig rijden, konden lekker doorrijden, goede groepen. Dus ja, genoten.
1: Hoeveelste keer was dit voor je?
16: Derde keer, ja, maar wel de beste, denk ik.
1: Ik zou dat zeggen, waar zit die in je ranking?
16: Deze zit bovenaan, ja.
15: De meeste fietsers hebben een sportieve outfit on, maar daar ben ik meestal niet mooi verkleid binnen en er binnen fietsen die het in het eer springen. In Orde Madam voel een tandem op die het versiert wie mooi een offset lint. Dat lint, dat kwam uit de auto van Wietse Fransen en hij is oud bestuurslid van de Fietshalve Sterrentocht. Zijn dochter en paken sisser die fietsen op de versierde tandem om Wietse Fransen te betinken.
17: En mijn vader is 11 december jongstleden overleden. Zat 40 jaar in het Elfstedenbestuur.
18: Van de Fietshalve Sterren.
17: Van de Fietshalve Sterren. 50 jaar vrijwilliger. En daarom fietsen wij nu voor hem. En hebben wij de fiets versierd.
18: En ja. Hoe heet hij uit?
17: Wietse Fransen. Ja, 40 jaar secretaris geweest.
15: Paralympisch zwemster Lisette Bruinsma is daarom voorbij. Bruinsma die fietst de tocht voor het eerst. Dat docht ze op een tandem maar een piloot, omdat ze zelfs net Shen kin. Maar de tocht was heel in samenleer voor het foppenfoens van meeske mooi een behoining die het ek sport te kennen. Een dik oren Lien weer ze al in starem en ze weer nog tegen fit.
19: Nou, ik heb volgens mij nou werd waar naar je bij ons, maar ik denk dat ik al wel 3 of 4 liter dronken heb, misschien nog wel meer. Dus echt heel veel drinken. En ik eet ik echt heel veel. En vooral koolhydraten, dus bananen. Kijk, jelletjes. Er zit dan in je jelletje 30 gram koolhydraten. Dat is eigenlijk mijn geheim. En genieten, dat is ik belangrijk.
15: Het is Jotek de 89e editie van de Motor Over Sterrentocht. En daarvoor binnen de omstandigheden prima. De doggen dit eerste wat 3900 motorstrikes, auto's en oude brommers mooi. De organisatie die heel wooi de middag nog geen beruchten kregen van uitvallers. En het warme waar is van motorrijders geen probleem. Zo zei het voorzitter Hein Groeneveld.
20: Daar ben ik heel genoeg. Die hebben van die doorwaaijassen gewoon. En ja, motorrijders die hebben wat vaak verschillende kleren in de kast hingen. Dus meer waar kort, maar ik van mooi waar. Dus dat, en zolang je rijden valt, dat, ja, gaat dat prima.
15: En dan nog het waar. De temperatuur in de provincie loopt nog ergens tussen de 23 en de 28 graden. Jong bloedt het lang warm. Morgen op Nij een warme duimen volop zinnen. In het zuidoosten kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en dan kolt het al. Waarsdien is het er toch een stik koeler. Het wordt dan maximaal 17 graden. En daarna rint de temperatuur zo stadig gewoon weer op.
0: Dankjewel Diana. Meer Nijs kun je altijd vinden in de app van Omroep Friesland. En volg je ook live blog hoe de Fietshalve Sterrentocht op Omroep Friesland.
21: Als het even wacht, fiets ik mij die mei.
22: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota sjen in Museum Achterna in Frentje.
23: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
24: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
25: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
26: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
25: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
2: Pinkster Mandy.
3: Harm Wijstra. In Gear Working My Omroep Zilt.
2: Radio Spannenburg.
3: En RTV NOS.

0: vandaag. Geniet je van de volle 100% Anneke Douma en Friesland o Friesland.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandi.
1: My Harm Wijstra.
0: Rondom activiteiten en evenementen in de provincie bij prachtig mooie Sinneskien waar. We beginnen even zien bij het Keertsen, het Chocolon in Frensje. Dron Riep hebben we noteerd als finalist, maar waar wordt die oren? Is die oren hele finale al uiteindzetten, Geert?
3: Ja, die is correct uiteindzet. Goed, Jelme Sijzen. Jel kreeg even een goed kwartier om hem even wat op te laten naar die slijtageslag die ze leveren moesten. Tje Maral Jusses. Vier weersen geliek, Sijs geliek. Kinnen vier weersen voor. Maral Jusses dat tot vier weersen geliek weer omkwam. Dan Sijs geliek in het beslissende eerst. En dan de keers passeren trok Sjoerd de Jong. Zodat Leout toch nog onder langs eindelijk. Het weer een scenario wat je in de gruste dreamen het schreeuwen kan. En toch gebeurt het hier. Ja, en dan weet je dat je nog een keer onder de bak moet. Want dan zit minstens een keer te wachten. Die zit dus letterlijk te wachten. Want die wachtje. Want ja, die wien al heel lang kleren met die vorige partij. Maar je hoorde worden niet kind tamelijk uitreizen om deze hele finale beginnen. En ik ben heel benijd hoe dat aan de kant van Leal zit. Want er is een stevige inspanning voor Jocht, zo krijg ik Heiko. Hè?
4: Ja, dat is net een reset, denk ik, zo zeggen. Van, ze zijn al blij dat ze het hele finale plekje hellen. Ja, je wil of zelf verder. Maar de eerste size 2 is voor het betoer van Minneskeer. Nou, ze hebben gezien dat we dit eerst even mooi pakken. André van Delden, hij slaagt nu op. Dat het dan eerst naar de Telegraaf komt. In elk geval, het is gewoon niet zeggen, Jure Toosing, die mij opziek je. Maar daar op de boppen zit Sjoerd de Jong. En die is op de boppen meestal helemaal goed. Maar we krijgen een trek-trak-situatie waarbij ja, hij had het al heel vaak om van Minneskeer. Hendrik Koolsen de bal boppen slaagt. En zo komt Minneskeer op het eerste bordje onder de Telegraaf.
0: Komt een berichtje uit Alkmaar van tante Willy van Lauwe, topper. Een goede opvolger best van Paken Lammert en Omke Henk. Ik wil begrijpen dat die dus de fiets over Sterrentocht ook al een keer dienen. Wij genieten hier voor de televisie. De groetjes komen van tante Willy, zei ik dus, en ik Omke Siep uit Alkmaar. En dat zijn mooie berichtjes. Al hier nog steunberichtjes van mensen die op de fiets zitten. Die zullen ze grif letter nog een keer zien, want als je op de fiets zit, kun je net mij lezen. We zoeken in Starem bij Geertje de Vries.
5: Ja, ik stier je wat te zien naar al die fietsers die nou trouwens in hele grote kloften terug Starem komen. Ze moet ik alle keer rennen, want ja, het hoopt op hè, van de stempelpost. Maar ik zie het wat te zien en ik denk van god, die mensen die zitten daar al een heel skoft in het skaat. Ze er weer in die light, weer in die ziet, ze praten wat onderling. Ik denk, dat maak even hinnen. Dus daar ben ik heen gegaan. En ik steen hier nu bij een mevrouw en ik weet het nu al, ze is Duits. Dus ik ga even horen in Duits. Wat is los?
6: Ja, ik heb jetzt 200 kilometer gemacht, of 205 kilometer, geloof ik, wanneer ik genau zijn darf. En ben jetzt ook fertig voor heute tatsächlich, ja. Da ik eigenlijk ziemlich ohne Training hier reingegangen ben. Ik ben maximal 40 kilometer mal zu Hause gefahren am Stück. Und deswegen war das heute, glaube ich, schon eine Leistung und ich darf damit zufrieden sein und darf das heute hier in Stavoren dann beenden.
5: Ja, ze gaat dus net verder. Ze heeft 200 kilometer nu fietst. En dat vindt ze wel genoeg. Ze hier er eens net vertraind. Ze hier maximaal 40 kilometer fietst. Ja, en dan nu 200. Dat is best wel goed. Maar waarom hältst du aan? Waarom niet weitergehen?
6: Waarom ik niet weitermache? Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Also ich bin körperlich vollkommen am Ende und emotional und geistig jetzt auch. Also ich bin mit den Nerven für heute, glaube ich, ziemlich am Ende. Deswegen.
5: Nou, ze geeft dus net verder omdat ze gewoon net verder kan. Ze is op, emotioneel en fysiek is ze gewoon op. En ze stopt het hier. Nog in je vraag. Und deine partners, was machen sie?
6: Mein kleiner Bruder und mein Vater, die fahren jetzt tatsächlich noch weiter. Die machen die 235 Kilometer voll. Und ich drücke ihnen auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass sie das jetzt gut hinkriegen. Und freue mich für die beiden, wenn die dann durchs Ziel kommen. Ja.
5: Nou, ze fietst mooi, haar liet ze broerke en mooi haar huid. En die gaan wat terug en die gaan de bal zitten en daar treffen ze elkaar weer. Dus we hebben hier iemand die het sign heeft van, ja, het is het mooie genoeg best. Ik hou op.
0: En dat is echt een dapper besluit als je dat neemt. Ik ben benieuwd, nieuwsgierig, hoeveel mensen uiteindelijk de eindstreek net hebben. Hoe die eindstreek sputsen, die leidt in Balzert. Jantine Weidenaar is daar. Ik zei het niet, kijk al in de briochjes. Mooikus, Omkus, Pakers. Ja, die fietshalve sterrentocht, dat is een ding van generaties. Het is een soort van virus, Jantine, hè?
5: Ja, dat kist wel sissen. Ja. Alle leeftijden komen hier voorbij. Je mooi natuurlijk mooi, want van nou zegt je hier. En er zit eigenlijk in boppengrees. Als je 100 binnen en je bent nog fit genoeg, dan kun ik nog gewoon mooi fietsen. Ik weet net dat die erbij zitten. Maar er komt in ieder geval in je van 75 oor die het mooi zien paken sisser fietst van zegt je. En ik loop, jullie staan erop te wachten, hè?
2: Op de familie. Ja, we staan erop te wachten.
5: En hoe laat zouden ze hier zijn?
2: Rond 6:30.
5: Dat is het al geweest.
2: Bij de finish, ja. Ja, ik denk dat ze aan het lopen zijn.
5: En hoe is het gegaan? Heb je nog een beetje een beeld ervan gekregen?
2: Ja, we hebben halverwege zo'n macaroni en drinken en allerlei lekkers gegeven. Het ging goed. Het is warm, maar ze genieten echt enorm. Mijn vader is dus jarig. En die zei echt, dit is de mooiste verjaardag van mijn leven.
5: Oh, kijk. En hij is 75 geworden?
2: Ja, vandaag.
5: En is dit, hoeveelste keer heeft hij hem gedaan?
2: 11. 11e keer.
5: En jullie zeggen van, laat papa dat maar lekker doen met de kleinzoon. Jullie gaan niet mee?
2: Ja, wij hebben hem ook gefietst.
5: Oh.
2: Ja, wij hebben hem ook gefietst.
5: Is er dan niets wat kriebelt vandaag met dit mooie weer dat je denkt van,
2: ja.
5: Oh.
2: Ja, maar dat vraagt ook wel training en dat soort dingen. Dus dat zat er niet in dit jaar.
5: Nee. Maar het is een heugdelijke gelegenheid natuurlijk. En verjaardag, 75, met de kleinzoon. Ja. Ik zie al bloemen. Wat hebben jullie allemaal om ze goed welkom te heten hier in Bolshart?
2: Oh, we gaan ze straks lekker even iets lekkers te drinken brengen, eten brengen. Dikke knuffel, feliciteren, ja, binnenhalen. Ja,
5: we zitten nu op ze te wachten. Wat hebben ze aan? Ondertussen, meesten.
2: De een wit shirt aan en mijn vader heeft een zwart-wit shirt.
5: Zwart-wit shirt.
2: Zwart-blauw.
5: Zwart-blauw, daar moeten we dus op letten. Ja, Harm de Schustert, op dit moment komen de saffele fietsers binnen. Ik krijg van de voorzitter, Thierne, kregen dat op dit stuit binnen er 4.000 fietsers om en erbij binnen. Nou, van de morgen binnen 14.820 van start gaan. Als het een beetje rekening is, dan wist dat er nog meer als 10.000 mensen binnenkomen moeten. Dus we zitten op paken en de paken zitten te wachten. Maar ja, het is zo druk op dit stuit. Het kan wel even door. Misschien ben ze ontkuieren. Op dit stuit hier in Bolshart kuieren het elke nieuw. Dus we moeten nog even wachten. Meesten moeten hier wachten. Maar wit, ze komen door. Het kan even door. Er moeten nog 10.000 mensen binnenkomen. Gelukkig is het waar, mooi. En is het net heel vervelend om hier nog even te wachten.

0: Het noemer kwam begin dit jaar uit. Een dikke hit van Bruno Mars en I Just Might.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandy.
0: Doutzen van Goslinga van RTV Spanburg. Die is de hele dag al in Orde Madden. En die treft er ook jong en oud. Volgens mij staan er jongeren aan de kant.
3: Ja, dat klopt. Het is hier hartstikke gezellig. Er wordt hier een hoop... Ja, hoe zou ik het zeggen? Er wordt je wel dronken, maar er wordt vooral ik heel veel onmoedigd, toch?
4: Ja, zeker weten. Ja, hij moedigt je wel om. Ja, zeker weten.
3: En hoe doe je dat?
4: Ja, dat kan hij ook goed vertellen.
3: Ik kom even bij die steen.
4: Ja, zusters.
3: Vertel het eens, hoe doe je dat?
5: Ja, net heel soort eigenlijk. Maar ja, we schreeuwen wat en we jongen wat en dan ben we dan weer. En we drinken wat mooi.
6: Dat je dan bier zoeken.
3: En waarom toch die hem nou laten we even aan de kant zitten? Want Jim zit hier al even. Ik ga hem al even sjoen.
4: Ja, klopt.
3: Wat maakt het dat Jim toch Jim moeten we bijwezen?
4: Nou ja, het is altijd wel een leuke beuren. En die man die vindt hartstikke mooi bier te drinken. En ik doe het zelf net. Maar nee, het is mooi waar. Dus het al met mij in de buurt.
3: En blijf je hem hier rond 8 uur jongs zitten?
5: Oh, dat werd hem helemaal net. Want ben ik mijn werkjes is, maar dus met een beetje opletten. Het denk heel leuk best. Let wat hij maar op horen. Ja.
4: Bij hem ik al mooi hand, ik het zou zeggen. Ja, hartstikke gebeurd.
3: En moet je hem zelf met mij fietsen?
4: Ja,
7: volgend jaar.
4: Dit is een show dan.
7: Volgend jaar.
3: Ik jij volgend jaar toch hier mij?
4: Wij doen maar zien vier en volgend jaar.
3: Nou, bij deze is het al praten. Ik zie je hem volgend jaar.
5: Ik heb van Alba Gusten al de mademvis, maar ik ben altijd al ik mooi. Ik ben nog steeds al ik mooi.
4: Dat is ik mooi.
5: Nee, absoluut niet.
3: Dan moet je hem nou eigenlijk wel beginnen met trainen.
5: Nee, goed net. We kennen het wel zonder trainen. Wij zijn sportieve jongens, wij rijden gym mooi. Ja.
3: Is dat zo? En ik ga nog even naar de famkes die er ik bij zitten. Je hebt toch oh, wij alsjeblieft net. Hoe is het hier erg gezellig?
8: Ja, heel leuk. Ja, mooi waar erbij.
3: Je zit er wel een beetje op een afstandje. Is het nog wel gemoedelijk?
8: Ja, voor
9: jongens.
8: Ja.
9: We zitten hier lekker iets gaaf.
8: Ja.
9: Perfect. Die van de meetjes zijn waren maar zo. Dus nu zitten we lekker verkoelend.
3: Ja, het lijkt alsof het nog steeds in de zin is.
9: Ja, maar het valt aan, hè? Het valt aan.
3: Het is wat te dwaan?
9: Het is wat te dwaan, ja. Ja.
3: Hartstikke mooi. Nou, ik wens je nog een hoop succes. En ik zoek je hem volgend jaar.
0: Ja,
3: tot volgend jaar.
0: Ja, Doutzen van Gos die gaat daar dus in Orde Madden. Briochjes, ze blijven maar komen en stuur ze in via de Omroep app. Dat kan op 0620-4-9-9-1-9-9. Isa en Demi, je doet het supergoed. Nog een lidstikje te gaan. Bravo, zei Ricky Hofstetter. Nienke zei het, zet hem op, Thomas. Nog even trots zetten. Joukje Lausma stuurt dat ook. En hier komt nog een briochje van Ricky Griepstra. Die zet Simon Griepstra en Freun Ivan. Die rieden de Alversterentocht op een scooter en een poeg. Ik hoop je dat de motorkussen nog volhouden, maar jemmer zeker de groetjes komen van Beppe uit Waaksens. We zijn er nog rond 8 uur met het verslag van deze Pinkstermandje. Keertsen vanzelfs in Frenscher en de fiets Alversterentocht. We hopen dat de meeste wikkels gewoon al je trog zetten naar Bolzert. Dat mat op deze dij met al deze mooie omstandigheden slagje. En bloed er dus bij hier. Mijn muziek nou van Starship, want we hadden nog net op. Nee, nothing John de Stappers nou.

0: Gouden minuten van size en muziek van Starship en Nothing's Gonna Stop Us. Nou, dat zal Griff het gevoel wezen van de meeste Alversteden fietsers. Het zijn die vrouw in Duitsland die het ophouden moest. Maar wat is het gevoel bij de keertsers in de finale van de boerspartij, Helco Broersma?
1: Nou ja, mensen, dat gaat op naar de finale. Dat is wel duidelijk. Bij het eerste size 12 werd Henrik Koosterit die de keert voorbij sloeg. Dan hij een spul. En bij het spullen size ja, kon je nog verder. Dan kon je er doorheen. Dat is een bopperslaan. Dan ben je al op de helft. Geen het rijeerste. Nou ja, dan had André van Delen toch een succes. Hij had een sitbal voorin bij diezelfde Koosterit. Maar nou pak je net de eerste liedse keert. En daarop werd het 2-2. Nou dan één opslagbal nog van die Maarten Bergsma. Eigenlijk dus in de vrije formatie al twee keer in de present voel. Maar net de kroon gepakt had, dat wilde Joert Wolf. Maar dan moet ze in de finale er nog niet verslaan. Maar ze moet eerst nog wel even winnen van Leo. Dan komt Maarten Bergsma. Maar zijn onderin, hij brengt hem daarvoor in. Ja, heel zuttig. Uitslaan door Sjoerd de Jong. Maar nog liek een zuttiger. Morgen wordt gewoon net keer door Jurrit Oosinga. Die dit hier mooi keert in Stefan Jacob Wasner. Hij liet die bal gaan. Werd terug toch die veld wel vastsprong is van Leo. De schilderij eerste van mensen. Zonder toch op wijze wezen. Nou, een boertje.
0: Het is gast 6 uur, zei ik. Dus als een

0: Nijs van de collega's van de NOS. Nog kret even een briochtje erbij pakken. Want er komen heel soort briochtjes voor die mensen op een fiets binnen. Maar er is ook stiepe voor de keerters. Even een briochtje voor Jorn Lars van Beem en Maarten. Maakt je er een machtige keertfinale van? Deze uitzonderlijke mooie Pinkstermandje. De groetjes komen van Omke Riemer en Aant van Beem. Goed, dan kun je die briochtje ook nog sturen naar 0620-4-9-9-1-9-9 of de Omroep app. Want we binden er nog rond 8 uur met deze uitsturing.
1: Van de morgen bij ze uit aanzetten.
2: De 50.000 deelnemers van de Fiets over Sterrentocht.
1: Omroep Friesland docht verslag.
2: Live van 8 tot 8.
1: En daarna van 8 uur aan.
2: Alle hoogtepunten in de keervetting.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door 2 mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De 2 reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de 2 broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, het is warm. Ik van de Nijslijsters in Hilversum. Als je zelf maar op de fiets zit, dan is het nog volle warmer. Demi en Isa, de laatste loodjes. De groetjes komen van Lammert en Afke uit Top en Twel. Ik heb bewondering van Jim. En de finish dat gaat lukken komt binnen. Ja, dat ben Jochem, daar ken je wat mij. Isa en Demi, we hebben hem krijgt.
13: Ja,
14: we zijn nou...
10: Ja, ik weet net of ze die zijn, maar we zijn nu in Joepen, maar ik krijg stempelen. Ja. En we gaan nu terug naar Warkum. En we moeten nog onderbij de 20 kilometer naar Bolsward, hebben ze niet? Ja, en dat gaat hartstikke mooi. Het is gezellig. Het is geweldig, nog steeds. Ja, ik had het geweldig, het net als ik al heel vaak zijn. Maar dat zoek ik echt op schreeuwen.
0: Het is geweldig daar. Je zit midden in de sfeer. Straks hebben we contact met de vrouw en dan kunnen we even praten hoe die laatste kilometers van haar binnen.
13: Ze hebben alles jongen. Us orden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewarje. Steun. Stichting Oude Friese Kerk.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
16: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Pinkstermandy.
22: Harm Wijstra. In Gearworking by Omroep Zeelt,
23: Radio Spannenburg
22: en

0: Een hartje van The Love Affair. Dit weer Everlasting Love.
1: Pinkstermandy.
2: My Harm Wijstra.
0: Ja, we zitten in de eindfase van een soort fietsers die het van de morgen opstaat. 15.000 winnen het voor de fiets Alversterentocht. En we komen dus in de laatste kilometers. Omroep Friesland docht together met Omroep Silt, RTV NOF en RTV Spannenburg de hele dag al verslag van het evenement. Verslag Jouwe Doutsen van Gostiga, die is van RTV Spannenburg. Dat betekent dat zij in Oude Marm verslag doet. Oude Marm, wordt het al wat rijstiger of rint het lekker terug?
3: Nou, het rint nog wel redelijk terug, maar het wordt krek wat rijstiger. Maar er wordt nog wel drokstempeltje. En ik had het idee dat het wel een beetje aan het oornemen is. Dus nog de laatste kilometers, aasten nog een zwierstikje het klif op en dan ben je er al haast.
0: En als je staat hem helle haar, Geertje de Vries, ja, dan is de eind al haast in zicht. Hoe is het er?
4: Dan is de eind haast in zicht. Nou, we hebben ze krek gehad dat het dan toch een reden was ik even meesken om op te houden. Om ik die laatste 35 kilometer net meer te dwan. Het is hier drok. De grote massa is hier nu op dit stuit. Dus als de voorstraak vol zit, ja, dan moeten de meesten maar de fiets door nog aan rennen. Misschien vies ik dat ik wel even noffelijk. Nou, zo lang op het zadel.
0: Het is een feestdij, deze Pinkstermandje. En die eindigt voor de meeste meesten in Bolzert. In Bolzert is Jantine Weidenaar.
5: Ja, en in Bolzert die mensen ja, rijkhalzend uit te zien met haar familie, haar vriend. En hier achter mij, wij wachten maar smart op Lisette Bruins, maar die hebben we zelfs de hele dag volgen. Zij riet voor het goede doel, voor het foppenfoons. De check zit al klaar. Maar wat je nog net bekend wat daar krijgt op zit, want dat wil Lisette zelfs natuurlijk. Want ik denk dat ze het cerkwet voorbij is. Ik denk hem niet zo te zien. Wij horen het alle keer in de gaten en ben zo snel mogelijk bij hem weer om.
1: Pinksterman.
0: Wat had je in Bolzert binnen, doog je ook nog Paragea aan. Dat is eigenlijk het ene laatste plakje van Bolzert. En daar is Gjaldo Sietsma.
6: Ja, klopt het. Ja. Ja, als je voorast in Bolzert bent, dan mag je nog even Paragea. En als je denkt van, ik trek het even niet meer. Het wordt wat voller, die laatste loodjes binnen te zwier. Dan haast gelukkig hier in Paragea nog een heel aanmoedigingsteam. Keurig op een rietje zitten ze hier. Een stik als wat binnen de tal van meesken. Ik ga net voor het een dadelijk zeld. Maar geloert meisjes wel. Zo, dan komen we...
0: Ja, loertmaatjes ze vol, maar ik geef ze net meer. Ik zag wel de beelden van onze tandem. De vrouw die op de tandem die zet ik lekker terug. Isa en Demi. Maar de verbinding met Gjaldo Sietsma die is daar even voor. Dus pakken we er gewoon muziek bij van de police. Every little thing she does is magic.

0: The Police and Every Little Thing She Does is magic. 16 minuten, hoe zei ze? Ja, het is misschien wel een beetje toepasselijk voor Lisette Bruins, maar he? Every Little Thing She Does is magic, Jantine Weidenaar.
1: Ja, zeker. En we moeten er hut achterooien, want ze hebben pas erin, Lisette en haar kompa. Want ze ben er, Lisette Lokwinske al erin.
2: Oh, dankjewel, dankjewel.
1: Hoe viel ze op dit stuit?
2: Ja, heel trots dat we dit mooi mekaar dienen. Net alleen nog de meesten die fietst hebben, maar ik de vrijwilligers. En Sietse Prins van Sprag en Richtje van Foppenfonds, die het organiseert. Alle vrijwilligers, ja, echt heel trots op de prestatie die we... Marco Dien en de donaties. Dus ja, dat is het enige wat ik zeg.
1: Wat wie voor jou nou echt het hoogtepunt, Jort?
2: Alle meisjes samen, de verbinding. Zeg maar, Friesland, die ziet als één man of één vries achter die fietsers. En ik hoop ik achter het Foppenfonds. En dat, ja, de verbinding en de meerskip die ik altijd die Friesland viel, die is Jort echt wel onwezig, zeg maar. En dat vind ik gewoon heel mooi.
1: Waar juichen ze nou het hutst? Want dan heeft heel Friesland trouwest, van een mooie al betiet. Nonies krijgt toch heel Gastland heen. Waar juichen ze het meest of het meest opvallend?
2: Oeh, dat weet ik net. Nou ja, in Bommels natuurlijk, want daar kom ik wel uit. En ik in Warken vind het hartstikke druk. Maar ja, ik denk dan toch wel in Bommels, wat is zeker van de meeste meesten. Maar ja, elke ontmoediging is van harte welkom. En ik, alle meesten met het toeslaan vond ik heel fijn. Dankjewel. Dus ja.
1: Ja, dat viel ze natuurlijk. Waskorgen ze daar direct voor van pas op, er komt nou niet eens wetter naar die taal.
2: Soms wel, soms net.
1: Soms net, en hoe is dat dan?
2: Ja, nou dan schrik ze even en dan zit ik dankjewel. Dat komt er waarschijnlijk heel sarcastisch uit, maar het is echt wel
1: dat is het
2: fijn.
1: Net. Dat is het net.
2: Ja, ja, ja.
1: En nou natuurlijk dadelijk de inhel, de krijgt de check. Hoe lang wist ons al hoe vol het erop hel is?
2: Nee, dat weet ik nog net. Dus, want ja, dat ze binnen nou hopelijk onder tel. En ja, hoe meer je erop helpen met hoe meer je tellen moet. Hè. Dus ja, we zullen het afwachten. En wij zijn vooral op de route bezig om donaties te verzamelen, zeg maar.
1: Toen ben je wel wat wend, wat sport onbelangend. Wie dit nou dreig van jou om te doen? Heeft de mama de hammer nog zoen?
2: Het is een oorinspanning. Normaal zwem ik en dan duurt het meer race 4 minuten. Dus dat vreeg het om een orenvoorbereiding. En tijdens het fietsen kist ik even praten. Dat ging bij het zwemmen net. Dus maak goede voorbereiding en alle tips van mensen die vaker fietsen in acht nemen. En gewoon genieten. Ja, dat heeft geholpen. En gewoon mooi met elkaar fietsen. Dat vond ik echt heel leuk. Ja, ja. Dus dat, en die gezelligheid, dit hie ik net al in het kind. En ik maar zie 2 op het tandem, zeg maar.
1: Een team heb je dan Nederland.
2: Ja, precies. En ik denk dat dat het geheim is van mooie dingen. Dat je dat mooi elkaar doet. Dat je mooi elkaar inzet voor het goede doel. Maar ook mooi met elkaar sporten. En, ja, en dat we de marges van handen, mooi elkaar een mooiere wereld van marge kennen.
1: Sure, dat is een prachtig boodschap. En nou de laatste vraag, die stel ik aan elke nieuw. Maar wist je nou het meeste uit? Wat was nou dadelijk het lauwste? Eten, drinken, vielen, jaren?
2: Misschien wel toch even het zwembad hier net om te zwemmen, maar voor oudkoling.
1: Met de regeling bij ze, denk ik.
2: Ja, ja, nou, we met op de fiets, waarom? Ja, maar het is net 4-3 kilometer, daar ben ik sliep. Dus en volgens mij ken ik daar wel even verkoeling af, Siki. Dus
1: hartstikke mooi.
2: Hartstikke goed.
1: De hast het verzinnen. Die laatste stempel moet nou nog helpen. En we zullen dadelijk even hier wat het opzwiet net. Ja. Ik zou zeggen, gauw achter de rest hoor voor die laatste stempel. En dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Prachtig dingen.
1: Dus Ibos, het Lisette is onkaam. En wij zullen dadelijk nog even zien hoe vol het erop hel is.
0: Van het Foppenfonds dus. Prachtig dien. Lisette Bruinsma is binnen. Dat zijn de meesten die het in Oude Madden binnen nog net. Die mat nog even Doutzen van Gossiga.
3: Dat klopt. En er wordt aan de kant nog steeds goed aanmoedigd. Onder oren van deze jongens hier. Foppen, Rindert. Hij hem de wij uit de jungle of hoe?
4: Nou, ik moet zeggen, we zijn hutte boy. Want we moeten nog, wat is het, een kilometer of 48 van mij. Dus we zijn hutte boy. Maar we winnen nog net helemaal.
3: Want ik zeg jungle, we wien je hem er al een keertje delkaam. Wat ga je hem al een aan en hoe zocht je hem fietser uit?
5: Nou ja, we hebben wat verklaringskleren aan. Dat hebben hij en zijn mem het zelf maken. En die fiets die heb ik gemonteerd. En nou, dat moet eigenlijk een beetje het bos voorstellen. Ja, de blijde boel.
3: En we zijn nu al heel eind verder. Voel het ta of voel het chen?
5: Het voelt mij wel ta. Ja, ging best. Ja, zeker.
3: En wat wie nou een stukje, dat is toch van oeh, hier wilt het misschien toch even dreig?
4: Nou, krek naar Dokkum. Tot aan Dokkum ging alles hartstikke best. En toen krek naar Dokkum, toen gingen we wat de hut door een breg heen. We trokken dat we eigenlijk wat hut door een drempel heen stuiten. Dus toen kregen we wat een slag in chill. Dat was wat vervelend, maar dus we hobbelden wat door de dik daar. Maar uiteindelijk hebben we dat in snits hebben we dat even verhelpen litten. En ja, dat was eigenlijk het enige stikje, maar verder ging alles hartstikke best. Het is warm, maar ja, daar hebben we ons op gelaaid. Dus, je best.
3: En krijg je met een hoop reacties?
5: Heel soort. Ik denk dat we nog nooit zo vaak op foto's zetten. Ben. Nee. Nee, het is onder het fietsen en het is hoe langs de kant en het is alleen maar. Ja.
3: En kun je wat reacties vertellen?
5: Nou, ja, een heel soort reacties van mensen die het mooi vinden. Die je wel vinden wat we doen. En een soort respect die krijg ik wel soorten jaren. Nou, omdat je toch maar wat iets grutters fietsen. Ik vind mensen wel, kan wel mensen wel waarderen. Ja.
3: En Jim, toch elke keer zoiets binnen op plan voor volgend jaar?
5: Nou ja, inderdaad. We zijn elke keer rinden te fappen. En nou, dit hebben we twee weekjes van tevoren hebben we dit bedacht. Dus het is volgend jaar is weer een vraag wat het wordt. Ja.
3: Nou, heb je mijn vertrouwen niet met dit gevaart over het klif?
5: Ik wel, ja.
3: Nou, ik?
4: Met hartstikke goed komen. Het grootste deel hebben we al hand en dat ging hartstikke best. Dus dat laatste handje, dat moet ik nog wel slagen. Komt helemaal goed.
3: Nou, mensen kunnen nog even van Jim genieten de laatste kilometer. Succes!
4: Dankjewel.

0: Tina Turner en You're the Best. Van Elsnien die het Alve Sterrenkruske in Bolzert ophellen mocht. Zei ik de broers Marcel en Jacob de Vries. Ik die beide man binnen, zocht ik in de briochen. Lokweenske man. Dan zoeken we eerst even bij het keertsen. In Frenscher, de boerspartij. Dron Riepkin genoteerd als finalist. Maar waar komt hij bij, Heilko?
1: Nou, ik zou zeggen, minstens maak het niet in werk. Het was 4 van 2, maar ik zei ze, voor jou gelijk net wel altijd gekeerd. Hendrik Koester, die laat die bal netjes in het hoekje, die keert is voorbij. Maar dan moet Jurrit Oorsen een keert van de sigaar voorbij slaan. Maar hij slacht hem gewoon kweer. En dan wordt het saai gelijk. En Geert, dan is Ljout, is er nog gewoon, hè?
2: Ja, dit is echt weer net een leuwe scenario. Dan beschreef die keert, dat hele liefste skietkeers. Ik denk, nou ja, Hendrik Koester, lees hem maar even netjes voorbij. Nou, dat doet hij ook heel goed trouwens. Ik zei ze, want hij slacht hem bij precies de hoeken van het veld werd geen zinstander te bekennen is. Met een plof die krijgt aan de verkeerde kant van de kweerlinedel. En die Stefan dat het uit is en in het voordeel van Minneske beslikken. Wordt het dus zoals ja, geliek. En dan pakken ze dan ook nog eens een keer deze punten. We keert ze nog even terug in de hele finale. Maar die wil nemen, Harm, het is 4 om 3 van Minneske.
0: Ja, nou, dat meid.
2: Dus, zoals ja, geliek. En dan pakken ze dan ook nog eens een keer. De
3: 50ste keer. Er is ook iemand die hem 60 keer fietst had. En het wachtje is nog op een deelnemer.

0: die al 64 kruiskes had en Joert de 65ste hoop te krijgen. Al deze jubilarissen die krijgen een speciale verrassing en mooie haar melden bij een speciale balie in de tinten in Balzert en daar komen ze fleurig om.
1: Ze zijn heel blij, gewoon heel blij en ze willen dan huldigen. Trouwens bestuur, ze krijgen kroon, ze krijgen een heel mooi oorteken. Dus ja, helemaal opgelucht en blij.
0: Een oerelien winnen de 4000 fietsers binnen en dat betekent dat er nog goed 14000 komen matten. Het rint op dit stuit aardig terug op de Gisbert Japikslijn in Balzert, de laatste meters naar de finish sta. Fans en familieleden die staan de deelnemers op te wachten. En het weer warm, Joert, maar er is goed smart en goed dronken onderwijs. En dat zorgt ervoor dat de meesten het net het dreigste editie voelen.
2: Ja, heerlijk eigenlijk. Ja, weinig rijden, konden lekker doorrijden, goede groepen. Dus ja, genoten.
3: Hoeveelste keer was dit voor je?
2: Derde keer, ja. Maar wel de beste, denk ik.
3: Ik zou dat zeggen, waar zit die in je ranking?
2: Deze zit bovenaan, ja.
0: Op de verzwargingsposten binnen Joert extra wettertaappunten inruchten. En daar waard ik manmachtig gebruik van maken om de bidons te vullen. Dat badde ik in Weensum. Er weer nog neer jeder wie het is zat drok west op het wettertaappunt. Daar is het systeem zelfs op onpost om voldwaande wetter leveren te kunnen. Zo vertelt Sjoerd Pieter Jousma van de organisatie.
4: We hebben op de oorkant van Oostritte, daar hebben wij een wetter. Daar zitten we op een wettertaap. Dus een mooie slang doorheen. En we hebben nog wat dikke slang, dus we hebben genoeg druk erop.
5: En dat is dus wel genoeg voor dik 14000 mensen?
4: Dat is nog wel genoeg, ja. We gingen eerst al die nu te wulwooi, maar op een gegeven moment hebben we veel te weinig druk. Dus we gaan dit maar wel oppassen. Dus hebben we zo'n op de andere kant hebben genoeg verder.
0: En dan nog het waardetemperatuur in de provincie. Die loopt nog ergens tussen de 23 en 28 graden. En het bloot joen ik nog lang warm. Morgen op een ei een warme duimen volop zinnen. In het zuideesten kan het wel zo'n 30 graden worden. Maar jongens, dan kwollet het al. De wind die draait. En waarschijnlijk is het een gratis zonnetje. Maar daarna rinnen de temperaturen zo stadig gewoon weer op.
6: Dankjewel Diana. Meer nieuwsjes altijd in Vini News app. En ik op omroepfriesland.nl.
7: Pinkstermandy.
8: Harm Wijstra. In Gearworking My Omroep Zilt,
7: Radio Spannenburg
8: en RTV NOS.

0: Strawelte en de Mem van Doutzen.
1: Op radio, televisie en online.
2: Pinkster Mandy.
0: Zit ik een prachtige videoclip bij die Mem van Doutzen. En dan vleerde de man op de hutfiets langs die Mem van Doutzen. De man van Strawelte. Ja, Lisette Bruinsma die is binnen. Zij had in Tusken-Eck haar check kregen. En op dat papier van die check staat goed 4000 euro. Had zij binnen helle van het goede doel. Lisette Bruinsma van het Fappenfonds. Ja, nog goed 10.000 hutfietsers met binnenkomen daar in Bolzert. Maar het komt nu met grote massa's richting Bolzert. Maar voordat ze daar binnen, moet ze eerst nog even terug parkeren. Dus joggen we aasen. Want we joggen eerst even bij Helco Broersma. Waar we het over finalist in de Boerspartij.
3: Ja, de mag die partij verkeerd worden. Dan mensen die mag uiteindelijk die werk op 5 om het rijden. En zei ik, ja, het pakte weer een size wel vastsprong. Maar mensen knokten waarom dat die zei ik. En toen werd de opslager Martin Bergsma die ten zitbal joeg. Daar mooi binnen liedse premies dus voor Bitchem de tweede prijs. Dus zijn we dan Bitchem en Liaud. En we krijgen de finale. Die toen het begin van de dag. Of verzoien we hier tussen. Dron riepen mensen om nog te zeggen. Nou, hier direct wel maar beginnen kennen. Is natuurlijk flauwekul. Maar die finale die tocht weer. Dron riep mensen die komt uit. En mensen die won hem vorige keer. En Dron riep die verloor. Die wil dus revanche nemen. Wat dat betreft kan het nog een hele aardige finale beginnen. Worden dit oer nou rekening maar zijn kwartier begint. 5 zon, dan rekenen we erop dat we hier weer op veel stemmen. Mooie twappentoeren die beide full einde voor de winst gaan.
0: Dron riep tien minuut keer. De finale dus voor de Boenspartij editie 2026 is noteerd. Ik zei het al, in Paragier is het in het laatste plakje werd de fietsers nog delmaten. Is het relatief rustig dat je in boven komen, maar mensen worden we aanmoedigen. Jerren we en joggen we. Gjaldo Sietsma.
4: Ja, ik zou zo hartstikke goed beetje, maar in tussen is het ook goede jongen vanzelfs. Ja, als de haastype in Bolzert bist en het is van ik hier heb meer. Nou, dan zit je toch een team om die oren te moedigen. Elke keer als een meisje voorbij komen, dan gaan de Janssens weer omheen en dan wordt er weer even roppen. Nou, ik zat toevallig een rustig momentje, dus ik denk dat we even oerstekken kunnen. Dan gaan we doorheen. Nou, zo krijgt even niemand. Dus dat is een mooi moment om deze meisje even te vregen. Je bent ook wat tot eten, hebben ze mij. De hamburgers zijn hoor.
5: Hamburgers zijn wel lekker. Saté is lekker.
6: Dat heerlijk. Dat altijd,
4: ja.
6: Toch?
4: Ja?
7: Ja. Marlo Corita is toch altijd leuk?
4: Dat is gezellig, ja. Inderdaad, ja. Ben jij het haat van het oormoedigingsteam hier?
7: Nee, nou, absoluut niet. Nee, we doen Marlo Cor. We doen Marlo Cor.
4: Maar zij is wel haat, zie je ook.
5: Absoluut. Ja, ja, ja, zeker.
4: Maar daar komen we bij
5: mee. Ja.
4: Zitten jullie hier elke keer zou om te moedigen?
7: Ja, elke keer. Verste prik. Waar of geen waar. We hebben winterjaars over. We bouwen tenten van het rooiwetter. We bouwen ook tenten van het skaat. We zitten hier altijd.
4: Wat maakt het zo mooi om elke keer je oormoedig te komen dan?
7: Heerlijk hoor. Gezellig. Eigenlijk ben we spiekergek dat we de hele dag naar die stomme fietsen zorgen. Maar toch is het leuk.
4: Ja, de meeste beetje spiekergek ben je net de jing niet fietsen.
7: Nou zo.
4: Die nog net in de hitte.
7: Nee, met zichzelf weten. Maar wij willen, wij hebben gezellig, wij hebben mooi mannelijk hoor. Nou, wat wil je nog meer?
5: Oh, het wordt reunie, de band en liedsband, die komen met ik even te signeren. Dus mannelijk hoor is het gewoon een groot feest.
4: Dus komen we elke keer weer naar je generatie zoeken om hier
5: Ja, precies. Ja, dus een liedse jonkje rent ik weer om.
4: Wat joggen we hem hier aan de achterkant? Waar is het? Oh, de heel onderachter. Hij zit een beetje...
7: Nou, hij is een eigen beer mooi. Nou?
4: Echt een generatie ding. Zeker. En het is weer een barbecue. Ik rin er even heen. Meneer, jullie binnen de chef barbecue?
8: Ja, ik weet net dat ik de chef barbecue ben, maar in de regel is dat Pinksterman die wil mijn klusje even. Ja.
4: Verste prik, wat zit er op het menu?
8: Meestal hamburgers, dat is het makkelijkste, no?
4: Ja, precies.
8: Ja, een broodje eromheen en iedereen is het.
4: En deel je wel eens ooit aan de fietsers?
8: Nou, dat probeer je wel eens, maar daarop is wel lekker. Ik wil ook wat van de barbecue, hè, maar ze stap je nooit.
4: Nee, en een hamburger smieten, dat is ook wat lastig.
8: Nou ja, dat is zonde, no?
4: Ja, precies. Ja. Dat is wel schande.
8: Ja.
4: En Joop, ben dus ook altijd oormoedig hier. Wat maakt het nou zo mooi om zijn altijd steen hier?
8: Ja, het is gewoon een traditie dat wij zitten hier eigenlijk hier. Is het mooi waar, is het min waar. We zetten de partytent op en we steen hier gewoon.
4: Gezellig.
8: Een glaasje bier erbij en bingo.
4: Heb je zelf nog wel een hamburger gewoon?
8: Ja, ik heb zelf wel even niet. Okay, ik wil eens vergeten, maar dan giet het op plaats niet goed.
4: Nee, dus ik ga helemaal tek eten.
8: Ja, ja,
4: nou, elke nieuw moet goed eten,
8: ja.
4: Goed drinken.
8: Ja, goed drinken.
4: Nou, en dan komen er nog wat mensen doen.
8: Ja.
4: En die willen we toch helemaal aanmoedigen.
8: Ja. Nee.

0: persoon waren het mij Olivia Dean en Man I Need. Douwe en Mintje van der Meer die stuwen bericht. Harm, we hebben grutsk op uw zoon Theo. Hij is in de laatste groep starten om 7:15 uit Bolzert. En om 6 uur weer er ook alweer waarom in Bolzert. Nou, dat had er keurig dien, je zoon Theo, Douwe en Mintje. Ja, dat... Ben je in Starem, dan ben je nog net in Bolzert en dan mag je eerst nog even een stempeltje halen. Geertje de Vries.
1: Ja, dat stempeling dat gebeurt hier op het Giele Plein. Zo wordt dat plein geneemd in Starem. En ik steen bij Klasina Jansen, die het oors net docht als stempels. Jan, Klasina, leuk werk?
2: Leuk werk. Heel leuk werk. Ja, echt.
1: Nou, en dat is het al heel lang, hè?
2: Ja, we zijn al behoorlijk schoft mooi aan de gang.
1: Ja, dat weer een stempel. Wat ik mij nou afveegje. Er binnen al die fietsers die hebben een stempelkaart. En die ene kaart is blauw en er is een roze. Wat zei je?
2: De tijdsgroep, dat ze starten binnen.
1: Dat is de groep dat ze starten binnen. Want dan staat er tretje op, of sekstje, of achtje.
2: Het gaat per kleur, dus...
1: Oké, okay. Ik dacht misschien hebben ze hem dan zo vaak fietst of zo, maar dat is dus net zo. Nee.
2: Voor de teats groep, die heeft zijn eigen kleur.
1: Hoe ken ik, want ik stel ik ben hier in Starem, hoe ken ik stempelaar worden?
2: Nou, meld je bij mij. En de gymvereniging hebben als overkoepelend. En die delen die dan in. En dan kerst van oorken, 2 oorkes. Fjouweroeren, dat ben ik die fjouweroeren.
1: Het checkst ik nog wat ik het wel ken?
2: Tuurlijk wel. Stempels zetten ken iedereen.
1: Ja, maar hoe is nergens op te letten, Fjeder?
2: Maar het goede plakje zijn bestaveren. En dan is het klaar.
1: Oké, okay, maar de checkst net dat die mensen echt wel fietst hebben of zo?
2: Nou, dit jaar komen die hebben echt wel fietst, ja. Dat zullen we direct wel. Ja, dus...
1: En hoeveel... Ja, Rimba gewoon toch? Ja. Hoeveel stempelaars heb je nou?
2: We hebben groepjes van 2 uur. En dan hebben we meestal 6 tot 8 stempelaars. Dus heel soort meisken.
1: En doos zwaar gestikt voor die meisken, hè?
2: Ja, eten en drinken. Dus dat weet ik voor zware warm eten, broodjes.
1: Ja, er zit een heel buffet kleer.
2: Ja. Dus...
1: En waarom is dat belangrijk?
2: Nou, ik vind dat je de vrijwilligers wel goed verzorgen moeten. Anders dan willen mensen niet meer vrijwilliger wijzen.
1: Nee, vrijwilligers zijn belangrijk.
2: Heel belangrijk. Want dat draait eigenlijk een heel soort om. En wij hebben heel wat vrijwilligers. En verkeersregelaars, EHBO-stempelaars. Dus, en uw blaaskapel natuurlijk. Die komt uit Gelderland bij. En die komen hier elk jaar weer.
1: En daar zwaarge stik voor. Ja, wij maaien als Omroep Friesland, ik van die goeie zwaarge gebroek maaitje. Dus ik wil ik even in het front van alle meesten zeggen, dankjewel.
2: Nou, heel graag die hier. Echt. Met alle plezier. Ja, echt.
0: En dat zei het Geertje de Vries der Tjinn de Meesken der. Herre Vekkers zet hem op kerel voor de 39e keer door het Herre Meij. Hij is haast 74 hier. Johan en Betsy die sturen een briocht vanuit Spanje al heel. Want vanuit heel Europa komen de briochten binnen. Hartstikke mooi. Het is een gouden dij van Friesland. En als je toe goud ha, deze man die vertient het op heten Goud in de Amsterdam Arena. Dit is Harry Styles en Golden.

0: soort Friesen hebben Griff de orde dagen gezien in de Amsterdam Arena. Maar rijden wie er in van Harry Styles hakken door en Golden. Ja, dus ja, het is een gouden dij van journalist, ontwetterbringer en van EHBO'er, ontfietsenmakker. En saffelen meer meiwerkers tanken wol in haatletters voor deze prachtige dij en tochtscroet Hinke Hoogland. Bloze sturende briochjes, ze komen voorbij de leukste briochjes bij Omroep Friesland, RTV NOF, RTV Spannenburg en Omroep Zeldek onderaan in de tekstbalken. Goed, een gouden dij had Roelof Lausmeijk, denk ik, want die vindt het altijd mooi op zijn dij als je het verslag te dwaan. Maar wat komt er al iets in orde, madam Roelof?
1: Nou, Harm, ik dacht gewoon, ik regel hier niks, ik praat me het in, ik wacht je gewoon wat het lot u brengt. En deze man die fietsen u gewoon, zei je in de Jermes. Hoe is het met hem?
2: Goed.
1: Ja, ja, want je kan me een heel soort leven. Wat maak je hem voor leven? Doe dat nog eens.
2: Hey.
1: Hoe heem dat? Nou, dat zit er technisch uit, hè?
2: Ja, een beetje.
3: Ja. Een technische jongen. Dit,
1: ja, hoe heem dat betocht?
2: Nou ja, hij had het betocht.
1: En waarom?
2: Hij zou even bouwen een toeter op.
1: Waarom was dat zo'n leven, Maatje?
2: Nou ja, dan ben ik wat degelijk nou, Charlie, die gekke racefietsers. Daar is niks aan. We moeten wel even wat bedenken.
1: Maar je bent net degelijk?
2: Nee, dus dat dachten we net.
1: En waarom ben je hem net degelijk? Wat spreekt er bij hem uit, hè? Heemstot willen of domgong gek?
2: Ja, sowieso. We doen het verder willen, dat we dan met Wikman verklaard. En de bijl ben ik net heel uur. Dus we dachten, bouwen we er maar een toeter op.
1: Maar heem het leuk? Moet je het waan?
2: Sowieso.
1: Ben je mee stikken? Want is er nou heel niet meer mensen die tegen een ambitie uitpoelt binnen?
2: Ja, het wordt dan wel een tikje. Maar de hel je toch.
1: En waar wacht je op, Jim?
2: Nee, we hebben nog een familie die daar zit. En we hebben nog jouw tandems, maar hetzelfde verklaar kleren.
1: Maar er stond toch wel een peer in Bolzen op hem te wachten?
2: Ja, hoit denk ik.
1: Hoit.
2: Ja.
1: Dan was wat zin om steeds met de stroom komt.
2: Hoit, we komen er aan.
1: Oh, die komt. Jij, dit is niks bij hem?
2: Nee. We hebben nog wel een jouw fiets. Jouw tandems fietsen. Ja. Dus,
1: Nou, we gaan even verder. Hey, bedankt jongens, zet hem op. Ja, Flamingo. Achter op de fiets, het ken al hier. Maar dan kijk ik even naar misschien de mensen die er wat serieus uit joggen. Goeiemiddag, goeiemiddag, goeiemiddag. Ja, waar ben we eigenlijk? Joen, ja. Je...
4: Oude Midden.
1: Ja, we zijn in Oude Wirren, maar het is Joen.
4: Oh, wat nou?
1: Je bent nou op Omroep Friesland, maar hoe keer. Ben je hebt zich nog wel fris en fruitig uit eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk echt goed. We zijn echt heel goed op boy, maar we zijn constant aan het eten en het is helemaal net zo heet. Dus dat is echt top.
5: Dat is echt lekker.
1: Wat is al hier al eten dan?
4: Ja, repen en twee keer pasta. Oh. Dat is ook wel echt de tip.
6: Ja, pasta en wat nog meer. Bananen en wat drinken. Nou, van alles.
1: Veel drinken. Wat vind je weer van die man die er nou voorbij komt?
4: Ja, dat is echt heerlijk. Maar ik denk net dat het lekker is voor de maag.
1: Maar het is een patatje en het mayonaise en al je curry hoe erin.
4: Heerlijk, ja heerlijk. Echt even aan het genieten. Ja. Heerlijk, heerlijk. Ja.
1: Maar het volgt mij wel op dat je nou, Joet, in deze ploeg die er nou binnenkomt. Ja. Dat, nou, de puff is er wat uit. Ja? Verneem ik bij de meesten.
4: Oh. Nou, ik zal je krijgen, we kunnen nog wel in de was.
1: Oeh, oké. Nou, de steenkollega's in Bolsward, wil ik dan nog wel jaren had je hem dat aan s'nachts zeggen. Nou, zet hem op, hè. Ja, hoe is het met hem?
7: Ja, goed.
1: Ja? Ik hou die even aan.
7: Oh, ja,
1: vind ik leuk. Een mooi pakje, hoor.
7: Oh, ja, netjes, hè.
1: Ja. Is dit omdat ze het zo vaak dien heeft?
7: Nee, dit heb ik ooit zijn dochter een keer regelen. Ja.
1: En je bent al machine?
7: We zijn al machine. Zo is een start, maar ik ben al 3 uur.
1: Wat is er maar

0: Ja.
1: En je bent al machine?
0: We zijn machine. Zo is een start, maar dan ben je al draaien hoor.
1: Wat is er maar die oorlog gebeurd?
0: Ja, die hebben wat last van de warmte.
1: En ben je opgehouden?
0: Ja, die ben start. Ja.
1: Dat is net leuk.
0: Ja.
1: Nee. Jij kan je hier met de wolf volhouden?
0: Ja, wij drinken wat meer, denk ik.
1: Drinken, dat is belangrijk. Oh, dus we hebben slachtoffers. Nou, je bent ze nog, hè? De traaien sterkste. Die ging gewoon terug. Survival of the fittest in Oudemarm. Hoi, zet hem op.
2: En zo gaat het dus in Oude Madem. Vanzelfs wordt er die hoort fietst, keert. Maar ik motorrijders die hoort een prachtige tocht terug de provincie. Ja, daar in deze uitsturing hebben we al contact met een van de mensen van de organisatie daar. Hein Groeneveld, een goeie joen.
3: Goeie joen.
2: Ja, je hebt hoort ook een prachtdij met al die motoren.
3: Ja, geweldig mooie dij, hoor. Ja, geweldig. En de deelnemers ook natuurlijk, hè?
2: Hoe,
3: de vrijwilligers niet wel hiek, maar nou ja, wij hebben wel even opgehaald.
2: Hoe is het, want is Elsen niet in al binnen?
3: Nee, er komen steeds wat, binnenroegen in. Officieel tot zo'n uur kunnen we binnenkomen hier in Leeuwen, maar ik weet net of we dat rijden, maar...
2: Officieel is dat nog, steeds, had ik op een klokje 6 minuten, maar je bent ja, een beetje coulant.
3: Ze maakt dat, ja. Maar er komen er steeds binnen, ja.
2: Ja, wat voor tocht wie het van je? Want het weer warm vanzelfs. Heb je hem daar nog hinder van horen of maakt het dat niet
3: nee,
2: uit?
3: Nee, op zich wel. Ja, de meeste van de bergen wachten moesten dan dit wel eens wat heet. Als voor de rest, ja, de meeste hebben wel goede kleren, hè. Sommige van die Jova jassen mogen, dus dat lukt wel wel. En we zijn wel wend natuurlijk, hè.
2: Ja, en het is wel vaker mooi waar op de motor, ja, dus dat ben je wend.
3: Nee, die een fantastische dag wat dat betreft.
2: Ben er verder nog zaken dat je zegt van ja, dat die opvallend in deze editie?
3: Nou ja, de Trujout hebben we natuurlijk, hè. Door de blokje spoor, dat is natuurlijk een hartstikke mooi item wat we hier dit hier.
2: Ja, want dat, Guy, neem eens even mee, van het eerst, zo?
3: Ja, de brief van de eerste dat hier ik een beetje geheim houden was, nou ja, van oké, dat onteind. Ja, hier met de stempelpost en we in contact gewoon met Boei, Stichting Boei. Nou, die vond het hartstikke goed idee, dus die ging het voor te regelen dat we daar toch in konden. En dat was natuurlijk fantastisch, dus die stempelploeg heeft getraaid wat boeven en een politieman weer erbij. Dus dat is echt een feestje daar.
2: Ja, dat is een hilarisch hichtepunt, kijk begrepen.
3: Ja, en toen naar de binnenstijden, dus dat is natuurlijk een hele verrassing voor de meesten.
2: Had al het materieel wat harden, geen motorpech onderwijs?
3: Nou, ze zijn al even hier op het strand. Hè. Ik heb wel de pechhulp, die had wel links en rechts wat bijspringen matten. En ik heb de lesnik nog wel mogelijk om de kar eens noemen, maar nou ja. Dat jij erbij natuurlijk mijn 3800 motoren. Hè?
2: 3800 motoren noteerd.
3: Ja, en dan wat auto's en Solexen, dus ja.
2: En dan wat Solexen, die Solexen ben je niet langs onderwijs dan, of nee?
3: Ja, die heb ik nog net zo, want die ben nog niet meer gekomen.
2: Je blauwe nog wel even een waardje in op haar.
3: Ja, zeker, ja zeker.
2: Hein Groeneveld van de organisatie van de Motoralversterren, toch? Tiegetank van nou, zocht dus ik ben waarom op een tiegeslagen editie 2026 van die Alversterren, toch?

0: Bruce en The Leather.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
10: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook het schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
9: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: En daar geven we voor de laatste oeren op deze Pinkstermanje. De finale van de Boenspartij, die is los tussen Dron Riep en Minnetgeer. En het is ook de finale qua kilometers onbelangrijk van onze tandem duo Isa en Demi. Ze moeten ontrapen, want de accu's die er rijdt je leeg. Aas niet we werd zij binnen.
12: Pinkstermandie.
13: Harm Wijstra. In Gearworking by Omroep Zeelt,
12: Radio Spannenburg
13: en RTV

0: Bill Withers en The Lovely Day. En
1: wat wiert een... Mandy.
2: My Harm Wijstra.
0: Wat wiert een lovely day, moet ik zeggen. Ja, de oren beginnen te tellen direct in de studio. Maar let staan dat je op de fiets zit. Hast 15.000 mensen stappen van de moment betiert op de fiets in Balzert. Een record. Dit is de uitsturing van Omroep Friesland in de Mande. Mij RTV Spannenburg, RTV NOF en ik Omroep Silt. We zoeken eerst eens even in orde, madden bij Doutzen van Gosliga.
3: Ja, nou, de meesten hier aan de kant hun plakje inruilen voor het terras. Het is rustig hier in Oudemarum aan het worden. De stritten zijn wat leger. Ik denk dat de fietsers hier een ekkel zin hebben in een lekker koud biertje, maar ze moeten nog een paar kilometers.
0: Het is de warmste Pinksterdij sinds mids jaren 80. Hoe is dat in Starum? Daar is het ook lekker warm, denk ik, Geertje, hè?
4: Het is hier heerlijk warm, Harm. En dus zei van ja, in de studio is het een lange dag. Nou, in Starum is het een lange dag voor de verslagjouwer en de cameraman. Ja, want het is hier echt warm. Maar dat is alleen nog maar mooi voor de fietsers, want het waait ik haast net. Dus het is, als het ook goed met die warmte omging, dan is het net een hele drege tocht. Als je van Ovel, noten we wat in een stut van het peloton komen, dat er wel wat meer vermoeide gezichten binnen. Maar voor het gruste pad gaat het nog prima hier.
0: Op naar Balzert. En voordat je in Balzert binnen, kom je nog terug Paragea en daar kom je Gjaldo Sietsmatje.
5: Ja, klopt het, ja. Nou ja. Als het jullie is, dan is het in elk geval gezellig. De zin is eigenlijk achter wat hoesen zakken. Dus als de les staat van de zinnen, dan is die denk ik zwaar met de meidje. Als je nog wat bij wat wetten te spuiten op deze, ben je oormoedig in. Dus als je er nog les van, dan komt ze in elk geval wel makkelijk erin, toch de oormoediging.
1: Pinksterman.
0: En dan zeggen de meisjes op televisie van zelfs mij de tandem, collega's Isa Visser en Demi Hoekstra. En die binnen onkam in Balzert. Ja, de verbinding met haar die voelt wat voort. Maar Jantine Weidenaar, die kan ze opvangen. Spiet ik nou net mijn koude ijskoop, begreep ik, hè?
6: Nee. Ik heb er nooit zocht. Ja. Je moet graag een wetterijsje hebben. Maar die koek ik gewoon net vinden. En het roomijs, risico wie wat te grut dat ze smolten winnen zodra het hier onkam. Dus... Ik heb alcoholvrij bier voor ze. Ik hoop dat het goed is. Als het goed is, moet ze nou aankomen. Nou, dus hier achter mij, het is een grote griepes van mensen. Want de grote groepen komen nou binnen. En nou, we bezieken ze op te zieken. Dat wordt nog een uitdaging. Want het zit nou helemaal stil hier in Balzert. Ze vallen natuurlijk wel op. Maar ja, laten we wel wezen.
0: Er zijn meer mensen.
6: Zandgrutten. Ja, inderdaad. Er zijn nogal wat mensen. Eens even zien wat we ze zeggen. In de tussentijd om u heen heb ik voor zelfs een soort publiek. En ze, ja, ik zie ze, daar ben ze. De vrouwje. Tje. Ik koek geen ijs van hem hebben, maar een alcoholvrij bierke. Hoe is het met hem?
7: Ja, echt wel goed, maar ik ben zo blij dat ik er ben. Oh jemig, ja. Het is echt wel leuk best, ja. Ja.
6: Dit ben je ook nog, net nog een stad.
7: Nee, poeh, nee. Ja, het is misschien ook een mentaal speeltje. Hè? Als nou nog te zien was, dan wist echt wel die zie je nog te dwan. Maar nee, het is echt helemaal goed, Sa. Ja, nee, echt fijn.
6: Ja, want ik zeg je hem, hier doet je hem hier terug in de kamer ongeveer omstreeks 12 uur. Toen moest hij hem de hele onderste lus nog. Toen likken hij hem nog. Fris, fruitig, vrolijk. Wat is er in die onderste lus gebeurd?
8: Ja, ik weet het eind net. Op een gegeven moment kreeg ik het echt warm. En honger vooral, dus we hier echt verlet van eten. En dat hadden we toen ik die. En dat had dus oprecht op een gegeven moment wel weer geholpen. Alleen ja, het werd mentaal op een gegeven moment een beetje een strijd. In fysiek konden we gewoon echt nog wel, maar mentaal op een gegeven moment zoiets. En we hier echt protesteren dat er gewoon echt geen mensen zijn. En dat mist dan echt. En het laatste stuk echt, dat we snow en bol is een dwarpje nog weer wat mensen zien. Maar voor de rest wie het gewoon helemaal... leeg. En dan denk ik zeg, we hebben die meesten die eigenlijk al die energie aan matten is maar. Dus dat die wel even taai.
6: Eigenlijk gewoon een oproep voor Takom hier. Er moet gewoon meer mensen aan de kant van de dik steen.
7: Nou, dat hadden ze echt erin gesleept. Ja. Ja, op een gegeven moment kwamen we aan in Warkum. En toen zien we echt wel even terug. Maar toen kwamen we daar aan en toen fleurde ik helemaal op. En al die meesten en ja, de meesten win ik echt geweldig. Hoe vaak wel net Damien en Isayeta en gejuich. Echt bedankt aan iedereen. De meesten, die echt prachtig. Ja, die aan is echt geholpen.
6: Ja, want Jim zit er natuurlijk non-stop op die stream. Meesten kun je hem altijd bezien. Hoe het dat van Jim West? Want viel dat ik als het onderwijs best?
7: Nee, echt totaal net. Nee, we hadden die daar boppen op. Nou, Ja, daar merk je niks van. En die ik net op een gegeven moment stuurde Germen dus een foto dat we echt beide voor een berg zien.
8: Ja,
7: en echt sabo zien te zien. En toen dachten we, oeps, ja, wie je nou weer viert. En dat ding natuurlijk is filmt. Dus ja, wat meest gezoen dat wie ik echt eigenlijk. Ja. We hadden er echt geen moment bij stilstaan.
6: Je hebt performance, je hebt gewoon echt fietst. Als het nou waarom is, die hem hier natuurlijk amper traint op deze fiets. Wie dat een slim idee?
8: Nou, het voelt me niet hoor. Echt net. Nee, ik had oprecht heerlijk fietsen op dit ding. Ik had amper. Ja, het is er heel innig dat het zadel. Ze noemen dan echt wel wat te heeg weer en die kon niet meer naar beneden. Dus daar ben misschien een paar kwaaltjes bijkamer van. De rest hebben we echt super lekker fietsen op de tandem. Mijn kind wil zien dat we de oude omdat die het zelf op rotte traint hebben. Maar de racefiets, dat had dus wel geholpen. Nou, absoluut.
6: Ik moet hem sissen, want iedereen komt erop waarom, hè? Die vaseline. Heeft die nog mist?
8: Nee. Nee, dan kijk ik de pseudo-crème melden, maar dan heb ik er meer broek. Nee, nergens van nedig.
6: En wat is nou het eerste? Was het dwangist? Ja, natuurlijk die stempelhelly, dat kruiske helly. Het bierke en dan?
7: Die helm hoor. Ja, dat ben ik klaar. Maar die helm gaat hoor. En die betrilling gaat er even al even hoor. En dan even eten of zo. Ja, ik denk eten.
6: Ik heb van meesten zei heel bot nog door een patatje. Dat zoute patat.
7: Ja. We wonen naar de McDonald's. Ja, hier bij 6 in de McDonald's. Zijn we de hele tijd.
8: Ja, en die nog naar de McDonald's willen. Nou, dat willen we nou eigenlijk. Ja.
6: En dan morgen vrij of moet je hem voor dadelijk weer naar de bak?
7: Nee, we zijn beide vrij. Dus dat is perfect. Dus eerst lekker uitsliepen en dan zullen we wel even hoe we wekken worden. Ik ben eigenlijk wel heel benijd. Ja.
6: En dan natuurlijk de vraag die week altijd nog Simone stelde. Takken hier weer?
7: Ja, 100%. Ja, hier, ja.
8: 100%, absoluut.
6: Harm, de eerste, takken hier even gewoon wet. Wat verslagjouwers? Vrijwillige verslagjouwers. Hey, ik heb ze net dwongen om ja te zitten.
0: Nee, we hadden jij.
6: Dan volgend hier weer gezellig, mooi.
0: En dan kunnen wij weer onderkant zien, Jantine. Hoe wij net op die fiets.
6: Ja, inderdaad, dat dacht ik.
0: Nou, niks is een deal. Billy Ray Cyrus draaien we erachter aan. Achy Breaky Heart. Respect voor deze twee toppers, Debbie en Isa.

0: Billy Ray Cyrus en Icky Breaky Heart. Jullie zijn toppers. Douwe, Frauke, Ingrid en Mariska. Super, de groetjes komen van Janna en Jan Wander. Ja, ze komen de briochtjes nog heel dit binnen. Die kennen nog heel dit stuurd worden, hè. Rond 8 uur, hè. Je hebt lokwensken aan deelnemers die de eindstreek hellen ha. Of deelnemers die nog in die laatste kilometer zitten. Want dat binnen er nog wel een paar toezen die op wij binnen naar Bolzert. En gewoon die doggen dat in een strak fietspakje. Maar oren, ja, die zitten in een soort van Hawaii-outfit op de fiets, Doutzen van Gostiga, in orde. Maar dan treft door die Hawaii-meisken.
1: Ja, dat is... ja, kun je mij uitlezen wat dit voor outfit is en fiets?
2: Nou, dit is een swingbike. Het is ja, een beetje zelfmaken project. En nou, de outfit is puur voor de simmer natuurlijk. Het is, ja, het is mooi waar, hè. Dus ik dacht, een leuk simmers outfit. Het valt wel wat op. En ja, dat is een beetje hoe ik er wat op kwam. En wat versiering, mooi. Toeters en bel.
1: En maak het zo'n fietsen nou net extra dreig?
2: Ja, ja, echt wel. Ik heb me al een keer fietst op een normale fiets. En toen dacht ik van, nou, dit ging wel prima. En per hier geen kaart kunnen krijgen. Nou, dit hier kreeg ik de kans. En ja, ik vind het leuk om uitdagingen te doen. Dus ja, waarom ik net, hè. We hier op tocht staan, dus...
1: Maar het ging dus wel wat dreiger.
2: Ja, het ging echt wel dreiger. Het is wel maar de hitte. Ik ben ik wel echt verbrand. Net zo goed in smaad, maar ja, het weer echt regen inderdaad. Vooral mooi de hitte. Qua waar weer het prima, het weer geen Reunissa.
1: En met deze fiets, want kan je me vertellen, hoe werkt dit krijgt?
2: Hoe werkt dit? Nou, het is eigenlijk een normale fiets. We hebben hem gekocht als normale fiets. We hebben dit eruit hellen, het middenframe. En dan kerst Shen. Er zit een skinier in. En dat zorgt ervoor dat het achterste stuk helemaal kan wiebelen, apart van de rest van de fiets.
1: En is dat puur voor de sier?
2: Ja, puur grappig. Ja, mijn huid zegt het jaren terug, zeg je man. Die hier zoek iets fiets, die hier dan een Lietzer variant. Zo van, nou, waarom ik net? We kennen hem zelf, maatje. Dus ja, zo kwam er wat op. En nou, het is lukt. We hebben al per hier steen. En ja, nou een nieuwe uitdaging.
1: En is er ergens nog een moment, Wes, als toch hier kan toch maar mij een gewone fiets nemen?
2: Elk moment. Elk moment. Het is toch heel sfeer. En ja, grote ban. Ik heb drijfsnellingen, dat scheelt er wel weer. Maar ja, gemiddeld 15 tot 20 kilometer per uur fietsen. En nou, als het juist naar alle racefietsers is, die doen het echt een stuk langer, een stuk sneller. Alke. Dus het wordt let omkomen. Maar opgeven is geen optie. Dus ja.
1: Ja, dat is toch wel verhoor.
2: Dat zeker, ja.
1: Dat
2: we willen naar ons af hier, dus...
1: Nou, heel veel succes nog met de laatste kilometers.
2: Dat zou goed komen. Je en ik, voor de uitzending. Nou, zal ik terug.
0: En de gitter weer, op zijn prachtige Hawaii-bike. Ja, zak in de zek. Goed, beginnen met het keertsen, want het Fries Volkslied had klonken. Dus de finale is los van de boerspartij tussen Dron Riep en Minnetke Helco Broersma.
3: Ja, en die verenigde nota in je ziedig, Dron Riep, dat in 2000 het laatst die boerspartij won. Toen met de huid van Jan Lars van Beem, Jan Willem van Beem. En met de huid van de Rick Minnesma, dat wie Simon Minnesma. En Wiebe Visser, wie er ik bij. En nou, als tweede maat vanzelf, zit er bij Tjesse Steenstra van Bidgem. Nou, Dron Riep werd er nou een winnaar. Zien Minneske, dat wie ik vorig jaar de finale doe. Minneske heel makkelijk met 4 om 1 en 6 jouwer. Maar nu liet het heel naar de andere kant uit te gaan. Want Dron Riep, ja, die roekt die overwinningssysteem. In het rij is een voorzin, minstens een keer. Eerste boord zitbal van Tjesse Steenstra. Dat het eerst. De naai een hele belangrijke bij het eerste Saïd-Lieke zitbal bij Hendrik Koorstrom van diezelfde Tjesse Steenstra. Dat beschut al het spul. En hier krijg ik bij Saïd Fjouwer behouden. De man uit Dron Riep, ik het eerst. En dat, die schijnt in het rij eerst. En dan zeg ik naar de lichaamstaal van de opslager van minstens Maarten Bergsma. Ja, die stiert er net zo danig voor dat hij denkt van nou, we kunnen maar een inhaalrace beginnen. We kunnen het nog redden. Beide afdelingspatoeren hebben het eigenlijk net regenhand. Je hoort alleen nog in de hele finale. Dron Riep woont toen van Bidgem met 4-4 en Saïd Lieke en Ljout blunt op de helft in zijn minst. Maar voor de rest geen stand. Het moest dus echt komen in deze finale. Nou ja, Dron Riep is echt getergd. 2000 voor het laatst. Ze willen hem winnen.
4: Ja, en dat strielen ze uit. En dat lieten ze zien op het filter. Op de beslissende momenten echt fantastisch te wijzen. En trouwens, ja, die lichaamstaal die stond just bij Maarten Bergsma. Die zag ik ook. Het is ja, de man natuurlijk aan de kant van Minnetske. Als je zegt, ja, waar moet het nou brekken? Ja, dan is dat Maarten Bergsma. Maar als je een flitsende opslag. Dan is even zien dat hij die nou in hoe zet. Ja, hij geeft hem achterin. Hij drukt aardig terug. Maar ik minstens mijn kind erbij. En een kind er keert weer terug. Henrik Kootstra. Dan voor de keertse dat er toch weer 12 punten aan de Telegraaf komen voor het patrouille van Minnetskeer. Ja, had je wat willen, als de lichaamstaal wat verroren, mat en kin, dan zou dat in dit eerst voor gebeuren. Want na jouw eerst nachten, dan heb ik daar net zo volle verdiensje meer in. Maar we zullen het al eens zijn. Voorlopig is het Dron Riep dat, nou laat ik het maar in keertstermen houden, voor best opslacht. Want zij staan voor, maar treien kennen eerst hier in de finale, het Minnetskeer.

0: coming, baby. The Weeknd en Daft Punk en I Feel It Coming. Ik heb al antwoord op de vraag wat er morgen komt. Dat is spierpine. Goed, we zullen eerst eens even zien in Balzert bij Jantine Weidenaar. Want Jantine, daar hier er nog thuis zijn om Lisette Bruinsma te vertellen hoe het volgt zij binnen helle hard, hè?
1: Ja, zeker. Dat wie ik hem vanzelfs nog schuldig. We hebben hier schrek de check oer langing hoorn. En de het ze natuurlijk best van die, maar dat hele team de hele dag onderwijs op de fiets, oormoedigen, jilt ophellen. En er is €4.000 ophellen voor het foppenvoes. Dat waard onder grut gejuich ontvangen hier in Bolzert. Dat is fantastisch mooi vanzelfs voor al die mensen die daar saha best van die hebben. Voor alle donateurs en de waardek zijn van ja, het is ontnota €4.000. Want vanzelfs de donaties kunnen nog heel diep binnenkomen. Dus waar wit komt het allemaal heger. Meestal ben je in euforie, dus waar wit het meest tikken. Wist wat? Ik heb die 234 kilometer rijden. En hoe moet ik een sportwagen kennen? Het Vappenvoes. We wachten het al. Ontnota is in ieder geval €4.000.
0: Buurman Arnold, die fietst duurt de Alversterentocht. Hij docht dat mij sexy malje, zei Peter. Een fantastische prestatie, super grutsk onderwijs, kwam hij echt nog bekend zien. En dat maakt het vanzelfs extra mooi, ja. Die type van meesken onderwijs, die sleep je er wel doorheen. En dat jennen we van Geertje de Vries leest ik al in Starem. Want ja, het wordt toch wat zwitter daar, lijkt het. Hè? En nou haast hij hem bij, die, wat had hij op een helm?
2: Een paar fietsers met een klomp op een helm. Dat is wel bijzonder. Ik zal even vielen. Hij is net van hout. versta je Fries trouwens?
3: Ik versta het een klein beetje.
2: Een klein beetje.
3: Nou, even naar Doosbolder.
2: Oké, nou, we gaan het proberen. Waarom heb jij een klomp op je hoofd?
3: Nou, wij zijn trots op de boer. En we hebben ook de Alpe d'Huez een paar jaar geleden gefietst. En toen voor de herkenbaarheid dat wij voor Agrifirm fietsen en voor de boeren en daar trots op zijn. Dan konden ze ons eruit filteren. Ja. En maar, nu dit jaar weer.
2: Maar met die klomp denk je ook weer terug aan die Alpe d'Huez toch?
3: Zeker wel. Is toch wel afzien vandaag met die warmte? Ja. Zeker wel.
2: Ja. Ja. En Alpe d'Huez, waarom had je die gefietst?
3: Ja, omdat er zoveel mensen met kanker zijn in onze familie, in de kennissenkring. Ja, heel veel families hebben ermee te maken. En we vinden het gewoon heel belangrijk dat er geld ingezameld wordt. Zodat we toch dat mensen langer kunnen leven daardoor. Ja, voor onderzoek.
2: Ja. En daarbij hebben jullie ook iets op je fiets. Groeten aan oma staat op de ene fiets en op de andere fiets, oh, tussen haakjes, Maas kijken mee. Wat is dit?
3: Dat is mijn moeder, die woont in het verzorgingshuis in Emmeloord. En die zou de hele dag naar Omroep Friesland kijken. Gisteravond nog ingeprent hoe ze op dat kanaal kon komen. Nou, ik hoop dat het gelukt is. En volgens de berichten heeft mijn zus haar geholpen met een berichtje erop. Dus ze kijkt mee.
2: Dan ziet ze je nu.
3: Dan ziet ze me misschien nu, ja, dat hoop ik. Dat hoop ik, dan is ze super trots. En ze is 98, maar de geest is nog goed.
2: Hartstikke goed.
3: Nou, de schoonmoeder zit als het goed is ook te kijken.
2: Ook nog. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes nog. Die laatste 35 kilometer, dat komt helemaal goed. En dan stap ik even naar een paar orenmeisken hier nog. Want hier heb ik een bijzonder verhaal te vertellen. Vertel maar.
4: Ja, wij winnen van de morgen begonnen met een tandem. En nou ja, dat ging hartstikke best. Toen winnen we in Dokkum geweest. En vervolgens ben we in Balzert. En in Balzert kregen we wat problemen met het tandem. Dus nou, we hadden nog proberen te rekken tot Nijlân. Maar ja, in Nijlân doen we er nee, woed echt niet meer. Het fietsen te veel te zwier. Dus nou, de vrienden van ons die hebben alle fietsen, trouwe fietsen gebracht. En nou ja, dan moesten we maar weer verder. Dus,
2: Maar nu fiets je hem op een gewone fiets? Of een gewone fiets? Wat is dit voor fiets?
5: Dit is een mountainbike, ja.
2: En makkelijker of moeilijker als de tandem?
5: Nou, ik vind het dreiger. De harding is wat door en ik heb net veel kilometers op een mountainbike maken. Dus het is wel even een asje.
2: En nu fietst op een hele gewone fiets?
4: Ja, min of een fiets. Lekker makkelijk. Lekker vertrouwd. Dus,
2: Maar je hebt zo'n kids op je aan dat kennen.
4: Nou, als je dus maten die naar u dan het hele hier er mooi. Dus we kunnen beter nog gewoon tros zetten en dat kruisje hel je. Want dan hebben we een hier lang speed. Dat is geen optie.
2: Nee, precies. Op Jan is net een optie. En dus op een gewone fiets en op de mountainbike verder. Nee. Nou, 34 kilometer maak je toch?
5: We winnen haast. On bier.
2: Ja. Oh ja?
5: Jazeker. Hebben we zin in.
2: Nou, dan succes en hut naar dat goudgele lekker sta.
4: Ja.
2: En succes nog even.
4: Dank u wel.
0: Zo. Nou, zou ik in dek, hè? Had je de eindstreek maar helder vanzelfs. Even een rapje bij het Keertsen. De finale in de boerspartij. Die wie inzijdig. Dron riep je in het keer. Hauke Boersma.
6: Bloot in je ziet dat Ron Riefs hier voor misschien het rij eerst minst gepakt een 6-jouw voorsprong met een nooit 12 formidabele zitbal van Tjesse Steenstra. Dat beschutte de Skinnefjouwer eerst. En zo er een 6. Skinnefjouwer eerst en 6-jouwer is de voorsprong van Ron Riep. Het gaat als het sliet jagen.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
0: Maak het alweer 12 minuten over Jalve Aachen. Het is Tiert van Nijs uit Friesland. Diana de Groot, goeie
9: jong. De binnen op dit stuit goed 8000 fietsers binnen. Dat had de organisatie Nieskrekt bekendmaken. En dat betekent dat er nog goed 6.500 komen matten. Op de laatste meters naar de finish in Balzen rint het somtijds een heel dal verst mooi fietsers. Dat is ik te zien op de beelden die het nu op televisie te zien binnen. En dan moeten ze rinnen te streekuur. Daar worden ze opwachten door familie, vreun en bekend. Nevens deze deelnemer wie het net al de dreigste editie.
10: Ja, heerlijk eigenlijk. Ja, weinig rijden. Konden lekker doorrijden, goede groepen, dus ja, genoten.
1: Hoeveelste keer was dit voor je?
10: Derde keer, ja, maar wel de beste, denk ik.
1: Ik zou net zeggen, waar zit hij in je ranking?
10: Deze zit bovenaan, ja.
9: Wat ik onkom binnen, dat binnen Isa en Demi, uw fietsende verslagjouwers duo. De hele dag hadden ze volgje kin. Ze fietsen op een tandem, maar daarop alle je camera's. En krek nice on, fietsen ze bals het binnen. Collega Jantine Weidenaar, die vong ze op en vregen hoe het mooi ze gier.
11: Echt wel goed, maar ik ben zo blij dat ik er ben. Oh, jemig, ja. Het is echt wel, wel leuk, best, ja. Ja.
1: Dit ben je ook nog, net nog een stap.
11: Nee, poeh, nee. Ja, het is misschien ook een mentaal speeltje. Hè? Als wist, dat is nodig te zien mast, dan wist echt wel die zie je nog te dwan. Maar nee, het is echt helemaal goed, Sa. Ja, nee, echt fijn.
9: De binnen dit jaar 14.820 fietsers begon aan de 89e editie van de Fietshalve Sterrentocht. En gewoon die doggen dat voor het eerst, oren van de 12e, de 5e, de 10e, de 20e keer. Maar de binnen ik jubilarissen die de tocht haast wel dreemen kennen, want 8 deelnemers die fietsten mjoet voor de 50e keer. Er is ik een die het 60 keer fietst had en een van de 65e keer. Alle jubilarissen die krijgen een speciale verrassing en ze mogen er ik melden bij een speciale balie in de tenten in Balzet en daar komen ze vaak fleuren gewoon.
12: Ze zijn heel blij, gewoon heel blij. En ze willen dan huldigen. Trouwens bestuur, ze krijgen een kroon, ze krijgen een heel mooi oorteken. Dus ja, helemaal opgelucht en blij.
9: Paralympisch zwemster Lisette Bruinsma had Joet €4.000 ophellen voor het Foppenfonds. Ze fietste Joet de tocht op een tandem, maar een piloot, omdat ze zelfs net Schenkin. Het is voor het eerst dat ze mooi die onder fiets over sterren tocht. En het is haar goed bevallen. Ze gaan goed Ketiru-Suizen nog aardig fit over de finish. Doel weer om zo volle mogelijk jiltjes op te helpen voor het Foppenfonds om het sporten van Bijen mooi een behinding te stiepen. Lisette is tiger gruts op haar eigen prestatie.
13: Ja, heel trots dat we dit mooi mekaar dienen. Net alleen nog de meesten die fietsen. Maar ik de vrijwilligers en Sietse Prins van Sprag en Richtje van Foppenfonds die het organiseert. Alle vrijwilligers, ja, echt heel trots op de prestatie die we mooi verdienen en de donaties. Dus ja, dat is in ieder geval een keer zin.
9: Ontonen voeren vannacht kunnen nog finishen worden van die oversterrentocht. En deze vrouw wil Elsje niet die het nog onderwijs is, even een hert onder de riem steken.
14: Ik zou zeggen, zet hem op en het grootste gedeelte hebben jullie allemaal gehad. Dus kom op, zet hem op.
9: Dan sluiten wij eens bij ons, toch Harm?
0: Ja, ja, even trochtraapje
9: nog. Even trochtraapje nog. Dan het waar nog, nou het blootjoen lang warm, dus je hoeft net in de kjel te fietsen. De zinnen die bloten volop bij, onteroende geert om ze heel wat te zien. Het is dan ik nog heel tijd boppen de 20 graden. Morgen op Nij een warme duimen volop zinnen. In het zuidoosten kan het wel 30 graden worden. Jongs dan draait de wien en kwalt het aan. Woensdag wordt het dan maximaal zontje graden. Donsdag 20 en vrijdag weer een graad als 24.
0: Diana, mag ik die tank zitten?
9: Ja, dat mooi.
0: En een overkiemel weesje.
9: Ja, dat wil ik nog even een jaloeken.
0: Ja, wij fietsen gewoon terug hier, hè?
9: Ja, mooi, hè?
0: Dankjewel, Diana. Meer nijsjes vinden in uw app en ek op omroepfriesland.nl.
7: Pinkstermondi.
8: Harm Wijstra. In gearworking my Omroep Zilt.
7: Radio Spannenburg.
8: En RTV NOF.
0: Omroep Friesland. Ja, we zijn er nog een liedje oerke bij. Ik zeg wel, we fietsen gewoon terug, maar we keert ze gewoon terug. Ja? Want die finale die is dwaande, daar in Frenscher. De boemerspartij, Helke Broersma.
6: Ja, het is schinnen vier weersen ondertussen geworden voor het afdelingsbetoer van Dron Riep. Wat dit hier trouwens ook in Weiden en Tjemeren woont. Dat ben je oren afdelingswedstrijden op de keerskalender van 2026. Het lijkt er even op dat bij Twaggelijk Dron Riep op 4-2 komen zo tot Tjesse Seinstra, dat de groot uitblinker, even die bal simpel voor het keerske slaan. Maar het, hij ging over de vingers heen. Dat erover waren het 4-2 voor het betoer van Minneske en daar zelfs 6-2. Maar nou 6 gelijk kan dat misschien worden als Tjesse er nog bij kan. Nee, hij kan er net bij. Er komt een keertje lezen. Nou, zijn ambitie daar een meter van de middenlijn. Die taas opslaan wordt nog Maarten Bergs. Maar ja, wel Minneske nog wat. Dan zullen ze dit bordje nou pakken, Matten. Ze stemmen al 6-4 voor. Minneske trouwens dat van de Aron Eeren in 2024, in 2023, 2022 en 2021. Bitchem zit daartussen in 2024. En de Ron Riep, ja, eigenlijk zijn grote kader die bij de jeugd een heleboel NK's wint. Ja, die smacht eigenlijk om deze nog een keer te winnen. Ik zei het al in 2000, wie het wat leest. In Jontje Zoon, Jontje Rik en Jontje 86. Ja, ze hersneuren de Jong Nederland partij. Won die junior partij, daar winnen ze heel makkelijk. Maar deze partij hebben ze wat meer moeite bij. Wat docht die bal? Is die keert voorbij of net? Nee, hij is net voorbij. Zo wordt het 4 van meer. Nou, de ere is in elk geval redend Ron Minneske. Vorig jaar won de Ron Riep net in de finale, maar won Minneske in de finale. Maar 4 van meer. Ron Riep staat nog voor, maar 4 van meer.

0: From Me to You, muziek van The Beatles.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermanie.
0: Ja, er komen een heel soort statistieken op zo'n dij voorbij. Een paar statistieken. Het is de warmste Pinkstermanje zo'n jongetje 84. Ja, en als het dan van het warme waar is, dan is verkwolling altijd welkom. Ek in Paragier sjocht Gjaldo Sietsma.
3: Ja, klopt. Als je in Paragier bent, dan wist het ijs nog maar een heel liet stikje hoest. Dan hoest dan maar zo'n 6,8 kilometer, om exact te wijzen, want dat stier op een boot. En als dat ding dan ik keer heb meer, ik had zo warm. Dan hebben we je gelukkig in dat nog altijd gezellige Paragier. Elke keer zit je boeten, elke keer is je aan het barbecue en het eten. Dat is het in deze meisje hier, dit is een blietse ben. Ik zal er eens even naar toe. Wat ben je stond dan?
4: Omdat we hier spuit zien.
3: Ja? Vinden ze dat wel leuk?
4: Ja.
3: En wat bestel je wel? Wat van stoo in de hoorn daar?
4: Ik ben zeker aan het wiet, spuitje, mooie. Deze is net naai.
3: Ja.
4: En ik doe dat hier al hier.
3: Ah, ik is soms kruw, wat heeft hij in de hand?
4: Dit is een pistool. En als hier kerst. Als dit nou achteren, dus komt het hier uit. En als ze hier op klikt, komt het hier uit.
3: Oh, zo.
4: En hier kerst het wetter in de wand. En dat wie het.
3: Nou, dat wie het. Nou, zussen, dat wie het. Lip maar zin, moet je hem niet mee eens wie het spuiten. Kom maar weer. Nou ja, alkwolling dus, in Paragier. En daarmee is denk ik het einde van mij kamer. Dus ik zou zeggen, hier mij nog een liedje verkwolling, ja, want mijn duizend trek op. Mijn wel, doe maar.
0: Ja, dat kan wel even.
3: Ah, dank u wel, super.
0: Nou, lekker stukje verkwolling van Gjaldo Sietsma daar in Paragier. Ach, het is maar wetter, zo ik zeg. Nou, ik kan makkelijk praten hier vanuit Ljout. We beginnen naar Frentjer, het Keertsen, Helco Broersma.
5: De laatste klap is uitdeeld, een kweeuwslag van Minneske en Dron Riepwint hem dus. Na 2009-2026, 4-1-6-2. Daar is die winst dus van Tjesse Steenstra, Rick Minnesma en Jorn Lars van Beem. Ja, het hele seizoen winnen ze al het beste. En nu pakken ze die overwinning in een echt een overwinning die er tot doet om het samen uit te drukken. Want Minneske had eigenlijk geen kans gekregen. Het weer prachtig keertsen. Rick Minnesma, zoon uit zoon. Geert, dus eerst al bij hem, hè?
6: Ja, nee, ik steen bij alle drie. Kom er maar even bij, jongens, want dit is natuurlijk... Dit duidt dan toch een beetje op opluchting. Hoe mag ik dit interpreteren?
7: Nou ja, draaien. We steen hier vliegend te keertje, maar als je draaien. Ja, nou ja, dan... En dit resulteert dat een...
6: Dan mag je deze ik pakken, hè?
7: Dan mag je deze ik pakken, ja. En dan slaat het. Ja, geweldig, geweldig.
6: Heb ik een Tivolo besteenlitten, Tjesse. Die echt... Je bent een super radica.
7: Ja, de hele dag wel vliegend. Heel finale, of Tjim Bidgem biedt iets
6: minder even. Ja, Hans was daar even in de provocatie.
7: Letter pakte het goed op en weer klaar.
6: Ja, hartstikke mooi dit. Het is volle bak, hint het nou daar.
7: Ja, geeft goed. Nee,
6: dit is net een leeuw, man.
7: Nee, fantastisch. Geweldig. Mooie start van het seizoen.
6: Nou, dat mooi zeggen. Ja. Fit en in vorm, dat is wat er aan de hand is.
7: En resulteert die mooie dingen.
6: Ja, van het geluk bezig, jongen. Super deluxe, super deluxe. Ik ging toch even naar Rick Minnesma, maar ik... Ja, ik kom nou toch even bij die Rick, want ik wil toch even zien.
8: De Wierder,
6: jongen. De Wierder, zei Wiebe Visser, die woon de boenspartij in het jubileum hier van de KNKB. Dat was 1997, Rick.
8: Ja.
6: Dat is 100 jaar geleden ongeveer.
8: Ja, toen was. toen was ik er nog niet.
6: Wie stond er dan net? Nou ja, we lezen verhalen hoe die, we jaren verhalen hoe die. Er zijn doelen gesteld voor Ragin van dit seizoen. Dit wie een van de doelen, hè?
8: Ja, natuurlijk. Je bent met Rorijp altijd favoriet. Hè? Nu allemaal nu Tjesse bij ons in het dorp woont. En dus toch vaak de laatste jaren is het Rorijp en Minneske. En vorig jaar pakte Minneske aan. En ook...
6: Van BM Senior.
8: Ja, ook meer dan verdiend wonnen hun hem toen. Alleen dit jaar waren wij twee keer beter dan Minneske. En wil je op deze partij hem heel graag winnen.
6: Acht partijen wonen. Het kind gewoon net beter, Rick.
8: Nee, dit is een droomstart. Ja. Zeven kaarten, zeven winnen. Alleen dat brengt ook een beetje druk met zich mee. Hè. Vooraf ging je met 6 uit 6 erheen. Ja. Ja, dan wil je niet dat dit...
6: Deze moest wel pakken, hè?
8: Ja, dank je. Ja, ik had alles even willen leveren voor deze, om zo maar te zeggen.
6: Ja, dat kan ik me voorstellen.
8: Ja, echt waar. En dan... natuurlijk komt er dan wel een beetje druk op, maar...
6: Maar niettemin, het volgende doel, Rick, komt nou wel in zicht. Hè? Want dat klavertje 4, er mag nog een PC-overwinning bij en dan hest het met vlag en wimpel binnen. Hè? Dat is nou het volgende doel?
8: Ja, tuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar Daar gaan we voor.
6: Je bent wel superieur. Je echt, je bent fit, je bent in vorm. Alles klopt.
8: Ja, dat we willen, dat hoeven we niet te vertellen. Dat zie je gewoon. Hè.
6: Dat is juist, ja.
8: Wordt gevierd. En dat is ook ons, dat is sowieso mijn type spel. Ik moet er zelf in komen en dat doe ik dan zo. En misschien oogt het dan. Ja, dankjewel. Misschien oogt het dan soms een beetje alsof ik... Ja, niet sympathiek of iets ben, maar ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En dat,
6: maar er zit net op veld om sympathiek te wijzen, Rick. Dus eerst in veld om te winnen, hè?
8: Ja, dat klopt. Dat klopt. En nou ja, dat hebben we gedaan. Dus, ja.
6: En dat heeft een prachtig ding. Van het lokwezen.
8: Hartstikke bedankt. Ja.
6: Dank je wel. Ja, dat die Rick Minnesma, die natuurlijk op jacht gaat naar de overwinning op de PC. Want als hij die ook nog binnen helpt, ja, dan heeft hij het verneemde klaverke vjouwer. Dan hij de Vreulenpartij woon, dan hij de Jong Nederlandpartij woon. Die heeft hij ongeveer 120 keer woon ondertussen. En dan hij de Boenspartij woon en de PC woon. En nou maak ik natuurlijk zijn waar de mannen van Minneske binnen. Die hebben haar waaromlutsen in de kleikamer. Dus daar kan ik even net bij komen.
9: Ja, maar dat misschien aans nog in de sturing. Ja, Minneske die geen schijnverkomst daar in de finale van de Boenspartij. In Starem zag ik op de beelden, wordt het dek hield hij rustiger bij Geertje de Vries.
10: Ja, in die Harm. Het hield iets rustiger. Dus je ziet toch dat we nu echt in de stut van het peloton zitten. En dat meestal ik wel wat vermoeider binnen. Ik heb verschillende mensen dat ik zei van nou, kan ik aas nemen maar in praten. En dan zei nou, leven net. Ik wil me even concentreren op wat ik nog dwaam had. Dus de sfeer verorde ik al eens een beetje. Meestal ben wat wurger. Maar ik wil eventjes naar een tandem taart die ik hier steen zag. En... een paar jongens die erop zitten in prachtige retro trainingspakken. Denk ik dat het een trainingspak is. Dit is een trainingspak, toch?
11: Ja, klopt, ja.
10: Ja, retro.
11: Ja, klopt.
10: Waar is die boy?
11: Ja, via de feestwinkel heb je een kocht, maar je naam.
10: Via de feestwinkel in je kocht. Dat klinkt een beetje Stavens, of is dat?
11: Nee, hey, Gastelons.
10: Gastelon, ja, nou ja, Starem is ik Gastelon eigenlijk,
11: ja,
10: toch?
11: Klopt.
10: Hé, hey, je fiets hem op het tandem, hoe gaat dat?
11: Ja. Nou, wel best. Alleen de held laat naar achter. Dus met 18 warken maar even watje op zijn hand. Kijk, mooi met zijn hand door de venus heen.
10: Maar hoe volle fiets zie je?
12: Vier tandems. Ja, maar zien het zien.
10: Vier tandems?
12: Ja, en de eerste die is dat een wat minder, want ik heb alleen geen eerste versnelling fietsen. Dus dan heeft hij dat op achtje.
10: Alleen nog in de eerste versnelling, wat een ramp.
12: Een best trapje, dat moeten we een beetje omwisselen. Hoor. Ik heb er ongeveer 50 kilometer op fietst en dan moet nou weer even op een wachtje. Ja.
10: Ja, dus kan je lekker even uitresten. Ja. Maar die tandem, dat is net alleen nog een tandem. Blikje bier helemaal bier op?
11: Nee, die oren erop zetten van mij.
10: Oh, die oren erop zetten.
11: Geen bier drinken, want dan houdt het sowieso niet.
10: Dat zoek ze ze, maar ik ben Jessa benijd nou. Nou, dit ding wat hier achterop zit. Wat is dat?
11: Dat is mooi toezicht.
10: Oké, en doggen je hem die heel vaak onderwijs?
12: Nee, alleen nog een WWW vooral. Want daar ben je wel zo bekend. De zes mal even aan. En die orenmaat van nu zet er ik niet eens achterop. Dus dat is wel even gezellig, ja.
10: Nou, ik zou zeggen, nog even wachten en dan op naar Balzet. Succes!
9: En dan gaan ze voor de laatste kilometers. Zoeken we nog een keer in Frenchier bij de verliezer van de Boenspartij, Geert van Thun. Want daar hast in je van Minneske voor?
6: Ja, dat klopt. Het is Jurrit Ozinga. Hij verhuizen naar Minneske. Dan weet je dat je in de toppentour te lanen komt. Dan weet je dat je mooi van kunnen om de prijzen. Dan steen je op de Boenspartij in de finale, Jurrit. En dan breng je hem net wat je hem brengen moet.
13: Nee, nou ja, ze hebben hier een ongelofelijke brand. Onder andere omdat Jon Lazarek het klaar. Natuurlijk voor het klavertje ging ik in. Dus vanaf het begin zitten ze er bovenop. En in het begin ging het op zich peken zoals gelijk. Maar nou ja, dan lukt zij krijgt het langste alweer, zeg maar. Elke keer in het begin. En toen kwamen we er snel achter.
6: Precies, want dat is dan het verhaal. Ik kom ze spul achter en dan wist oh, nou werd het wel tricky. Hè?
13: Nou ja, je maakt er natuurlijk voorkomen sinds word je kon als maatje. Nou, kunnen hun lekker vrij uit Keertsen gaan. En nou ja, boeken wij er wat achteraan. En ja, ze kwamen goed in de partij en wij kwamen op een gegeven moment helemaal rond de pas. Dus nou ja, ze vingen gewoon beter.
6: Ja, dat streelde er lekker wel. Even hier een bal in het tussenspel op boven, wie is hem totaal kwijt. Hier is de zin op het vergeten?
13: Nee, ik ging wel mooi, maar toen ik hem op een gegeven moment op en nou ja, dat hulp ik helemaal net. De zin is toen zal je zeer echt helemaal niks meer. Dus, maar daar hing hun ik les van. Maar ja, zij sloeg een kraakduin wat meer voort. Dus ja, dat zie je er net in.
14: Wat zei het nou zo'n tweede prijs, Jurrit? Want ja, dat is nou wel in het dorp werd prijzen woon worden kennen. Maar ja, de keert ze dat wie ik net bent.
13: Nee, ja, ik mijn Engeland tweede wil ik vertekend natuurlijk. Maar ja, had je nou met die man in de finale staan, dan wil je natuurlijk winnen. En ja, het zijn wie ik, maar ik weet, nou ja, je weet natuurlijk dat Ron Riep natuurlijk de favoriet is. Maar ja, als wij alle drie goed keert, dan kunnen wij echt wel het hun regenmaatjes of zoals winnen. Dat, nou ja, dat weet ik wel zeker. Dus, maar ja, het ziet er nou net in.
14: Nou, dat is inderdaad de conclusie. Het ziet er niet in. Maar stel de prijsuittrekking. Ja. Dank u wel, Jurrit. Jurrit Ozinga, wie dat van Engelum naar Minneske verhuizen. Nou, maar toch genoegen nemen met een mooie tweede prijs. Leel mij, dat viel echt als verliezen.
1: Pinkster Mandy. In gewerking met Omroep Zilt.
15: Radio Spannenburg.
1: En

0: Online. Pinkster Mandy.
1: Mai Harm Wijstra.
2: Vanmorgen hier in het betiert zetten ze uiteindelijk een record aantal fietsers van de fiets Alvesterretocht. En hield niet meer mensen komen onder die finishbogendel. Zet hem op, staat er op te lezen. Nou, zet hem op voor de mensen die in de laatste kilometers zitten. Nog een keer bij Jantine Weidenaar hoe het er is. En zij gaat Stefan Rekker van de organisatie in Jonken. Dat is denk ik een tevreden man.
3: Ja, dat denk ik wel. Dat kijk ik het beste zelf regelen. Want ik moest hem er even bij plukken. Want het is hartstikke druk op dit stuit in Bolzert. Mooi mensen, mooie fietsers. Maar ik maar alle maatregels die erbij heren. Altijd zo warm is. Stefan Rekker, hoe is het op dit stuit?
4: Ja, het is met verschrikkelijk druk. Ik ben op de helft. Dus er moeten toch aardig wat fietsers binnenkomen. En ik kan zo zien, het is hartstikke druk. En volle mensen die binnenkomen. Maar natuurlijk ook volle toeschouwers. En het is toch een mooi

0: die erbij heren van de deelnemers die flauw of misselijk vallen. Dus ja, dat jij er wel bij. Maar hopelijk komt het te snel wat al.
1: Ja, je hebt extra ambulances inzet?
0: Ja, wij verzekeren niet. Omdat we, ja, dat nam toch wel aardig daar. De meesten die wat problemen hier en onder maken. Dus ik ben blij dat ze de steen er alvast maar.
1: Ja, want hoe wie het mooi de hitte, joh. Je hebt natuurlijk extra maatregels inzet. Dat wie voldoende?
0: Nou ja, hopelijk wel. Net of dat blikje, nee, dus ik ben net al je binnen. Maar op een route dat ik jij wil. Zo'n ze meer dan genoeg wetterplakken, best bij kunnen sportdrank onderwijs. Dus wat dat betreft ben ik blij dat dat ooit voldoende heeft.
1: Joost, binnen natuurlijk al jarenlang vastzitter van de Fiets Alvesterdentocht. Is dit de warmste die jou mooi maken, hè?
0: Oh ja, volgens mij wel, ja. Ik ben wel slecht die vierde rest binnen, maar nee, dit is gewoon hele warme.
1: En wat voor uitdaging zorgt dat dan bij de deelnemers? Wat merk je? Wat jer je?
0: Nou ja, dat ze zelf, ik de zelfdiscipline horen. En daar was ik voor, eet en drinken nog. Het is nou weer wel. Dat ze toch zeggen, ja, ik heb toch al het eten of en dronken. Ja, dat moet ze wel zelf dan.
1: En de EHBO-passen hebben die het echt drokker al met hitteslachtoffers?
0: Nou, hier wel op het finishterreinpas. Onderwijs voelt het best wel mooi. Dat mensen dat er warmteprobleem weer. Maar nou op dit sluit neemt dat wel hut aan.
1: Heb ik hier een tevreden mandje noem je steen?
0: Tot nood aan wel. Maar ik hoop dat ik hem tolvoeren nog steeds ben.
1: Ja, want je bent voorzitter en ik moest je er even bij wij plukken. Het is een tiengedrokken dooi voor jou, hè?
0: Ja, natuurlijk. Het is een hele lange en een drokken dooi, maar voor het hele team. En van die vrijwilligers ook. Maar het hele team is heel lang in het spier. Dus huttend werk.
1: We zijn al op de helte. Hoe laat denk je dat de lijsten binnenkomen zullen?
0: Nou, ik hoop toch gewoon iets over halven. Jouw het roem iets voor. Dus dat zou ik nog niks hoeren natuurlijk. Maar ik hoop dat we om half uur echt verkleed zijn.
1: En hoe laat lezen jou dan op bij het van de jongen?
0: Nou, iets later. Neem even morgen een liefde glasje bier.
1: Dat zoek ik dan. Ik zal je net langer van het werk al horen. Dank je wel en soort succes nog even.
0: Dank je wel. Je hebt succes met de touring.
1: Komt helemaal goed. Ja, het rent je nou wel even trots. Dus mooi fietsers, mooi taskogers. Het feest kan losgaan hier. Want elke nien is tevreden. Is blij dat ze er binnen naar die 235 warme kilometers.
2: Dankjewel, Jantine Weidenaar, der vanuit Bolzert. En bij die bijdrage komen wij aan het eind van deze tiengelange uitsturing die van de morgen betiert begon met Jan Dirk de Haan. Iemanden mij Omroep Zeeland, RTV NOF en RTV Spanburg, die Omroep Friesland het verslag van deze Fiets Alvesterdentocht. En ik van de Boenspartij in Frentje, de Boenspartij die het vrij makkelijk woonwaard troch Bron riep. Het wie een prachtige dij. Lisette Brunsma fietste €4.000 bij mekaar voor het Fappenfoens. En wij gaan met z'n allen op naar de 90ste Fiets Alvesterdentocht, de jubileumeditie van Takkemeer. Joen bij Omroep Friesland op de televisie ek de geervetting van de Fiets Alvesterdentocht te zien. En wij sluiten af met een plaat voor al die mensen op een tandem, inclusief hun eigen Isa en Demi, want zij helden hem ek de Fiets Alvesterdentocht. De tandem naar Marokko. Hier is
3: Fiets Alvesterdentocht.
2: Moffelijke Joen.
3: Van 8 uur maas
1: tot
3: 8 uur jongens. Live op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fiets Alvesterdentocht. Pinkstermandje.

0: Urbe en ik liep me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
5: Bakken? Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baasmazitcomfort.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.

0: OQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen. Maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en 12.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de...

0: Ja, schitterend. Deze route hit heel allereerst in Engeland. Dus voor de Dave Clark 5 niet scoorde er maar een heel mager hitje mee. Namelijk een 30e plaats in die hitpuree daar. Terwijl ze in Amerika een bijna top 10 succes boekte met het nummer Do You Love Me. En dan op deze tweede Pinksterdag.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Ja, het is het eerste album van Fleetwood Mac ooit. En we hebben het dan over natuurlijk het album waar Peter Green nog deel uitmaakte van Fleetwood Mac. Maar deze man verlaat op 25 mei 1970 officieel de groep om zich te gaan toeleggen op de religie. Ja, dat is heel wat anders dan muziek maken, dacht ik zo. Ach wel, daar kan ook muziek bij gemaakt worden. Een dag eerder, op 24 mei 1970, geeft de gitarist op het Bath Festival in Somerset in Engeland voor het laatst met Fleetwood Mac op het podium gestaan. Zijn plaats wordt dan ingenomen door Christine Perfect, de voormalige zangeres en toetsenist van

De formatie Chicken Check. Ja, vandaar. En natuurlijk speciaal aandacht voor de muziek van Fleetwood Mac ten tijde van gitarist Peter Green. De allereerste hit, Black Magic Woman, is geschreven door Peter Green met de tekst geïnspireerd door zijn voormalige vriend in Sandra Elderson, die Green de bijnaam Magic Mama had gegeven. Nou ja, All Your Love, dat is ook zo'n afgeleide van dat. Dat is weer in dit geval een succesnummer van John Mayall geweest. Maar daar kwam hij ook oorspronkelijk vandaan. Maar daarover later meer. Fleetwood Mac.

De eerste hit in Nederland voor Fleetwood Mac. Een magere hit succes. Op nummer 37 staat hij dan zo'n weken in die buurt. In het jaar 1968. Deze uitvoering van Black Magic Woman. Ja, en dan eerst een formatie genaamd Santana. Die er later een wereldhit mee scoort, zeg maar. Dat is het roepte geluid van The Black Magic Woman. Desmond Dekker, hij overlijdt op 25 mei 2006 thuis in het Engelse graafschap Surrey aan de gevolgen van een hartinfarct. Kort daarvoor, op 11 mei, heeft Desmond Dekker nog opgetreden in Leeds. In 1969 had deze man de eerste plaats in de Nederlandse top 40 en ook in de Britse hitbureau met het nummer The Israelites. Ook in Amerika weet dezezelfde single de top 10 te behalen in de American Billboard Hot 100, maar

0: Ja, heel veel, ja. Speciaal in Engeland natuurlijk is de reggae vier jaar hoogtij in die eind jaren 60. Omdat met dit geluid van Desmond Dekker samen met zijn Aces en de nummer gaat The Israelites. Wat de nummer 1 hit werd, maar dat had u al verteld. Dan is het nog onder tijd voor.
1: Frontline Radio lays it on you one time.
0: Ja, nog een overlijden, maar dan wel op 25 mei 1965. Het is dan Sonny Boy Williamson de tweede, die in 1951 zijn platendebuut maakt. Hij is dan al jaren bekend van zijn eigen radioshow. Die wordt gesponsord door King Biscuit Meelfabrieken. Voor het Trumpet label neemt hij zo'n 40 songs op. En dan in 1955 vertrekt de man naar Chicago, waar hij voor Checker Records een serie briljante opnamen maakt. Waaronder andere ook het nummer wat we nu gaan draaien, toebehoorts, is dat Don't Start Me Talking. Deze Sonny Boy Williamson.

0: Don't Start Me Talking. Dat waren de geluiden van Sonny Boy Williamson. Ja, als die man één keer begint te praten, houdt hij niet meer op. Dat is net een disjockey, zeg maar. Dan hebben we verder onze tweede aflevering van...
1: De Artiest van de Week.
0: Ja, I Need Your Love So Bad. Een blues evergreen van het zuiverste water. Het voor het eerst opgenomen door Little Willie John. En dat was in 1955. Het was Fleetwood Mac die het nummer in april 1968 coverde op aandrang van John Mayall, zijn voormalige medeband lid uit de tijd dat hij als gitarist nog werkzaam was bij de Bluesbakers. Dan heb ik het nog steeds over gitarist Peter Green. En hij is dus de uitvoering van Fleetwood Mac.

Het druk van het officiële album begrapt. Het album The Purest Bird of Good Omen. En later verzameld op een album waar weinig eigenlijk de nummers van de rij. Peter Green's Fleetwood Mac. Jawel, dat was Meet Your Love So Bad. Die groot hit, top 10 hit in ons land. En ook weer een mager succesje trouwens in Engeland. Hun 31ste plaats. De rest maakt dat niet uit, want dat blijft allemaal. De muziek die komt regelmatig voorbij in allerlei programma's. 25 mei 1985 komt History van de dames My Tie, de Engelse hitpuree, binnen. Het is door Erik van Tijnen en Jochem Fluitsma geschreven, maar bereikt uiteindelijk de 8e plaats in de Engelse hitpuree. My Tie, bestaande uit de drie voormalige achtergrondzangeressen Jetty Wheels, Mildred Douglas en Carolyn de Wind, die scoren met dit hit natuurlijk, zou ik zeggen, 22e plaats. History, dat is het zo gezegd.

0: Blijf maar doorrokken, deze Roy Brown. Hij maakte er een minuut meer van vergeleken bij de uitvoering van Elvis Presley. Maar dat was, zeg maar, eigenlijk heel erg lang in het jaar 1947. En dat waren Roy Brown en de originele uitvoering van de nummer Good Rocking Tonight. Daarvoor dus de cover van Elvis Presley. Wat het mooi van...
1: De dubbelganger.
0: Ja, en voor meer Elvis...
1: Fredion is Elvis Joen bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience bij Jaap en Harry.
0: Oké, één keer in de 14 dagen trouwens. En ik moet maar even kijken of het aanstaande vrijdag weer is. Dat is ook met vakantie, geloof ik. Dus dat is een beetje verwarrend. Maar het maakt voor de rest niet uit. Hij komt sowieso weer terug. Als het goed gaat. Jerry Hughes, die voegen we ook toe aan het lijstje van mannen die zijn overleden op 25 mei. Maar dan dit keer in 1989. Hij wordt wel beschouwd als de drijvende kracht achter de California Surfing Sound van de Beach Boys, Safaris en de Handels. Als producer neemt hij ook de verantwoordelijkheid voor het geluid van deze drie groepen. Ook neemt hij materiaal op met The Byrds, Sagittarius en Chet en Jeremiah. Deze laatste twee, Chet en Jeremiah, nu hun debuuthit genaamd Yesterday's Gone. Nou, dat is een ding wat zeker is.

0: Waarschijnlijk niet, Chet. 1963, zelfs met applaus. Dus dat zit er maar publiek bij. Dat kreeg je er gratis bij. Yesterday's Gone was een paardrukjaart. 1963.
1: Monday Night Music.
2: Artiest van de week.
0: Ja, Peter Green noemt specifiek Santo en Johnny's Sleepwalk en The Last Meal uit de periode van de heren Eric Clapton bij de Blues Breakers als inspiratiebronnen voor de mega-hit Albatross van de Fleetwood Mac. Hij was gecharmeerd van het Hawaiian gitaarspel bij het lezen van het gedicht The Rhythm of the Ancient Mariner, de titel voor het nummer Albatross als inspiratie. Nou, dan kunnen we het niet anders doen dan het nummer ook maar gaan beluisteren.

En weer een succes. Hoe dat hebben genaamd. Albert Los, hoor je de formatie Fleetwood Mac. Ook weer zo'n hit uit het jaar 1969 in Muil. Als het lukt binnenkort, neem ik dat nummer. Maar dat dan op lijkt. Want ik heb dat nummer van Santa en Johnny's. Dat nummer gaan sliepen ook binnenkort nog wel even een keer bij. Kan ik je dat ook een keer laten horen. Dan zijn we toe aan het nummer van de Hollies. En ik neem namelijk op 25 mei 1969 het nummer He Ain't Heavy, He Is My Brother op in de Abbey Road Studio in Londen. Het nummer is geschreven door Bob Russell en Bobby Scott. Op het nummer is één Elton John te horen als pianeur, oftewel pianist natuurlijk. Maar het is deze Kelly Gordon die het nummer voor het eerst opneemt. De Hollies scoren met hun versie twee keer een hit in Engeland. In november 1969 bereikt He Ain't Heavy, He Is My Brother de derde plaats. En vanaf 24 september 1988 staat diezelfde single in de hoogte hitparade.

De succesvolle uitvoering van de Hollies. Dat wordt nog aan het He Ain't Heavy, Here's My Brother. Dat is ook weer zo'n plaat die we misschien binnenkort al eens kunnen gaan draaien als dubbelgeweer. Met die andere versie, de originele versie van die meneer Kelly Gordon. Maar eerst even wat anders. We hebben nog iets liggen van de Birds. Die staan namelijk op 25 mei 1966 in de studio in Los Angeles voor de opname van het nummer 5D, oftewel Fifth Dimension. Jim, oftewel Roger McGuinn, schrijft de tekst voor dit nummer als een poging om de relativiteitstheorie van Albert Einstein uit te leggen en als inspiratie door het boek van Don Lance. 1, 2, 3, 4, and more, and more, and more. Ja, de vijfde dimensie, het hele universum. Dat is wat McGuinn bedoelt te omschrijven in 5D, oftewel Fifth Dimension. Oh,

0: Succes voor de Birds uit 1966. Nummer Fifth D of Fifth Dimension. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Mieters.
1: Music. De artiest van de week.
0: Ja, zeker. We zijn weer toe aan een werkje van Fleetwood Mac. Man of the World, dat is het nummer dat we nu gaan draaien. Dat is de enige single trouwens die Fleetwood Mac uitbracht op het Immediates label. Wat daarna op de fles ging. Niet vanwege dat succes van Fleetwood Mac trouwens, want dat was wel een grote hit. De nummer 2 notering in Engeland, ze hebben bij ons een 12e plaats. Dus dat laat het niet aan in 1969. Man of the World schreef Peter Green toen hij zich op een emotioneel dieptepunt bevond. Mick Fleetwood zei later in een interview dat de rest van de groep destijds geen idee had dat Peter het zo moeilijk had. Of Peter eigenlijk natuurlijk dan. Met zoveel leed en dat allemaal vertolkt in dit nummer Man of the World.

En van Fleetwood Mac met The Man of the World gaan we over naar onze laatste voor de nieuws en de weersberichten. En niet te vergeten natuurlijk de boodschappen. We zijn er straks weer aan de klok van 9 uur. We gaan eruit met Bob Acree. Het is een Amerikaanse jazzpianist die in 2001 en 2004 twee soloalbums uitbracht met instrumentals. Dat is het nummer Sleepaway wat je nu hoort. Een compositie van een gelijknamige album uit 2004 werd in 2009 door Microsoft geselecteerd als demonummer voor Windows 7 op de toen nieuwe versie van 12 van Windows Media Player te demonstreren. Graag tot straks!

0: Pinkstermandje bij RTV NOF. De Fietsalversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio, televisie en rtvnof.nl. De Fietsalversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
2: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
6: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: baarsmazitcomfort.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen, van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
16: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist.

0: in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
1: Dit is RTV NOF.
2: Maar wat draai je me nu?

0: Wat draai je me nu?
1: Welkom terug in het tweede uur van dat programma. En we zijn er nog tot de klokje van ongeveer 10 uur. Met onder andere natuurlijk ook onze artiest van de week, Fleetwood Mac. En we beginnen met onze artiest van de week een keer. Oh well, wel de nummer 1 hier voor deze band uit 1969. Dat is een compositie die bestaat uit 2 delen. En is van de hand van, hoe kan het ook anders, Peter Green. Bij part 1 een snelle elektrische blues is in part 2 een compleet ander instrumentaal stuk met klassieke invloeden. Tijdens concerten wordt zelfs nu nog alleen deel 1 gespeeld. En ik laat je allebei horen. Wat dacht je dan? Daar zijn we dus voor. Alhoewel, of toch wel vermeld dat dit nummer, oh wel, part 1, de allereerste.
2: Veronica's alarmschijf.
1: Jawel.

De allereerste alarmschijf bij Radio Veronica in destijds in het jaar 1969. Maar ook een nummer 1 in de hitparade, die Veronica Top 40 in datzelfde jaar. En een nummer 2 in Engeland, in diezelfde Engelse hitparade. Het nummer Oh Well, en dan eigenlijk alleen Part 1. Maar wij reden het dubbel op, wat stond namelijk op de achterkant van het singeltje in de tijd. Samen met de Crusaders schildert zangeres Randy Crawford op het nummer Street Life, een hit uit 1979. Een song van het gelijknamige album Street Life wordt ook gebruikt in de films Sharky's Machine uit 1981 met Burt Reynolds. En is ook te vinden op de soundtrack van de Quentin Tarantino film Jackie Brown uit 1997. Ja, het jazzy geluid van de Crusaders featuring Randy Crawford.

0: Ja, One Day I'll Fly Away. En toen vlog zich. Mooie ronde. Maar dit was samen met de Crusaders. De hit genaamd Street Life. Dat allemaal uit 1979 alweer.
1: Monday Night Music.
2: Artiest van de week.
0: En daar zijn ze alweer. Ja, het nummer met de Green Man Lishy wordt de Two-Pong Crown. Dat noemen we, dat schreef Peter Green tijdens zijn laatste maanden bij Fleetwood Mac. Een periode waarin hij veel van dat vernuftige spul gebruikte, LSD. Hoewel er verschillende theorieën bestaan over de betekenis van de titel van dit nummer, heeft Green altijd volgehouden dat het gewoon over geld gaat. Vertegenwoordigd door de duivel. Green was destijds naar verluid boos over de weigering van de andere bandleden om hun financiële winsten te delen. Ja, dan krijg je natuurlijk zoiets. Nou, gooi je de kruppel in het onderrok. De Green Man is hier. With a two-pong crown.

0: Top 10 succes uit het jaar 1970, wat oorspronkelijk verscheen op het album Then Play On. Dan wordt genaamd The Green Manalishi van onze artiest van de week, Peter Beck, in de tijd van Peter Green. Ik heb hier nog een jingle, even kijken.
1: Road Rocker.
0: Dat is lang geleden. Nou, altijd in de tweede uur hadden we dat. En nou, ik doe het hier maar ook weer even bij. Duik er ergens op. Roy Orbison, daar hebben we het over. Hij had er een grote hit mee. Met wat? Met het nummer Oh Pretty Woman. Maar ook Van Halen scoorde met dat nummer een succes in de hitcourée. Het was ook de Big O die het nummer samenschreef met Bill Dees in 1964. In 1982 nam Van Halen een cover op van die 60's hit. Een song die in eerste instantie alleen als single zou worden uitgebracht. Van Halen natuurlijk, maar daar kwam men later toch wel op terug. En met onder druk van de Warner Brothers toch een geheel nieuw album opgenomen. Met daarop natuurlijk dit nummer, Oh Pretty Woman. Het album genaamd Diver Down. Nou, Oh Pretty Woman, komt-ie!

0: Ja, was hij dan helemaal van voor en achter van hop tot één. Van Halen en dat allemaal uit 1982. Oh, Pretty Woman. Ja, wat heb ik hier?
1: Supersonic Golden Classic.
0: Als je dit hoort, dan weten we het hebben over het nummer Georgia On My Mind. Ook Jerry Lee Lewis nam het al eens eerder op. En kwam het natuurlijk ook bij ons al eens eerder voorbij. Een uitvoering van deze klassieker. Maar dit keer doet hij het live. En dan wel een live opname tijdens Record Store Day, waar hij aanwezig was op 18 april 2011. Uitgebracht op een album met de titel Third Man Live. Begeleid door The Killers. En dat is een band samen met Steve Cropper, Jim Keltner en Jack Lawrence. Georgia, On My Mind.

0: The Killer himself. En dan hebben we het over Jerry Lee Lewis. Dat zijn natuurlijk van Georgia On My Mind. Tezamen met The Killers. Ja. Volgende week weer om een andere uitvoering van hetzelfde nummer. Die klassieker van Hoagy Carmichael en Stuart Gordell. En hebben we nog iets van Beter Fleetwood Mac? Ja, we hebben nog iets van Fleetwood Mac.
1: Artiest van de week.
0: Het is geen hit, maar een track van dat album van Peter Green. En dan hebben we het over dat album uit 1968. Dat heet gewoon eigenlijk Fleetwood Mac. Het nummer My Baby's Good To Me. Een song trouwens geschreven door Jeremy Spencer. Die ook op deze opname de vocalen voor zijn rekening neemt.

0: Fleetwood Mac uit 1968, geschreven door Jeremiah Spencer. Het nummer My Baby's Good To Me. Ja, je kan ook te goed wijzen natuurlijk.
1: Here's much more music.
2: You're listening to Martin van der Velden.
1: More music.
0: Ja, in het Central Park in New York geeft Carole King op 25 mei 1973 een gratis concert. Het gebeurde wat de naam Sunset Concert krijgt. Het wordt aangekondigd door John Lindsay, de toenmalige burgemeester van New York. Naar schatting 100.000 mensen komen naar het Central Park om dit allemaal te mogen meemaken. Dit is op dat moment de grote menigte die ooit een popconcert in het park heeft bijgewoond. Ja, tijden veranderen. Als je hoort over miljoenen en tienduizenden. Ja. Geen grens te ver. Het nummer Jazzband wat ik ga laten horen is in 1973 ook op dat liveconcert te horen. En in 1974 verscheen dat op een album genaamd Wrap Around Joy. Maar niet in een live uitvoering, gewoon de studioversie dus.
3: Nee.

0: Daarbij het leven al reeds legendarische singer-songwriter, mogen we zeggen, deze dame genaamd Carole King. Ja, schitterend wat ze allemaal maakt. En wat ze gemaakt heeft natuurlijk ook. En dit was dan Jazzman. Dat was uit 1974 van het album Wrap Around Joy. Dan heb ik nog even de mededeling voor
1: Harry Edema. Country Ranch.
0: Nou, die mededeling is niet voor, maar eigenlijk van Harry Edema natuurlijk. Want hij heeft er als aanstaande vrijdag weer tussen 7 en 9 uur. Dat is een programma, The Country Ranch. En hij vertelt mij altijd even via de mail wat hij placht te gaan presenteren. In zo'n blokje non-stop heeft hij dan Emily Harris en Foster and Allen. En hij heeft tegenwoordig ook een special. En in die special aanstaande vrijdag, Lucille Starr. En dan zijn rubriekje, de luisterend vergelijk. Die noemen we ook altijd even. Het nummer My Happiness en dan wel in uitvoering van Elvis Presley en Jim Reeves. Dat is allemaal voor de Country en Western liefhebbers aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 uur. Heb ik nog wat Grieks voor je? Doros Georgiadis is een Cypriotische singer-songwriter die naam maakte op het vasteland van Griekenland. Hij werd geboren in 1947 in Lefkosia op het Griekse deel van Cyprus. Het hoogtepunt van zijn carrière kwam in 1972 toen hij de eerste prijs won op een festival met een Griekse versie van het nummer If I Were a Rich Man. In 1976 scoorde deze Doros Georgiadis een bescheiden hit in het land met het nummer Anemon Plusios. En als ik dat vertaal, dan kom ik ook weer als ik rijk was tegen. Dus de man heeft verlet van geld, denk ik zo. Het leuke van dit nummer trouwens, Anemon Plusios, kreeg een Nederlandse vertaling van Rita Corita. Een bekende dame van de koffiezong natuurlijk. En dan heet het nummer Wie maakt mijn bloesje los? Nou, dat even dan andere geluiden. Ja, zo. Anemon Plusios. Dan gaan we draaien. Doros!

0: Doros Georgiadis. En zijn eenmalig hit in Nederland in 1976 aan Imon Plusios.
1: Martin van der Velden.
2: Makes me happier than I ever been, than I ever been before.
0: Nou, happy de peppy, we gaan even een rondje maken in de draaimolen. Het is onderhand die tijd voor dat nummer van Fleetwood Mac. En dan hebben we gevonden het nummer genaamd The Merry Go Round.

Love is like a merry-go-round. Ik draai deze plaat trouwens even op aan Dirk Kupierus. De man die weet precies hoe een draaimolen in elkaar steekt. Vandaar. De man komt uit Berlikum. Vandaar. Van de formatie Fleetwood Mac naar het Franse werk. De hele zomer hebben we rondgereden. Pap reed en mama mopperde. Pas op voor die vrachtauto. Zo begint het vrouwelijke relaas van de Franse zangeres Dorothée met een populaire deun uit 1985, moet ik zeggen. Geen 40, maar 85. En afkomstig van haar album Allo, Allo, Monsieur l'Ordinateur. Nou, het is een vakantietijd, zou ik bijna zeggen. Vive la vacances!

Dat was eigenlijk bij het weer van vandaag. Op deze tweede Pinksterdag, op deze maandag, de 25e mei van het jaar 19. En, wat zeg ik, 19? Martin, jaartallen weer. 2025 plus 1 is 2026 natuurlijk. Ja, we zijn aan een van de laatste bezig van onze artiest van de week. En dan heb ik het over Fleetwood Mac. Jake, Your Money Maker, dat is een bluesong geschreven en ook op de plaat gezet door de legendarische bluesgitarist Elmore James. Dat was in 1961. Het nummer staat op de lijst van de 500 songs that shaped rock'n'roll. Vandaag de uitvoering dus voor Fleetwood Mac.

0: Nou, als ik heel snel ben, dan heb ik nog één over voor je, voor Fleetwood Mac. En dat is het nummer genaamd Rattlesnake Shake. En daarmee gaan we eruit. Ik zeg bij deze alvast bedankt voor je luisteren. Wat mij betreft graag tot aanstaande zondag. En niet vergeten, eerst nog de donderdag natuurlijk met het programma Jazz Go Blue. Maar zondag ben ik weer met de voet tussen de deur. En volgende week maandag gewoon weer met een nieuwe aflevering van het programma Wat draai me nu?
1: Baby, if you got the rock, I got to be a rocking horse.
0: Graag tot een andere keer.

0: en rtvnof.nl. De Fietsalversterrentocht. Pinkstermandje. Bij RTV NOF.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
6: Fortibox.
4: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
9: Pakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baasmazitcomfort.nl.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
0: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
13: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. De nieuwe kandidaat wethouders in Noord-East Friesland binnen Geertje Schoorstra, Gerda Bos, Dikkie Alkema, Lisbeth Vellinga en Pieter Braaksma. De nieuwe coalitie van CDA, SIN, ChristenUnie, Gemeentebelang en VVD had een akkoord bereikt. Maar je moet bouwen aan een sterke toekomst. Wichtige onderwerpen in het akkoord binnen het zinsverlening en een AZC van maximum 10 jaar en een onderhoudsfonds voor het dorpshuizen. Op de vlierbasis in Ljouwt is een grote NAVO-training begonnen. De komende 6 man leren 24 militairen uit Nederland, België, Denemarken en Noorwegen hoe ze als wapeninstructeur werken moeten. Voor het eerst doen ook Deenske F-34's mee aan de training. Mensen in het noorden kunnen de komende tijd vaker straaljagers oefenen en terug de oefening. Neffens de Finse is de gearwerking wichtig terug alle onrest in de wereld. In de spoortunnel bij de westkant van Hurkriep ontstaan er bij Rijn vaak grote plassen op de dijk. In de winter wordt er glad terug ijs en ek litten een soort tegels los. Het CDA in het Tietjeksterdeel vindt dat dat nou echt opblast worden moet. Rietslid Gert van der Meijden neemt de situatie gevaarlijk voor automobilisten. Wethouder Jan-Pieter van der Velde zei dat ProRail en de provincie verantwoordelijk binnen voor de tunnel. Er rint op dit stuit een onderzoek naar een eventuele oplossing. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nieuws tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
3: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Loert van de Klaai. RTV NOF. Pinkstermandje bij RTV NOF. De fietsoversterrentocht. Van 8 uur maas rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio, televisie en rtvnof.nl. De fietsoversterrentocht. Pinkstermandje bij RTV NOF.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
5: Baasman zit

0: www.vocus.nl.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en

werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.